Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

Mother's Prayers, biddende moeders. Voor moeders die met andere moeders samen voor hun kinderen en kleinkinderen willen bidden. Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Jeremia 31, vers 16 en 17. In onze samenkomsten verenigen we ons in gebed en leggen we de namen van onze kinderen in een mandje aan de voet van het kruis. Op deze manier vertrouwen we hen toe aan de zorg van Jezus. We hebben al heel wat gebedsverhoringen gezien. We gebruiken een tafeltje met daarop een kruis, om ons aan onze Verlosser te herinneren. Een kaars, want Jezus is het licht van de wereld. Een mandje of schoteltje, dit staat al klaar aan de voet van het kruis, om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En een Bijbel, want Jezus is het levende woord. We hebben de tekst uit Johannes 15, vers 16 tot 20. Johannes 15, vers 16 tot 20.

0: geest, omdat ons hart met liefde brandt en steeds meer op het Uwe lijkt. Kom, Heilige Geest, regeer over onze harten en gedachten. Leid elk deel van ons samen zijn. Kom in iedere gedachte en in ieder woord. Zuiver onze intenties en motieven. Bind ons samen in uw eenheid, in liefde en zorg voor elkaar. In de liefde van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: We vragen de Heer om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen om als bezorgde moeders te bidden voor onze kinderen, voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen. Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. We weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
2: Gebed om vergeving. Heer Jezus, wij komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. Wij nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons en sterk ons naar geest, ziel en lichaam. Wij houden van u, Heer Jezus, en wij danken u. Wij willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen.
2: Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God in een lied.

0: Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: De Bijbellezing. In de Heilige Schrift ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en spreekt tot hen. We lezen uit Johannes 15, vers 16 tot en met 20. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat ik gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Heer, uw gebod, dat gij elkaar lief hebt, en dat u mij hebt uitgekozen om op tocht te gaan en vruchten voor te brengen, en dat in liefde. Hoe moeilijk is het soms als ik merk dat ik tegenstand heb, dat ze mij niet vriendelijk vinden. Of als ik merk dat de wereld zich kwaad richt tot mijn kinderen, om dan in de liefde te blijven, Heer. Maar ik besef dat u mij die taak hebt gegeven. En daarom bid ik u, Heer, dat ik die liefde werkelijk mag beleven als ik tegen tegenstand loop. Heer, daarvoor dank ik u dat u mij in mijn hart hebt gelegd het gebod van de liefde.
0: Het gebod van de liefde, ja, dat gij elkaar lief hebt. En tegelijk de zin, als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Liefhebben en pijn verduren, ze liggen zo dicht bij elkaar, zijn twee kanten van één medaille. Staat centraal ook in mijn leven en ik denk dat velen van ons het zullen herkennen. Het is verduren, maar we weten, als we Jezus vertrouwen en zijn weg volgen, dan zal de liefde het laatste woord hebben. Het is mij tot troost als er heel veel te verduren valt.
2: Mij raakte zo het idee van als jullie bij de wereld zouden horen, zouden ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie boren niet bij haar, maar wij horen bij Jezus. Oh, wat is dat toch een rijkdom om te weten dat we van hem zijn, dat we van hem zijn afgekomen en dat we hem naar hem terug zullen keren. En dat we steeds meer die andere Jezus mogen worden. Tuurlijk pretendeer ik niet dat ik zo heilig ben en zo heilig zal worden. Nou ja, ik verlang er wel naar. Maar dat u me zult helpen. En het rare is, ik kan mezelf niet veranderen. Maar als ik bots in die wereld en die kleine wereld om me heen, in het gezin, op mijn werk, waar ik kom, dan heb ik een kans om naar binnen te komen en zeggen, Heer, help mij. Want ja, ik kan niet zo lief hebben zoals u zou willen hebben. En ik denk, ik hoop altijd als ik later bij u aankom, dat u niet zegt van, oh, wat was jij toch succesvol. Maar, oh, wat had jij mij nodig. Kom toch binnen. Oh, wat zou ik daarna verlangen. En wat verlang ik daarvoor voor alle kinderen waarvoor ik bid. Dat zij datzelfde rijkdom ooit zullen opmerken. Dat ze steeds meer van u mogen zijn en met u mogen zijn. En wat een belofte dat u zegt van alles wat we de Vader vragen, we mogen hem alles vragen. Echt alles. En hij zal hem verhoren. Niet dat we het altijd zien, maar ja, als we straks in de hemel komen, dan zeggen we, hey Vader, we hadden u dit nog gevraagd. En ja, toon me wat u dan heeft gedaan. Och, wat zal die deur verder openstaan in zoverre dat we u zo heel hard nodig hebben. Wat een geweldige genade om te mogen geloven en om dadelijk die kinderen in al dat geloof ook bij u neer te leggen. Dank u voor deze rijkdom van het geloof en van een biddende moeder te mogen zijn.
0: Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
1: Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, wij komen bij u als moeders die u zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld. Een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer.
2: Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God, u kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat we er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen.
3: Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
1: Nu is het moment waarop wij geknield of staand voor het kruis van Jezus de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons, vraagt en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats om onze kinderen daar te laten.

0: Heer, wij bidden ook voor alle vaders van onze kinderen. Voor alle ouders van onze kleinkinderen. Voor de ouders van onze petekinderen. Heer, leid al deze mensen die vader en moeder zijn geworden in geest. Zoals ook de priesters die een geestelijk vaderschap hebben. En alle kloosterlingen die een moederlijk geestelijk moederschap hebben. Geef hun de genade van het gebed om voor alle kinderen te bidden, dat alle kinderen werkelijk uw liefde mogen leren kennen. Wij bidden u ook voor alles wat we in het schrift hebben opgeschreven. Ieder die daar opgeschreven is, Heer, neem hen aan, verhoor het gebed, wees de barmhartige Vader. Amen.
1: We bidden u ook voor alle moeders die in verwachting zijn, alle kinderen op komst, dat ze welkom mogen zijn. En dat we, wanneer moeders en vaders het moeilijk vinden, dat ze dan hulp kunnen krijgen, opdat anderen naar hen opzien. We bidden ook voor alle kinderen die niet geboren hebben mogen zijn. Heer, we weten en we vertrouwen dat het engelen in de hemel zijn. Heer, we brengen ook alle oudere mensen toe, die nu vaak eenzaam zijn geweest, die wellicht heel lichamelijk lijden hebben, misschien ook geestelijk zich afvragen, bestaat er wel een hemel? Heer, bevestig hen, toon hen toch op een of andere manier dat ze in een rust hun leven uit handen mogen geven. Heer, bemoedig alle mensen die nu ook geestelijk en lichamelijk ziek zijn, dat ze ergens de weg kunnen vinden om zich met u te verbinden, zodat het offer van hun leven vruchtbaar mag zijn voor ieder die hen lief heeft en voor uw kerk. Amen.
2: Heer, we bidden juist in deze tijd voor kinderen die in verdriet, in pijn en die zijn of lijden onder onrecht. Dat u hen met uw liefde, uw genade omringt. Dat zij mogen volhouden, dat ze de genade krijgen om vol te houden. En dat zij mogen leven tegen de keer in. Amen.
0: Heer, wij willen ook nu bidden dat wij hier als moeders tezamen bereid zijn om in deze vaste tijd extra offers te brengen. Om u te laten zien hoeveel wij van u en van onze kinderen houden. Dat de offers die wij brengen zodanig gebruikt mogen worden voor u en door u om heil te brengen aan onze kinderen, waar ook ter wereld. Amen. Onze Vader,
3: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Gebed voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
0: Sluiten we ons gebed af met ons slotlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
1: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, we zijn toe aan de vierde aflevering van Water en Vuur. En we zijn beland bij het tweede hoofdstuk van Marcus, vers 13 tot 17. Wat schrijft Marcus daar? Een andere keer ging Jezus naar de oever van het meer. Al het volk kwam naar hem toe en hij onderrichtte hen. In het voorbijgaan zag hij Levi, de zoon van Alfeus, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem: "Volg mij." De man stond op en volgde Jezus. Terwijl Jezus eens in diens woning te gast was, lag met hem en zijn leerlingen ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan, want er waren er velen die hem volgden. De Farizeese schriftgeleerden die zagen dat hij at met zondaars en tollenaars, zeiden tot zijn leerlingen: "Hoe kan hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?" Jezus hoorde dit en antwoordde hun: "Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." Tot zover Marcus. Er is iets buitengewoon troostends aan het feit dat dit verhaal begint met Jezus die langs de zee loopt. De zee, altijd een symbool van het onbekende, het ongetemde ook. Het is de rand van de wereld, de plaats waar de landmassa stopt en het mysterie begint. En toch is dit niet de plek waar het wonder gebeurt. Het wonder gebeurt aan het tolhuis, die prozaïsche plek van regels en rekeningen, waar iemand zit die geld int voor de vijand, voor de bezetter. Het is alsof het evangelie ons wil vertellen dat de grootste omwentelingen niet altijd plaatsvinden in de uitgestrekte woestijn of op de stormachtige zee, maar soms simpelweg in de bureaucratische hoekjes van het dagelijks leven. Levi, de tollenaar, is in de ogen van zijn tijdgenoten niet zomaar een zondaar. Hij is een verrader. Hij zit niet alleen bij het tolhuis, hij zit bij de poort van het Romeinse Rijk. Hij vertegenwoordigt het kwaad niet door rebellie, maar door samenwerking met de onderdrukkers, zoals gezegd. En toch, in een enkel moment, met een enkel woord: "Volg mij," verandert Jezus deze collaborateur in een leerling. Het enige wat hij zegt is: "Volg mij." En hij laat alles vallen en volgt Jezus. Dit is het soort ironie dat Chesterton zou hebben gewaardeerd, dat de grootste revolutie begint met een man die zijn belastingformulier weglegde. En zo komt het dat Jezus niet alleen Levi roept, maar ook zijn vrienden, de tollenaars en de zondaars van deze, de vrienden van deze Levi. De maaltijd die volgt bij Levi aan huis is een omkering van elke conventie. En de fariseeën die zien dit als een schandaal. En zekere zin hebben ze gelijk overigens. Het is een schandaal van genade. Het is alsof de hemel een feest organiseert en alleen de ongenodigden worden binnengehaald. De wereld wil dat de heiligen apart blijven. Maar Jezus doet precies het tegenovergestelde. Hij breekt door de scheidslijn heen en eet met de onheiligen. En dit is de goddelijke parodie op de aristocratische tafelmanieren van onze wereld. En de reactie van de fariseeën is, zoals altijd, logisch en daarom zo triest. Ze vragen: waarom eet hij met zondaars en tollenaars? Ze stellen de vraag niet omdat ze het antwoord willen weten, maar omdat ze het antwoord al denken te kennen. In hun ogen is Jezus' gedrag absurd. En precies daar ligt hun tragische fout. Ze willen dat religie redelijk is, terwijl religie altijd een beetje gek moet zijn. Ware heiligheid moet de wereld een beetje vreemd lijken. Anders is het geen heiligheid, maar slechts moraliteit. En daar zit echt een groot verschil in. Jezus' antwoord is zowel eenvoudig als diepgaand. De gezonden hebben geen dokter nodig. Nee, het zijn de zieken die een dokter nodig hebben. Dat is geen simpele vergelijking, maar eigenlijk een omwenteling van de hele morele orde. De fariseeën dachten dat de zonden van de tollaars en de tollenaars en de zondaars als een ziekte waren die men moest vermijden. Maar Jezus draait het om. De zonde is niet iets dat de heilige rondreinigt, maar iets waarvoor de zondaar een geneesheer nodig heeft. En dat is geen ethische zuiverheid waar we het over hebben, maar een goddelijke medische praktijk. Het kwaad is niet besmettelijk, maar de goedheid is genezend. Ik zeg dat nog eens, het kwaad is niet besmettelijk, maar de goedheid is genezend. Het meest verbluffende is misschien wel dat Jezus niet zegt dat hij de rechtvaardigen niet lief heeft, maar dat hij ze niet is komen roepen. Dit roept de vraag op, ja, wie zijn de rechtvaardigen dan? Misschien zijn de rechtvaardigen slechts degene die niet beseffen dat ze zondaars zijn. Jezus' roep die klinkt niet als een uitnodiging voor een spirituele elite, maar als een sirene voor schipbreukelingen. Mag ik het zo uitdrukken? De fariseeën stonden op het veilige schip en zagen niet dat ze op een ijsschots afstevende. Vergelijk het met de Titanic. Terwijl de zondaars al drijvend en dobberend wrakhout de hand van de redder hebben vastgegrepen. En hier is een diepe, bijna profetische paradox. Jezus eet met de zondaars, wetende dat deze daad hem uiteindelijk naar het kruis zal brengen. Het feesthuis in het huis van Levi, en Matthäus is dat, is een afschaduwing van het laatste avondmaal. De fariseeën zien het als een belediging, maar het is eigenlijk een voorproefje op het hemelse banket waar tollenaars en zondaars, herstelde zieken en verloste verraders als eerste aan tafel zullen zitten. Het koninkrijk van God begint niet met trompetgeschal, maar met het breken van brood met de verworpenen. We zijn toe aan een nieuw blokje van Marcus. Het vervolg, vers 18 tot 22 van dit tweede hoofdstuk van Marcus. Toen de leerlingen van Johannes en de fariseeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen, waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? En Jezus sprak tot hen, er kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe aan het oude en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. Nee, jonge wijn in nieuwe zakken. Aldus Marcus. Er is iets oneindig vrolijks aan dit antwoord van Jezus. Wanneer de serieuze gezichten van de leerlingen van Johannes en de fariseeën vragen waarom zijn leerlingen niet vasten, reageert Jezus met het beeld van een bruiloftsfeest. En dat is niet slechts een metafoor, maar een openbaring van de ware aard van het Koninkrijk Gods. In een wereld die de ernst en de somberheid vaak verwart met heiligheid, onthult Jezus dat de ware heiligheid juist iets feestelijks heeft. Het is niet de zwaarte van de wet, maar de lichte vreugde van de liefde. Het ware mysterie van het leven is niet waarom er pijn is, maar waarom er vreugde is. De verrassing van het bestaan is niet het lijden, maar de vreugde die dwars door het lijden heen breekt. Jezus positioneert zichzelf hier niet als een strenge rabbi, maar als de bruidegom, de kern van het feest. Zijn aanwezigheid, dat is geen last, maar een licht. Jezus erkent echter dat de vreugde niet altijd zichtbaar zal zijn. Want wat zegt hij? Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. En dan, ja, dan zullen ze vasten. Dit is zowel een profetie van zijn lijden als een erkenning van de menselijke conditie. Het vasten, nee, het is niet zinloos, maar het heeft wel een specifieke tijd en plaats. Alles op zijn tijd. De wereld heeft haar momenten van duisternis en het vasten is een passend antwoord op de afwezigheid van God. Dat ultieme doel is natuurlijk niet de duisternis, maar het licht dat erop volgt. En het vaste is slechts de schaduw, het feest is de werkelijkheid. En dan komen die twee beroemde, ook wonderlijke metaforen. De nieuwe lap op het oude kleed en de jonge wijn in de oude zakken. Deze beelden zijn niet zomaar praktische wijsheden, maar diepe spirituele paradoxen. Die nieuwe lap die een grotere scheur veroorzaakt, die laat zien dat je het nieuwe niet kunt inpassen in het oude zonder fatale gevolgen. Jezus' boodschap is geen patchwork reparatie, een knielap die je op een broek zet. Het is geen patchwork reparatie van het judaïsme, maar een radicale vernieuwing. Het is niet alleen een verbetering, maar een opstanding. De jonge wijn in oude wijnzakken spreekt dezelfde waarheid. Hè? Die jonge wijn is levendig, gistend, vol energie. En de oude leren zakken kunnen deze levendigheid niet bevatten zonder te barsten. En hier raakt Jezus aan de kern van de religieuze stagnatie. De fariseeën willen dat het geloof een gesloten systeem is. En je weet waar je aan toe bent, je kent de wet, het is voorspelbaar. Maar het ware geloof, zegt Jezus, is als jonge wijn. Het bruist, het zet uit, het breekt de grenzen. En zoals onze vriend Chesterton ooit opmerkte, traditie is niet het bewaren van de as, maar het doorgeven van het vuur. De jonge wijn is het vuur van de geest en de oude wijnzakken zijn de verstarde structuren die dat vuur niet kunnen bevatten. Wat Jezus hier doet is niet het vaste veroordelen, maar het een nieuwe betekenis geven. Het vaste is de wachttijd, de voorbereiding. Het is als het ochtendgloren, prachtig, maar slechts een voorbode van de volle dag, van de volle zon. De leerlingen van Johannes en de fariseeën vasten omdat ze wachten, maar de leerlingen van Jezus feesten omdat hun wachten voorbij is. En dat is geen verwerping van het oude. Nee, ook dat is goed, net zoals oude wijn goed is. Maar het is een vervulling van het oude. Het oude kleed is niet slecht, maar het kan niet de nieuwe lap bevatten zonder te scheuren. De oude zakken zijn niet waardeloos. Nee, zeker niet, maar ze kunnen de jonge wijn niet bevatten zonder te barsten. En de uiteindelijke ironie is dat Jezus zelf de nieuwe wijn is. Dat de oude religieuze structuren hem niet kunnen bevatten. De fariseeën, die vatten hem niet. De wijn van het nieuwe verbond zal letterlijk over de hele aarde worden uitgegoten. En de oude zakken die zullen barsten. Maar het resultaat zal niet het verlies van de wijn zijn, maar de overvloed ervan. Wat verloren gaat is niet de vreugde, de starheid, die gaat verloren. Dat starre vasthouden aan wetten en regels, en je hebt eigenlijk God niet nodig, en liefde voor de naaste ook niet, je wijst alleen maar op zijn fouten. Dat heeft niks met vreugde te maken, maar met starheid. De nieuwe wijn zal nieuwe zakken vinden en het koninkrijk van God zal komen als een feest dat nooit eindigt. Het evangelie is geen sombere doctrine, maar een vrolijke omkering. Het is geen verbetering van de wereld zoals zij is, maar de geboorte van een nieuwe wereld, waar zelfs de vastende zondaar aan tafel zal zitten met de bruidegom. Tot hier dat stukje van Marcus.
2: Even een pauze, een stukje muziek.

Marcus gaat verder. Wat schrijft hij? Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, ja, waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is? En Jezus gaf hen ten antwoord, hebt ge nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de hoge priester Abjatar het huis van God binnenging en van de toonbroden at die alleen de priesters mogen eten en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen. En Jezus voegde eraan toe, de Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. De mensenzoon is dus Heer, ook van de Sabbat. Aldus Marcus. Waar gaat het hier om? Niet zomaar een misverstand over wetten en regels, maar over de ziel en de vrijheid, over de vreugde van het leven zelf. Het misverstand van de fariseeën is het soort misverstand dat je kunt hebben wanneer je een prachtig landschap ziet en dat je je ergert aan één boom die enigszins scheef staat. De scène is deze. Jezus loopt door de velden, het koren wuift zacht in de bries, om het maar poëtisch te noemen, en zijn vrienden, hongerig na een lange tocht, die plukken een paar aren. Een beeld van eenvoud, van verbondenheid, van een aangename wandeltocht in de zon. Maar de fariseeën, met een nauwgezette blik van een belastinginspecteur die schoonheid in cijfers zoekt, die wijzen er met bezorgdheid op dat de regels geschonden worden. Is dat zo? Wat voor regels? Regels die ooit bedoeld waren om rust te geven, de zondagsrust, om het werk even te laten, om de mens te beschermen tegen de slavernij van ja, de 24-uurseconomie, van werk dat nooit ophoudt. Maar de dingen die ons beschermen kunnen ook onze gevangenis worden. Hè? De Sabbat was nooit bedoeld als de gevangenis van een starre traditie waarin niks mag, maar als een tuin waarin de ziel kon ademen. Jezus, hij wijst op een fragment uit het Oude Testament. Koning David, een man Gods, een man van het volk, een koning die over zijn volk waakte, maar ook over hun hongerige harten. En David brak de regels omdat de honger van de ziel belangrijker was dan ja, de fijnmazigheid van de wetten. Hier staat Jezus, de mensenzoon, de Christus, met een uitspraak die toch echt iets omverwerpt. De Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Een prachtige omkering. Jezus leert ons dat de Sabbat geen wetboek van strafrecht is om ons te disciplineren. Nee, een feestmaal om onze harten te vullen. De fariseeën keken naar de schaduwkant van de wet. Zoals je in een koopcontract voorwaarden opneemt voor alles wat maar fout kan gaan. Terwijl Jezus hen wees op het licht dat die wet ooit wilde brengen. In plaats van zich af te vragen waarom iemand het brood eet, zou men moeten vragen hoe je de honger kunt stillen. In plaats van de plukkende hand te veroordelen, zou men moeten kijken naar de gezichten van mensen die Gods goedheid vieren. De ware tragedie van die fariseeën was dat ze het leven zagen, ja, als een soort soldatenmars in plaats van een vrolijke dans. Ze bouwden muren om de feesttent in plaats van uitnodigingen uit te sturen. Ze maakten van een dag van vrijheid een dag van controle. En daar is waar Jezus op doelt. Zo werkt het niet. Dat is nooit de bedoeling geweest. En dan belanden we bij het derde hoofdstuk van Marcus. Dat begint al dus. Op een andere keer ging Jezus naar de synagoge, waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand. Ze hielden Jezus in het oog of hij hem op Sabbat zou genezen, met de bedoeling hem daarvan te beschuldigen. En Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En daarop stelde hij hun de vraag, mag men op Sabbat goed doen of kwaad? Iemand redden of doden? Maar ze zwegen. En toen liet Jezus, toornig maar tegelijkertijd bedroefd onder verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan en zei tot de man,
steek uw hand uit. En de man stak zijn hand uit en deze was weer gezond. En die fariseeën gingen naar buiten en aanstonds smeden zij met de Herodianen plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Al dus de eerste verse van het, derde hoofdstuk van Marcus. Ja, ook in dit fragment zien we dat de fariseeën zich vastklampen aan de wet, aan regels, maar de essentie ervan vergeten. Jezus stelt hen de eenvoudige maar vernietigende vraag: wat is toegestaan op Sabbat? Goed doen of kwaad doen? Een leven redden of doden? De fariseeën, die zogenaamd de verdedigers van de wet zijn, ze zwijgen. En dat is veelzeggend. Het is geen stilzwijgen vol wijsheid, maar uit lafheid. Want ze kunnen de logica van Jezus niet weerleggen, dus kiezen ze ervoor om maar niets te antwoorden. Ja, ook hier zien we een omkering van waarde. Hè? Een situatie waarin de verdedigers van de moraal handelen als een officier van justitie, terwijl de overtreder van de wet eigenlijk juist het goede doet. En dat is de essentie van paradoxen. De fariseeën willen het heilige verdedigen, maar eindigen als de schenders ervan. En Jezus die breekt zogezegd een zogenaamde Sabbatwet, maar hij redt juist de man. De fariseeën zijn met hun legalistische houding de menselijkheid uit het oog verloren. En het probleem met de fariseeën is niet dat ze religieus zijn, maar dat ze religie vervormd hebben tot een star systeem, een star mechanisme. Een geloof dat geen genade kent, ja, dat is geen geloof. Een wet die verhindert dat een mens geholpen wordt, ja, dat kan geen wet van God zijn, maar is er een karikatuur van. Jezus echter behoudt de essentie van de wet door te doen wat de wet, ja, werkelijk beoogde. Het goede namelijk. Waar Jezus de ware geest van de wet volgt, houden de fariseeën vast aan de dorre letter. Opvallend detail is dat Jezus boos wordt en ook bedroefd is over de hardheid van hun hart. Het is een groot misverstand te denken dat God een koude, afstandelijke God is. He, onbewogen, iemand die boven het universum zweeft. Nee, dat is niet zo. Integendeel, Jezus toont compassie. He, dat doet hij regelmatig. En dat is een essentieel punt. Jezus kijkt niet onverschillig toe op onrecht. Zijn woede is niet die van een despoot, maar van een vader die zijn kinderen ziet lijden door hun eigen domheid. Het hart van het christendom is geen steriele moraal, maar compassie. En dat is waarom Jezus boos wordt. Zo gauw we religie gaan verengen tot een moraal-moralisme, zitten we echt op het verkeerde spoor. Het is een absurde situatie. Hè? De fariseeën willen Jezus doden omdat hij iemand geneest. Ja, hoe absurd. Ze maken zich zogenaamd zorgen over de heiligheid van de Sabbat, maar beramen op diezelfde dag een moord. En de grootste ironie is dat zij, door Jezus te willen doden, de wet veel ernstiger overtreden dan Jezus zelf. Ze proberen het licht uit te doven en denken dat ze daarmee de wet in eer houden, de wet beschermen. Maar in werkelijkheid tonen ze juist aan waarom de wereld Jezus nodig heeft. De fariseeën dachten dat zij de Sabbat beschermden tegen Jezus, maar in werkelijkheid beschermde Jezus de Sabbat tegen hen. We gaan naar het volgende blokje uit het evangelie van Marcus, uit het derde hoofdstuk. Wat vertelt Marcus ons daar? Het volgende. Jezus trok met zijn leerlingen weg in de richting van het meer, maar een grote volksmenigte uit Galilea ging hem achterna. Er kwamen ook veel mensen uit Judea, Jeruzalem, Idumea, het overjordaanse, en uit de streek rond Tyrus en Sidon tot hem, omdat ze hoorden wat hij allemaal deed. Hij droeg zijn leerlingen op te zorgen dat er een bootje voor hem klaar lag, als voorzorg tegen het opdringen van de menigte, want hij had er vele genezen, met het gevolg dat allen die aan kwalen leden op hem aandrongen om hem maar aan te kunnen raken. Zelfs de onreine geesten vielen als ze hem zagen voor hem neer en schreeuwden: gij zijt de Zoon van God. Maar hij verbood ze nadrukkelijk hem bekend te maken. Aldus Marcus.
Ja, wat hierover te zeggen. We weten het, Julius Caesar die stak de Rubicon over om Rome te veroveren. Alexander de Grote marcheerde naar het oosten om de wereld te bezitten. Napoleon stormde over Europa om zijn rijk uit te breiden. Maar Jezus daarentegen, hij trekt zich terug naar een meer. En dat is geen zwakte, maar een diepere kracht. Jezus is niet gekomen om te heersen in aardse zin, maar om iets radicaal anders te doen. Waar andere leiders hun volgelingen gebruiken voor hun eigen macht, gebruikt Jezus zijn macht om zijn volgelingen te genezen. En dat is de grote ironie van het evangelie. De ware macht is geen overheersing, maar dienstbaarheid. En dat is precies het tegenovergestelde. En hier is nog een paradox. Terwijl Jezus zich terugtrekt, volgen de mensen hem juist nog meer. Wat voor koning is dit, die zijn volk niet roept en toch door hen gevolgd wordt? In de wereldgeschiedenis hebben grote mensenmassa's leiders gevolgd. Maar meestal gebeurt dat voor oorlog, voor macht, voor geld, voor goud. Maar hier hebben we echter een scène waarin mensen zich verzamelen om genezen te worden. En in de loop van de geschiedenis zijn koningen gevolgd om rijken te veroveren, generaals gevolgd om steden te vernietigen en filosofen gevolgd om theorieën te verspreiden. Maar Christus is de enige die werd gevolgd omdat hij mensen het gebruik van hun handen en hun ogen en hun hoop teruggaf. En dat is het wonderlijke van het christendom. Het gaat niet om overwinningen in de zin van trofeeën, maar om de overwinning op de zwakheid van het menselijk bestaan zelf. De fariseeën verwachten een Messias die Israël tot macht zal verheffen, maar Jezus verzamelt in plaats daarvan de gewonden, de zieken, de lammen en de wanhopigen. Christendom begint niet als een machtsstrijd, maar als een genezingsbeweging. Ja, van lichaam en ziel, hè? En omdat er zoveel mensen waren, zei hij tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem moesten klaarmaken, zodat de menigte hem niet onder de voet zou lopen. Dat is een klein detail, maar ook een wonderlijk detail. We verwachten dat een spirituele leider op een verheven wijze tot zijn volgelingen spreekt. Maar hier moet Jezus een bootje klaar laten maken, omdat de menigte hem bijna vertrapt. En dat is iets heel typisch menselijks, een soort heilige chaos. Mensen zijn zo hongerig naar genezing, naar waarheid, naar aanraking, dat ze letterlijk over elkaar heen struikelen om bij hem te komen. Wanneer een gewone koning verschijnt, ja, dan buigt men eerbiedig en blijft op afstand. Wanneer Jezus verschijnt, rent men als dolle honden op hem af. Niet uit angst, maar uit hoop. Het christendom is altijd een religie geweest van oprechte, rommelige, onvoorstelbare passie. Het is geen zaak voor koele filosofen of steriele intellectuelen. Het gaat om iets levends, iets levendigs, iets menselijks, om een echte ontmoeting met een echte persoon. En Jezus, nou, die vraagt slechts om een bootje. Niet om een troon, niet om wat dan ook, ook niet om een zwaard. Maar om een boot, een bootje, zodat hij niet onder de voet wordt gelopen door de liefde en wanhoop van de wereld. Hij had al veel mensen genezen, zodat iedereen die een ziekte had op hem aandrong om hem aan te raken. En we zien hier de wonderlijke tastbaarheid van het christendom. Jezus' genezing is niet abstract, niet een vage spirituele boodschap. Het is echt. En de moderne wereld, de moderne mens die spreekt over symboliek en concepten. Maar het christendom heeft altijd iets met het concrete gehad. Het draait niet om ideeën, maar om de aanraking van een levende God. En die aanraking speelt een centrale rol in de genezing. Waar veel religies de godheid als een verre, onaanraakbare entiteit beschouwen, iets vaags, daar brengt Jezus de goddelijke realiteit dichterbij

0: Daar brengt Jezus de goddelijke realiteit dichterbij dan ooit. Je kon hem aanraken. En dat aanraken verandert mensen. En dat maakt het christendom uniek. Geen systeem van regels, maar een levende ontmoeting. En telkens als de onreine geesten hem zagen, wierpen ze zich voor hem neer en schreeuwden: "U bent de Zoon van God." Zij wisten het, zij herkenden hem. Maar Jezus bood hen om bekend te maken wie hij was. De enige in dit hoofdstuk die echt begrijpen wie Jezus is, ja, dat zijn die demonen. De mensen scharen zich om hem heen, raken hem aan, hopen op genezing, maar begrijpen nauwelijks met wie ze te maken hebben. De fariseeën die twijfelen, de leerlingen aarzelen, de menigte rent doelloos achter hem aan. Maar de demonen, die zijn zich perfect bewust van de waarheid. Dit is een diepere ironie van het evangelie. Het kwaad weet heel goed wat het goede is, maar probeert het toch tegen te werken. En de demonen erkennen Jezus. En dat is precies waarom hij hen het zwijgen oplegt. De waarheid is dat Jezus gekomen is om het kwaad te overwinnen. En de waarheid kan beter door een kind verkondigd worden dan door een leugenachtige demon. De demonen, ze weten het, hè. Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? En het antwoord is ja. Jezus is gekomen om het kwaad te vernietigen. En dat is veelzeggend.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

0: God heeft alles wat bestaat, het onzichtbare en het zichtbare, geschapen. Maar wat betekent dit? We kijken naar het verschil tussen scheppen uit het niets en het maken van dingen door de mens. Daarnaast onderzoeken we ook met Thomas nog twee andere fouten rondom de schepping. Het idee dat al het stoffelijke, al het materiële slecht zou zijn. En ook het idee wat in zijn tijd zeer gangbaar was, namelijk dat de wereld geen einde kent. Beide fouten bespreken we aan de hand van het commentaar van Thomas.
1: Ja, dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers podcast. We gaan weer vrolijk verder met waar wij de afgelopen keer gestopt zijn. We zijn begonnen met het credo en zijn daarmee begonnen ook meteen met het eerste geloofsartikel. Dat geloofsartikel is: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Ja, zoals we eigenlijk in de vorige aflevering hebben gezegd, is de informatie die we behandelen dermate rijk dat het wel eens wil voorkomen dat wij een geloofsartikel opknippen. Zo doen we dat ook met het eerste geloofsartikel. De afgelopen keer hebben wij dus het eerste gedeelte behandeld. God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, dat is het tweede gedeelte. Schepper van hemel en aarde, dat gaan we vandaag behandelen. Stefan, kun je nog even kort terugkomen op wat we eigenlijk de vorige keer hebben besproken?
0: Dat is heel goed, want ik was het ook zelf bijna weer vergeten. Dus ik blader even terug naar de onderwerpen die we besproken hebben. Want het is toch allemaal
1: we
0: vrij.
1: Het is rijk en het is...
0: Ja, precies. Vrij dichte stof, zeggen we dan, toch? Dus veel behandeld. We hebben het gehad over het bestaan van God, hè? Dus we hebben gezien dat Thomas zegt, er is een bepaalde ordening in de schepping. Niet alles is toeval, maar er is een bepaalde ordening. En als er een ordening is, dan moet er ook iemand zijn die die ordening in de schepping gelegd heeft. En dat is dan God. Dus als alles op een bepaalde manier geordend is, dan duidt dat op een oorzaak die die ordening in de schepping gelegd heeft.
1: Eén God.
0: Inderdaad. En dan inderdaad één God. Dat is ook heel belangrijk. Dus niet meerdere goden, maar één God. We hebben ook gezien hoe mensen natuurlijk allerlei schepsels en lusten en zondes of andere zaken tot afgoden kunnen maken. En in die zin een soort van polytheïsme hebben. Hè? Dus dat God die de eeuwige lof verdient en die wij altijd voor alles moeten danken, dat hij niet meer op de eerste plaats komt, maar allerlei andere dingen komen op de eerste plaats. In ons leven kennen we dat ook. Het is altijd de vraag of wij God de eer geven die hem toekomt. En dan valt al het andere op zijn plek in de juiste ordening.
1: En in alles dienen en God op de eerste plek zetten.
0: En dat
1: eigenlijk als je teruggaat naar de twee belangrijkste geboden, zie je dat ook. Hè? Heb God lief boven alles.
0: Precies.
1: En je naaste als jezelf. Ja, dat eerste, dat is wel echt een voorwaardelijk verband in alles wat we doen. We hebben het ook nog over de almachtigheid gehad. Hè? En in de traditie van Thomas spreken we dan ook over de voorzienigheid van God.
0: Ja. Ja, dat was een vrij moeilijk thema, omdat Thomas die zegt dat de voorzienigheid verder reikt dan slechts natuurverschijnselen of andere verschijnselen in de schepping. Maar het gaat veel verder. Het gaat tot het meest intieme menselijke handelen. En tot de kleinste, tot alles wat eigenlijk bestaan heeft, alles wat bestaat, wat in het bestaan wordt gehouden door God, is in die voorzienigheid van God. En dat is natuurlijk heel interessant, want dat betekent dat er een plan is voor de hele schepping. En niet slechts voor bepaalde gebeurtenissen, maar voor de hele schepping. Dan hebben we ook gezien dat die voorzienigheid, die sluit in de vrije wil. Dus de vrije wil van de mens, die is door God geschapen. En God staat natuurlijk daarboven. Dus hij weet al wat wij gaan beslissen. Maar voor ons is die beslissing als een verandering en een echte vrije wil staat. Voor God is het allemaal al bekend wat er gaat gebeuren. Want hij is veel groter dan ons menselijke bevattingsvermogen. Het wordt allemaal wel zeer theoretisch,
1: merk ik. Het gaat wel een beetje in, zeg maar, meer protestantse opvatting van predestinatie. Hè? Dus dat het heel bot gezegd niet uitmaakt wat ik doe. Alles is toch al voorbestemd. Ja, nee, God weet alles. Maar we hebben absoluut een vrijheid om te doen wat God welgevallig is. En dat wij daar zeker ook onze eigen invloed in hebben in het dagelijks leven.
0: Als ik mij niet vergis, maar ik durf dat niet met zekerheid, maar volgens mij is het in de Summa Contra Gentiles, dus een ander boek van Thomas, waarin hij duidelijk zegt dat er dus een inferieure en een superieure orde is. En wat voor ons in de inferieure, de lagere orde, als verandering zichtbaar is, is voor God geen verandering. Dat heb ik ook nog even het voorbeeld genoemd van de heilige Monica, die dus bad voor haar zoon Augustinus, dat hij de weg terug zou vinden naar God. En dus dat gebed is verhoord. En God heeft dan dus, volgens Thomas, vanaf de eeuwigheid bepaald dat gebed van Monica effectief zou zijn in de bekering van Augustinus. Hè? Dus vanuit de eeuwigheid, vanuit zijn almacht, vanuit zijn providentia en vanuit zijn predestinatie weet God al wat er gaat gebeuren. Maar voor ons hier beneden, hè, om maar even in termen van laag en hoog te spreken, is dat zichtbaar als een verandering.
1: Ja.
0: Omdat wij niet het hele raadsbesluit van God kennen.
1: Nee. Nou, dan denk ik voor dit moment een goede samenvatting
0: dat is wat we
1: van de eerste twee een goede samenvatting van de eerste twee aspecten van het eerste geloofsartikel, namelijk de ene God en de almachtige God. Vandaag hebben we het over God als schepper van hemel en aarde. Niet als bouwer van hemel en aarde, niet als maker van hemel en aarde. Schepper en het scheppen, dat speelt vandaag in deze aflevering wel een centrale rol, hè, dit begrip. En ik denk dat we gaandeweg er wel uitkomen wat het verschil is tussen maken enerzijds en scheppen anderzijds. Mm. Maar daar komen we gaandeweg wel over te spreken. Stefan, als je gewoon nadenkt over het woord scheppen of schepper, waar denk je zelf dan meteen aan?
0: Dat zijn van
1: behalve dat dan zijn de schep in de zandbak, hè?
0: Dat zijn van die hele mooie Herwin-vragen die zo algemeen zijn dat ze mij helemaal weer aan het denken zetten en dat ik moet denken, ja, waar denk ik eigenlijk aan als je het woord scheppen gebruikt? Scheppen in de zin van, ja, dan denk ik dus toch, dat je hebt het woord net al gebruikt, maar denk ik toch aan iets nieuws maken, hè? Dus we kunnen een kunstwerk in zekere zin scheppen of een ik denk toch ook bij het woord scheppen, omdat we het eigenlijk heel weinig in de normale taalgebruik gebruiken, denk ik toch gelijk weer aan die afbeelding in de Sixtijnse kapel van God de Vader die Adam aanraakt met zijn vinger. God de Vader met de baard en de scheppingsact in die zin. Dus scheppen is heeft voor mij toch eigenlijk ook altijd wel een religieuze betekenis. Het is niet een woord wat we in het dagelijks leven heel vaak gebruiken. Wel het maken van iets of het creëren van iets. Maar
1: scheppen. Ik zat er zelf dus ook over na te denken. Hè. Je hebt natuurlijk een luchtje scheppen. vertrouwen scheppen.
0: Ja.
1: Vertrouwen scheppen is ook iets. Geduld scheppen. Voor mij toont het vaak wel als iets wat niet per se meetbaar is, niet iets wat je per definitie kan tasten, maar wat wel daadwerkelijk daar is. Misschien dat je dan scheppen in dat opzicht wel het beste kan zien. Tenminste, zo ervaar ik het als ik aan scheppen denk. Uit niets iets maken.
0: Ah, dat is interessant.
1: Uit iets wat niet is, iets nieuws maken.
0: Ja, want als je dus de Vandalen zegt scheppen, hij schiep of hij heeft geschapen, is iets uit het niets voorbrengen. Daar komen ze daar nog op. En daarbij wordt gelijk gezegd, God schiep hemel en aarde of een kunstwerk scheppen. Ik heb dus helemaal niet van tevoren naar gekeken, maar ik dacht wel even aan het kunstwerk net.
1: Ik ook niet, maar goed, prima.
0: En ook wordt er gezegd iets teweeg brengen, orde scheppen. Dat zijn de twee definities die gegeven worden. Eigenlijk vrij gelimiteerd en beperkt eigenlijk, wat de Vandalen erover zegt. Als we het woord maken nemen, wat we ook zo dadelijk even bekijken, dan is dat natuurlijk veel, veel, veel, veel groter. In het Frans bijvoorbeeld, dat is wel grappig, het woord faire, iets maken, wordt gebruikt voor eigenlijk bijna alles. Je kan bijna alles, voor bijna alles dat werkwoord gebruiken, die vervoeging van dat woord, hè. Dus ils font du mal, bijvoorbeeld. Ze hebben iets slechts gedaan. Zij maken iets slechts. Ils font du mal. Bon. Ja, dus dat is inderdaad over het algemene woord schepper. Ja. Dan zegt Thomas ook in het begin gelijk maker en schepper van hemel en aarde. Wat betekent dat? Hemel en aarde. Scheppen van hemel en aarde staat ook in het credo.
1: Dat klopt. Dat is het tweede gedeelte van het eerste geloofsartikel. Ja, goede vraag. Scheppen van hemel en aarde. Dat betekent dus dat God schepper is van zowel de zichtbare dingen als de onzichtbare dingen. We kennen natuurlijk allemaal het scheppingsverhaal uit Genesis, waarin God de aarde schept, de zeeën, het land, de dieren, de mensen. Dus alles wat zich bevindt hier op aarde. Maar ik denk ook zeker dat het verder gaat, hè, als we het hebben over hemel. We hebben het in een andere aflevering in het kader van het Onze Vader er wel eens over gehad, dat kan worden gezien als een plek, een plaats waar God zichzelf bevindt. Hè. We hebben, ik denk dat heel veel mensen ook wel het beeld hebben van wij staan op de aarde en boven ons is de hemel, waar God zich bevindt. Maar bijvoorbeeld ook zoiets als als de engelen, hè? Engelen die bijvoorbeeld voor ons in het dagelijks leven ook niet zo zichtbaar zijn. Die
0: nee,
1: ook geen,
0: niet. Zie jij niet of, elke dag een engel voordat je gaat slapen?
1: Nou, als ik naar een schilderijtje kijk of naar een afbeelding wel. Maar ik bedoel de verschijning, zoals dat ook wel eens in de Bijbel veel al voorkomt. Hè? Ja. Bijvoorbeeld de verschijning van de aasengel aan Maria. Ja, dat is nou niet iets wat een gemiddeld mens meemaakt. Nee. Maar dat is bijvoorbeeld ook iemand die een bovennatuurlijke gestalte heeft. Hè? Iemand die ook geen lichaam heeft. Dus ik denk enerzijds, alles wat we hier op aarde hebben, wat we ook zintuigelijk kunnen waarnemen, is door God geschapen. Hè? Dat is, hij heeft dat in het leven geroepen, hij heeft dat existentie gegeven. Maar daar houdt het niet bij op. Hè? Dus ook de dingen die wij niet kunnen waarnemen en de dingen die wij niet zien, vallen daar ook onder.
0: Ja, alles. En dat is natuurlijk ook, als je de meer brede opvatting van hemel en aarde, dan betekent dat eigenlijk gewoon het heelal, de kosmos ook. Hè? Dus in het Oude Testament staat, en ook in het Sanctus bijvoorbeeld van de heilige missen, dus het heilig, heilig, heilig. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. Dat betekent gewoon de hele realiteit, het hele bestaan. Alles wat bestaat, alles wat existentie heeft, is vol van de heerlijkheid van God. Want is door hem geschapen en wordt door hem in stand gehouden. Dus hemel en aarde, deels, je kan dat zien als, inderdaad zoals je net zei in het begin, de realiteit boven en onder ons in de zin van het zuivere, het heilige, het goede, het ware, het schone. Dat is hemels, dat is puur, transparant. En wat onder is kan je zien als laag bijvoorbeeld. Hè? We kunnen ook zeggen bijvoorbeeld met de oude Grieken, de onderwereld. Nou ja, dat is niet per se heel positief. Maar dus die verschillen tussen hoog en laag, om aan te duiden dichter bij God of minder dicht bij God, hè, dat is natuurlijk ook, kan je er ook in lezen. Maar hier gaat het vooral om, denk ik, dus de kosmos, het hele heelal. God heeft alles geschapen, hè? Zoals Thomas ook zegt. Dus hemel en aarde zijn vol van zijn heerlijkheid.
1: Ja, en het kader of het principe van het geloof, en dat hebben we ook wel eens in eerdere afleveringen gezegd, geloof reikt natuurlijk verder dan wetenschap. En daar kwamen we tijdens de introductie over het credo ook over te spreken. En wanneer wij alles zouden kunnen verklaren en kunnen begrijpen met en ons verstand en met onze zintuigen, dan spreken we er niet meer van geloof, maar dan spreken we van een zekerheid, een overtuiging dat wij iets kunnen waarnemen. Het geloof van ons mensen reikt ook verder dan dat. Hè? Je hebt een bepaalde mate van vertrouwen nodig, hebben we gezegd. Een overgave. Ook ten opzichte van God. En in dat kader, ook als we het hebben over God als schepper van hemel en aarde, gebruikt Thomas van Aquino daar ook een analogie voor. De analogie van het huis. Want wij zeggen Thomas, als je een huis binnengaat en je voelt warmte, dat is iets wat je waarneemt. En naarmate je verder het huis ingaat, dan zegt hij, dan moet je ervan overtuigd zijn dat er een vuur is in het huis. Hè? Een warmtebron.
0: Of een cv-ketel.
1: Vroeger in de tijd van Thomas was het natuurlijk gebruikelijk dat je bijvoorbeeld een open haard had. Of weet ik het wat, hè? Dat je met hout een huis verwarmt. Tegenwoordig kan dat een cv-ketel of nog milieubewuster een warmtepomp zijn. Dan is het de vraag of dat ook echt veel warmte afgeeft. Zoveel verstand heb ik er niet van. Maar wat Thomas ermee probeert te zeggen, op het moment dat je iets voelt of ook dat je iets ziet,
0: gewaar wordt,
1: heel mooi gezegd Stefan, zonder dat je de bron ervan ziet, kun je toch op een zekere mate of een zekere wijze ervan overtuigd zijn dat er ergens een bron van de warmte is. En datzelfde geldt dus ook met onze schepping.
0: Ja. Dus oorzaak-effect, oorzaak-gevolg, kausaal. Ja. Niet in de zin van alleen de natuurkunde, maar veel breder dan dat. Hè? Dus als er iets gebeurt, dan betekent dat in werking gezet wordt door iets anders. Nou ja, dat idee heeft Thomas ook. En dus als hij iets ziet, als hij een beweging ziet of een warmte waarneemt, dan moet er ergens inderdaad een bron zijn voor die warmte.
1: Ja,
0: en dat
1: en tegelijkertijd...
0: Ga door.
1: Ja, en tegelijkertijd zegt Thomas dat er wel een bepaalde verschillende gradatie en graden van schoonheid en verhevenheid zijn. Hè? En dat maakt daarbij een aantal onderscheiden. Het eerste onderscheid dat hij maakt is dat hemellichamen mooier en verhevener zijn dan de lagere lichamen. Hmm. En de onzichtbare dingen mooier en verhevener dan de zichtbare dingen. Nou hebben we daar in de voorbespreking best wel wat discussie over gehad. Van wat zou Thomas hier eigenlijk mee bedoelen? Wat is daar de kern achter? Zou je dat kort kunnen toelichten, Stefan? Wat bedoelt eigenlijk Thomas wanneer hij zegt dat hemellichamen mooier en verhevener zijn dan de lagere lichamen en de onzichtbare dingen mooier en verhevener zijn dan de zichtbare dingen?
0: Die passage is zeer lastig en kan ik dus ook niet met zekerheid beantwoorden, die vraag. Wat ik wel kan zeggen is dat doorheen de oude Griekse filosofie de hemellichamen een zeer belangrijke rol spelen. Nou ja, überhaupt spelen de hemellichamen natuurlijk een belangrijke rol. De mens is altijd zeer geïnspireerd geweest door de sterrenhemel. Is altijd zo geweest. En men heeft ook willen proberen te verklaren dat alles in die sterren vast ligt. Hè? Dus ik kan me herinneren dat we ooit een keer... We hebben daar eerder in het Onze Vader commentaar ook iets over gelezen. Dat Thomas zegt dat bepaalde noodzakelijkheid in die hemellichamen ligt. Dus dat de mens eigenlijk zich daaraan moet aanpassen. Dus de hemellichamen kunnen als een god gezien worden. Hè? En dat is natuurlijk ook het geval geweest in bepaalde tijden. Maar voor Thomas is dat natuurlijk niet zo. Want de hemellichamen zijn van een zeer hoge materie, maar blijven toch ook materieel. Hè? Dus het is niet, het zijn geen goden. Maar wat hij in die hemellichamen ziet, is een bepaalde ordening. Een bepaalde schoonheid die hoger is dan de lagere lichamen. De lagere lichamen, daar zal hij waarschijnlijk mee bedoelen onze lichamen, denk ik. Onze stoffelijke realiteit. Ik denk dat het ook daarmee te maken heeft dat er een bepaalde stabiliteit is in die hemellichamen.
1: Ja, eigenlijk continu.
0: En die, kijk, we weten nu veel meer met de stand van de natuurwetenschap. Maar als je naar de sterrenhemel kijkt, is dat ook een bepaalde constante. Het leven op aarde beweegt, gaat door, maar kijk naar de sterren. En dat zou dan toch niet bewegen. Hè? Kijk, nu weten we dat daar ook beweging is, et cetera, et cetera. Maar in Thomas' tijd is natuurlijk, hij is op zoek naar een bepaalde stabiliteit en vastheid. Hè? Die ook God toeschrijft. Ja,
1: zou je kunnen zeggen, maar dat is mijn interpretatie hoor. Ik kan daar ook naast zitten natuurlijk. Maar hoe minder vergankelijk iets is, Des te mooier of verhevener het is. Want hemellichamen, we denken dan bijvoorbeeld ook aan sterren. Maar ik denk bijvoorbeeld ook wanneer een mens naar de hemel opstijgt, dan verlies je omhoog, in zekere zin natuurlijk ook. Dan ga je omhoog, dan verlies je natuurlijk ook je aardse lichaam. Hè? Je hebt weliswaar een lichaam in het hiernamaals, dat is wat wij geloven. Maar dat is toch een hele andere gedaante. Zou dat ook een aspect kunnen zijn, dat de vergankelijkheid van iets?
0: Ja, en vergankelijkheid is een mooi woord, omdat dat duidt op een vergankelijkheid, dan moet er dus verandering zijn. Van een ene toestand naar een andere toestand. Hè, dus vergankelijk zijn betekent sterfelijk zijn ook. Dus dat we weten dat er een einde is aan ons leven. Alleen wat is nu het interessante? Elke avond als ik naar boven kijk, zie ik die sterren. En die geven een soort van stabiliteit en vastheid. Terwijl het leven hier op aarde draait en immer altijd verandert, is wat ik aan de sterrenhemel zie, blijft hetzelfde. Zo'n idee, denk ik. Hè? Het gaat er mij nu niet om of dat natuurwetenschappelijk en allemaal klopt. Dat zal mijn worst wezen. Natuurlijk zijn er allerlei problemen mee. En ik weet ook niet, ik ben geen cosmoloog en ik ken ook niet de hele wetenschap van de sterren in die tijd. Hè? Want Aristoteles heeft dat allemaal geobserveerd en heeft daar ook ideeën over die natuurlijk ook weer achterhaald zijn vandaag de dag. Maar je moet dat lezen met Aristoteles en de oude filosofie in het achterhoofd. En hij denkt dus dat die hemellegger mooi en verhevender zijn. Ik denk dat het dus mee te maken is met die bepaalde vastheid die er is. Want God is natuurlijk uiteindelijk de onveranderlijke. Hij verandert niet.
1: Ja.
0: En dat wordt afgespiegeld in die hemellichamen die ook bepaalde vastheid en stabiliteit kennen. Ook al zijn ze wel geschapen. Dan zegt hij ook dat de onzichtbare dingen mooi en verhevender zijn dan de zichtbare dingen. Nou ja, je zou daar ook natuurlijk de hele engelenwereld onder kunnen scharen. De natuur van de engelen is een hogere natuur dan dat wij hebben. He, staan dichter bij God ook. Ja.
1: En de werken van de Heilige Geest?
0: Ja, we moeten niet even alles door elkaar halen. Maar hier gaat het echt om. Wij zijn natuurlijk geest en materie.
1: Ja.
0: Maar een engel is alleen geest. En staat in die zin dichter bij God. En dat is het idee met mooier en verhevener dan de zichtbare dingen. Denk ik. Dat daar achter zit.
1: Ja. Ja, nee, maar ook omdat je het dan ook hebt over de geestelijke natuur. Hè? Alles wat we vanuit de geest of overtuiging doen, zijn misschien dan ook niet altijd zichtbaar, maar hebben wel een zekere mooiheid en verhevenheid in zich. Hè?
0: Ja, en dat kenmerkt natuurlijk de mens ook weer, dat de mens de ziel is de vorm van het lichaam bij de mens. Dus wanneer de ziel opereert, dan wordt dat lichaam ook als het ware, dan schijnt dat lichaam ook van dan wordt het lichaam in zekere zin doorschijnend van genade. Hè? Dan wordt dat verhevener. Hè? Want dan wordt het lichaam wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Om God te dienen. En om hem nabij te zijn. En dat heeft dus ook een kracht op het lichaam. Ja. Dus die zielsdimensie. En het onzichtbare als hoger is dan het zichtbare is eigenlijk iets wat je in de hele filosofie ook veel ziet. Waarbij dus niet erom gaat dat het zichtbare niet toe doet. Het zichtbare doet er zeker toe en kan ook niet. En bij ons is dat ook zo. We kunnen niet zonder het zichtbare. We kunnen ook niet zonder ons lichaam. Maar de ziel moet wel de leiding houden.
1: Precies. Maar wat ik dan wel ook mooi vind, hè, als een soort van sluitstuk van dit stukje over het over het eerste geloofsartikel, is een passage die wordt aangehaald uit het boek Wijsheid.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Wijsheid 13, vers 5. Ja. En door de grootsheid en de schoonheid van de schepselen zal de schepper ervan gezien en gekend kunnen worden.
0: Ja.
1: Dat maakt het ook wel meteen heel tastbaar. Hè? Hetzelfde als dat je inderdaad een heel mooi schilderij ziet. En je ziet daar rechts onderin. Meestal is het rechts onderin, toch? Ja, het signatuur van de schilder. Tenminste, dat is wat ik dan vaak zie. Mm-hmm. Ik weet niet of daar een vaste plek voor is. Maar je ziet daar letterlijk en figuurlijk de hand van de maker, van de schepper, zie je daarin. Hè? En we hadden het net in onze introductie al over, waar denk je aan met scheppen? Nou, bijvoorbeeld hè, het maken van een kunstwerk of een schilderij. Ja, als alles hier op aarde en op hemel en alles wat ertussen zit, geschapen is vanuit die ene God. En we kunnen daarin de schoonheid herkennen. Dus dat wij ook leren te kijken vanuit, vanuit het beeld van God zoals hij ons mensen ziet en de schoonheid om ons heen erkennen en herkennen, kun je daarin dus ook de schepper herkennen. Ik vind dat wel een treffende gelijkenis die daarbij wordt aangehaald.
0: Ja. Ja, en dat is ook natuurlijk waar het om gaat, waar je net mee begon, als je het hebt over dat huis waar die warmte is. Dus de warmte is een geschapen warmte in zekere zin. En waar komt die warmte vandaan? Van iets wat die warmte schept. Of dat nou inderdaad een warm waterpomp is of een of zonnepaneel of wat dan ook. Op welke manier dat in ons huis terechtkomt. Ik vind wel, hier wordt wijsheid 13:5 gebruikt, hè, het boek Wijsheid. Maar in de Romeinen brief wordt hetzelfde eigenlijk gezegd. En nog vattender. En die twee passages worden eigenlijk altijd een beetje in verband met elkaar gebracht. Dus ik kijk nu even of ik het hier kan vinden. Als het goed is, is dat Romeinen, even kijken hoor. Romeinenbrief, hoofdstuk 1. Even kijken. Ja. Want, hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief, vers 19 tot 23. En het geeft ook gelijk aan de verbinding met de vorige aflevering van de podcast. Daar staat, want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hem bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. Dat is de eerste zin. Dat wil zeggen dat God is kenbaar. Ook voor mensen die niet religieus zijn. Dat is trouwens ook wat het Eerste Vaticaanse Concilie heeft gezegd. Dat iedereen capaciteit en mogelijkheid heeft. Dat wil niet zeggen dat die mogelijkheid ook echt vervuld wordt. Maar in ieder geval, men heeft een capaciteit om God te leren kennen. Vanaf de natuur uit. Vanuit de natuurwet, vanuit onze eigen menselijke natuur. Dus dat is de eerste zin. Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hem bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. En dan komt de belangrijke zin. Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de reden in zijn werken aanschouwd. Zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kennen, hebben zij God niet de hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Zij beweerden wijze te zijn, maar werden dwazen. De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild voor de afbeelding van de gestalte van een sterfelijk mens en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren. Oké, en dan gaat het daar verder over de specifieke zondes en zo. Maar wat het belangrijke hier is, en in 25 staat eigenlijk nog belangrijkere zin. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid. Dus het idee van deze passage is, vanuit de werken van de schepper kan de mens, ook al is hij niet katholiek of protestant of niet religieus, kan de mens afleiden dat er een God is, volgens Paulus hier. En daarom moeten mensen ook dank zeggen daarvoor en God prijzen daarvoor dat hij schepper is. Dus je ziet dat is in parallel met wijsheid 13:5, want door de grootheid en schoonheid van de schepper zal de schepper ervan gezien en gekend kunnen worden. Hetzelfde principe. Dus je hebt de schepper en de effecten van de schepper. En de effecten zijn voor ons zichtbaar. En daardoor weten we dat er iets moet zijn, een oorzaak moet zijn van die effecten. Nou ja. En dat wordt dus in de Romeinenbrief ook aangegeven. Ja.
1: Maar tegelijkertijd, buiten het beeld om wat hier wordt geschetst over de schepping en over God als schepper van hemel en aarde, zijn er ook wat, nou ja, dwaalsporen te bedenken. Ja. Dwalingen die tegen de scheppingsleer ingaan. Hmm. Het eerste aspect wat Thomas dan noemt, is een dwaling van de Manicheërs. Ik ben zelf niet zo heel bekend met die groep. Dat zal natuurlijk tijdstechnisch in die tijd zal dat vast hebben gespeeld. Ik weet niet of jou dat heel bekend voorkomt, dat jij een beetje beeld hebt wat die manichees precies inhouden.
0: Ja, dus de manichee is eigenlijk een bepaalde stroming.
1: In een zin, zeg maar. Ja.
0: Ja, die dus leert dat er een dualisme is. Dus de geest en het lichaam zijn van elkaar gescheiden. En alles wat materie is, wat lichamelijk is, wat vlees is, is slecht. En alles wat geestelijk is, en dus wat ons doet opstijgen naar kennis, naar het transcendente en zo, dat is goed.
1: Ja. Nou, dat goed, is de dwaling. De kern, ja, je gaf het al een beetje aan. De kern van die dwaling is dat zij dus inderdaad

0: dwaling is dat, dat zij dus inderdaad denken dat alles zichtbare is geschapen door de duivel. En we hebben het er zojuist al over gehad dat God schepper van hemel en aarde is. Dus van alles zichtbare hier, maar ook alles ertussenin, het heelal, het hele universum, noem het maar op. Maar dat dus de manichees denken dat al wat zichtbaar is, alles wat wij zien, zeg maar, geschapen is door de duivel. En dat God alleen het onzichtbare schept. Mm. Zij kennen wel dat God het hoogste goed is. Maar vervolgens dat alles wat ook maar enigszins kwaad in zich draagt, volledig kwaad is. Ja. En dus in plaats van het te relativeren door te zeggen van nee, het gaat erom hoe jij omgaat met schepselen en met hetgeen wat ons gegeven is op aarde, zeggen ze heel bot, heel absoluut, zwart-wit. Als iets maar een beetje fout is, is het fout. En als iets goed is, dan is het goed. Mm-hmm. Ze spreken bijvoorbeeld ook, vuur is slecht. Hè? Want vuur, ja, dat kan de boel in de hand zetten. Dat kan kwaad brengen. Hetzelfde water. Water kan verstikken. Mm-hmm. Ja, goed. Hè? Je kunt ook in het water leven. En het water brengt ook leven voort. Maar zij zeggen van nee, water kan ook verstikken. Dus is het slecht. Maar goed, wat is eigenlijk de weerlegging? Wat is de belangrijkste weerlegging om het idee wat de manicheërs hierin hebben te ontkrachten?
1: Ja, dus wat de manicheërs eigenlijk doen, ze introduceren een tweede god, een slechte god. Hè? En de slechte god is de god van die de materie in stand houdt en zo. En de alles wat ook maar iets met vlees en zo te maken heeft. Seksualiteit is ook volledig slecht in de manicheïstische traditie. Er is heel veel ascese, hè, want die ascese zorgt ervoor dat je geestelijk wordt. Hè, dat je op kan stijgen naar een bepaalde kennis, naar een bepaalde gnosis. Oké, maar dat gaat dan misschien allemaal een beetje te ver. Het belangrijkste is te zeggen, God is de schepper van zowel het zichtbare en het onzichtbare. Dat is wat we in het geloofsbelijdenis zeggen. Dus God heeft alles geschapen. En omdat hij alles geschapen heeft, heeft hij het ook goed geschapen. God zag dat het goed was. En dat is heel belangrijk. Dus de materie is niet slecht. Voedsel is niet slecht. Dat zijn allerlei zaken die wij gekregen hebben. En die ook door God geschapen zijn. Hè? En die we dus waar we ook zelf dingen mee kunnen maken. Hè? Maar die zijn in principe goed. Alleen het gaat natuurlijk om hoe wij daarmee omgaan. En dat is natuurlijk een ander verhaal. Zoals je net al zei, vuur is materie. De elementen zijn materie. Water, vuur, dat is aarde, dat is allemaal materie. Maar dat is goed in eerste instantie. Intrinsiek goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat ook wel belangrijk is, hè, als we het hebben over ons schepselen als mensen. En wat wij zoal doen in ons handelen en doen en laten. In onze woorden en gedachten, is dat het principe centraal moet staan dat je de zonde moet haten, maar dat je de zondaar lief moet hebben. En wat dat wil zeggen is, de zondaar is een schepsel. Hoewel mensen zondig zijn en hoewel wij verkeerde dingen kunnen doen, moeten we beseffen dat we inderdaad, en dat is denk ik ook wat ik ken van katholieke scheppingsleer, dat we een positief mensbeeld hebben. Wij zijn op een positieve manier geschapen. Wij zijn er geen afschot of onwaardig, ja, op een bepaalde manier, een bepaalde mate onwaardig ten aanzien van God. Maar dat is een andere discussie, hè? Dat zal op een later moment wel worden behandeld. Maar we zijn in eerste instantie goed geschapen. Wij komen van God af. We zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Dat is heel belangrijk om te onthouden. De zonde daarentegen. En dat is een verkeerde handeling die niet overeenstemt met de aard van de natuur en van de schepselen. En datgene God voor ons voor ogen heeft. Wat hij wil van ons, wat hij wil met ons. Mm. Kijk, dus de zonde is daarin een spelbreker. Mm. En niet het schepsel aan zich.
1: Ja, het schepsel aan zich, zoals je zegt, blijft inderdaad altijd goed. En dat is ook het eerste cadeau, geschenk, wat we krijgen van onze Heer, is dat we geschapen zijn. En dat neemt hij ons ook nooit meer af. Dus engelen zijn ook geschapen. Maar gevallen engelen ook zijn ook geschapen. En worden niet opeens ongeschapen. Ze blijven in het bestaan. Alleen ze hebben een verkeerde beslissing gemaakt. En daardoor zijn het demonen geworden. Ja. Zoals de kerk leert. Maar...

0: Wij blijven wel in het bestaan. En dat is heel belangrijk, dat we die goedheid van de schepping altijd benadrukken. Dus het is niet zo dat na de zondeval van Adam en Eva, dat de mens helemaal verdorven is en niets meer goed kan doen. Nee. Zo is het niet.
1: Nee, het is op een goede, goede manier omgaan. Ja. Het is op een goede manier omgaan met. Hè? Hetzelfde dat je de slogan hebt, om het heel praktisch te maken, geniet maar drink met mate. Omdat je van drank dronken kan worden, het te laten staan, dat is wat dat op zich vrij ridicuul. Het gaat er juist om dat je met iets waar je oprecht van kan genieten, mits je het goed gebruikt, dat ook kan doen. Ja.
0: Maar dat is op het niveau van de moraal. Maar het gaat, zoals je net al zelf gezegd hebt, nog dieper. Want in eerste instantie gaat het om je eigen schepping. En die is gewoon goed. En die is dus na de zondeval ook niet helemaal verdorven. Want anders zouden we ook niks kunnen zijn waarmee we een relatie met God aan zouden kunnen gaan. Als wij helemaal verdorven zouden zijn, dan zou God zich als een dictator aan ons moeten opdringen. Want dan kunnen wij zelf helemaal niet meer kiezen voor God. En we hebben het daar vaak over gehad. Nee. De katholieke kerk zegt dat is niet zo. De katholieke kerk zegt, er is ook een vrije wil. En die vrije wil is niet volledig duister en slecht. Natuurlijk heeft het slechte kantjes ook. Maar,
1: ja. Maar goed, we weten dus dat we in eerste instantie, om de dwaling van de Manichaeërs tegen te gaan, dat we niet alles zwart en wit moeten beschouwen.
0: Ja.
1: Niet iets wat enigszins slecht is, is volledig slecht. Ja, zo zwart-wit is het niet. Hè? We roepen daarmee ook geen tweede god in het leven. Hè? Als zijnde, zeg maar, de duivel. Hè?
0: Ja.
1: Alles is zwart-wit. Nee. Dat moeten we achter ons laten. Maar daarnaast zijn er nog twee dwalingen waar Thomas voor waakt. En de eerstvolgende is dat de wereld voor eeuwig of eeuwig bestaat. Wat bedoelt hij daar precies mee?
0: Goede vraag. Ook dat had ik eigenlijk nog wat beter moeten uitzoeken. Dat komt ook weer vanuit de Aristotelische filosofie. Hè? Dus waar inderdaad geen schepping bestaat, zoals wij dat kennen in de christelijke openbaring. Hè? Dus de filosofie, en dan komen we in het derde punt ook zo dadelijk nog op, kent dat niet. Dus voor de filosofie bestaat de wereld eeuwig, bij Aristoteles althans. En het is interessant hoe Thomas daar tegenin gaat. Want Thomas gaat daar dus niet rationeel mee om, in de zin van dat hij het argument van Aristoteles geeft en dan vervolgens dat weerlegt. Dat doet hij hier dus niet. Het enige wat hij hier doet eigenlijk is heel simpel. Hij zegt, in de Heilige Schrift, in de openbaring van God, staat duidelijk dat God de wereld geschapen heeft. Er staat schepper van hemel en aarde. In Psalm 148 staat, Psalm 148 vers 5 staat, hij sprak en het werd gemaakt. En iets is dus gemaakt en kent ook een einde, een begin en een einde. En dus voor hem is het duidelijk dat vanuit de Heilige Schrift kan je niet zeggen dat de wereld eeuwig bestaat.
1: Nee, maar dat is dus ook een overtuiging. Hè? Overtuigd zijn van iets is ook onderdeel van het geloof, is onderdeel van de religie. Maar ik denk dat Thomas hier ook met name duidt op het op het rationele aspect. Hè? Het kunnen weten, het kunnen bevatten en het kunnen verklaren. Hij vergelijkt het ook als een kind die bijvoorbeeld op een onbewoond eiland wordt geboord, nooit heeft gezien hoe een kind daadwerkelijk wordt gebaard. Hè? Nooit een zwangere vrouw gezien. Nooit gezien hoe het proces van zwangerschap verloopt. Nooit weten hoe een kind ziet. Door een soort van kennisvacuüm te hebben, dus het ontbreken van een bepaalde kennis, dat wij niet kunnen inzien dat in dit geval, de gelijkenis, een kind wordt geboren zoals hij wordt geboren. Dus ik denk dat Thomas op dit aspect, het eeuwig bestaan van de wereld, vooral duidt op ons rationele tekort, dat wij als mensen gewoon te weinig weten en te weinig kunnen beseffen vanuit ons verstand, om daadwerkelijk aan te kunnen nemen dat de aarde ooit is geschapen door een god. Ik denk dat dat aspect vooral hierbij belangrijk is.
0: Ja, maar wat ik bedoel te zeggen daarbij is dat hij dat als bewijs daarvoor de Heilige Schrift gebruikt. En dat hij niet,
1: want
0: als hij Aristoteles zou gebruiken, dan zou hij de hele causaliteitsleer van Aristoteles moeten uitleggen hier en waarom Aristoteles dat denkt. Maar het is even heel belangrijk om te beseffen dat dit een essentieel punt is, waarin reden, ratio en openbaring toch op een bepaalde manier tegenover elkaar geplaatst worden. Want
1: ja.
0: Aristoteles en geloofde echt dat de wereld eeuwig bestond. En dat kan vanuit het christendom dus niet. En daar heb je dus een clash tussen de oude filosofie en het christendom. Terwijl op heel veel punten er wel natuurlijk heel veel overeenkomsten zijn. En zo. Maar hier is echt duidelijk dat Thomas zegt, nee, openbaring, de wereld is geschapen. Kent een begin, kent een einde. En dat is heel belangrijk. Dus en hij kan dat, zou dat misschien rationeel ook kunnen beargumenteren, maar dat doet hij hier ja wel op een beetje. Maar het gaat toch vooral om de openbaring hier, op dit punt.
1: Ja, ja. En het volgende punt, hè, dus...
0: ja, dat is heel interessant.
1: De wereld bestaat eeuwig. Hè. Het volgende punt is eigenlijk ook wel een afgeleide uit deze. Ja. En dan komen we ook een beetje tot de kern waar we in het begin van deze aflevering over hadden. Het verschil tussen scheppen en het verschil tussen maken, ontwikkelen, ontwerpen, noem het allemaal op ons menselijk handen. Namelijk, God heeft de wereld gemaakt uit de vooraf bestaande materie. Dat is de derde dwaling.
0: Ja. En...
1: ja.
0: Daar kan ik wel wat over zeggen.
1: Ik knik instemmend naar Stefan om dat hij zijn betoog kan vervolgen.
0: Hier
1: dat ziet u niet,
0: zo,
1: maar
0: zoveel,
1: dat doe ik wel degelijk.
0: Hier is zoveel over te zeggen. Maar in de oude Griekse wereld kunnen we de ideeën samenvatten met de volgende Latijnse zin, die ik natuurlijk zal vertalen in het Nederlands. Ex nihilo nihil fit. Uit het niks gebeurt er niks. Beetje flauw gezegd, als er niks is, dan ontstaat er ook niks. Dat is de opvatting van de oude Grieken. Van de filosofie Plato, Aristoteles. Zij kennen niet een schepping uit het niets. En daar is een heel groot verschil met het christendom. Want het christendom zegt, er was niets en God heeft vanuit het niets iets in het bestaan geroepen. Dus alles is afhankelijk van zijn scheppingswil. En dat is heel belangrijk, want bijvoorbeeld Plato, die zegt in zijn Timaeus-dialoog, spreekt hij over de demiurg. En de demiurg is een wezen wat schept, maar dat schept vanuit bestaande materie. Dus van dingen die al bestaan. En dat is niet het soort scheppen waar wij het hier over hebben. Het gaat er echt om dat er niks is en dan dat er iets ontstaat. En het probleem is natuurlijk, als ik zeg er was niks... Wat is het probleem van die zin? Als ik zeg, er was niks en dan ontstond er wat, dan doe ik alsof niks een object is, alsof dat iets is. Dus je kan het eigenlijk niet eens...
1: Alsof dat iets waarde in zich heeft.
0: Ja, ja, je kan het... hok onton, zeggen we in het Grieks. Maar je kan het eigenlijk... Je kan dus eigenlijk niet de taal ook heel moeilijk vatten, in die zin. En dat is een heel bekend probleem. En dat is ook waar het christendom echt op hamert, schepping. En schepping... Ja. Dat is ons geopenbaard. Dus we kunnen niet vanuit het menselijk verstand de creatio ex nihilo begrijpen. Dus het scheppen uit het niets is echt iets wat de Bijbel en de kerk ons leert door de openbaring. En dat is heel belangrijk, want sommige mensen denken van ja, maar je kan toch ook vanuit jezelf tot het geloof van schepping komen. Nee, de schepping is echt een geloofsartikel wat vanuit de openbaring tot ons komt. Dat is niet gewoon een afstandelijke God, maar echt een God die zich met ons bezighoudt.
1: Dat is echt het verschil, denk ik, enerzijds tussen scheppen ook de almacht van God uit het niets scheppen. Dus hij zou ook zo in staat kunnen zijn, zou hij willen ingrijpen in de wereld, in het heelal, dat hij het weer opnieuw zou kunnen maken, mocht hij dat willen. Hè? Heel plat gezegd.
0: Ja, maar doet hij niet, want hij houdt zich aan zijn eigen orde.
1: Precies, maar hypothetisch gezien zou dat kunnen, want scheppen dat heeft dus ook een bepaald machtscomponent in zich, hè, uit het niets iets maken. Wij als mens kunnen alleen maar maken en breken, hebben we wel geleerd. Maar dat veronderstelt altijd dat wij iets doen vanuit een bestaande materie.
0: Ja.
1: Als wij... jammer dat jullie Dominicanen daar in Zwitserland dat niet doen. Maar als je bier brouwt, ik vind het heerlijk. Maar je hebt toch altijd wel water nodig, hop en gerst en mout. En
0: ingrediënten.
1: Ja, zonder die ingrediënten maak je geen bier.
0: Ja.
1: En, om eens een voorbeeld te noemen. En dan wil ik daar verder helemaal niks mee zeggen. Al zou ik het best wel eentje lusten. Maar om maar een voorbeeld aan te halen.
0: Ja, want vandaag is de verjaardag van de moeder van Herwin. Dus die gaat zo dadelijk nog even goed vieren.
1: Ja, ook dat nog, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, met mate.
0: Ik denk wel dat het de essentie van dit leerstuk van de kerk ook is. Dat alles dus een afhankelijkheid kent van God.
1: Ja.
0: Ik heb dat vaker, zeg maar, dus als God niet bestaat, dan is er niet een wereld zonder God, maar dan is er überhaupt geen wereld. Dan is er geen realiteit, dan is er geen existentie, dan bestaan wij niet, dan bestaat niets. Dus God houdt de wereld in zijn hand.
1: Ja. Maar dat vind ik ook wel het mooie idee van, ik ben van huis uit, niet kerkelijk dus, maar wel protestant opgevoed. En bij ons in de regio heb je ook nog heel veel dat... Dat is een beetje rond dezelfde tijd dat we alle zielen en alle heiligen vieren. Dat er dan ook dankdag is. Hè? Van alles wat wij hier op aarde tot ons kunnen nemen. En de mooiste dingen mee kunnen maken. En onszelf kunnen voeden. En voorzien, hè? Vaak ook in de oogsttijd. Dat we dan natuurlijk de dankdag hebben. Meteen ook die bewustwording te hebben. Hè? Dat besef dat alles waar wij ons in het leven mee voorzien, ons dagelijks brood, een van de drie vormen van het dagelijks brood, dat we daar altijd in een afhankelijkheidsrelatie leven tot God. Dat is natuurlijk wel iets heel belangrijks en ook iets heel moois om te herdenken. En dat doen we bijvoorbeeld met Dankdag. Dan wordt het heel tastbaar als het gaat om hetgeen wat de grond ons geeft, aan voeding bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk in alle aspecten is dat zo.
0: Daar raak je een essentieel punt, want danken is echt iets religieus. Want als je niet gelooft in een God, wie dank je dan? Waarom zou je danken? Dankbaarheid is voor mij echt iets, is echt een religieus iets. Een typisch christelijk iets ook. Dankzegging. Dankzegging voor alles wat we ontvangen hebben. Alles is genade, zeggen we. Hè? En dat, ja, ik denk dat als je atheïst bent, wie dank je dan uiteindelijk?
1: Ja, kijk, je kunt, dat is denk ik het verschil. Wij ook atheïsten, en als je niet gelooft, dan kun je andere mensen danken voor hetgeen wat je van hen ontvangt. Maar dan mis je nog de dankzij.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En de dankzij, dat is God.
0: Ja, en dat geeft ook een gemeenschappelijke deler tussen alle mensen. Als je bewust bent van het feit dat iedereen geschapen is en dat God alles in stand houdt, dan is het ook gemakkelijker om God proberen te herkennen in de andere persoon. Want je weet dat het feit dat die persoon bestaat, is een liefdesact, een liefdes- en scheppingsact van God zelf. Elke seconde. En als hij die persoon in stand houdt, en ons in stand houdt, dan is het toch ook een eenheid tussen ons. Kijk, niet een identificatie ook, uiteraard. Maar er is wel, we komen wel vanuit dezelfde schepper.
1: Ja, maar dat is wel een goede oefening.
0: Ja.
1: Kijk, wij mogen dankbaar zijn dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Dankbaar dat wij een gift van hem zijn. En datzelfde geldt dat we met dezelfde dankbaarheid mogen kijken naar de mensen om ons heen. Vrienden, familie, misschien mensen die nu luisteren die in relatie zijn, die getrouwd zijn. Of nog niet, of dat van plan zijn.
0: Ja.
1: Ja, het is toch heel bijzonder dat het allemaal bij elkaar komt in Gods voorzienigheid. En dankbaarheid is is een mooi woord om dit mee af te sluiten. Waarom niet dat het voor ons een gewoonte is om in deze serie af te sluiten ook met het uitspreken van het credo van de geloofsbelijdenis.
0: Ik haal hem er even bij, want ik ken natuurlijk de geloofsbelijdenis uit mijn hoofd. Alleen, ik vergeet altijd wat nou precies waar de helft zit van de geloofsbelijdenis. En anders ga ik door tot het einde en dan heeft Herwin niks meer op te zeggen. Dus ik kijk even Wikipedia en dan doe ik...
1: Nou, ik kan altijd nog amen zeggen.
0: Er zijn 12 artikelen, geloof ik, toch?
1: Ja. Klopt, ja.
0: Want er zijn 12 apostelen. Hé, dus dat is ook een toeval.
1: Ja, 12 is het dat is toch ook een getal van volledigheid, hè?
0: Ja, of 7 of wat dan ook.
1: 7 plus 5.
0: Ja, precies. Alles heeft een betekenis. Ja. Voilà. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel,
2: en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
1: Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten in de laatste dag van juli, de laatste dag van de maand toegewijd aan het kostbaar bloed. En in de vorige uitzending heb ik gesproken over die werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het sacrament, in zijn lichaam, in zijn bloed dat aanwezig komt op het altaar. En ik heb toen ook gesproken over het gebruik van de tongcommunie en de handcommunie. Ja, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Zoals we weten, de tongcommunie was van oudsher de enige vorm. En de handcommunie is pas in de jaren 60 ontstaan. En die handcommunie die is natuurlijk inmiddels wijdverbreid in heel de wereld. Hè, dus dat mensen op de hand de communie ontvangen. Maar is eigenlijk nooit als zodanig ingevoerd door Rome. Het is wel op verschillende plaatsen goedgekeurd. Maar de aansporing is wereldwijd nog steeds vanuit Rome dat de tongcommunie eigenlijk toch de voorkeur heeft. En dat heeft een geestelijke kant. Het zou het geloof verdiepen. Maar het heeft ook een praktische kant. De kans dat er stukjes van de heilige hostie, dat noemen we met een mooi woord partikels, dat die verloren gaan, is gewoon veel minder groot. Op het moment dat je de communie op de tong legt, dan weet je zeker dat ook de hele hostie wordt genuttigd. Op het moment dat je het op de hand legt, dan kunnen er ook kleine stukjes van de heilige hostie afbreken. Ja, en zoals gezegd, we geloven dat die heilige hostie Jezus Christus zelf is. Hè, dus ook een klein stukje van die heilige hostie is de Heer zelf. En dan zou de Heer dus op de grond vallen. En ook een ander praktisch bezwaar is dat in verschillende kerken helaas mensen soms ook gaan lopen met de heilige hostie in de hand. Hè, soms uit onwetendheid, dat ze niet weten wie ze vast hebben en dan het maar mee naar de kerkbank nemen. Helaas gebeurt dat. Maar soms ook moedwillig. Hè? Dus dat mensen echt ervoor kiezen om de heilige hostie mee naar huis te nemen voor magische praktijken bijvoorbeeld. En op het moment dat je de communie op de tong uitreikt, is dat ook uitgesloten. Ja, dus het is een geloofskwestie, maar het is ook een hele praktische kwestie. En die twee die zitten heel dicht tegen elkaar aan. En ik wil er vandaag nog wat meer over gaan spreken. Want ik geloof dat dit een ontzettend belangrijk thema is. Hè? Dit is geen bijzaak. En ik wil vandaag beginnen met een citaat van die bekende heilige Pierre-Julien Aymar. Hè, die wordt wel genoemd de apostel van de Eucharistie. En die zei in zijn tijd het volgende. Hij leefde in de eerste helft van de 19e eeuw. En hij zei het volgende. En ik vind dat wezenlijk om daar even bij stil te staan. Hij zei: in een eeuw is sprake van vooruitgang of teruggang in de mate waarin het allerheiligste sacrament vereerd wordt. Dus de heilige die spreekt hier niet alleen over de kerk. Hè, vooruitgang in de kerk of teruggang in de kerk. Nee, de hele eeuw. Dus gewoon heel de wereld gaat vooruit als het allerheiligste sacrament op de juiste wijze vereerd wordt. En heel de wereld holt achteruit als dat niet gebeurt. Nou, dat is een behoorlijk pittige uitspraak. Een prachtige uitspraak ook wel, want ik geloof ook ten diepste dat dat waar is. En daarom gaan we er vandaag nog wat over spreken. Ik wil vandaag met u nog wat meer gaan spreken over hoe is dat nou in de loop van de geschiedenis ontstaan? Hè? Handcommunie, tongcommunie, er wordt wel eens gezegd, in de begintijd van de kerk was het ook handcommunie. Hè? Dus we zijn eigenlijk teruggegaan naar een oud gebruik. Nou, dat is ten dele waar, maar voor een heel belangrijk deel ook niet. En daar ga ik vandaag ook met u over spreken. Nou, voordat we dat gaan doen, zal ik ook vandaag zoals gebruikelijk weer beginnen met een kort gebedje. En ik zal een eenvoudig gebedje bidden dat ik ooit op een gebedskaartje vond in een kapel ergens in Brabant. En ik vind dat eigenlijk wel een heel mooi gebedje om te bidden, ook tijdens de eucharistische aanbidding, hè, als we echt geknield zijn voor de Heer. Dus ik zal dat gebedje bidden en daarna ga ik met u spreken over dit mooie, belangrijke thema. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Naar u komen langs wegen van vertrouwen is pelgrimeren naar de bron, drinken aan water van heling en troost. Naar u kijken met ogen van verlangen is zoeken naar licht, thuiskomen in een land van warmte en geborgenheid. U ontmoeten van hart tot hart is geven en ontvangen, ruimte vinden, adem, rust, moed en draagkracht, levenszin. Bij u zijn is mens mogen zijn, pijn, verdriet en zorgen dragen. En zoals gij doorheen de dood groeien naar verrijzenis. Amen. Goed, ik had vorige week natuurlijk al een begin gemaakt met het thema van de handcommunie, de tongcommunie. Vandaag dus daar nog wat meer over. Nou, allereerst even die kwestie van, ja, waar komt dat gebruik van het ontvangen van de communie op de hand eigenlijk vandaan? Nou, inderdaad, in de begintijd van de kerk was er op verschillende plaatsen een gebruik dat de heilige hostie in de hand werd gelegd. Maar er zijn heel wat verslagen van, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, waaruit blijkt dat dat niet de praktijk was zoals wij het in onze dagen zien. Tegenwoordig, als kindjes voor het eerst de communie ontvangen, dan is dat bijna altijd dat ze leren dat ze de rechterhand onder de linkerhand moeten houden en dat dan de communie in de linkerhand wordt gelegd en dat ze met de rechterhand dan de communie in de mond steken. Maar dat is nooit gebruik geweest. Dat is een compleet nieuw verschijnsel in onze kerk. Van oudsher, voor zover dus inderdaad sprake was van communie op de hand, was het altijd op de rechterhand. En dat had een betekenis. Rechts in het evangelie zien we is altijd de goede kant. Links, daar worden de bokken geplaatst. Rechts de schapen. Dus het heeft ook met die scheiding te maken. En rechts heeft ook in de liturgie altijd voorrang. Dat zien we op het moment dat bijvoorbeeld de acolyten de kelk en water en wijn en dergelijke aanreiken. Dan doen ze dat ook altijd van rechts. Of als je je handen vouwt, als je handen vouwt voor het gebed, dan vouw je ook je rechterduim over je linkerduim. Dus rechts heeft altijd voorrang, voorkeur in de liturgie. En zo was dat dus van oudsher ook. De heilige hostie werd op de rechterhand gelegd. En die werd dan niet met de hand naar de mond gebracht, maar degene die de Heer ontving, die ging dan met zijn hoofd naar beneden. Dus er was eerst een moment van aanbidding. Daarna boog hij het hoofd om van die hand, die als het ware een soort communiepateen was geworden, dus een soort schaaltje waarop de communie ligt, om vandaar dan de communie te nuttigen. Dus je ging met je mond naar beneden om de communie van de hand te nemen. Die praktijk, hoewel dat misschien heel eerbiedig gebeurde, is op een gegeven moment toch afgeschaft. Op alle plaatsen in de kerk. Niet overal tegelijk, maar gaandeweg werd het overal afgeschaft. Omdat het toch vatbaar was voor misbruiken. Wat ik net al zei, stukjes van die hostie konden op de grond vallen. Maar mensen konden er ook mee naar huis gaan. Ze konden de hostie meenemen. En dan kun je misschien denken, ja, maar ja, wie doet dat nou? Nou, dat gebeurt. Helaas heb ik het zelf ook wel eens meegemaakt met een heilige mis. Je probeert het altijd heel goed in de gaten te houden dat mensen meteen nuttigen. Maar het kan wel eens voorkomen dat je het niet goed ziet of dat het lijkt alsof iemand de communie nuttigt. Maar het intussen toch heeft meegenomen naar de kerkbank. En zo kan het gebeuren dat je soms de heilige hostie terugvindt in de kerkbank bijvoorbeeld. Of dat die mee naar huis wordt genomen en God weet wat er dan mee gebeurt. En dus die kant was toen ook al. Dus dat werd al in de begintijd van de kerk aangekaart en op een gegeven moment, na enkele eeuwen, werd het zelfs volledig afgeschaft. En vanaf dat moment was de handcommunie alleen nog maar toegestaan voor de priester. En paus Benedictus, gewoon onze eigen paus Benedictus, de 16e, die schreef daarover, en dat ga ik even voorlezen, ik vind dat wel heel mooi. Ja, waarom mag een priester nou met de hand de communie nuttigen? Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat zijn handen gewijd zijn om een andere Christus te zijn, om in persona Christi, dus in de persoon van Christus te mogen handelen. Want het priesterschap van Christus leeft voort in de gewijde bedienaren, in de gewijde priesters. Dus zij zijn degene die mogen doen wat Christus zelf ook deed. We zien dat in de biecht bijvoorbeeld, ze mogen zonden vergeven, dat is iets wat alleen aan God is voorbehouden. Maar door die wijding mogen priesters dat ook, ze mogen daarin delen. Dus ze zijn een andere Christus geworden. En als andere Christus mogen ze dan ook doen wat Christus zelf doet. Nou, paus Benedictus, toen nog kardinaal Ratzinger, schrijft daar het volgende over. En ik lees voor. En juist daarom hoort het ook tot de wezenlijke vorm van het sacrament dat het ontvangen wordt en niemand het zichzelf toedient. Niemand kan zichzelf dopen. Niemand kan zichzelf de priesterwijding toedienen. Niemand kan zichzelf de absolutie geven. In deze ontmoetingsstructuur ligt ook opgesloten dat volmaakt berouw naar zijn wezen niet innerlijk kan blijven, maar verlangt naar de ontmoeting die het sacrament is. Daarom is het niet alleen een vergrijp tegen uitwendige kerkrechtelijke normen, als men de communie van hand tot hand doet gaan en zelf neemt, maar een aantasting van de meest eigen structuur van het sacrament. Dat bij dit ene sacrament alleen de priester zich inderdaad zelf de heilige gave mag aanreiken, wijst op het mysterium tremendum, dus op het enorme mysterie, waarvan hij zich bij de Eucharistie deel mag weten. Namelijk in persona Christi te handelen en tegelijk hem te vertegenwoordigen en een zondig mens te zijn die totaal leeft van het ontvangen van de gave van de Heer. Nou, ik vind dat kardinaal Ratzinger het hier prachtig verwoordt. Dus op het moment dat je zelf de hostie neemt, dat zie je in sommige kerken, gelukkig steeds minder, maar dat was ooit ook wel een gebruik dat de ciborie werd voorgehouden en dat de gelovige dan zelf een heilige hostie uit de ciborie kon nemen. Nou, paus Benedictus zegt daar dus over, het gaat in tegen de wezenlijke structuur van het sacrament, want wat is het sacrament? Het sacrament is een gave, het sacrament is iets dat je ontvangt, zoals je de absolutie ontvangt in de biecht en zoals je het doopsel ontvangt. Zo ontvang je ook de Eucharistie. Dus het is niet iets wat je neemt. Nou, wezenlijk punt dus. En ik wil nog een ander citaat aanhalen. En dat is veel ouder dan dat van paus Benedictus. En dat is namelijk een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. En dan gaan we even terug naar de begintijd van de kerk. Want ook hij spreekt hier al over. Hij spreekt over wat betekent het precies als je de communie ontvangt. En in hoeverre kunnen we daar ook bewust van zijn. En hij maakt dan een verwijzing naar de profeet Jesaja. U kent de profeet Jesaja, die heeft heel wat visioenen gehad. En een van die visioenen is dat hij ziet dat een engel van het altaar een gloeiende kool neemt. Nou, en Johannes Chrysostomus die spreekt er over die gloeiende kool, dat is de communie zelf. En dan zegt hij het volgende. Hij zegt, en wat is het wonderlijk als gij bij de seraf staat, omdat God u immers toestond aan te raken wat de serafs niet durfden aan te raken. Maar een van de serafs, zo staat er geschreven, vloog op mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar had genomen. Dat altaar is een beeld van dit altaar. Dat vuur is een beeld van dit geestelijke vuur. Maar de serafs waagden het niet met de hand aan te vatten, maar met de tang. Maar gij ontvangt met de hand. Als gij nu de gaven waar het hier om gaat naar hun waardigheid beoordeelt, dan zijn deze nog hoger te waarderen dan wat de serafs namen. De serafs, dus waar Johannes Chrysostomus over spreekt, dat zijn de serafijnen, de engelen. Dus hij maakt die prachtige vergelijking tussen dat visioen van Jesaja, dat gloeiende kooltje op het altaar, dat is als de heilige hostie, het vuur van God dat vlees wordt, de liefde van God die vlees wordt, die op onze tong wordt gelegd. En dan hebben we het over de vierde eeuw, dus dan gaan we een hele tijd terug in de kerkgeschiedenis. Toen werd dit al gezegd. Nou, uit diezelfde tijd ongeveer, iets daarvoor zelfs nog, wil ik ook nog een citaat lezen van Cyrillus van Jeruzalem. En die maakt dan de geweldig mooie vergelijking tussen goudstof en de kleine partikeltjes die van de hostie kunnen afvallen. De kruimeltjes die op de hand kunnen vallen. Hij maakt dan de vergelijking met goudstof. Dus als je goud zou hebben en daar zouden wat stukjes van afvallen, hoe zou je daarmee omgaan? Nou, hij zegt dan het volgende. Heilig zorgvuldig uw ogen door het contact met het heilig lichaam. Ontvang het dan. En zorg ervoor dat gij er niets van verliest. Want als gij er iets van verliest, dan is dat alsof gij een van uw eigen ledematen zou verliezen. Zeg mij eens, als iemand u goudstof zou geven, zoudt ge dat dan niet heel voorzichtig vasthouden en oppassen dat ge er niets van verliest en geen schade leidt? Zult ge dan niet nog veel voorzichtiger omgaan met wat waardevoller is dan goud en edelstenen, om te zorgen dat ge geen kruimel ervan laat vallen? Nou, dus ook Cyrillus van Jeruzalem, die is heel duidelijk dat zelfs die kleine partikeltjes zo kostbaar zijn, kostbaarder dan goud en edelstenen, dat we alles op alles moeten zetten om daar niks van verloren te laten gaan. Nou, waarom sta ik hier zo uitgebreid bij stil? Ik geloof dat we deze gebruik van de handcommunie, het is toegestaan nogmaals. Dus het is niet dat u een overtreding begaat als u op de communie de hand ontvangt. En nou goed, ik hoop dat als u op de communie de hand ontvangt, dat u inderdaad wel heel veel zorg draagt voor ook het nuttigen van de partikels op de hand. Maar nogmaals, de kerk geeft dus voorkeur aan die communie op de tong.
2: En ik moet ook eerlijk zeggen dat het mijn persoonlijke geloof ook veel verdiept heeft. Ik was seminarist, ik was die tongcommunie helemaal niet gewend. Ik ben opgegroeid in een parochie, een gewone doorsnee Nederlandse parochie om het zo te noemen. En daar was de handcommunie gewoon het gebruik. En ik zag daar verder ook geen probleem in. En ik kwam op het seminarie en op een gegeven moment gaandeweg, omdat ik zag dat andere seminaristen dat ook deden, ben ik gaan nadenken over, ja, waarom doen ze dat? En zal ik dat zelf ook eens proberen? En inderdaad, op een gegeven moment heb ik die stap gezet. En vanaf dat moment heb ik ook een hele nieuwe, andere relatie gekregen met Jezus in de communie. En juist omdat je hem ontvangt, hè, als geschenk, zonder dat je je handen uitstrekt naar hem. Juist vanwege het feit dat je knielt, hè, dat je ook erkent van het is mijn Heer en mijn God, de Allerhoogste Heer, die komt nu tot mij. Ik kniel voor hem. Hè, ook dat moment van knielen, wat bevestigt dat we geloven dat hij er werkelijk aanwezig is. Het heeft mijn geloof verdiept. En ik durf te beweren dat niemand die stap zet, hè, van de handcommunie naar de tongcommunie, dat hij iets anders zal beweren. Want ik geloof dat iedereen uiteindelijk die ervaring zal hebben. Hè, dat het je geloof verdiept en dat het je als het ware een nieuwe, meer afhankelijke relatie geeft tot God. Hij is de gever, hij is de schepper. Wij zijn de ontvangers, wij zijn de schepselen. Goed, dus nou ja, ik was dit vorige week begonnen. Ik had dit thema aangesneden als iets waar u ook in de vakantie wat over kunt nadenken, hè, over kunt mediteren. En misschien wel overwegen om inderdaad zelf ook die stap te zetten. Hè, om dat eens te proberen als u dat niet doet. Dus nogmaals, het is geen veroordeling of iets dergelijks. Hè. Het gebeurt op vele plaatsen in de kerk en ja, de kerk heeft het nou eenmaal goedgekeurd, maar probeer al deze overwegingen die u vandaag gehoord heeft, probeer die toch eens te laten landen en probeer dan in gebed dit thema met de Heer te bespreken. Goed, dan wens ik u een hele mooie, goede vakantie toe en ik hoop u snel weer te ontmoeten hier voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar met als titel Juweel van de Nijl. Zijn haar was gekamd en zo dat de zilvergrijze pluk verborgen was. Je hebt je verkleed, zei hij verbaasd. Ze streek over het lichtblauwe linnen van haar kledingstuk. Ik had die tunica al aan sinds Caesarea. Je had bloemen kunnen planten in het vuil. Theo trok de kurk bij het bed vandaan en ging zitten. Van zo dichtbij rook ze cypress en een zweem van zoete storax. Onwillekeurig voelde ze het bloed naar haar wangen stijgen. 4 dagen lang had de man haar met een lepel gevoerd, haar vastgehouden als ze dronk, haar zweet weggeveegd. 4 dagen lang had hij dichterbij gezeten dan nu, maar ze was te ziek geweest om de intimiteit ervan te waarderen. Nu was ze gezond genoeg om het op te merken. Haar buik tintelde alsof die ook bloosde. Theo verschoof, kwam dichterbij. Een ogenblik kneep ze haar ogen dicht. Ik heb een verrassing voor je, zei Theo. Zijn diepe stem klonk vergenoegd. Zijn we bijna in Rome? Bracht ze hoopvol uit. Hij gniffelde. Nog niet eens in de buurt. In deze tijd van het jaar zou een groter schip ons binnen 2 weken naar de haven van Rome bij Puteoli kunnen brengen. Maar de Parmis heeft er 5 nodig. 6 als de wind niet meewerkt. Haar mond werd droog. Ze leunde bij hem van

0: Daan tot haar rug de wand raakte. 6 weken! Dan had ze niet veel tijd over om Vitruvia te vinden, de identiteit van haar vader te ontdekken en iets te doen aan Sesens samenzwering tegen de Kandake. Haar hand vormde een vuist op haar buik. Wat voor verrassing! Je komt vandaag naar buiten op het dek om in de zon te zitten. Teritius heeft gezegd dat frisse lucht je goed zal doen als de koorts is afgenomen. Echt? Ze grinnikte. Hij lachte ook. De Harke en Sophocles hebben een mooie nieuwe stoel voor je gemaakt. Kom maar kijken. Carilinees waaide haar benen over de rand van het bed. Ze hield de ruwe houten rand vast en hees zich omhoog. Een diepe hoest kwam onder in haar longen los en zocht zich een weg naar buiten, waardoor ze naar adem snakte. Plotseling knikte haar knieën. Voordat ze in elkaar kon zakken, schoot Theo's hand uit om haar middel te grijpen en tegen zich aan te drukken. Even bleven ze zo staan, borst aan borst. Theo hield haar overeind. Haar hart sloeg op hol. Hij greep haar onder de knieën en tilde haar op in zijn armen. Ze hapte geschrokken naar adem. Laat mij je strijdwagen zijn, zei hij met volmaakte beleefdheid, maar zijn stem klonk hees. Hij deed het alleen om vriendelijk te zijn, bracht ze zichzelf onder het oog. Maar haar razende hart had maling aan beleefdheid of vriendelijkheid. Ze stopte haar op holgeslagen gevoelens weg en lag als een onbuigzame houten paal tegen zijn borst. Toen ze op het dek kwamen, was ze bang dat de mannen haar nieuwsgierig zouden bekijken of met uitgesproken vijandigheid. Maar ze werkte gewoon door en deden alsof ze er niet was. Ze vermoedde dat Theo of Taharka hun had opgedragen om haar met rust te laten. Theo droeg haar naar een lage stoel die op het achterschip was neergezet en liet haar voorzichtig in een donzig kussen zakken. Toen hij zijn handen weghaalde, voelde ze zich zowel opgelucht als troosteloos, alsof ze iets kostbaars had verloren. Vanaf haar zitplaats kon ze Taharke zien aan een van de roeren. Het schip had 2 helmstokken aan weerskanten van het achterschip, maar er waren niet altijd 2 stuurmannen nodig. Als de wind gunstig was, was het voldoende als slechts 1 van de roeren bemand was. Ze zoog een teug zeelicht in haar longen en voelde het leven in haar aderen terugkeren. Wat een mooie dag, fluisterde ze. Iemand had een brede luifel van zeil en touw boven haar stoel gemaakt om haar te beschermen tegen de stralen van de zon. Theo schikte de luifel zo dat er meer schaduw over haar heen viel. We beginnen langzaam. Vandaag maar een paar minuten. Theo, ze hield zijn blik vast. Wat ze kon doen, nu ze niets meer in zijn armen bevond. Ik kan je goedheid nooit vergelden. Hij geeuwde en rekte zich uit. Ik wil geen vergoeding. Bovendien moet ik je in leven houden. Je houdt van mijn zeep en het is moeilijk om aan toegewijde klanten te komen. Na 8 dagen zakte de koorts. Maar niet eerder dan in de 3e week van haar herstel nam het pijnlijke hoesten en de uitputtende kortademigheid eindelijk af. Pas toen achtte Theo Carilinae gezond genoeg om in het gezelschap van Sophocles te vertoeven. Daarna nam de oude zeeman de gewoonte aan haar elke dag op te zoeken en naast haar zijn werk te doen alsof ze een gesprek konden voeren. Op een middag, toen ze onderuitgezakt in haar comfortabele stoel aan een nieuw ontwerp werkte, liet Sophocles zich met een groot stuk zeil op zijn schoot naast haar neerploffen. Kun je naaien? Vroeg hij hoopvol en hij hield de rafelende leren stukken in de hoeken van het stijve linnen omhoog. Geen steek. Kun jij tekenen? Geen zins. Hij haalde een grote naald uit een leren buidel en ging aan de slag om zijn canvas met bedreven vingers te repareren. Waarom heet het schip Parmis? Vroeg ze, terwijl ze haar aandacht weer richtte op haar nieuwe tekening van Theo's geliefde schip. Het is genoemd naar de moeder van de meester. Ze fronste haar wenkbrauwen. Wat voor naam is Parmis? Hij is niet Grieks of Latijn? Taharka, die binnen gehoorsafstand het roer bemande, zei: Perzisch. Theo's moeder was een bevrijde slavin. Kariline legde de tekening opzij. Eindelijk was er iemand bereid om licht te werpen op Theo's geheimzinnige achtergrond. Wie heeft haar dan bevrijd? Sophocles bevestigde een uitgerafeld leren koord. De vader van meester Justus, toch? Voordat hij met haar trouwde. Taharka humde bevestigend, maar weidde niet verder uit. Ze herkende de naam van Theo's broer en vroeg: Hun vader bedoel je? Heeft hij hun moeder bevrijd? Ze hebben dezelfde moeder, maar een andere vader, verklaarde Sophocles. Taharka wierp de oude zeeman een bestraffende blik toe. Sophocles haalde zijn schouders op. Dat is toch alles wat ik weet. Je hoeft me niet te bestraffen met je dreigende blikken. Kariline dacht over Sophocles' antwoord na. Theo's moeder moest weduwe zijn geworden of gescheiden en toen hertrouwd. Ze herinnerde zich vaak dat Theo iets over een adoptievader had gezegd. Hoe had hij hem al weer genoemd? Iets Grieks. Galenos? Ja, dat was het. Was Galenos Justus' vader? Misschien was Parmis weduwe geworden nadat ze Theo had gekregen en was Galenos met haar getrouwd en had hij Theo geadopteerd. Nee, dat kon niet. Het was slaven verboden om te trouwen. Als Justus' vader degene was geweest die Parmis had bevrijd, wilde dat zeggen dat ze voor hem niet getrouwd kon zijn geweest. Ze boog zich naar voren. Theo kon geboren zijn uit een slavin. Een ongetrouwde slavin. Sophocles, wie is ouder, Theo of Justus, vroeg ze. Justus. Dus Parmis was bevrijd door Justus' vader, was met hem getrouwd en had Justus gekregen. Daarna moest ze met Theo's vader getrouwd zijn. Kennelijk was Theo's vader gestorven en had Galenos hem geadopteerd. Adopties kwamen vaak genoeg voor in de Romeinse maatschappij. Hoe lang ken je Theo al? Vroeg ze nieuwsgierig aan Sophocles. 3 jaar. Nog een uitgerafeld koord werd door zijn behendige vingers aangetrokken. Hij vond me in de haven van Alexandrië. Ongewenst wrakhout, dat was ik. Te oud om van nut te zijn op een zeilschip. Mijn vorige meester had me daar gedumpt en gezegd dat ik het eten dat ik nuttigde niet waard was. Ik zat er op de steiger en wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik voer al op een schip voordat ik 12 was. 60 jaar had ik gevaren en ineens was ik niet meer geschikt voor de zee. Tientallen mannen en vrouwen waren langs me heen gelopen, maar niemand stak een hand uit. Mr. Theo wel, die bleef staan. Hij vroeg hoe ik heette, vroeg me waar ik gewerkt had en of ik enige vaardigheden bezat. Hij nam me ter plekke in dienst. Ze glimlachte. Net iets voor Theo. Sophocles pakte een nieuwe scheur in het canvas aan. Ik kan niet meer doen dan wat die lomperds doen. Hij wees met zijn kin naar 2 zeemannen die de rondhouten in het razeil verschoven. Ik ben te oud om op en neer te klimmen of aan roeiriemen te trekken of aan mijn tuig te trekken. Maar ik kan koken, een beetje. En de meester is niet kieskeurig. Hij betaalt mij hetzelfde als hij de andere mannen betaalt. Sophocles grijnsde. Ik ben u wijzer en geef het niet meer allemaal uit aan goedkope wijnen. Ik heb een appeltje voor de dorst. Hij strekte zijn rug en keek uit over zee. Maar ik was er bijna niet aan toegekomen om het uit te geven. Ik was bijna verdronken in die storm waardoor het schip beschadigd raakte. Het spijt me, Sophocles. Gelukkig heb je het overleefd. Ja, dankzij meester Theo. Hij sprong in het water om eruit te halen. Hij was bijna zelf verdronken, die dwaas, zodat een nutteloze zeeman niet zou sterven. Ik heb het je gezegd, oude man, zei Theo, die op blote voeten zachtjes aankwam lopen. Zijn schaduw viel over hen heen. Ik heb je gered omdat Yeshua mij gered heeft. Hij is degene die je moet bedanken. Zonder zijn hulp zouden we die dag allebei verdronken zijn. Sophocles keek op. Ik geloof niet meer in een god sinds ik een jongen was. Maar die van jou, die mag ik wel. Als hij een verzonnen verhaal is, dan is het wel een mooi verzonnen verhaal. Hij is geen verhaal, Sophocles. Sophocles knikte en toen fluisterde hij, zodat alleen Carilline het kon horen. Als ik in zijn ogen kijk, geloof ik het bijna. Luisterde naar hoofdstuk 16 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ignatius van Loyola schreef eens: er zijn maar weinig mensen die beseffen wat God met hen kan doen, als ze zichzelf volledig aan hem overgeven en zich laten omvormen door zijn genade. Tijdens de eerste minuten van mijn gebed vraag ik om de genade om mij volledig toe te vertrouwen aan Gods liefde.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13, vanaf vers 54.
1: Jezus kwam aan in zijn vaderstad en gaf de inwoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stom verbaasd waren. Ze zeiden: hoe komt hij aan die wijsheid? Hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman en Maria is toch zijn moeder? En zijn broers, dat zijn toch Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En wonen zijn zussen niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat allemaal vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen familie. En Jezus deed daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

Misschien herken je de situatie waarin Jezus vandaag terechtkomt. Hij komt terug bij de mensen waarmee hij opgroeide. En ze zien niet hoezeer hij is gegroeid na zijn vertrek. Ze kennen hem en zijn familie. Hij is niet bijzonder. Herken je hierin iets uit je eigen leven?

Jezus weet dat hij elders een sterke reputatie heeft. Als profeet wordt hij op andere plaatsen met ontzag ontvangen. Hoe zou hij zich voelen bij de reactie in zijn geboorteplaats? Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die zo op Jezus reageren? Wat zou je willen zeggen tegen mensen die zo op jou reageren?

0: Als je het gedeelte opnieuw beluistert, hoor dan hoe Matthäus tweemaal spreekt over de wonderen die Jezus doet. Kun je wonderen aanwijzen die Jezus in jouw eigen leven heeft gedaan?
1: Jezus kwam aan in zijn vaderstad en gaf de inwoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stom verbaasd waren. Ze zeiden: hoe komt hij aan die wijsheid? Hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman en Maria is toch zijn moeder? En zijn broers, dat zijn toch Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En wonen zijn zussen niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat allemaal vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen familie. En Jezus deed daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

Beeld je eens in dat je met Jezus meeloopt, terwijl Hij, na deze ontmoeting, zijn geboorteplaats verlaat. Wat zeg je tegen Hem, terwijl Hij weer vertrekt?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Job. Job onderwerpt zich aan Gods majesteit. De Heer vervolgde vanuit de stormwind en sprak tot Job. Omgord je als een soldaat. Ik stel vragen, jij leest mij de les. Wil je mijn rechtsorde werkelijk omverwerpen? Mij schuldig verklaren om zelf vrij uit te gaan? Heb jij een arm zo sterk als die van God? Heb jij een donderstem zo luid als die van God? Omhang je dan met de versierselen van je majesteit, kleed je in glorie en luister, sproei in het rond de spetters van je toren. Zie om je heen en al wat trots is buigt. Je hoeft maar te kijken en de hoogmoedigen vallen. Jouw heerlijkheid doet hen ineenkrimpen. Stop ze weg, allemaal onder de aarde. Leg ze aan boeien in de onderwereld. Als je dat kunt, zal ook ik jou eren, want met je eigen hand heb je jouw eigen triomf gemaakt. Kijk naar het Nijlpaard. Ik heb het gemaakt zoals ik jou gemaakt heb. Het vreet gras als een rund. Maar let eens op hoe sterk zijn lenden zijn, hoe krachtig zijn buikspieren, hoe gespannen zijn lid als een ceder, hoe gebundeld de bilspieren, zijn knoken zijn als buizen van brons, zijn botten zijn als ijzeren staven. Een meesterwerk van Gods scheppende kracht. Heb jij dat gemaakt? Ga erop af met je zwaard. De dieren van de bergen en de dieren van het veld. Het zijn speeldieren, hem onderworpen. En het dier, maar lui onder de lotusplanten liggen, verborgen in riet en moergas, onder scherm en schaduw van de lotus, beschut door de wilgen langs de rivier. Al dreigt het water langs alle kanten, het verroert niet, blijft onbewogen, al reikt de Jordaan tot boven zijn bek. Pak het bij zijn ogen, haal een touw door zijn neus. Nu sprak Job tot de Heer. Inderdaad, gij kunt alles. Voor u is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? En ik mag spreken zonder iets te weten over wondere dingen die ik niet begreep. En dan nog in de trant van, luister, ik zal spreken. Ik stel vragen, probeer eens te antwoorden. Alleen van horen zeggen ken ik u. Nu heb ik u gezien met eigen ogen. Alles herroep ik. Over alles heb ik spijt. Neergezeten in stof en as. Tweede lezing. Uit mondelinge mededelingen van Ignatius, opgeschreven door Louis Gonzalves. Beproeft de geesten of zij uit God zijn. Ignatius was verslaafd geraakt aan het lezen van wereldse en onwaarachtige boeken die men ridderromans pleeg te noemen. Toen hij zich na zijn verwonding weer gezond voelde, vroeg hij naar enkele van zulke boeken om de tijd door te komen. Maar in het hele huis waren dergelijke boeken niet te vinden. Daarom bracht men hem een boek met de titel Het leven van Christus en een ander boek Bloem van de Heiligen, beide in zijn moedertaal geschreven. Doordat hij er veel in las, kreeg hij een zekere smaak voor wat erin verhaald werd. Soms, als hij de lezing ervan onderbrak, dacht hij na, nu eens over wat hij zojuist gelezen had, dan weer over de dingen van de wereld die tot nu toe zijn gedachten hadden bepaald. Maar onze Heer kwam hem te hulp en liet op deze laatste gedachte weer anderen volgen die ontsproten aan wat hij gelezen had. Want als hij het leven van onze Heer Christus las en van de heiligen, begon hij na te denken en redeneerde bij zichzelf: als ik nu eens deed wat de heilige Franciscus deed en wat de heilige Dominicus deed. Deze gedachten hielden hem vrij lang bezig, maar werden dan weer onderbroken door andere bezigheden. En dan kwamen de wereldse gedachten hem weer voor de geest. Ook hier stond hij lange tijd bij stil. Veel van dit soort gedachten volgden elkaar voortdurend op in zijn geest. Toch was er dit verschil. Als hij aan de dingen van de wereld dacht, vond hij daar veel behagen in. Maar als hij door vermoeidheid overvallen deze gedachten losliet, voelde hij zich treurig en dor. Als hij daarentegen over de harde levenswijze nadacht, die hij bij de heiligen had ontdekt, ondervond hij niet alleen vertroosting op dit ogenblik zelf, maar hij bleef tevreden en opgewekt, ook als hij deze gedachten reeds had losgelaten. Ignatius hechtte hier voorlopig niet veel belang aan en merkte dit verschil niet eens op. Tot op een dag de ogen van zijn hart opengingen en hij zich over dit onderscheid begon te verwonderen en erover nadacht. Zijn ondervinding bracht hem dit inzicht bij. Sommige gedachten lieten hem droevig, andere daarentegen opgewekt achter. Dit was nu de eerste van de onderscheidingen die hij omtrent het geestelijk leven vaststelde. Later, toen hij de geestelijke oefeningen begonnen was, was dit het eerste wat hij zijn leerlingen begon te leren over de onderscheiding der geesten.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Van harte een hele goedemorgen, beste luisteraars. We hebben vandaag een gedachtenis van de heilige Ignatius van Loyola. En daar horen we dadelijk wat meer over. En dan ga ik je eerst eventjes de bladzijde geven. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 126. En dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. Behalve de antifoon voor de loszang van Zacharias en het slotgebed. Dus dat is op bladzijde 126. In het grootgetijdenboek, daar beginnen we met de antifoon op bladzijde 850. De hymnen die vinden we op bladzijde 717. En dan gaan we eigenlijk weer een beetje terug naar 852. Daar gaan de psalmen en de korte schriftlezing gaat verder. Behalve dus hebben we dan een antifoon van de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat op bladzijde 1360. Nou, het zijn een aantal bladzijden, maar ik ga ze dadelijk voor u nog een keertje noemen ook. En dan mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. En nou gaan we in het grootgetijdenboek even beginnen op bladzijde 1359. Want daar staat de inleiding over de heilige Ignatius. Ignatius werd in 1491 in Loyola in het Baskenland geboren. Voor zijn bekering verbleef hij aan het koninklijk hof en was hij in het leger. In Parijs voltooide hij zijn theologische studies en kreeg daar zijn eerste volgelingen, die hij later te Rome verenigde in een religieuze gemeenschap, bekend als het Gezelschap van Jezus. Hij oefende een vruchtbare apostolaat uit door zijn geschriften en door de vorming van leerlingen die zich zeer verdienstelijk maakten voor de kerkelijke vernieuwing. Hij stierf te Rome in het jaar 1556. In het grootgetijdenboek gaan we beginnen op bladzijde 6.

0: groot getijdenboek gaan we beginnen op bladzijde 6850. En in het klein getijdenboek op bladzijde 126. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Ontwerpen we ons aanbidden ter aarde, knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Voor de hymne gaan we in het groot getijdboek naar bladzijde 717. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan, van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Reik onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, omdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brandt.
0: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van een nieuwe dag. Weer wijkt het duister van de nacht en uw heilig licht zij niet meer ver.
1: Blijf met dit licht ons steeds nabij. Verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is. Wees ons behoud te alle tijd.
0: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus, die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer.
0: Het groot tijdboek gaan we nu verder met bladzijde 852. Alle offers hebt gij bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Telg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij veld gegrond?
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik

0: toen mijn moeder mij ontving.
1: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
0: Sprenkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw.
1: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mij gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
0: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
1: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
0: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
1: Geef mij weer de wilde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
0: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
1: Houd u verre van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
0: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
1: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
0: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt mij weer offeren op uw altaar.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alle offers die gij hebt bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer.
1: Bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem. Waarlijk, gij zijt een geheimvolle God. God van Israël, redder.
0: Schaamrood, verslagen, druipen zij af. Al die makers van beelden.
1: Israël vindt zijn heil bij de Heer. Heil dat eeuwig zal duren.
0: Gij hoeft niet verslagen te zijn of beschaamd. Tot in lengte van dagen.
1: Zo spreekt de Heer die de hemelen schiep. God die de aarde vormde en grondde.
0: Die haar niet maakte als een woestijn, maar aan de mensen gaf om te bewonen. Ik ben de Heer, naast mij is er geen.
1: Nooit heb ik in het verborgene gesproken. Nooit in een donkere hoek mij verstopt.
0: Nooit zei ik, Jacob, gij zoekt mij vergeefs. Ik ben de Heer, ik spreek openhartig. Zeg u nauwkeurig waar het op staat.
1: Komt dan nabij, komt allen hierheen. Die van de volken zijt overgebleven.
0: Dwazen, die sleept met beelden van hout. Goden aanbidt, die niet kunnen redden.
1: Komt, laat eens horen, bespreek met elkaar. Wie heeft dit tevoren al aangekondigd? Wie heeft het eertijds voorzegd?
0: Ben ik niet de Heer? Verder zijn er geen goden. Buiten mij niemand die recht doet en redt.
1: Heer, tot mij, dan word je gered. Alle landen der aarde. Want ik ben God, ik alleen.
0: Ik heb gezworen in eed bij mijzelf. Waar is wat komt uit mijn mond? Nooit zal ik iets herroepen.
1: Iedere knie zal zich buigen voor mij. Iedere tong roept mij aan als getuige.
0: Dan zal men zeggen, alleen bij de Heer vinden wij recht en aanzien.
1: Allen die hem weerstreven, keren beschaamd tot hem weer.
0: Slechts bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem.
1: Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Juicht voor de Heer alle landen. Dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
0: Waarlijk, de Heer is God. Hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
1: Trek met een lied door zijn poorten. Komt in zijn voorhof met zang. Zegen zijn naam en eert hem.
0: Hij is ons goed gezind. Eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Laat geen slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend, als het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Wilt Gods Heilige Geest niet bedroeven, gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom, alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

0: die genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Toon mij de weg die ik moet nemen.
1: Want ik vertrouw op u.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Het grote tijdboek gaan we nu eventjes naar bladzijde 1360 voor de antifoon. O, mocht ik Christus kennen en de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. O, mocht ik Christus kennen en de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden.
0: Voor de slotgebeden gaan we in het groot getijdenboek terug naar bladzijde 857. Aanbidden wij Christus die door zijn kruis het heil heeft gebracht voor alle mensen en zeggen wij:
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Christus, gij licht en dageraad, verlicht ons en behoed ons reeds vanaf de ochtend voor het kwaad.
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Help ons vandaag bij alles wat wij doen, zodat wij van ons werk kunnen zeggen: het is goed.
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Wend uw ogen af van onze gebeden, gebreken en scheld ons al onze schulden kwijt.
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Vervul ons met de vertroosting van de Heilige Geest door uw kruisdood en verrijzenis.
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 1360. Laat ons bidden. God, je hebt in de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om uw naam en heerlijkheid beter te doen kennen. Verleen dat wij met het leven van de heilige voor ogen de goede strijd kunnen strijden hier op aarde en de beloning daarvan verwachten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen en beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 31 juli viert de kerk de gedachtenis van de heilige Ignatius, priester en stichter van de Sociëteit van Jezus. De intredetekst past bij de naam die Ignatius aan zijn orde wil geven, niet die van zijn eigen naam, Ignatianen, maar Sociëteit van Jezus, de naam Jezus. De tekst is uit de Filippense brief. In de naam van Jezus moet iedere knie zich buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong belijden tot eer van God de Vader, Jezus Christus is de Heer. Dat is Ignatius uit het hart gegrepen. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen talloze mensen met Jezus meetrokken, keerde hij zich om en zei tot hen: als iemand naar mij toekomt die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken, of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen, als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien, dat alle die het zien hem gaan bespotten en zeggen: die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man het hoofd te bieden aan iemand die met 20.000 man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. Dit is het woord van God. De inleidingen voor het overwegende gebed zijn helemaal van Ignatius. Zo treft u ze aan in het boekje van de geestelijke oefeningen. Bij een langere tijd van inwendig gebed hoort een langere voorbereiding, uitwendig en vooral inwendig. En we beginnen met het inwendige: eerst de geest laten rusten bij hem. Alle zelfzuchtige, ik-betrokken bindingen loslaten om het te binden aan hem en aan hem alleen. Bij de plaats van het gebed, staande een paar passen er vandaan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Dan een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Precies zoals Ignatius het zelf deed, tot op het laatste van zijn leven. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik vrij kom voor hoe hij mij beweegt. In deze houding vraag ik om de genade dat heel mijn leven mag zijn zoals ik nu ben, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik breng me de geschiedenis te binnen. Jezus heeft succes. Er trokken tenminste talloze mensen met hem mee. Jezus wil echter geen meelopers, maar navolgers. Eerst legt hij de voorwaarden voor zijn navolging op tafel, algehele onthechting. En in de parabel van de torenbouwer en koninglegeraanvoerder legt hij de nadruk op dat er met de liefde niet te marchanderen valt. De plaats waar het gebeurde, ergens onderweg naar Jeruzalem. De stad van zijn nederlaag. En dat brengt hem ertoe zijn volgelingen te waarschuwen. Zij volgen hem als een held, als een overwinnaar. Maar hij zal helemaal niet als een held sterven, maar als een getuige van Gods liefde. Die bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat hij me kan motiveren om alle andere bindingen ondergeschikt te maken aan de band met hem. Om met Ignatius woorden te spreken, dat ik volledig onverschillig zal zijn om alleen de liefde van God het verschil te laten maken, dat ik voor hem meer voel dan voor wie
of wat dan ook, en zo alles en allen kan loslaten. De overweging. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken, of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Ignatius had iets van een torenbouwer. Hij had grootse plannen. Het grootste was hem nog niet groot genoeg. 'S avonds keek hij graag naar de hemel. Niet om daarna weg te dromen, maar om de afmetingen van de hemel de maat te laten worden van zijn eigen plannen en idealen. Maar hij bouwde niet zijn eigen bouwwerken, maar hij bouwde volgens de plannen van de goddelijke bouwmeester, de goddelijke architect. En daarvoor moest hij alle eigen plannen en idealen, zijn ambities, zijn eerzucht afleggen. Steeds als hij iets groots tot stand wilde brengen, ging hij er eerst voor zitten om helemaal tot zich te laten doordringen: ik kan het niet. In Venetië tot priester gewijd, besloot Ignatius te wachten met zijn eerste heilige mis. Dat zou hij toch zo graag in Bethlehem willen doen, op de plaats waar Jezus geboren werd. Hij bedwong zijn priesterlijke verlangens naar het altaar en nam zich voor een vol jaar te wachten. Een jaar later is hij in Rome, zijn nieuwe Palestina. Daar draagt hij zijn eerste mis op, niet in Bethlehem, maar wel in de Maria Maggiore, het Romeinse Bethlehem, waar de kribbe van de Heer wordt vereerd. En toen was zijn smaak en de goddelijke verlichting hierbij groot, zegt hij even kort als duidelijk. Eerst afsterven aan eigen macht en eigen kracht. Eerst doen wat Jezus zijn volgelingen op het hart drukte. Eerst vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven loslaten. Dat is de strategie in de dienst van deze veldheer. Ignatius was zelf een strateeg, meer dan een soldaat, meer dan een huurling, meer dan eentje van er met geweld van machtsmiddelen op los timmeren. Hij was een strateeg. De strategie van zijn meester had hij zich eigen gemaakt en hij paste die toe bij alles. Voordat hij zich inzette, hoe hij de navolging van zijn meester concreet gestalte zou kunnen gaan geven, bedacht hij eerst hoezeer hij dat zelf niet kon. Want hij werkte niet met zijn eigen kracht, maar met zijn onmacht en met Gods kracht. Welke koning zal, als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is? Ja, zo gaat dat in de strijd van de aardse machten. Ze overschouwen hun mankracht, hun arsenaal en strijdmiddelen, en ze overschouwen de kracht van hun vijand. En zo deed Ignatius. En waar kwam deze overdenking bij Ignatius op uit? Ik kan het niet. Mijn middelen reiken niet toe. In de verste verte ben ik niet opgewassen tegen de opgave die God mij geeft. En toch geeft hij me in eraan te beginnen. Om als leerling van Jezus iets te kunnen, moet men eerst het niet kunnen inoefenen, zichzelf verloochenen. Dat is de christelijke levenskunst. Niet: ik kan het leven aan, ik ga er tegenaan, ik ga ervoor, ik heb er zin in, maar ik kan het niet. En toch drijft mij iets ertoe om eraan te beginnen. Ignatius gaf daar een naam aan: heilige onverschilligheid, een heilige gevoelloosheid. Dat het voor je diepere op God aangelegde wezen niet zo'n verschil maakt of het nu met je verlangens, je smaak en idee overeenkomt of niet. Dat is het fundament van het geestelijk leven. Mensen die de geestelijke oefeningen hebben gedaan, die weten hoe centraal dit staat in die oefeningen. Dat is het begin en het einde ervan. En dat is de geestelijke hoeksteen van dit geestelijke bouwwerk. Wil je heilig worden, dan moet je eerst
door en door aanvaarden dat je nooit zal lukken. Eerst afkicken aan je eigen gehechtheid, je eigen liefde en je streven naar heiligheid. Wat er aan eigen liefde schuil gaat in je streven naar heiligheid. Zo kan u juist datgene wat je van de heiligheid afbrengt, je zwakheid, je fouten, je naar de heiligheid toebrengen. Want wil je voor God iets doen, dan moet je eerst los van jezelf. Wil je in alles God vinden, dan moet je in alles jezelf onthechten, jezelf versterven. Aan de wereldaanvaarding van de Ignatiaanse spiritualiteit gaat een wereldverachting vooraf. En dat is helemaal evangelisch. Wie zichzelf wil redden, moet zichzelf verliezen. Zoals Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs: of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods. Om alles ter ere Gods te kunnen doen, moet je je in alles onthechten. Wil je iets krijgen, iets tot stand brengen, moet je eerst je eigen wil loslaten. Als iemand denkt er iets te zijn, zegt Ignatius, is hij niet veel waard. Als iemand een hoge dunk heeft van zichzelf, kan God helemaal niets met hem beginnen. En dat is eucharistische spiritualiteit. Sterven om te verrijzen. Dat afsterven gebeurt altijd, soms met eigen instemming en met eigen toeleg, en ik wil zonder dat men erop rekende. Maar wat er ook altijd gebeurt, dat er zoiets als een verrijzenis plaatsvindt. En dat is wat Ignatius steeds weer tot verwondering bracht. Niet alleen in de Eucharistie. Ook in de oefeningen legde hij het bewust erop toe dat die menswording van Gods Zoon doorging in wie hij de oefeningen liet doen. Zo intens, zo met hart en zinnen met Jezus laten omgaan, dat ze Jezus worden. Heel zorgvuldig geleidt hij stap voor stap zijn leerlingen naar Jezus, zodat ze inderdaad Jezus worden. Uit de dood van de zonde staat een nieuwe mens op. Niet ineens helemaal, maar steeds een beetje meer. En echt. Enige vooruitgang, enige vrucht eruit halen. Wat is dat anders dan de vrucht van Maria's schoot, die de Heilige Geest in haar hart heeft neergelegd, zoals dat straks weer gaat geschieden. En dan eindigen met een gesprekje met Jezus die mij voorgaat op de weg van de totale liefde en de totale overgave. Ik bid u voor hoe Ignatius dat eens heeft geformuleerd en het ook vastlegde als gebed in de geestelijke oefeningen. Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid en heel mijn wil. Al wat ik heb en bezit, gij hebt het mij gegeven. Aan u, Heer, geef ik het terug. Alles is het uwe. Beschik erover heel en al volgens uw wil. Geef me alleen uw liefde en genade, want deze zijn mij genoeg. Met de Vader in de hemel, die van mij persoonlijk houdt, wanneer hij mij verenigd ziet met Jezus, spreken en tenslotte een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Aan het begin van een nieuwe dag willen we ons toevertrouwen aan Maria en met Maria en Jezus. O Maria, in aanwezigheid van geheel het hemelse hof kies ik u vandaag tot moeder en koningin. In volledige overgave geef ik u en wijd ik u toe mijn lichaam en mijn ziel, mijn innerlijke en uiterlijke goederen en de waarde zelf van mijn goede daden, verledende, tegenwoordige en toekomstige. Ik geef u zonder voorbehoud het volledige beschikkingsrecht over mij en over alles wat mij toebehoort, naar uw welbehagen en tot de grootste glorie van God in tijd en eeuwigheid.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald ter sterhelle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bij de doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Heilige Geest. Amen.

En beste luisteraars, welkom bij de Heilige Mis, zometeen vanuit de Sint-Pavo-kathedraal in Haarlem. Ik wens u een goede devotie toe.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Welkom in onze Sint-Bavo-kathedraal, mijn dierbaren, op deze vrijdagmorgenuren. Ik wens u allen een mooie mis toe en een goede viering. En dat we deze met veel devotie mogen opdragen aan de goede God vandaag. Onze hulp is in de naam des Heren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. God, gij hebt in uw kerk tot meerdere eer en glorie van uw naam de heilige Ignatius van Loyola doen opstaan. Geef dat wij met zijn hulp en naar zijn voorbeeld de goede strijd kunnen strijden op aarde en met hem de krans van de overwinning verwerven in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.

Uit de profeet Jeremia. In het begin van de regering van Jojakim, zoon van Josia,

zoon van Josia, koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Dit zegt de Heer: ga naar de tempel van de Heer en zeg in de voorhof tot hen die uit de steden van Juda naar de tempel komen om de Heer te aanbidden, alles wat ik u opdraag, zonder één woord weg te laten. Misschien luisteren ze en komen ze tot inkeer, zodat ik spijt krijg over de rampen die ik tegen hen om hun zondig leven beraamde. Zeg daarom tot hen: dit zegt de Heer, als ge niet naar mij luistert en niet leeft volgens de wet die ik u gegeven heb, als ge niet luistert naar mijn dienaars, de profeten, die ik telkens maar weer vergeefs naar u zond, dan doe ik met dit huis hetzelfde als ik met Silo gedaan heb en maak ik deze stad tot een vloek bij alle volken op aarde. De priesters, de profeten en alle aanwezigen hoorden de reden die Jeremia in de tempel hield. Nauwelijks had Jeremia de reden die hij in opdracht van de Heer voor alle aanwezigen hield beëindigd, of de priesters, de profeten en alle aanwezigen grepen hem vast en schreeuwden: sterven zult ge. Hoe durft ge als profeet van de Heer te zeggen: deze tempel zal het vergaan als de tempel van Silo, en deze stad wordt een puinhoop zonder bewoners? En allen stormden tegelijk op Jeremia af in de tempel van de Heer. Woord van de Heer.

De Heer zij met u. Lezing nu uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd zeiden: waar heeft hij die wijsheid vandaan en de macht om wonderen te doen? Is hij niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? En zijn broeders Jacobus, Jozef, Simon en Judas? Wonen zijn zusters niet allen bij ons? Waar heeft hij dat alles vandaan? En ze namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen kring. En wegens hun ongeloof deed hij daar niet veel wonderen. Woord van de Heer. Lieve mensen, het is heel subtiel, hè, zo'n evangelist die zegt niet veel wonderen. Dus hij deed er wel een paar. In elke tijd is de goede God met mensen bezig. Om toch minstens een paar wonderen in je leven te doen. In ieder mensenleven klopt hij aan om te laten weten dat hij er is, dat hij lief heeft, dat hij wil, wordt heilig en leef. Er zijn altijd tijden geweest van grotere ontvankelijkheid voor de inwerking van de lieve Heer, dat meer mensen bereid waren hem te leren kennen, hem meer nabij te komen. En eerlijk gezegd, ik geloof dat we nu ook in zo'n genadetijd leven. Momenteel, op verschillende plaatsen in de wereld. Nog niet overal, maar wel her en der. Ook wel hier, denk ik. Wordt naar God gezocht. Of zou je beter kunnen zeggen, hij zoekt. Hij dorst naar zielen. De Heer sprak immers vanaf het Heilige Kruis de woorden: ik heb dorst. Maar er zijn ook andere tijden geweest in de Bijbelfragmenten, zojuist voorgedragen, hoorden we juist over een zich afsluiten voor de gezondenen, een niet willen openstaan. In de eerste lezing ging dit om de profeet. Ze gingen hem zelfs in de tempel te lijf. Nou, ik hoop niet dat het vandaag de dag gebeurt. De kerkgangers, de pastoren in de kerk te lijf gaan tijdens de preek. In ieder geval is het nu nog rustig. In het evangelie betrof het de Messias zelf. Niet geacht, hij kon zijn genade niet kwijt eigenlijk. En dan ga ik even in op de heilige van deze dag die de kerk op haar kalender eert. De edelman Ignatius, die in de 16e eeuw van de christelijke jaren, was toch een roerige eeuw, met de kerkbreuk van de reformatie en zo. Toen is die na een persoonlijk proces van bekering, na verwond te zijn geraakt in een strijd, de Sociëteit van Jezus gaan stichten, de Jezuïetenorde. Nou, die hebben natuurlijk wel een naam gevestigd, want bij heel wat katholieke projecten waren of zijn die Jezuïeten ook betrokken. Deze orde wil in gehoorzaamheid aan de paus als opvolger van Petrus overal beschikbaar zijn voor de verdieping van geloofsleven. Veel Jezuïeten zijn in die tijd
vlak na de stichting van de, in de 16e, 17e eeuw, 18e, zijn naar het morgenland, naar het avondland gevaren om te missioneren op continenten waar de bewoners nog niet van Jezus hadden vernomen. Ze kwamen in Japan, ze kwamen bij de Indianen van Noord- en Zuid-Amerika, ze kwamen in China, India, de Filipijnen, Indonesië. Voor het zogenaamde onderscheidend bidden geeft de heilige Ignatius waardevolle lessen. En wat is dat dan, onderscheidend? Je zou het kunnen noemen bezig zijn met de vraag, wat doet God in mijn hart? Welke kant leidt hij mij op? Als je ergens over twijfelt, met een dilemma zit, waar trekt Jezus me dan meer naartoe dan dat andere? De wijze Ignatius heeft hiervoor een opzet gemaakt, de zogenaamde Ignatiaanse retraite of geestelijke oefeningen, aanbevelenswaardig. Iemand gaat dan 30 dagen maar liefst, maar het kunnen er ook 8 zijn, in een retraite waarbij een welbepaalde structuur wordt gevolgd. En lieve mensen, op deze dag dus bidden we voor al zijn zonen, de paters Jezuïeten, dat ze Jezus en zijn kerk trouw blijven dienen, want ze zijn nodig. Zeker ook in deze bijzondere tijd, waarin de Heilige Geest meer toegang lijkt te vinden tot de harten van mensen en zij openstaan voor de Messias. En dan vandaag, op de laatste julidag, wil ik me ook graag even richten tot onze kosteres Anne. Ja, je zit er heel in een bescheiden hoekje bij, altijd. Kostersplek. Je bent een grondlegster van de katholieke Indonesische gemeenschap hier en een vertrouwd gezicht voor de BAVO. Jij en je man hebben samen besloten in Brabant te gaan wonen, om daar jullie verdere toekomst vorm te geven. Veel respect van onze kant dat jullie die stap nu toch gaan zetten. En we bidden jullie toe dat daar ook echt thuisgevoel in jullie hart mag ontstaan, ook in kerkelijk opzicht. We zullen jou missen, maar onze gebeden, die gaan met jou. En deze plaats zal toch in de toekomst altijd jouw kathedraal blijven. De bloemen en de BAVO-beker zal ik je na de mis straks overreiken in de sacristie. Ik weet dat je dat fijner vindt. Daar heb je altijd trouw je werk verricht als een van onze kosters. En dat heb je heel goed gedaan. En ik vertrouw toch op af en toe een tot ziens. En dank je voor jouw beschikbaarheid en toewijding. Mogen de goede God jou en je gezin zegenen en behoeden. En een voorspoedige verhuizing, veel geluk en de bescherming van Maria en de heilige BAVO op je levenspad. En voor wie dat wil, kan ook dadelijk na de mis in de sacristie Anne nog even begroeten en haar de hand schudden. En laten wij allen de weg van de zoon van de timmerman blijven volgen. We leven in bijzondere tijden. Dat we stil blijven worden, zodat de vraag van onderscheiding ons altijd kan blijven bezighouden. Waarin Ignatius en zijn Jezuïetenzonen ons voorgaan. Heilige Geest, wat doet gij in mijn binnenste? Welke kant leidt gij mij dan op? Wat brengt mij het meest de Messias nabij?

Broeders en zusters, bidden wij voor al de intenties waarover wij Gods zegen willen afsmeken. Voor de verkondigers van Gods woord. Dat hun wijsheid van omhoog wordt geschonken. En dat zij door hun prediking bij de toehoorders het geloof in Jezus versterken. Laat ons bidden. Voor de profeten van onze dagen. Dat zij door hun woord weerbarstigheid en opstandigheid tegen God weten te breken. En bijdragen aan de vrede onder de mensen. Laat ons bidden. Voor allen die niet in Christus geloven. Dat de Heilige Geest hen met zijn licht vervult. En dat zij de wegen inslaan die leiden naar het heil. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij trouw luisteren naar Gods profeten, leven volgens zijn wet en de heilige dagen voor de Heer in acht nemen. Laat ons bidden. En Heer, we bevelen u ook aan de gezinnen, onze dierbaren, al de intenties welke we persoonlijk in ons hart mee naar hier brachten, om ze in het altaaroffer te laten meenemen. Ik wil bijzonder ook gedenken aan onze zieken, alle die ons gebed bijzonder nodig hebben, waar ter wereld ook. En wil gedenken aan onze dierbare overledenen. Heer, geef hem de eeuwige rust. Dat ze rusten in vrede. God, ge hebt uw Zoon gezonden, die met wijsheid onderricht gaf en zijn woord bekrachtigde met wonderdaden. Wij bidden u dat we steeds in hem ons geloof mogen hechten aan hem, die ook in ons midden wonderen wil verrichten en met ons wil gaan, nu en tot het einde der tijden. Hij die leeft in de eeuwen der eeuwen.

bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Amen. Heer onze God, mogen de offergaven die wij u hebben gebracht bij de viering van de heilige Ignatius u welgevallig zijn en wijd ook ons u toe in de waarheid door dit verheven mysterie dat gij ons hebt gegeven als bron van alle heiligheid door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige en eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugde op het feest van uw heilige Ignatius. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met al uw engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.

Hij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen, om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen is indachtig, God. Bieden wij u aan het levensbrood in de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan. En uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus, Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Bedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg, neem hen aan. En laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen, met de heilige Ignatius van Loyola, de heilige Bavo, schutspatroon van onze stad, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en uw loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Ziet het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Christi, custodio.

Laat ons bidden. Heer, met dankbaarheid hebben wij het offer van lof opgedragen bij de viering van uw heilige Ignatius. Wij bidden u, laat deze Eucharistie ons brengen tot de eeuwige lofprijzing van uw majesteit. Door Christus, onze Heer. Zalige communie, wel thuis, gezegende dag, tot binnenkort. De Heer zij met u. En zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

We waren bij luisteraars voor de Heilige Mis verbonden met de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem. Celebrantes, pastoor Floris Bunschoten geweest. We gaan zo door met de programmering en om 10:00 hoort het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:15 een getuigenis over Radio Maria. Om 11:15 de lezingen en de lezingdienst. En om 11:00 het programma De Club van Job met pastoor Mennen. Live in de studio, dus u kunt nog vragen sturen via WhatsApp. We wensen u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ja, goedemorgen. Op deze laatste vrijdag van jullie op 31 juli. Het is hier trouwens schitterend weer. We hebben de deur en ramen openstaan. Dus het kan zijn dat u straks erg de haan goed krijgt. Maar gaan we verder naar onze heilige van vandaag. Ave Maria. Vandaag gaan we terug naar het jaar 1950. De Slowaakse communisten sluiten kerken. Kloosters worden omgevormd tot gevangenissen. Meer dan 1000 priesters en religieuzen naar Siberië verbannen. Uitgeput staan 22 Salesianen, paters, broeders en studenten voor de woeste Morava. Als we de rivier maar over zijn. Ze hadden gehoopt onder bescherming van de duisternis deze zijrivier van de Donau over te steken. Maar storm, regen en het modderige land hadden hen vertraagd. Terwijl de boot wordt opgeblazen, kijken bange ogen naar de opzwaaiende golven. Ze moeten over, maar een aantal durft niet. Vooral zij die niet kunnen zwemmen. Tijdens de aftocht stuit de uiteengevallen groep op een patrouille. 16 volgelingen van Don Bosco worden daarbij gevangen genomen. Tijdens een showproces worden de zogenoemde verraders veroordeeld tot dwangarbeid in de mijnen van Siberië. Een van hen is pater Stefan Kostal. Hij is echter zo ziek dat hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis van Bratislava. En zo komt als vanzelf onze zalige van vandaag in beeld. Op kerstavond 1916 geboren zuster Sedenka Sheringova. De roveren Pavel en Susanna Schelling noemden een tiende kindje Cecilia. De kleine meid groeide op tussen de glooiende heuvels van de regio Orava. Samen met haar 10 broers en zusters leerde ze al vroeg de handen uit de mouw te steken op het land. Toen Cecilia 12 jaar oud was, veranderde haar wereld. Toen de zusters van barmhartigheid van het Heilig Kruis in haar broekje kwamen. Ze zag hoe zij met een glimlach de zieken verzorgde en onvoorwaardelijke liefde gaven aan iedereen die leed. Meteen wist ze, dit is ook mijn weg. Slechts 15 jaar oud pakte ze haar weinige bezittingen in. Samen met haar moeder reisde ze naar het klooster in Punanaske Biskupice. De congregatie stuurde eerst naar de verpleegsopleiding. Cecilia stortte zich op de medische boeken en specialiseerde zich in de radiologie. En op 30 januari 1937 deed de 20-jarige Cecilia definitief afstand van haar oude leven. Ze hulde zich in het zwarte arbeid, deed haar kloostergeloftes en nam een nieuwe naam aan zuster Sedenka. 35 jaar oud wordt ze te werk gesteld in het ziekenhuis van de Slovaakse hoofdstad Bratislava. En daar ontmoet ze de gevangen pater Stefan Kostal. De van hoogverraad beschuldigde priester in het bed voor haar zou een spion zijn van het Vaticaan. Nu hij weer

nu hij weer enigszins op krachten is, wacht hem transport naar Siberië, waar hij een zekere dood zal sterven. Op een nacht, wanneer de wachten voor de deur niet opletten, doet zuster ze denken een slaapmiddel in hun thee en smokkelt zij de veroordeelde het ziekenhuis uit. Als de priester uit haar gezichtsveld is verdwenen, loopt ze naar de kapel, valt op de knieën en starend naar het tabernakel, bidt zij: Jezus, ik offer u mijn leven voor het zijne. Red hem. Enkele dagen later, op 29 februari 1952, helpt ze 3 priesters en 3 seminaristen te ontsnappen. Maar deze poging mislukt jammerlijk. Alle vingers wijzen naar nachtzuster Sedenka. Op het politiebureau mishandelen de mannen haar op gruwelijke wijze. Rechters veroordelen de religieuze tot 12 jaar gevangenisstraf, waarbij ze haar voor 10 jaar haar burgerrechten afnemen. Zuster Denken wordt van de ene gevangenis naar de andere gebracht en steeds weer via nieuwe bewakers hun lusten bot. Krijgen de vele wonden niet de kans te helen. Van medegevangene Elena Cordova komt het volgende getuigenis. Ze vertelde: toen ik haar vroeg, misschien voor de derde of vierde keer, hoe ze heette, zei ze: ik ben zuster Sedenka Zelenkova. De dokter kwam voor het verschonen van het verband. Ze hadden haar rechterborst afgezet en op die plaats zat nu een afgrijzelijke, etterende wond. Ik vond dat zo raar, want naar mijn idee kon zo'n amputatie bij een religieuze helemaal niet. Voor mij was een kloosterzuster zuiver en ongerept. Ik wilde toen niets vragen, maar daar bij mezelf. Ik hoop dat zusters denken en ik vriendinnen worden. En dat werden we ook. Op een dag kwam een vrouwelijke bewaarder ons cel binnen. Ze zei tegen zusters denken: maak je klaar voor transport. Ik vroeg haar: transport? Hoezo? Ze is helemaal niet in staat om te reizen. De bewaarster reageerde erop door te zeggen: dit is een bevel. Pak je spullen, want morgen vertrek je. Ik bleef doorvragen: en waar brengen jullie haar naartoe? Naar Brno, de afdeling oncologie, luidde het antwoord. Pas toen werd mij duidelijk dat zuster Sedenka kanker had. Ik was helemaal van mijn stuk. Maar zij reageerde zo rustig, dapper en vastbesloten, dat ik niet anders kon dan haar enorm te bewonderen. Zuster Sedenka bleef de hele dag in gebed. Wat van vroege morgen tot de late avond. Ik vroeg haar: zuster, voor wie bidt u eigenlijk zo intens? Op zij antwoordde: nou, allereerst bid ik voor hen die mij martelen en vernederen. Ik vraag God hun harten te verzachten, dat zij stoppen met dit alles mij aan te doen. Pas toen begreep ik dat haar tijdens de zogenaamde ondervragingen de meest afschuwelijke dingen werden aangedaan. Ze vertelde mij hoe ze haar schopten en sloegen, in een goot met koud water gooiden, beulen vervolgens op haar borst stonden, zo haar hoofd onder water hielden tot ze bijna stikte, dan hun laars enigszins oplichtte zodat ze net weer kon ademen om haar vervolgens weer onder te duwen. Hoe dit duivelsspel de hele nacht doorging. Hoe ze haar aan de haar een cel binnensleurde, daar op een koude betonvloer achterlieten. Zij de hele nacht lag te rillen in haar natte, koude kleren. En dat ze de eerste keer dacht dat zij de nacht niet zou overleven. Ze vertelde hoe ze ontkleedde aan haar

0: handen en voeten bonden en ophingen aan een vleeshaak. De mannen met knuppels op hun borsten sloegen. En dat deze zogenaamde ondervragingen steeds werden herhaald. Nu je mijn verhaal kent, zo sprak zuster denken, weet je ook waarom ze mij geopereerd hebben en morgen naar het departement van oncologie overbrengen. De wonden kregen nooit de kans om te helen. En nu heb ik kanker. Maar verschrikkelijker echter dan alle gruwelijkheden, vind ik echter dat ik al die jaren de sacramenten niet heb kunnen ontvangen. Ik weet dat onze Lieve Heer spoedig komt om mijn belofte die ik hem gaf, toen ik hem mijn leven beloofde, voor het leven de priester in te lossen. Zo vertelde ze aan Helena Cordova. Toch nog onverwacht, hadden op 16 april 1955 bewakers zuster Stenken uit haar cel. Breng haar zonder iets te zeggen naar de poort van de gevangenis, waar zij haar in opdracht van de president vrijlaten. Antonin Zabotocci, de president, had vernomen hoe zuster Stenken aan een vergevorderd stadium van borstkanker leed en hij wilde het volk geen martelaar schenken. Mijn zuster Stenken aanklopt bij het moederhuis van haar orde, de zusters van het Heilig Kruis in Bratislava. Houden ze de poort gesloten, sturen ze haar weg. De religieuzen zijn doodsbang. Hun klooster wordt voortdurend door de staatspolitie in de gaten gehouden. Ook het ziekenhuis van Bratislava, waar ze gewerkt heeft, houdt de deur op slot. Uiteindelijk vindt zusters Denken onderdak bij een vriendin in Trnava. Deze weet het ziekenhuis van die stad te bewegen, haar zuster vriendin op te nemen. Op 31 juli 1955, 3 maanden na vrijlating, komt de heer Stenka Schelingova halen. Op zijn 38 jaar, intens gelukkig, voorzien van het heilige zich 38 jaar oud, intens gelukkig, voorzien van de heilige sacrament in zijn armen stort. Op 14 september 2003 verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II de religieuze bij zijn bezoek aan Slowakije zalig. En ondertussen is ook haar heiligverklaringsproces afgerond. En nu maar hopen en bidden dat we haar spoedig als heilige Stenka mogen aanroepen. En dat ik vandaag afsluiten met de afscheidswoorden van zuster Stenka aan celgenote Helena Cordova. Ze sprak: huil alsjeblieft niet. Er komt een dag dat ze jou vrij zullen laten. Voor mij komt die dag niet meer. En als dingen gebeuren zoals ik denk dat ze gaan gebeuren, kom dan mij alsjeblieft een keer opzoeken. En als je komt, leg dan een paar witte rozen op mijn graf. Want daar ben ik zo gek op. Zalig zuster Denken, Stelegova, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden, samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint Monica Baby Mama Gemeenschap naast de vertrouwde ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csikszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.

Getuigenis van Peter Schilling, München, Duitsland. De singer-songwriter Peter Schilling is bekend om zijn nummer Major Tom, dat begin jaren 80 bovenaan de hitlijsten stond in Duitsland, Oostenrijk, de Verenigde Staten en Japan. Na een burn-out en verschillende tegenslagen in zijn persoonlijk leven was hij zijn leven aan het reorganiseren. Op een avond in 2005 speelde hij met de tuner van zijn radio toen hij plotseling heilige koormuziek hoorde in zijn appartement. Aanvankelijk was hij verrast en vroeg zich af welk radiostation het zou kunnen zijn. Toen begon Frater Bob een gesprek. Hij voelde zich plotseling kalm en luisterde naar de woorden die hem diep raakten. Het was alsof iemand zijn therapie, die hij na zijn burn-out had ondergaan, voortzette en hem tegelijk terug naar God begeleidde. Waar is mijn geloof gebleven? Waarom heb ik God op mijn levenspad achtergelaten? Zo vroeg hij zich die avond af. Vanaf die avond helpt Radio Horeb hem een nieuw leven met God en in zijn geloof te leiden. Sindsdien is zijn leven ten goede veranderd. Er zijn hem ongelooflijke dingen overkomen waarin hij Gods nabijheid heeft mogen ervaren en die hem met diepe dankbaarheid hebben vervuld. Vandaag zegt hij dat Radio Horeb hem in geest en geloof heeft herbevestigd en hem vooruit heeft geholpen, zoals geen enkele andere zender dat zou hebben kunnen doen. Sindsdien is Radio Horeb een van zijn absolute favorieten geworden, die hem voortdurend vergezelt.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Job. Job onderwerpt zich aan Gods majesteit. De Heer vervolgde vanuit de stormwind en sprak tot Job. Omgord je als een soldaat. Ik stel vragen, jij leest mij de les. Wil je mijn rechtsorde werkelijk omverwerpen? Mij schuldig verklaren om zelf vrij uit te gaan? Heb jij een arm zo sterk als die van God? Heb jij een donderstem zo luid als die van God? Omhang je dan met de versierselen van je majesteit. Kleed je in glorie en luister. Sproei in het rond de spetters van je toren. Zie om je heen en al wat trots is buigt. Je hoeft maar te kijken en de hoogmoedigen vallen. Jouw heerlijkheid doet hen ineenkrimpen. Stop ze weg, allemaal onder de aarde. Leg ze aan boeien in de onderwereld. Als je dat kunt, zal ook ik jou eren, want met je eigen hand heb je jouw eigen triomf gemaakt. Kijk naar het nijlpaard. Ik heb het gemaakt zoals ik jou gemaakt heb. Het vreet gras als een rund. Maar let eens op hoe sterk zijn lenden zijn, hoe krachtig zijn buikspieren, hoe gespannen zijn lid als een ceder, hoe gebundeld de bilspieren, zijn knoken zijn als buizen van brons, zijn botten zijn als ijzeren staven. Een meesterwerk van Gods scheppende kracht. Heb jij dat gemaakt? Ga erop af met je zwaard. De dieren van de bergen en de dieren van het veld. Het zijn speeldieren, hem onderworpen. En het dier, maar lui onder de lotusplanten liggen, verborgen in riet en moergas, onder scherm en schaduw van de lotus, beschut door de wilgen langs de rivier. Al dreigt het water langs alle kanten, het verroert niet, blijft onbewogen, al reikt de Jordaan tot boven zijn bek. Pak het bij zijn ogen, haal een touw door zijn neus. Nu sprak Job tot de Heer. Inderdaad, gij kunt alles. Voor u is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? En ik mag spreken zonder iets te weten over wondere dingen die ik niet begreep. En dan nog in de trant van, luister, ik zal spreken. Ik stel vragen, probeer eens te antwoorden. Alleen van horen zeggen ken ik u. Nu heb ik u gezien met eigen ogen. Alles herroep ik. Over alles heb ik spijt. Neergezeten in stof en as. Tweede lezing. Uit mondelinge mededelingen van Ignatius, opgeschreven door Luis Gonzalves. Beproeft de geesten of zij uit God zijn. Ignatius was verslaafd geraakt aan het lezen van wereldse en onwaarachtige boeken die men ridderromans pleegt te noemen. Toen hij zich na zijn verwonding weer gezond voelde, vroeg hij naar enkele van zulke boeken om de tijd door te komen. Maar in het hele huis waren dergelijke boeken niet te vinden. Daarom bracht men hem een boek met de titel Het leven van Christus en een ander boek Bloem van de Heiligen, beide in zijn moedertaal geschreven. Doordat hij er veel in las, kreeg hij een zekere smaak voor wat erin verhaald werd. Soms, als hij de lezing ervan onderbrak, dacht hij na, nu eens over wat hij zojuist gelezen had, dan weer over de dingen van de wereld die tot nu toe zijn gedachten hadden bepaald. Maar onze Heer kwam hem te hulp en liet op deze laatste gedachte weer anderen volgen die ontsproten aan wat hij gelezen had. Want als hij het leven van onze Heer Christus las en van de heiligen, begon hij na te denken en redeneerde bij zichzelf. Als ik nu eens deed wat de heilige Franciscus deed en wat de heilige Dominicus deed. Deze gedachten hielden hem vrij lang bezig, maar werden dan weer onderbroken door andere bezigheden. En dan kwamen de wereldse gedachten hem weer voor de geest. Ook hier stond hij lange tijd bij stil. Veel van dit soort gedachten volgden elkaar voortdurend op in zijn geest. Toch was er dit verschil. Als hij aan de dingen van de wereld dacht, vond hij daar veel behagen in. Maar als hij door vermoeidheid overvallen deze gedachten losliet, voelde hij zich treurig en dor. Als hij daarentegen over de harde levenswijze nadacht, die hij bij de heilige had ontdekt, ondervond hij niet alleen vertroosting op dit ogenblik zelf, maar hij bleef tevreden en opgewekt, ook als hij deze gedachten reeds had losgelaten. Ignatius hechtte hier voorlopig niet veel belang aan en merkte dit verschil niet eens op. Tot op een dag de ogen van zijn hart opengingen en hij zich over dit onderscheid begon te verwonderen en erover nadacht. Zijn ondervinding bracht hem dit inzicht bij. Sommige gedachten lieten hem droevig, andere daarentegen opgewekt achter. Dit was nu de eerste van de onderscheidingen die hij omtrent het geestelijk leven vaststelde. Later, toen hij de geestelijke oefeningen begonnen was, was dit het eerste wat hij zijn leerlingen begon te leren over de onderscheiding der geesten.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Club van Job van deze vrijdag. Deze vrijdag is het programma gewoon live, dus u kunt nog vragen sturen. Pastoor Menne is hier in de studio, want daar was wel vragen dat u zou 2 weken afwezig zijn. En hoezo bent u daar vandaag toch wel? Maar ik zei, het zijn 2 weken, maar niet achter elkaar.
2: Nee.
1: Dus komende vrijdag bent u er niet.
2: Nee.
1: Maar daarna bent
2: daarna ben ik er de hele tijd,
1: ja, dan
2: als
1: ben
2: God
1: ik
2: belieft.
1: Niet.
2: Ja. Ik weet niet of die tijd, hoe we die tijd doorkomen.
1: Het zal een verademing zijn.
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Nou, we gaan beginnen.
2: Ja.
1: En mensen kunnen dus vragen stellen. We hebben niet zoveel. Dus dat kan vandaag via app.
2: Hebben we de intro al gehad?
1: Ja.
2: Oh,
1: heeft u niet gehoord?
2: Even niet gehoord. Ik was allemaal druk bezig.
1: Ah.
2: Goed, dan begin ik met de eerste vraag die ik over... Via mijn, hoe heet zo'n ding?
1: E-mail.
2: E-mail, heel goed. Ja, dat krijg je op je leeftijd, dan kun je niet op woorden komen. Dat is het begin van de dementie.
1: Ja.
2: Vanuit vanuit België, een mevrouw uit België. En die stuurt dan een artikel op. Nou ja, afijn. Dat gaat over kinderen die niet meer praktiseren en zo allemaal. Afijn. In ieder geval, dat is iets wat natuurlijk bij veel mensen bekend is. Ja, dus ze zelf naar de kerk gaan, maar de kinderen niet meer. Dan is haar vraag... De kern van het katholieke geloof is de verrijzenis, zegt ze. Nou, ja.
1: Dus het kruis.
2: Juist, het kruis.
1: Ja.
2: Het kruis, we maken hier allemaal kruistekens. Dat is wel heel modern, hoor, als je zegt van de verrijzenis. Want iedereen heeft het over de verrijzenis. In België hebben ze ook de verrijzenisliturgie, dan net of het kruisrijk niet meer toe doet. Terwijl het kruis de basis is van de verrijzenis.
1: Maar ze zeggen dan dat het kruis was voor niks als er geen verrijzenis was. Kan je dat zeggen?
2: Nou, ja, maar er was geen verrijzenis als er geen kruis was.
1: Nee.
2: Dus het gaat in... Ook in de Eucharistie gaat het niet om de verrijzenis, maar om het offer, het kruisoffer. Daarvoor zijn wij verlost en bevrijd. En daardoor, omdat we bevrijd zijn van zonde, we krijgen ook deel aan de verrijzenis. Het is een merkwaardig, na het concilie, een merkwaardig idee, wat in de kerk nooit is geweest, dat de mis de viering van de verrijzenis is. Paulus zegt,
1: ik weet wat je wilt zeggen.
2: Paulus zegt, wij gedenken de dood en de dood des Heren totdat hij komt. Niet de dood en de verrijzenis, maar de dood des Heren totdat hij komt.
1: Maar ook Paulus zegt, als er geen verrijzenis was, dan is ons geloof voor niks.
2: Ja, maar dat geloof ik wel.
1: Ja. En klopt het wel dat ook van oudsher is de zondag, op de zondag vieren we de verrijzenis? Of was het te vroeg?
2: Ja, maar we vieren de verrijzenis, dat is raar, maar we vieren dat met de herdenking van de dood.
1: Aha.
2: Ja, we vieren in de Eucharistie toch niet de verrijzenis?
1: Nee.
2: Ja, die komt er wat bij.
1: Op het einde.
2: Dat is de geboorte en alles komt erbij. Ja. Maar we vieren daar...
1: Het onbloedig
2: offer van Christus.
1: Ja.
2: En dat wordt een beetje onder de mat geveegd in onze tijd. En ik vind dat lijkt nergens op, want dat is niet katholiek. Goed, daarom hierop als eerste de verrijzenis. Hoe spreek je hierover met je kinderen? Wat na de dood? Verschil met een aula uitvaart en een uitvaart in de kerk met een absoute. Ik heb wettelijk laten vastleggen dat dit een katholieke uitvaart moet zijn. Mag ik mijn kinderen erop wijzen dat ze niet aanwezig moeten zijn, vermits ze geen geloof hebben in de verrijzenis, en dat ze best niet komen? Want ik zou misschien nog wel het schaamrood op mijn wangen kunnen krijgen in de kist, omdat ze niet meer weten wat ze daar in de kerk nog moeten komen doen. Dat is ook een probleem wat veel ouders hebben. Die zeggen, ja, mijn kinderen die komen dan misschien naar de kerk. Alhoewel de meesten dat tegenwoordig al niet meer doen. Die proberen gewoon de kerkelijke uitvaart te verhinderen. He? Ik bedoel, al weten ze dat hun ouders de kerkelijke uitvaart, als er nog maar geen meer over is, dan gaan ze gewoon naar de aula, ondanks de wens van de dingen. Want ja, die uitvaart is toch voor ons, denken ze dan.

0: de wens van de dingen. Want ja, die uitvaart is toch voor ons, denken ze dan. Dus ze hebben helemaal geen besef meer van dat die uitvaart voor die overledene is in de eerste instantie. Dat het offer van Christus wordt opgedragen aan God en de gebeden van de kerk om die gelovigen uit het vage vuur van de zonde te bevrijden. Daar gaat het om. En hoe moet je dat nou aan je kinderen vertellen? Ik denk op de eerste plaats dat je moet zeggen dat vanuit de natuurlijke situatie zoals wij leven, hè, natuurlijk, dan bedoel ik zoals we zo geboren worden, leven wij in een zondige, van God afgescheiden situatie. Wij komen niet tot ons doel, we komen niet bij God als we aan onszelf overgelaten worden. Kun je ook rondom je heen zien trouwens. De meeste mensen die komen niet tot God, die dwalen alle kanten in tegenwoordig helemaal. Mm-hmm. Als er niet iemand ze wegwijst, dan gaan ze overal naartoe. Nou, dan komen we niet tot ons doel. En dat betekent dat onze vervulling niet komt. Dus het leven dat, ons leven dat gericht is op de vereniging met God, op eeuwig leven, op eeuwig geluk, dat komt niet tot ontplooiing. Dat komt er niet als wij van nature leven. We moeten ons laten verlossen uit die zondige situatie, die doodsituatie. En die verlossing gebeurt door Christus, in eerste instantie door de doop, maar wel door vanuit die doop te leven. Dus dat klinkt heel complex, maar het is het eigenlijk niet. Wij zijn uit onszelf verloren, we moeten ons laten verlossen. En dat gebeurt door de dood en de vrijheid van Christus. En daar hebben we deel aan door de doop. En we blijven er deel aan houden door de viering van de Eucharistie. Daar komt in het kort het christelijk katholieke geloof op neer. En bij een uitvaart vieren we dus bij voorkeur de Eucharistie. Dat is tegenwoordig ook heel modern om te zeggen, nou laten we dat maar niet doen. Want te veel mensen komen niet naar de kerk enzovoorts allemaal. En die zitten daar dan bij.
1: Ja,
0: hebben
1: dan
0: ons nooit, hebben we ons nooit door laten weerhouden in het verleden.
1: Nee.
0: De mis werd opgedragen als er een priester was. En die waren er vroeger. Tegenwoordig kan dat zijn dat die niet meteen bedreven. Maar zoals het in België is, dat bijna iedere uitvaart door een leek gedaan moet worden. Dat is gewoon onzin en totaal overbodig. Dat is het promoten van de leek in plaats van een noodzaak. Want je kunt niet zeggen dat er in België niet voldoende priesters zijn om uitvaarten te doen.
1: Ja,
0: zoveel uitvaarten zijn er niet.
1: Nee.
0: Nou, dat is gewoon onzin.
1: En zo weinig priesters zijn het ook niet.
0: Ook niet.
1: Ja.
0: En de kerk heeft gezegd dat het de priester moet zijn. Pas in uiterste noodzaak kunnen het leken doen. Terwijl er nu, geloof ik, in België diocesen zijn waar men zegt, het is gewoon de leken te doen.
1: Ja.
0: Nou, als je de mensen de kerk uit wilt jagen, moet je het op die manier doen. En dat doen ze dus.
1: En wat is een nood? Bijvoorbeeld, je bent op een eiland en dan komt er een priester een keer in het jaar om.
0: Ja, dan is het wel een nood.
1: Nood.
0: Nou, ik denk ook dat het nood is op plaatsen waar een priester heel ver weg woont en niet in staat is om die uitvaart te komen doen. Dat is natuurlijk zo. Dan
1: kan ook.
0: Dan kan het allemaal. Maar we moeten van noodsituaties geen normale situaties maken. En dan zeg ik altijd, wij moeten de Eucharistie doen op een manier dat niet iedereen te communie gaat. Dus door geknield en op de tong te communie te gaan, wat eigenlijk de normale manier is, schrikt dan een hoop mensen af. Dan komen die heidenen niet. Die komen nou wel het snoepje halen, zou ik maar zeggen, omdat iedereen naar voren gaat en ze weten niet eens wat er gebeurt. Je kunt ook, als je de communie op de hand wilt handhaven, kun je nadrukkelijk zeggen dat mensen niet voor de communie zijn uitgenodigd die niet katholiek geloof hebben en die niet gewoon zijn aan de Eucharistie deel te nemen. Zoals je kunt er nog bij zeggen die zich niet bewust zijn van grote zonden of zo. Nou, dan slikt dat ook al af. Het is beter naam die mis wel te doen voor die overledenen en eventjes die mensen die in de kerk zitten te zeggen van je hoeft niet de communie, dan die zeggen we laten vanwege die heidenen in de kerk, laten we de hele mis niet doorgaan. Dat is toch omgekeerde wereld?
1: Ja, dat zou je ook met kerstmis moeten doen.
0: Ja, ook duidelijk wel, ja.
1: Ja, wat dat zou dan zijn.
0: Maar ja, met kerstmis is het al zo dat er bijna, ja, er komt nog wel iets meer dan normaal, maar eigenlijk al
1: nou,
0: niet veel
1: het
0: meer.
1: Nou, ik was wel in een volle kerk, extra volle kerk afgelopen kerstmis.
0: Ja,
1: maar het is wel gezegd voor de communie dat je hoeft niet.
0: Moet je zeggen, je hoeft niet. Je mag niet, moet je zeggen. Dat durven ze niet te zeggen.
1: Ja, maar dat zeggen, is een stapje te ver voor sommige priesters.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar waarom zijn ze niet voor de waarheid?
1: Ze zijn voor de waarheid.
0: Dat zijn ze niet.

0: Ja.
1: Anders zou ze wel zeggen van, nou, als u nooit in de kerk komt.
0: Ja, dat zei de priester. Als u, misschien komt u, dat is voor u de kerk
1: dan
0: niet.
1: Hoeft of, u niet.
0: Dan hoeft dan,
1: nee, nee, dan mag
0: zei,
1: u niet.
0: Nee, hij zei zo, dat respecteren we van elkaar. U vindt de kerk niet of u vindt uzelf niet echt eens met de kerk. Dat mag. Maar dan moeten we met elkaar respecteren. En wij geloven dat het hoofdstift het lichaam van Christus is.
1: Het is gewoon soft gedoe.
0: Als
1: maar toen ik pastoor was, heb ik het ook niet gedaan hoor. Nee. Ik zit nou makkelijk te praten.
0: Zie.
1: Want je krijgt met iedereen ruzie als je dat
0: Precies.
1: zegt. Maar dan zie je hoe ziek de kerk is.
0: Ja, of de maatschappij dat het niet snapt.
1: Ja, maar de maatschappij hoeft het niet te snappen.
0: Ja.
1: Die kunnen toch minstens respecteren wat wij als kerk doen.
0: Ja.
1: Maar dat doen ze niet eens. Want dit zijn allemaal gewezen katholieken die nog even mee willen. We doen gewoon mee. Want iedereen hoort erbij. We zijn toch inclusief. Weet je wat, al die onzin.
0: Ja.
1: Die iedereen gelooft en die gewoon niet waar is. Het is gewoon niet waar. Ook in de maatschappij zijn we niet inclusief. Nee.
0: Dat zeggen ze van wel.
1: Ja. Horen de boeren er nog bij in onze samenleving?
0: Ja, met beperkingen.
1: Ja. De wolf hoort er meer bij dan de boeren, heb ik de indruk. Maar ja,
0: nou, ze hebben gezegd dat de wolf, probleemwolf mag afgeschoten worden.
1: Nou, we zullen zien hoe lang het erom. We mogen voorlopig alleen nog maar boer doen. Nou, ja,
0: nou, de boer mag niet afgeschoten worden als die problemen geeft. Dat,
1: nee, maar geestelijk wel.
0: Iemand geeft een tip. Leg in het testament vast dat de erfenis pas vrijkomt na 40 missen. Hebben wij gedaan zodat er voor ons gebeden wordt. Nou.
1: Dat is goed, dat is heel goed.
0: Nou, de eerste 40 missen en pas daarna de erfenis verdelen.
1: Ja, er zijn allerlei... het probleem is natuurlijk, je kunt dat allemaal bepalen in een testament. Maar het is de vraag of het testament voor de uitvaart... Hè, als je iets over de uitvaart bepaalt, of men het testament dan leest dan.
0: Maar kun je niet in het testament zeggen... Er moet wel een katholieke uitvaart gebeuren met een priester?
1: Natuurlijk kun je dat zeggen, maar... Als de familie, als dat de kinderen zijn die het testament niet lezen of er zich niet aan houden, wie zal er iets tegen doen?
0: Dan zeg je anders gaat al mijn bezittingen gaan naar weet ik veel, iemand anders.
1: Ja, dat zou goed zijn. Dan gaat het allemaal naar een goed doel.
0: Ja.
1: Naar Radio Maria.
0: Kan.
1: Je kunt er in ieder geval van alles op verzinnen. Maar...
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat juridisch kan, hoor. Of je een voorwaarde raakt met steun.
0: Nee, want de wet is duidelijk over wie wat mag. Nee?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, iedere ouder, ook al hebben ze kinderen, kan heel zijn bezit aan Radio Maria vermaken. En dat gaat door als die kinderen niks doen. Als die kinderen daar bezwaar tegen aantekenen, dan krijgen ze hun wettelijke portie. En dat is een gedeelte van wat ze anders zouden krijgen.
0: Maar alleen als ze bezwaar
1: maken? Als ze bezwaar maken. Nee, anders dan gaat het allemaal naar Radio Maria.
0: Min 30%. Nee, niet eens.
1: Nee.
0: Want Radio Maria is een ambi-instelling.
1: Ja, dan krijg je. Dan is het ten hoogste 11%, geloof ik. Het ligt er aan hoe hoog het is.
0: Nee,
1: je kunt het veel beter vermaken. Als je geen kinderen hebt, kun je het beter in goede doelen vermaken. Anders slikt de staat het allemaal in.
0: Als je goede neefjes en nichtjes hebt, waarom die niet helpen?
1: Omdat je dan een hoop aan de staat moet betalen. En waarom zou je die hebben toch geld zat? Waar moeten die hebben?
0: Oh. Dat kan, ja.
1: Bij mij krijgen ze niks, hoor.
0: Ja, ze luisteren ook niet, denk ik.
1: Het zou goed kunnen dat ze niet luisteren. Maar ik heb ze ook altijd gezegd.
0: Oh ja, dat weten ze.
1: Je kunt zoveel mogelijk of zo op bezoek komen. Ben altijd welkom. Maar als je komt met de bedoeling om iets te erven...
0: Dan
1: zul je op je neus kijken.
0: Oh, daar komen ze niet, hè?
1: Nee. Er zijn mensen ook die denken... dat ze een verplichting hebben ten aanzien van de familie. Dat is helemaal niet zo.
0: Nee?
1: Nee, natuurlijk
0: van God
1: niet.
0: Ook niet?
1: Nee. Waarom zou dat?
0: Nou, als
1: het is toch jouw eigen...
0: je een moeder of vader bent en je hebt kinderen, moet je niet vanuit een moreel perspectief iets aan je kinderen achterlaten?
1: Nee, denk het niet.
0: Hmm.
1: Dat gevoel hebben wij wel, maar dat gevoel is al veranderd in onze maatschappij. Want vroeger erfden echtgenoten niet eens van elkaar. En nu is dat de eerste erfgenaam, omdat mensen het ook voelen als zodanig. Ze voelen het niet als eerlijk dat als er geen testament zou zijn. Dat dan, als de moeder sterft, dat dan de helft naar de kinderen gaat meteen. Nee.
0: Nee.
1: Er moest vroeger een testament maken op elkaar om het zo te regelen. Dat hoeft nou niet meer.
0: Ja, ja.
1: Afijn. Ja, dus die mevrouw die wil zich nog omdraaien in de kist met schamen op de wagens te kinderen. Nou, ik denk dat je heel duidelijk moet zeggen dat je dat niet wilt. He, dus tegen die kinderen zeggen, desnoods in je testament zeggen, he, we hebben net al een paar. Maar ik zou daardoor de mis niet laten vallen. Maar gewoon duidelijk laten zeggen, we willen die communie niet. Het is de vraag of je in België trouwens een mis kunt krijgen bij die uitvaart. Dan moet je al een brave priester zoeken. Die een beetje tegen het beleid van het bisdom heen gaat. Ik weet het niet hoe het werkt, maar het is daar zo'n rare kerk in België volgens mij.
0: Ja.
1: Ja?
0: Heb je gehoord dat ze niet laten, dat ze priesters niet laten om een uitvaart te doen? Een bisdom, weet veel, Antwerpen.
1: Weet ik niet. Ik weet wel.
0: Maar ja, of het zo echt is.
1: Ik weet wel dat het beleid is, was het beleid in bisdom Hasselt, Antwerpen geloof ik ook. Weet het niet precies hoor. Dat de uitvaart door leken worden gedaan. Maar dat is dan, dat is eigenlijk antikerkelijk, hè? Want de kerk is een hiërarchische gemeenschap. Dat wil dus zeggen dat die door Christus geleid wordt. En degene die het leiden en besturen, die heiligen, dat zijn de bisschop en de priesters. En leken zijn gewoon de gelovigen in de kerk.
0: Ja.
1: Die voorwerp van zorg voor de priesters zijn. Enzovoorts allemaal. Dus uitvaarten, die moeten priesters doen. Sacramenten bedienen, moeten priesters doen. Want Christus doet dat. En nou hebben ze ineens het rare idee, maar ja, we moeten leken toch meer laten doen?
0: Ja, het is de raar? Het is de universele priesterschap. We zijn allemaal een priesterlijk volk, dat weet u toch wel.
1: Hoe dikwijls heb ik nou wel gezegd, dat priesterlijk volk, dat betekent niks. Dat wil zeggen niet op gebied van sacramenten enzovoort. Het priesterlijk volk betekent dat wij als volk, als christenheid in zijn geheel, de wereld meer naar de God brengen en de God naar de wereld. En dat betekent dus voor leken in hun werk.
0: Ja.
1: Zij moeten in hun werk apostolisch zijn, ja, en christelijk. Maar die moeten niet op de plaats van de priester gaan zitten. Ja. Dat is gewoon onzin. En dat doen ze allemaal. En in het kader van het feminisme, ja, wordt er nog extra nadruk gelegd op vrouwen.
0: Oh.
1: En dan moeten vrouwen, die moeten van alles kunnen zien. Want vrouw, dat is tegen de wezen van de kerk in. Niet omdat het vrouwen zijn, maar omdat het leken zijn. En als priesters hulp nodig hebben, of er zijn er te weinig en er moet er iets, dan kunnen bepaalde taken door leken gedaan worden. Maar dat is nooit een eigen taak. Het is ook zoiets raars. Ik kwam wel eens in de progie om te vervangen en zo. En dan zitten er 30 mensen in de kerk en dan komen er bij de communie komen er 2 mensen naast toe staan en die willen communie gaan uitreiken. Ik zeg, ja, maar we zitten, dat gaat, dat is helemaal niet nodig. En die kijken dan heel verontwaardigd. Ik kan 30 mensen alleen. Tegenwoordig kan ik dat niet meer, want ik sta te wankelen een beetje op mijn benen. Dus. Maar toen kon ik dat nog. Dan is het toch helemaal niet nodig. Als ik te wankelen sta op mijn benen, is het goed als er een leek helpt. Maar het is geen eigen taak, maar die juffrouwen en die meneren die daarvoor gevraagd zijn, die hebben soms het idee, dat is mijn taak. Zo dien ik de kerk. Nee, dat is helemaal niet waar. De priester is degene die de communie uitreikt, of de diaken. En verder, leken kunnen erbij geroepen worden. Het is trouwens in de traditionele mis, in de Tridentijnse mis, zijn er geen leken die communie uitreiken? Nee, doen we niet.
0: Wel diakens.
1: Huh? Wel diakens, ja, ja. Dus ik ben altijd blij in een bos als ik tenminste doe dat de diaken er is.
0: Nou, anders had u wel met een probleem.
1: Ja, maar het gaat. Ze het kunnen gaat mij wel een beetje ondersteunen en oh, dan kan ik het nog. Maar dat is wel ingewikkelder. Goed. We zijn een beetje afgedwaald. Ik ga even mijn vragen. Werken in de gezondheidszorg hebben niet steeds rechtsbescherming tegen meewerken aan medische handelingen die rechtstreeks of in een meer verwijderd verband in strijd zijn met hun geweten of moreel kompas. Ik zou graag om te beginnen aan alle werkers in de gezondheidszorg een wettelijk, grondwettelijk beschermd recht op moreel nee willen verlenen. Door losbandigheidsdemocratie en machtsusurpatie komt het geweten, het innerlijk kompas, steeds meer onder morele druk te staan. Een recht op een moreel nee te beginnen met alle werkers in de gezondheidszorg. Ik ben er helemaal voor. Wij leven in een volslagen immorele maatschappij. Dus geen enkele basis. Ze hebben overal ethische commissies. Maar die ethische commissies die veranderen met de stand van de zon, zal ik maar zeggen. Er is geen enkel ethisch kompas. He, want er is enige ethische kompas is de wet van God of de wet van de natuurwet. He, dus als je met je verstand, zoals Aristoteles, die was weliswaar een heiden. Maar die geloofde wel dat er een natuurwet was. Dat God een bepaalde wet in zijn schepping had gelegd. Of de onbewogen beweger, of hoe hij het noemde. Maar daar is men helemaal los van. Men doet tegenwoordig net alsof wij samen, de Tweede Kamer, kan uitmaken wat goed en slecht is. En niet dat dat voorgegeven is. Dus daarom ook het homohuwelijk. Ik bedoel, op grond van natuurrecht is een homohuwelijk natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Want het huwelijk is wezenlijk, natuurlijk iets tussen man en vrouw. En niet tussen twee mannen of twee vrouwen. Dat is voor de zot om over te praten.
0: Volgens mij is er wel in de zorg wel een soort recht op nee. Bijvoorbeeld een huisarts die niet mee wilt werken aan euthanasie. Die kan dat negen, maar
1: dan moet hij wel doorverwijzen.
0: Ja, dan moet naar een collega doorverwijzen.
1: Maar het is zelfs wel immoreel om te verwijzen naar een slager.
0: Maar ja, dus het is een slager.
1: Ja.
0: Ja, het is een helaas nee. Maar in andere landen heb je eigenlijk meer recht op nee. Ik weet bijvoorbeeld in Roemenië, daar mogen artsen nee tegen abortus zeggen. Als je, en die hoeft niet door te verwijzen. Dan kun je zeggen, ik doe dat niet.
1: Nou heb je tegenwoordig apothekers die kunnen een abortuspil verstrekken.
0: Nee, dat kun je niet zeggen. Nee is geen nee zeggen, helaas, denk ik.
1: Ja, maar dat zou toch moeten kunnen?
0: Ja.
1: Je kunt toch niet als christen verplicht worden aan doodspraktijken mee te werken?
0: Nee.
1: Dus ik vind dat dat zou moeten kunnen.
0: Ja.
1: Maar het hele probleem in onze maatschappij, die zo ver afgaat van wat God wil, is dat christenen bepaalde beroepen niet meer kunnen uitoefenen. Ik denk bijvoorbeeld het beroep van gynaecoloog.
0: Ja, dat is lastig.
1: Dat zal tamelijk moeilijk worden.
0: Maar ook nu, op dit moment. Is
1: ja, dat is al moeilijk.
0: Ja. Maar als je bijvoorbeeld, je bent arts.
1: En het is meer dat we geen katholieke ziekenhuizen meer hebben.
0: Nee.
1: Als we nou strikt katholieke ziekenhuizen hadden, waar iedereen weet, daar doen we dat niet. Maar dat wordt steeds opgerekt.
0: Ja. Maar wat moet je doen? Hè? Je bent arts, je bent gynaecoloog en opeens ontdekt je God, de kerk. Maar je bent gynaecoloog. Wat dan?
1: Nou. Ja, ik weet het niet. Ik weet
0: hoe
1: niet. Ik
0: kon je beroep. Ja, ik kon niet iets anders worden, kan niet. Echt.
1: Nee, je bent bijna verplicht.
0: Tot de hel.
1: Om een eigen. Nee, ja, tot de hel, maar om een eigen praktijk op te richten, los van.
0: Van een ziekenhuis. Of van,
1: dus, dat je niet in dienst bent van een ziekenhuis die je kan dwingen om dat te doen. Maar gewoon zelfstandig. Dat was vroeger natuurlijk veel meer, hè?
0: Nu niet meer zo. Ik zou
1: ik weet
0: niet weten.
1: Het niet. Ik weet niet hoe het precies
0: ik zie
1: is.
0: Geen eigenlijk praktijk. Tandartsen wel, maar.
1: Ja, maar in ziekenhuizen zijn het ook. Maatschappen enzovoorts. Ja. Die niet in dienst van het ziekenhuis zijn, maar zelfstandig.
0: Ja.
1: Maar.
0: Ja,
1: het is gewoon heel moeilijk. In een heidense wereld. En als we nou eens toegaven met z'n allen, dat het een heidense wereld is. Heb jij bisschoppen in Nederland ooit op horen komen voor katholieke doktoren en zo? Die zeggen, nou, daar moet een vrijwaring voor komen, wettelijk.
0: Nou,
1: ik kan het me niet herinneren. Het zou kunnen,
0: zeker.
1: Maar het zou kunnen, maar ik heb het nooit gehoord.
0: Nou, misschien tijd, als er een bisschop luistert.
1: Zou een bisschop naar mij luisteren?
0: Naar u niet, maar wel naar de uitzending.
1: Het zou beter zijn. Dat ze naar mij luisterden eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, fijn. Ik snap ook wel dat het heel moeilijk is hoor, in zo'n heidense maatschappij. Om daarin christelijke standpunten te verdedigen, maar dan in de praktijk nog te brengen. En daarmee zou het kunnen zijn dat bepaalde beroepen niet meer door christenen uitgeoefend kunnen worden. Ja. Ik heb wel eens gepleit in de tijd toen dingen over het leven, de artsen daar zo helemaal geen eet van Hippocrates meer onderhielden. Want oorspronkelijk was het zo dat die heidens Hippocrates eet, al was tegen geen abortus en geen dingen. Nou, die eet hebben ze laten vallen. Die heet nog wel een beetje zo, maar die hebben ze een beetje aangepast aan de moderne tijd. Toen heb ik gezegd, ik wil eigenlijk wel weten van mijn huisarts of dat die pro-life is of niet, dus of een slager. zei ik dan. Ik noemde dan maar om duidelijk te zijn een slager. Dat zou er op zijn uithangbord en op zijn briefpapier zou er erbij moeten staan.
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk toch niet zo fijn als je ineens, wat ik ook meegemaakt heb in het verleden, de mensen dus zei toen ik nog in de progie was, dat iemand zei van mijn vrouw, ja, ze lijdt toch wel behoorlijk. Nou, dan zei ik, daar kunnen we wel iets aan doen. Zegt dan de huisarts, die wilde zeggen, het ging niet om minder pijn, nee, we kunnen er een einde maken. Dus het wordt gewoon gesuggereerd.
0: Ja. Dat is daar, ja.
1: Men schrok ervan. Ik zei, want dat was niet de bedoeling van wat ze zeiden. Nou, fijn. Ja. Tijdens mijn dagelijkse ochtendwandeling word ik gewekt door het toenemend geluid van vele vliegtuigen die ook nog vaak het hemelgewelf met witte lijnen ontsieren of versieren. Het begrip vliegschaamte is nog maar bij weinig mensen bekend. Het is toch niet alleen economie, bedevaart en een gepaste vakantievlucht die de frequentie van het vliegverkeer doet toenemen. Het gebruik misbruik maken van een vliegtuig, een morele afweging. Nou...
0: Ik heb geen vliegschaamte.
1: Ik heb ook geen vliegschaamte.
0: Ik zit 10 keer per jaar in een vliegtuig.
1: En ik vind dat ze mogen vliegen zoveel als ze willen. Ze moeten alleen proberen te zorgen dat ze minder herrie maken. Maar dat doen ze al.
0: Ja.
1: Dus dat kan soms wel, dat mensen er minder last van hebben. Maar verder vind ik het...
0: Ja, en ze proberen die vliegschaamte op de gewone mensen te zetten. Maar het zijn de meeste vluchten... of er zijn die onnodige vluchten van de zakkenmannen... die zeg maar naar Londen willen. En van Amsterdam naar Londen even vliegen. Terwijl je zou ook de trein kunnen pakken. Maar ja, ze gaan dezelfde dag dus heen en weer, meerdere dagen per week. Ja, dat is het. Maar voor de gewone mens die een keer in het jaar op vakantie gaat... ja, die moet je niet schaamte aan leren.
1: Nee, en waarom? Het is toch allemaal onzin?
0: Ja. Nou.
1: Ik vind de hele klimaattoestand is onzin. Dat wil niet zeggen, het klimaat vindt het niet veranderd, maar dat wij er iets aan kunnen doen, is voor mij de vraag. Dat is gewoon een verdienmodel voor een hele hoop mensen die allemaal warmtepompen willen verkopen en hoe heet het, die dingen op het dak enzovoorts allemaal en grote herrie dingen in de tuinen. Hoe heet het, die windmolens. Nou, en dan zogenaamd omdat het hebben we allemaal wiebelstroom en we kunnen niet eens alles van stroom voorzien. Nieuwe wijken kunnen geen stroom. Dat ligt allemaal aan die rare dingen.
0: Hm.
1: Stroom is er zat. Maar ze kunnen het niet leveren omdat we allemaal dingen sluiten die goed stroom leveren.
0: Dat zijn de...
1: Ja, dus dat is gas en steenkolen. Nieuwe steenkolencentrales die gewoon zo up-to-date... die gaan ze nou sluiten. Die hebben dus kapitaalvernietiging en hebben jou daar. En weet je wat het gekke is?
0: Hm.
1: Maar dat mag je helemaal niet zeggen. Dat is natuurlijk een groot geheim. Wat je nooit zult horen. Maar dat in China...
0: Ja.
1: Men de ene kolencentrale naar de andere bouwt. Om te kunnen zorgen dat wij elektrisch auto's rijden. En van die dingen zonnepanelen hebben. Weet je wat? Ja. Die Chinezen die bekijken het beter. En wij geloven erin.
0: Ja.
1: Dat wij de wereld
0: maar zij gebruiken China heeft ook enorm grote zonnepanelenparken en zo. Dat doen ze ook veel meer aan.
1: Ja, maar ik ben er niet tegen.
0: En de meeste auto's in China zijn elektrisch.
1: Kijk, wat ik nou denk, maar ik ben natuurlijk maar een hele simpele leek.
0: Ja.
1: Dat het goed is om op huizen van die dingen te leggen. En dat je daar dus stroom voor je eigen gebruik.
0: Mm-hmm.
1: En dan als er een verdere ontwikkeling is, een thuisbatterij die goed werkt, dan is dat prima.
0: Ja.
1: Maar dit werkt niet, die zonnepanelen en die grote wind, die werken niet voor de industrie. Want dan heb je betrouwbare energie nodig.
0: Klopt.
1: Dus dan heb je, het enige wat daar helpt zijn bijvoorbeeld kleine atoomcentrales. Weet je wat die zijn? Die kleintjes heb je dan. Die ook helemaal niet gevaarlijk zijn enzovoorts allemaal erbij. Dan kun je zelfs het afval van het ziekenhuis... Ik weet het allemaal niet. Ik heb er allemaal van dingen over gehoord.
0: Hmm.
1: Maar men wil het niet, want men zit in een tunnel. Het moet allemaal dit en dat. Allemaal knettergek.
0: Nou,
1: het is een soort geloof.
0: Er zijn allerlei dingen die u niet zou moeten horen... maar u hoort ze dus nu wel, de Radio Maria.
1: Ja, u mag dat eigenlijk niet horen. Als u naar de gewone... Dan zegt dat niemand.
0: Ja.
1: Nee, maar u moet niet geloven wat ze allemaal zeggen. En zeker niet de over ons gestelden.
0: Ja.
1: Goed. In het altaar zit een reliquie van een heilige. Als we in de zomerdag buiten de heilige mis vieren, is het niet altijd een altaar zoals in de kerk. En zit er waarschijnlijk geen reliquie in. Is dit dan in orde? Mogen wij dan wel in de open lucht de heilige mis vieren? Nou, laat ik zeggen hoe het was en hoe het is. Het was zo, onder het oude regime, dat er altijd een altaarsteen gebruikt moest worden. Gewoon de verkenners, als we het op kamp hadden, die hadden zo'n houten altaar met een gat in de dingen. En daar werd een altaarsteen meegenomen waar de reliquieën zaten. En die werd erin gelegd en daar werd het altaar over. Dus dat was altijd. Dan was er nog een oplossing, als dat niet goed ging, nog een Grieks corporale, zoals ze dat noemden. Dat was een corporale, dus zo'n witte doek die je, waarin reliquieën waren ingenaaid. En die legde men dan op het altaar en daarover de gewone corporale. Want het was verplicht om boven het graf van martelaren en naar de hand van andere heiligen de mis te lezen. Dus reliquieën moesten erin. Sinds de nieuwe codex is dat niet meer verplicht. Het wordt wel aangeraden. En in de meeste altaren is ook zo. Maar het hoeft niet meer. Dus je mag aan een gewone tafel de mis lezen. Dus als het buiten is in de zomer of bij kampen en weet ik wat, dan heb je niet per se een altaarsteen nodig of een reliquie. Dat is tegenwoordig toegestaan. Of dat verstandig is om dat toe te staan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik zeg maar hoe het is. Ja, dat is duidelijk. Goed, dan hebben we hier nog een hele lange die ik net binnengekregen heb. Afgelopen week zag ik een verklaring van Pater Hugo die samengevat stelt dat het verschil tussen Pius X en de kerk in essentie niet over de inhoud van het geloof of de liturgie gaat, maar uit een mengelmoes van sociologische, historische en psychologische
0: redenen. Volgens mij is deze geweest, deze vraag.
1: Maar ja, die doet het nou weer opnieuw. Maar die hebben we al behandeld.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen al gezegd dat ik het helemaal niet met Pater Hugo eens ben en dat het een simplificatie van de dingen is. Maar ik zag nou op internet dat Monsieur Paprocki noem ik die. Maar jij zegt dat het verkeerd is.
0: Paprocki.
1: Een Amerikaanse bisschop. Die heeft nou weer gezegd dat Pius X helemaal niet katholiek is, maar een protestante secte. Nou ja, hoe gek kun je het maken?
0: Nee. En ik hoopte dat het onderwerp Pius X even.
1: Ja, maar ze komen er hier mee. Ik kan er niks aan doen.
0: Ja, maar mensen moeten niet, als je een vraag hebt gesteld en een antwoord gekregen, moet je niet zeggen, goh, die heeft het niet goed begrepen, dus ik ga het nog een keer stellen.
1: Nou ja. Nee, maar het is natuurlijk dat mensen niet iedere week luisteren soms. En hebben ze
0: ja, dan ze kunnen terugluisteren.
1: Ja.
0: Dus al onze programma's staan vooral terug te luisteren.
1: Dus we hebben het even niet meer over Pius X, want er is genoeg over gezegd.
0: Ja.
1: Goed, dan laten we dit zo liggen. En dan zijn voor mij de vragen.
0: Daar zijn er veel vragen op uw telefoon.
1: Nou, dan zeg het maar. Lees
0: ja,
1: maar
0: dan
1: van.
0: Moet ik even teruggaan naar vorige week. Een vraag aan pastoor Mende. In de afgelopen jaren zijn er priesters uitgetreden en in de jaren 60 en 70 nog veel meer. Mag een priester die stopt als priester een relatie krijgt trouwen, kan hij bijvoorbeeld bij de kerkelijke rechtbank aantonen dat hij een ernstig gebrek aan oordeelsvermogen had, waardoor er eigenlijk een wijdingsbeletsel was, waardoor de priesterwijding gewoon geldig is en hij dus kan trouwen voor de kerk. Of is het zo, eenmaal gewijd is voor altijd priester en dus onmogelijk om te trouwen? Bijkomende vraag. Er zijn dus priesters die wel voor de wet vervolgens trouwen en kinderen krijgen. Is dit dan zondig?
1: Nou. Er zijn twee mogelijkheden als priesters uittreden en eigenlijk het celibaat willen verlaten. Dat is inderdaad de ongeldigheid van de wijding aantonen. Maar dat is heel moeilijk. En ook niet zo erg prettig als je dat veel doet, want dan zou dat ook heel het werk van die priester voor ons ongeldig maken.
0: Al die huwelijken, al die.
1: Dat zou enorme onzekerheid geven onder mensen die van hem. Dus die weg wordt meestal niet bewandeld en is ook vaak niet aan te tonen. Dat is een beetje raar. Wel, omdat het celibaat een kerkelijke wet is, kan de kerk dispenseren in het celibaat. Dus eerst wordt iemand teruggebracht tot de lekenstaat. Dat betekent niet dat hij dan meteen mag trouwen. Dat is een aparte ding, een dispensatie in de celibaatsverplichting. Dus als dat, als in die tussentijd vaak, als er nog geen dispensatie is, maar ze zijn tot de lekenstaat teruggebracht, dan trouwen ze vaak voor de wet, want ze kunnen het dan meestal niet houden. Dan kom ik op die laatste vraag, is dat zondig? Ja, eigenlijk wel. Maar ik kan de zwaarte van die zonde kan ik natuurlijk niet zeggen, maar objectief is het zondig. Want als je trouwt terwijl je nog aan de celibaatsgelofte vastzit, is dat natuurlijk ja, afbreuk doen aan de gelofte. En bovendien een ongeldig huwelijk besluiten enzovoorts allemaal. Dus dat is verkeerd.
0: Ja.
1: Als de kerk dan verlof geeft, dus dispensatie, om te in het celibaat en dus te trouwen, dan kan men gewoon een kerkelijk huwelijk sluiten. En dat hoeft niet voor een kerkelijke rechtbank.
0: Ja.
1: Het is gewoon een aanvraag in Rome en Rome die beslist daarover.
0: En dat is niet zondig daarna. Als hij toestemming heeft gekregen, nee. Mag het
1: nee.
0: Gewoon.
1: Ja. Nee. Weet je wat nog? Ja. Als iemand zijn verlof heeft gekregen, om te, hè, dispensatie en verlof geven, dan is het zelfs in principe mogelijk, in principe. Nee, laat ik dat niet zeggen, want het okay. Is een andere situatie.
0: Oké.
1: Goed. Ja, is het nou duidelijk?
0: Is het ja, ja, het is, nou, het is wel... Maar dus de priester blijft priester tot in de eeuwigheid. Dat
1: ja,
0: wel.
1: Dus de priester blijft, maar hij mag dus niks meer doen. Hij is dus gesuspendeerd enzovoorts allemaal. Alleen in noodgevallen, in stervensgevaar, kan hij wel. Kan hij biecht worden en...
0: Ja, ja. Maar dat is een uitzondering.
1: Dat is een uitzondering.
0: Ja, ja. Nou, een volgende vraag. Afgelopen vrijdag hoorde ik u bij de Club van Job spreken over draagmoederschap. In het blad van de NPV staat een artikel over hoe het kind dit heeft ervaren. Dit hoor je nog niet veel in de media. Ik stuur u het u toe omdat de kant en het leed van voor het kind nog niet benoemd wordt in de media. Nou, dat is een artikel. Heeft u het gelezen?
1: Nee.
0: Nou, dat is een lang artikel. Gaan we niet voorlezen.
1: Gaan we nou niet lezen, maar ik kan me voorstellen dat sommige kinderen daar... Als ze dat weten,
0: heel veel
1: last van hebben.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk precies hetzelfde als sommige kinderen last hebben van dat ze geadopteerd zijn al.
0: Ja. Hè? Is nog erger. Je bent gekocht. Je bent gekocht.
1: Ja.
0: Omdat je ouders wilden graag een kind hebben. Dus ze hebben iemand betaald en van je moeder verwijderd.
1: Je ziet hier de zondigheid van mensen die willen een kind. En denken ze recht hebben op een kind. Of een kind kunnen kopen. Of weet ik, nou, dat is zo tegen de natuur en tegen normale godsbedoelingen. Dat is zo zondig als de pest.
0: Ja.
1: Hè? En bij homo's komt er dan ook bij dat het tegen natuurlijk is om een kind te hebben. En om langs die weg toch de zaak te forceren is het natuurlijk helemaal hopeloos.
0: Ja.
1: Het is een misbruik maken van de moeder. Hè? Want de vrouw, het is gewoon moderne slavernij. Niet? Als je denkt... zij draagmoeder is de echt kan op verschillende manieren overigens. Hè?
0: Ja. Maar nog steeds, je gebruikt het lichaam van een vrouw om een kind te krijgen, terwijl die vrouw echt moeder geworden is.
1: Ja.
0: Dus al die hormonen, al die gevoelens, die heeft ze wel.
1: Ja.
0: En het kind ook, die kent het hartslag van de moeder. Die ga je dan
1: het
0: afbreken.
1: Is een toppunt van egoïsme naar alle kanten toe. En het wordt verkocht onder liefde.
0: Nee, ja.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Goed, maar volgende.
0: Nou, beste bestommende, pater James Martin stelt dat hij de officiële kerkelijke leer over het huwelijk niet betwist, maar zich puur richt op de pastorale zorg. Paulus Leo XIV ging in zijn interview met Crux in september 2025 echter nog een stap verder door de doctrine ter discussie te stellen. De paus sloot een toekomstige verandering van de leer namelijk niet principieel uit, maar noemde het slechts onwaarschijnlijk in de nabije toekomst. Juist van de paus verwachten gelovigen dat hij de geloofsgat en de doctrine onverkort verdedigt. Hoe beoordeelt u het dat de paus hier in feite verder gaat dan Pater Martin door de onveranderlijkheid van de leer ter discussie te stellen? Zorgt dit niet voor fundamentele verwarring? Als hij het heeft gezegd, dan wel. Maar ja, ik herinner me
1: dat hij dat gezegd heeft. Ja, toen heb ik ook al meteen gezegd. Pausen worden steeds gekker, zal ik maar zeggen. Ja, dat mag je allemaal niet zeggen. Ik weet wel dat je dat niet mag zeggen. Maar sinds Franciscus, dan zeg ik, deze paus is minder erg. Maar hij heeft wel een heleboel van het gedachtegoed van Franciscus, wat hij gewoon met zich meedraagt. Dus nog steeds zijn er theologen in de kerk die zeggen, ja, maar wat moeten wij met de ketterse paus? Die vraag blijft nog na, want daar zaten we al mee. Hè? Ik mag paus Franciscus geen ketter noemen, nee, van mijn bisschop.
0: Ja.
1: Hè? Dat weet ik wel, dat hij niet mag. Maar dat wil niet zeggen dat hij het dan niet is, hè?
0: Nee.
1: Nee, ik bedoel, ja, het ene is vriendelijkheid en het andere is waarheid, zal ik maar zeggen. Maar als je zegt dat Jezus niet de enige weg is, maar allerlei wegen, nou, dat is ketterij. Hè? Ja. Om nog maar eens een voorbeeld te noemen. Als je zegt dat de doodstraf onder alle omstandigheden verboden is, ketterij.
0: Ja, maar hij heeft de catechismus veranderd. Dus geen ketterij meer.
1: Hij kan de catechismus niet veranderen.
0: Ja, wel, de paus.
1: Dat kan hij helemaal niet.
0: Hij kan evangelie niet veranderen, maar het catechismus is een werk van de paus. Dus de paus Johannes de paus
1: heeft geschreven. Wij gaan erover dat de catechismus de leer van de katholieke kerk weergeeft. Ja. En als dat niet meer is, maar hij geeft de leer van een of andere dwaze paus weer, dan moeten we niet hebben.
0: Ja.
1: Dus, en Leo heeft ook weer gezegd. Die heeft gezegd van die rare dingen. Want dat kan ik helemaal niet volgen. Die heeft gezegd, als mensen pro-life zijn en dus tegen abortus.
0: Ja, dan moeten
1: maar ze zijn tegen de instroom van migranten. Of voor de doodstraf. Nou, dan zijn ze toch niet pro-life. Nou, dat letterlijk heeft hij zo gezegd.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn dingen die je toch niet met elkaar kunt vergelijken. Totaal niet. Zelfs een paus kan er niet.
0: Een klein beetje toch wel.
1: Natuurlijk niet.
0: Ja, dus je moet...
1: Dit is toch... Kijk,
0: de doodstraf is ook echt, ik denk ook, in het uiterste gevallen.
1: Ja, dus... ja, maar er heeft niemand gezegd dat we die doodstraf moeten uitvoeren.
0: Ja, maar en sommige mensen zijn echt voor de doodstraf, voor allerlei soorten dingen.
1: Ja, maar daar gaat het niet over.
0: Ja.
1: Het gaat erover dat hij dus zegt, principieel is het niet mogelijk. Ik ben ervoor dat de kerk zegt, dat moeten we zo min mogelijk doen. He? En
0: eigenlijk niet, liefst, denk ik.
1: Ja, maar er zijn omstandigheden waarin het wel moet. Wij zitten natuurlijk in een samenleving waarin dat misschien niet nodig is. Maar er zijn wel samenlevingen waarin het wel nodig is om de samenleving te beschermen.
0: Ja, ja.
1: He, dat kan. En dat is altijd de reden geweest om de samenleving te beschermen. Ja. Tegen...
0: Maar kun je dan zeggen, in een land waar eigenlijk het niet nodig is... Die heeft rechts...
1: Nee, ja, maar zo praat hij niet. Het gaat over...
0: Ja, u ziet, het is
1: principieel, ingewikkeld. Het is niet ingewikkeld. Principieel, volgens de Bijbel en de kerkelijke traditie... heeft de staat het recht om gerechtvaardigde redenen... de laatste om gerechtvaardigde redenen... de doodstraf toe te passen. Ja. Nou, dan kun je zeggen, wat zijn gerechtvaardigde redenen? Die zou je dan stel op kunnen noemen.
0: Ja.
1: Maar om te zeggen, het is nooit... Want nee, de paus gezegd, het is gewoon dus tegen de katholieke leer, klaar.
0: Ja, ja. Nou, ik ben blij dat wij in een land leven waar
1: het
0: ergste wat je kunt krijgen is levenslang.
1: Johannes de Paulus II, die heeft zich uitgesproken tegen de doodstraf in Amerika, zal ik maar zeggen, die daar was. En die heeft gezegd zo min mogelijk doodstraf. Maar hij heeft niet gezegd, nooit geen doodstraf. En dat heeft nou dingen weer gezegd. Ja. En dan zeggen ze ontwikkeling van de leer. Nee, dat is volledig tegengesteld aan wat vroeger was. De ontwikkeling is dat je het steeds minder doet. Dat kan zijn. En op een gegeven moment zelfs dat het niet meer gebeurt. Maar het principieel ontkennen daarvan. En zeker in uiterste situaties. Als wij een oorlogssituatie hebben. Hè? En je hebt met verraad enzovoorts allemaal te maken in gevaar. Nou, kijk hoe gauw ze de doodstraf erin voeren hoor.
0: Ja.
1: Natuurlijk. Wij leven in een softe maatschappij.
0: Ja.
1: En ik ben er niet tegen.
0: Ik ben zelfs voor niet de verraders niet dood.
1: Maar het zou gevaarlijk kunnen zijn als je dat niet doet.
0: Stop in een gevangenis heel ver weg stoppen. En daar zonder eten, zo bijna zonder eten.
1: Het als dat kan, is het ook goed. Dat, maar...
0: zomaar iemand, want ik weet niet of die echt schuldig is. Hè? Vaak is het een oorlog, zo, de dingen gaan heel snel.
1: Ja, maar het gaat, erover, het gaat er mij over, theoretisch is het
0: theoretisch
1: nou, praktisch, dat, die, ja. echt, dat ze echt schuldig zijn. Dat het onweerlegbaar juist
0: schuldig zijn.
1: Schuldig.
0: Ja. Nou, ik ga naar de volgende vraag. Priester en professor Herwie Rickhoff stelt in een documentaire van KRO en CRV over de traditionele Latijnse mis dat het concilie van Trente er niet uitkwam om te bepalen of de heilige mis Witte Donderdag, Goede Vrijdag of Pasen is. Ze lieten dat toen in het midden, echter.
1: Volgens wat, zei, wat stond erop in?
0: In het midden. Dus,
1: nee, maar van
0: dus dat, nou, dat de traditionele Latijnse mis, dat concilie van Trente zei, dat de traditionele Latijnse mis niet de Witte Donderdag of Goede Vrijdag of Pasen is.
1: Daar begrijp ik niks van. Begrijp jij daar iets van?
0: Ja, want u zei dat in de mis vieren we Goede Vrijdag. En niet zo Pasen. Of, maar degene die de vraag heeft gesteld zegt dat een dat documentaire zegt, professor Rickhoff, dat dat heeft Trente niet bepaald. Kan dat?
1: Nee.
0: Nou ja. Echter, volgens hem bepaalde het Tweede Vaticaans Concilie dat de heilige mis alle drie is. Dus Witte Donderdag en Goede Vrijdag en Pasen. Ik kan dit niet concreet terugvinden in de conciliedocumenten. Wat is uw kijk hierop?
1: Nou, ik heb je al dikwijls genoeg gezegd, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat je moet zeggen dat de mis volgens Paulus, en als Vaticaan II dat gezegd heeft, dat weet ik niet. Die hebben allerlei dingen gezegd waar ik het niet mee eens ben.
0: Mm-hmm.
1: En die niet in de lijn van de katholieke traditie passen, of althans verkeerd uitgelegd kunnen worden, laten we het zo zeggen. Paulus zegt, we verkondigen de dood en de dood des Heren totdat hij wederkomt. Het gaat over de dood. Het is vergoten bloed, gebroken. Dat is toch geen verrijzenis? Dat is dood. De verlossende dood. En daar volgt de verrijzenis uit. Dus de verrijzenis heeft er wel mee te maken.
0: Ja.
1: Net als de zending van de Heilige Geest ermee te maken heeft. Maar niemand zegt, we vieren in de mis de zending van de Heilige Geest. Nee.
0: Sommige mensen
1: maar die heeft
0: wel.
1: Er toch mee te maken?
0: Er zijn mensen die dat wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar en als je de communie ontvangt, is dat de hostie het lichaam van de levende Jezus of van de dode Jezus?
1: Het is het lichaam van de verrezen Jezus.
0: Aha, dat is toch wel
1: die
0: een beetje
1: die volledig in zijn godheid, mensheid en weet ik wat, met ziel en lichaam ontvangen. Oh. Volledige Jezus.
0: Ja. Nou, iemand anders stuurt een afbeelding uit het missaaltje. Oude missaaltje, die zegt, ik heb een vraag voor Bastoor Menne. Hij zei dat pas na het concilie de verrijzenis betrokken werd in de liturgie. En dat daarvoor de mis alleen om het kruisoffer ging. Ik stuur twee foto's met teksten uit de Tridentijnse mis, waar de verrijzenis en de hemelvaart genoemd worden.
1: Natuurlijk.
0: Als deel van hetgene dat Natuurlijk. Het misover omvat. Hoe kan dat dan als het pas na het concilie zijn intrede heeft gedaan?
1: Nee, wij gedenken in de mis natuurlijk ook, dat is altijd in de klassieke kanon, we gedenken de verrijzenis en de opstanding en alles en de geboorte, alles herdenken we. Maar wat is de kern? Is de dood van Christus.
0: Ja.
1: Maar de rest gedenken we ook. Natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus,
1: de rest is belangrijk geworden door die dood.
0: Ja, ja. Nou, dan een langere opmerking. Ik denk dat als we de mensen op dergelijke wijze aanspreken, dat je niet welkom bent. Je mag niet ter communie. Als je nooit in de kerk komt, dat je de mensen nooit meer terugziet. Terwijl ze, als het uitlegt, wordt dat Christus werkelijk tegenwoordig is in de communie, dat men het zelfs tot bekering kunnen komen. Doordat men hier werkelijk doorgeraakt kan kunnen worden. Generatie 70, 80, 90 en 2000 heeft mijnenzins met de godsdienstles als die er al was, volledig de betekenis van de Heilige Communie gemist. Zelf kwam ik ook pas echt tot bewustzijn van de tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Communie, doordat onze pastoor de oude missenieren hersteld heeft. Er en terzijde, boeren, voedselvoorzieners voelen zich in ons land inderdaad wel vaker gediscrimineerd. Daar priesters voedsel voor de geest geven en wij de mensen voeden. Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen.
1: Daar hebben we ze inderdaad.
0: Doordat welvaart zo groot is, maar de geestelijke armoede zo groot, zal er toch een keer een keerpunt komen, hopelijk. Het is van boerin, die vrouw
1: ja,
0: ken ik wel.
1: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar ik ben het er helemaal mee eens.
0: Ja. Maar dat,
1: ik ben op de hand van de boeren.
0: Ja, maar als ze zegt, ja, je moet mensen niet zo zeggen, niet tegen mensen zeggen, oh, je mag niet ter communie, je mag dat niet en dat, dan komen ze misschien nooit meer.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je duidelijk moet zeggen wat het is. En dat de communie zo bijzonder is dat er niet iedereen naartoe mag. Dat is heel, wij zijn allemaal veel te inclusief, denken we, en voorzichtig. En met heel ons voorzichtig handelen van 30, 40, 50 zijn ze allemaal de kerk uitgelopen. We hebben ze niet kunnen houden.
0: Ja.
1: Hè? En we hebben inderdaad, heb ik ook niet, 40, 50 jaar met kerstmis niks gezegd. Het is fijn dat jullie er zijn, weet je wel.
0: Ja.
1: En ze gingen allemaal de communie. Maar zijn ze gebleven? Nee, ze zijn allemaal successief weggegaan. Ik denk, hoe duidelijker je de eisen stelt, hoe meer mensen je uiteindelijk zult krijgen.
0: Uiteindelijk?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En als je dus ziet, nou, de jonge mensen die nu komen, die vinden die eisen ook heel normaal. En die gaan niet naar een kerk waar de pastoor zegt, kom maar allemaal. Inclusief.
0: Ja, ze willen zelfs dat die pastoor dat zegt, dat dit niet mag. Dan vinden ze het verhevender.
1: Ja. Dus, mevrouw de boerin, u bent niet helemaal bij de tijd nog. Ik bedoel, ik heel sympathiek voor u, maar ik denk dat het niet werkt door niks te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Het gaat alleen over op welke manier zeg je het. Dat begrijp ik wel, hoor. Ik zeg nou heel makkelijk, omdat ik geen... Maar ik denk dat je wel voor de communie moet zeggen, gewoon...
0: Hoe
1: de communie is alleen voor die en die en die.
0: Ja, dat zeggen ze vaak ook, hoor ik.
1: Ja, maar dan zeggen ze het gedeeltelijk, hè?
0: Nou, zeggen ze, ik ga nu naar...
1: Als u zich bewust bent van doodzonde...
0: Ja, ik ga nu naar een kerk. Dan zegt ze, voor de communie zegt de pastoor, die zegt, dat is een andere kerk dan daar. Die zegt, nou, alleen ter communie mogen alleen gedoopte katholieken en van de Oosterse kerken. En als je niet bewust bent van een doodzonde sinds je laatste biecht, dan zegt hij.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is toch goed.
1: Dat is ook heel goed.
0: Ja.
1: Nou, daar raak ik. Ik heb ooit, toen was ik pastoor in Tilburg, had ik een uitvaartboekje.
0: Mm-hmm.
1: En dat uitvaartboekje, daar stond bij de communie dat iedereen zich moest onderzoeken of ze waardig waren om de communie te gaan. En als je het moeilijk vindt te weten wat waardig is, kijk dan op pagina zoveel. Dus achterin het boekje had ik dus gezegd, de 10 geboden, weet je wel, de belangrijkste dingen. Als u daar, dan mag niet de communie, ja, dat is toch helemaal niet zo gek. Nou, wat ik daar voor ellende op gehad heb. En priesters, die zeiden, ongastvrij, en het leek nergens op. Ik wil niet bij zo'n kerk horen die dat afgrendt. Dat was in die tijd zo.
0: Je had moeten zeggen, ja, je hoort ook niet.
1: Nee, maar ik weet, och, mens toch. Ze kregen helemaal het heen en weer daarvan. Je mocht niks zeggen.
0: En u had niet eens het woord doodzonde gebruikt. Het is alleen waardig. Maar doodzonde, dat is nog erger. Als u had gezegd, als je bewust bent van een doodzonde, en dat zijn nou een aantal,
1: ja.
0: Dan...
1: Misschien heb ik het ook wel gezegd, dat weet ik niet meer. Zou ik naar moeten kijken, die boekjes heb ik nog wel. Dus, maar ik had het dus duidelijk, ze moesten het dus opzoeken. Het stond niet op tussen de mensen, het stond achterin. Maar als door een wesp gestoken reageerden ze, de heidenen.
0: Ja, ja.
1: De heidenen nog niet zozeer. Het zijn meer de katholieke heidenen.
0: Hè? Ja, pseudo.
1: En zelfs priesters, weten die allemaal. Oh, ja, ja. Ik heb er nou, hij is ondertussen dood. Ik heb nog een brief van gehad. Ik kon helemaal niet wat ik gedaan.
0: Toen waren de mooie tijden van de kerk.
1: Waren er mooie tijden?
0: Waren er niet interessante tijden? Nou, nu is het een beetje saai.
1: Noem
0: zo.
1: Het maar interessant.
0: Ja. Nou, de vragen zijn op. We hebben nog een paar minuten. Ik kan wel een heel korte muziekje laten horen. Als iemand heel nodig een vraag moet stellen, dan kan. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Of anders stuurt u een WhatsApp bericht.

0: Ja, beste luisteraars, ik zie nog iemand aan het bellen, maar helaas, we hebben niet zoveel tijd. Dus.
1: Ja, ik heb nog twee vragen. Op de eerste plaats iemand die zegt dat hij mij heeft horen een tirade houden tegen de moderne tijd. Mm-hmm. En of het niet beter zou zijn dat ik 100 jaar eerder geboren was, samen met de vragensteller, want die wilde daar eigenlijk ook van geloven. Nou, dat weet ik niet.
0: Nee,
1: ik vind het lijkt mij 100 jaar geleden ook niet aangenaam. Wel geestelijk en kerkelijk gezien, maar de rest zit er dan weer. Ja.
0: Dat waren oorlog,
1: ik ben nou 81 geworden.
0: Ja.
1: 100 jaar geleden weet ik niet of dat gehaald had. Want dat is ook wel fijn hoor.
0: Geneeskunde was minder.
1: Ik ben wel erg voor het eeuwige leven, maar ik vind het hier ook nog wel heel fijn eigenlijk. Zolang als het mij gegund is.
0: Ja, zolang als het gaat.
1: Ja, zolang als het gaat. En dat was dus al minder. Financieel was het allemaal minder. Dus, ja.
0: Dat is oorlog. Hè? 100 jaar geleden, 1926, dat was na de oorlog, dat was de crisis. De financiële crisis was vreselijk.
1: Ja, dat was ook niet. Nee. Dus het kan zijn, dus wat betreft geloof gaat het allemaal. Er zijn andere dingen die weer minder aardig zijn. Dus ja. Ik weet het niet of ik 100 jaar eerder wou.
0: Ja.
1: Kijk, we kunnen nu individueel kunnen wij gewoon proberen katholiek te leven. We hebben niet de hele maatschappij om ons heen die dat doet. En minder steun, maar het kan wel. En 100 jaar geleden, toen was het met z'n allen wel fijner. Maar ik weet het niet op materieel terrein. Goed, dan een andere was dat ik 14 dagen geleden heb gehad over gay. En over God die dat gewild heeft enzovoort. Toen ben ik vergeten te zeggen, zegt de vraagsteller, dat heel de schepping gericht is op vruchtbaarheid. En dat de homorelatie onvruchtbaar is.
0: Per definitie.
1: Per definitie. Nou hoor ik ze al meteen zeggen, die homo's en pater James Martin, dat natuurlijk spiritueel wel
0: geestelijk
1: vruchtbaar is.
0: Vruchtbaar.
1: Geestelijk wel vruchtbaar.
0: Ja, dat is een priester ook, toch?
1: Ja. Ja, maar ze hebben helemaal gelijk. Hè, dus de vragen stellen. In principe is het helemaal onvruchtbaar. En daar kun je dus zien dat het niet door God bedoeld is. Het is een misvorming, zoals er zoveel zijn na de erfzonde. Dankzij de erfzonde zitten er heel veel kinken in de kabel van de schepping. Er worden mensen met één arm geboren. Er worden mensen met veel verstand en mensen met weinig verstand geboren. Het is allemaal niet allemaal ideaal. Er zitten gebreken in. En dat wil niet zeggen dat je die gebreken moet zeggen, dat heeft God zo gewild. En, nee.
0: Nou, God heeft die handicap wel gewild, want anders was het niet gebeurd. Maar dat is niet de ideale. Dat is vanwege de erfzonde dat zo gebeurt.
1: Dus de vraag stellen of je het gewild heeft. Het is een gevolg.
0: Ja, ja. Van,
1: het valt natuurlijk, niets valt buiten de wil van God. Maar het is een automatisch gevolg, min of meer, van de erfzonde.
0: Ja. Ja.
1: Van het van God afgekeerd staan.
0: Ja, nou. Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Job. Komende week is er weer een herhaling. Want pastoor is er niet. Maar daarna is pastoor, als goed het wil natuurlijk, er weer voor een nieuwe programma's.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die een glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte van die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt. Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
1: Mijn wegen kent gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat gij beschikt.
0: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
1: Mijn geest stort tranen van droefheid. Richt mij weer op naar uw woord.
0: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids.
1: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt.
0: Wat gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
1: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden. Dat gij mijn hart verruimt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt. Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw. Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
1: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na wat er leeft in mijn hart.
0: Steeds heb ik uw liefde voor ogen en richt mijn gedrag naar uw woord.
1: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met huigelaars ga ik niet om.
0: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
1: In onschuld was ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer.
0: Om luid op uw lof te zingen. uw wondere daden te prijzen.
1: Het huis waar gij woont heb ik lief, Heer. De plaats waar gij uw glorie verwelt.
0: Verdelg mij dan niet met de zondaars. Zoals gij met moordenaars doet.
1: Wier handen bevlekt zijn door onrecht. Bezoedeld door omkoperij.
0: Maar ik ga mijn weg zonder schuld.

0: zoedelt de omkoperij.
1: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
0: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
1: Heer en de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw. Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
0: Ik zou in de grafkuil dalen. Als gij mij niet meer aanhoort.
1: Hoor naar mij smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
0: Sleur mij niet weg met de zondaars. Met hen die onrecht bedrijven.
1: Die vriendelijk zijn in hun woorden. Maar slecht en gemeen in hun hart.
0: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer mijn kracht en mijn schild.
1: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
0: De Heer is een sterke macht voor zijn volk. En voor zijn gezalfde een veilige burcht.
1: Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Al werd Christus in zwakheid gekruisigd, hij leeft thans door Gods kracht. En al zijn wij zwak zoals hij het was, toch zult gij ervaren dat wij met hem leven door Gods kracht.
1: Mijn geest is geheel in het stof geworpen.
0: Heer, laat mij weer leven volgens uw woord.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars van Radio Maria. Fijn dat u klaar zit, ingeschakeld heeft om met ons samen in de studio het roze hoedje te gaan bidden. Het is vrijdag vandaag en u weet het, dan overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor de intenties die u ons heeft toevertrouwd. We brengen ze bij Maria en we vragen om haar voorspraak. Ik wens u een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor het eerste tientje willen we heel graag bidden. Dat is vandaag de laatste dag voor de maand juli. En dan bidden we met de paus samen dat wij respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Maar ook vandaag, Heer, want wij kunnen niet zonder uw zegen. We smeken die af voor allen die op een of andere manier bij Radio Maria betrokken zijn. Schenk ons uw zegen en dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel dankbaar voor de vele luisteraars. En u weet het, Heer, wij zijn niet gauw tevreden. Als het u wil is, schenk ons dan steeds opnieuw weer nieuwe luisteraars. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden voor de zielerust van overleden luisteraars. Maar ook bidden we u om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En over de godsgewijden ook die in de wereld leven. Maar ook vandaag, Heer, willen wij bij u brengen onze paus, die een zwaar ambt heeft. Wilt u hem elke keer, elke dag opnieuw, weer alles geven wat hij nodig heeft?
1: We bidden ook voor een ernstig zieke achterneef. Ook willen we bidden voor al die vrouwen die in verwachting zijn, die uitkijken naar de geboorte van een kindje, dat alles goed mag gaan met de zwangerschap, maar toch ook dat echt de kindje wat zij meedragen in de schoot welkom is. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodste angst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het tweede tientje bidden van de Rozenkrans. En u mag bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En ook als u een tientje wilt meebidden thuis via de telefoon. Dan kunt u bellen naar de studio en het nummer is 073-687-2001. Via de WhatsApp kunt u ook een intentie inzenden. Het is 06-2001-2001. 9670.

0: En dan gaan we bij het tweede tientje nemen we de volgende intenties mee waar we heel graag voor willen bidden. We blijven graag bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook vandaag, Heer, want wij houden vol, maar we weten ook dat we bij u altijd terecht kunnen. En we vragen u dan toch om vrede in de harten van alle mensen. Heer, dat er toch tussen alle volkeren vrede en rust mag komen. En we blijven dus bijzonder bidden voor Oekraïne en het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden, maar ook wat er bezig is tussen Iran en Amerika. Maar ook Israël nemen we mee in ons gebed. Dan brengen we twee ziekenbisschoppen bij u. De bisschop van Breda, dat hij toch helemaal mag genezen. Hij heeft voor de derde keer kanker. En ook de hulpbisschop van Den Bosch willen we graag bidden dat hij volledig mag herstellen. Dan mogen we ook om zegen en bescherming vragen voor kinderen, kleinkinderen en voor de luisteraar die dit heeft opgegeven. Ook voor haar willen we bijzonder bidden. En dan gaan we ook bij u brengen, Heer, een zoon die nog heel veel pijn heeft en ernstig ziek is. Maria, wilt u uw mantel om hem heen slaan, dat hij toch gesterkt mag worden door uw gebed en dat hij toch echt helemaal beter mag worden. Dan is ons gebed ook gevraagd voor te bidden voor het ongeboren leven. En op de voorspraak van Ignatius willen we bidden dat ieder zijn geloof dat steeds mag groeien. En we brengen ook alle mensen bij u, Heer, die om ons gebed gevraagd hebben. En dat zijn er vaak heel vele, maar ook die het niet gevraagd hebben en toch ons gebed nodig hebben. Vragen en brengen al deze mensen bij u.
1: We willen ook bidden voor alle ernstig zieken in onze families, dat Gods zegen met hen mag zijn. We willen ook bidden voor iemand die geopereerd is aan de kaak, dat alles goed mag genezen. We willen ook bidden voor het terugvinden van een bankpasje. We bidden, heilige Antonius, om uw hulp. Want ja, wat moeten we? Tegenwoordig is alles digitaal. Dus wat moeten we zonder bankpasje? We bidden om uw hulp, heilige Antonius, voor het spoedig terug mogen vinden.
0: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. Zo dadelijk dan heeft u weer de mogelijkheid om te bellen tijdens de muziek naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook een tientje mee te bidden. Het nummer van de live studio is 073 687 2001. Kunt u niet bellen? Er is ook de mogelijkheid om een intentie in te zenden via de WhatsApp. En het nummer daarvan is 06-2001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: En we gaan zo dadelijk het derde tientje gaan we bidden. En dan mogen we bidden om verlichting en hulp bij psychische klachten. Dan brengen we ook een ernstig zieke priester bij u om kracht en overgave in deze laatste fase. En we vragen daarbij de voorspraak van de heilige Jozef en ook van Maria. Dan mogen we ook een vriendin bij u brengen, Heer, die dapper strijdt en dat zij nog een poos zonder pijn lijden mag blijven leven. En we willen bidden voor een kleindochter dat de bevalling goed mag gaan. Maria, wilt u daarbij zijn? En we bidden ook om zegen over kinderen en kleinkinderen. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid. Dank u, Heer, voor alles wat u voor ons bent en ons wil geven. En dat het ook met mensen ook weer goed mag gaan. En we brengen ook een mevrouw bij u die last heeft van een depressie. Heer, dat zij toch weer door u mag genezen, als het uw wil is. En ja, ze wil in september graag met de kinderen naar Lourdes toe. Ja, laat het dan zijn dat zij in ieder geval toch ook de mogelijkheid heeft. En dat ze vooral ook in Lourdes bij Maria ook haar problemen mag neerleggen. En we brengen ook een zus bij u die terminaal is. Dat zij toch door u, Maria en Sint-Jozef, bij mogen staan in deze moeilijke tijd. En we bidden ook voor de familie daaromheen.
1: We willen ook graag een tientje bidden uit dankbaarheid. Alle dank aan u, o Heer. Nog een buurman die toch volgende week zijn laatste chemokuur ontvangt. Voor de tumor die toch zo bizar snel is gezonken. Heer, u zij alle lof. En willen bidden dat ook dit laatste stukje bij die buurman, dat alles goed mag gaan, dat hij weer gezond mag, zijn gezondheid weer mag terug ontvangen. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit derde tientje. U mag weer bellen, zo dadelijk tijdens de muziek naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie en misschien ook een tientje mee te bidden. Het telefoonnummer is 073 687 2001. Ook via de WhatsApp kunt u een gebedsintentie inzenden. Het nummer is 06 2001 9670.

0: dan zijn we aangekomen bij het vierde tientje, waar we ook heel graag willen bidden voor de volgende intenties. Mogen we bidden dat de ogen van een mevrouw toch mogen verbeteren en dat dat stabiel mag blijven. En dan is ons gebed ook gevraagd en brengen we graag, Heer, kinderen, tieners en jongeren bij u, die dat zijn goede voorbeeld mogen hebben in hun ouders en familieleden. Al die kinderen en alle jongeren brengen we bij u. Maar we bidden ook voor allen die in nood verkeren, dat zij door de hulp van mensen om hen heen troost mogen ontvangen. En ons gebed is ook gevraagd voor een mevrouw die op vakantie gaat, dat het allemaal goed mag verlopen. De Christoffel, gaat u met haar mee.
1: We willen ook graag bidden uit dankbaarheid voor alle lieve mensen die er altijd voor ons zijn. We willen ook bidden voor onze dierbaren, voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dat zij toch hun hart mogen openen voor God, voor zijn liefde. Ook willen we bidden voor het welslagen van een belangrijke onderneming. En op voorspraak van de heilige Ignatius van Loyola willen wij bidden om zegen over alle priesters. We willen ook bidden voor de zielrust van onze dierbaren en het bijzonder van een vriendin. We bidden ook voor een vruchtbare Rosary Rally in Amsterdam straks op de 5e september. We bidden ook uit dankbaarheid. Ja, we hebben vele redenen om u te danken. We bidden ook voor een dochter om inzicht en wijsheid bij het nemen van een beslissing. Ook willen we bidden voor een luisteraar om rust in het hoofd. En dat ook deze luisteraar mag gewennen in de woonplaats waar zij woont. Ook willen we bidden om eerherstel voor alle beledigingen die het heilig hart van Jezus worden aangedaan. En we willen ook bidden voor een bijzondere intentie. Heer, u weet wat er omgaat, wat er speelt, wat er leeft in het hart.
0: En mogen wij dan bij het vierde tientje het vierde geheim overwegen. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ga zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. We gaan het laatste tientje van de Rozenkrans bidden. U mag bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En natuurlijk ook om het laatste tientje mee te bidden. Het nummer is 073-687-2. 001.

0: En dan gaan we naar het laatste tientje. En dan hebben we nog één keer de kans om de intenties mee te nemen waar we dan ook graag voor willen bidden. En dan bidden we om bescherming van alle vervolgde christenen en dat hun vervolgers toch tot inkeer mogen komen. Heer, we willen ook bidden dat het hart van God dat God het hart van mensen die zoekende zijn wil aanraken en hen in contact wil brengen met mensen die hen dan ook weer verder kunnen helpen. Ons gebed is ook gevraagd om rust en vrede in de parochies, om een goede samenwerking en dat in alles de ontmoeting met Christus in zijn sacramenten centraal mag staan. Kom, Heilige Geest, en wil ons vervullen met alles wat we daarbij nodig hebben. Dan mogen we ook bidden, brengen we een meneer bij u die eenzaam is en last van depressies heeft daardoor. Maria, we brengen deze meneer bij u. Sla uw mantel om hem heen en wil voor hem bidden dat er toch mensen in zijn omgeving zijn die naar hem omkijken. En we brengen ook nog een zoon bij u, dat hij de weg naar Christus mag vinden. En dat er ook mensen op zijn pad zijn die hem daarbij willen helpen. Dat hij daarin gezegend mag worden.
1: Wij willen ook bidden voor een luisteraar zelf die toch zoveel verdriet heeft. Door pijn, lichamelijk en geestelijk. We bidden, moeder Maria, voor uw mantel om haar heen wil slaan en haar wil bijstaan. We bidden ook voor hen die het toch nodig hebben. Wees ook. We bidden ook om verhoring van een specifieke intentie. We bidden ook uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. We bidden ook op voorspraak van onze lieve vrouw van de vrede. We bidden voor een meneer die leukemie heeft. We bidden voor een algeheel herstel voor hem. En ook willen we graag nog twee andere mensen bij u brengen, Heer, die ook lijden aan leukemie. We bidden ook voor hen om een algeheel herstel. Ook is ons gebed gevraagd voor een dochter met obesitas. Dat Gods liefde en barmhartigheid zich over haar ontfermen. Wij bidden ook voor een voorspoedige, maar ook vooral voor een juiste hulp. Voor een tiener die toch verdwaald is. We bidden dat hij toch de weg terug mag vinden. En we bidden Maria of u voor hem een licht wil zijn. Of u hem bij de hand wil nemen op de weg naar uw zoon. En dat hij daar toch ook de hulp van mensen om hem heen mag ondervinden. We bidden ook uit dankbaarheid. We bidden uit dankbaarheid dat toch de duizeligheid is verminderd, dat het beter gaat. Ook willen we bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En we bidden ook op voorspraak van de heilige Ignatius dat toch velen door verkregen onderscheiding het goede en het kwade mogen gaan zien. In het laatste tientje wat we gaan bidden, willen we ook die intenties meenemen die we nog meedragen in de stilte van ons hart. Alle onuitgesproken intenties leggen we bij Maria neer. We mogen erop vertrouwen dat zij daarvan alle weet heeft. Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons tegen ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria,

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
2: Zoals het was aan het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
4: En dan mogen we op de laatste dag van de maand juli mogen we nog een keertje de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus bidden. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
4: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
4: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
4: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
4: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
4: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die bij de doornen kroning uw bloed hebt verloren.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vagevuur.
1: Ontferm u over ons.
4: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
1: Ontferm u over ons.
4: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
4: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
4: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
4: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
4: Laat ons bidden.

0: bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enig geboren zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Ja, zo mochten we weer samen in gebed verenigd zijn en met en voor elkaar bidden. Heel veel dank. Het is fijn om zo te mogen bidden. Ja, en ik ga u ook nog vertellen wat u kunt beluisteren bij Radio Maria. Wat kunt u nog verwachten? Dadelijk om 1:15 het programma Lessen van Sint Franciscus met broeder Jan ter Maat. Hij spreekt over berouw. Om 1:30 wordt hij voorgelezen uit het boek Juweel van de Nijl. Geschreven door Tessa Afjar. Dan om 14:00 is het programma Musica Sacra met broeder Joachim Oude Vrielink. Het Gregoriaans voor de 18e zondag door het jaar. Om 15:00 bidden wij de kruisweg zoals elke vrijdag namiddag. Om 16:30 dan gaan we op bedevaart naar België. Dan om 16:30 is het woord van God met Pater Bots. Om 17:00 dan kunt u het roze hoedje meebidden. 17:30 kunt u de vespers meebidden. Om 18:00 bidden wij het Angelus. En om 17:05 is er de luistertip uit het archief met priester Leo Meulenberg. En vandaag gaat het over de heilige van de dag, de heilige Ignatius van Loyola. Om 19:00 is de heilige mis, die komt vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. Celebrant is pastoor Jeroen Smit. En vanaf 20:00 dan zijn er de herhalingen van programma's die wij vandaag eerder op de dag hebben uitgezonden. Het is de heilige van de dag om 20:00. 8:15 de lessen van Sint Franciscus. 8:30 een herhaling van de Club van Job. Om 9:30 dan kunt u luisteren naar Pater Bots. Om 22:00 kunt u de complete bidden, de dagsluiting vanuit het getijdenboek. Om 21:15 zijn er de getuigenissen over Radio Maria uit Hongarije en uit Duitsland. En om 11:15 dan kunt u meegaan op een bedevaart naar de Belgische kust. Ik wens u nog een hele mooie namiddag toe. En dan kunt u nu luisteren naar de lessen van Sint Franciscus. Bij broeder Jan ter Maat.
2: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
3: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het derde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus wegens een kwade gedachte die hij jegens broeder Bernardus had, deze opdroeg 3 keer een voet op zijn hals en zijn mond te zetten. Franciscus, de toegewijde dienaar van de gekruisigde, was door zijn strenge boetedoening en het voortdurend wenen bijna blind geworden en kon nauwelijks nog zien. Op een keer trok hij, zoals hij vaker deed, van zijn verblijfplaats naar die van broeder Bernardus, om met hem over de dingen van God te spreken. Daar aangekomen vernam hij dat broeder Bernardus in het bos aan het bidden was en geheel in vervoering verenigd was met God. Dus ging Franciscus naar het bos en riep tot hem: "Kom en praat wat met deze blinde." Broeder Bernardus antwoordde niet, want door de intense contemplatie waarmee hij was begiftigd, was zijn geest uit hem getreden en opgegaan naar God. En Franciscus, die juist broeder Bernardus wilde spreken omdat hij meermalen gemerkt had dat deze de bijzondere gave had om met God te praten, riep hem na een poosje voor een tweede en een derde keer. Broeder Bernardus hoorde hem echter geen enkele keer, zodat hij niet antwoordde en niet naar hem toe kwam. Een beetje teleurgesteld liep Franciscus weg, met verbazing bij zichzelf klagend dat broeder Bernardus zelfs na drie keer roepen niet gekomen was. Nadat Franciscus met deze gedachte was weggegaan en een eindje gelopen had, zei hij tegen zijn gezel: "Wacht hier even." Hij zocht een stil plekje op en begon te bidden, waarbij hij God vroeg hem te openbaren waarom broeder Bernardus niet geantwoord had. En in zijn gebed hoorde hij de stem van God die zei: "Och, arm nietig schepsel, waarom ben je zo ontstemd? Moet iemand dan God verlaten voor een sterveling?" Broeder Bernardus was bij mij toen jij hem riep, daarom kon hij niet komen of antwoorden. Verbaas je dus niet dat hij niet met je kon spreken, want hij verkeerde zo geheel buiten zichzelf dat hij niets hoorde van wat je zei. Na Gods antwoord spoedde Franciscus zich in allerijl terug naar broeder Bernardus, om nederig te bekennen aan welke boze gedachten hij zich schuldig had gemaakt. Zodra broeder Bernardus hem zag aankomen, ging hij hem tegemoet en wierp zich aan zijn voeten. Franciscus liet hem opstaan en vertelde hem vol deemoed van de kwade gedachten en de wrevel die hij jegens hem gekoesterd had, en hoe God hem daarvoor had berispt. En hij besloot: "Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid te doen wat ik je opdraag." Broeder Bernardus vreesde dat Franciscus hem als gewoonlijk iets buitensporigs zou opdragen, en omdat hij zich op een eerlijke manier aan het gebod wilde onttrekken, antwoordde hij: "Ik ben bereid je te gehoorzamen, als jij mij belooft te doen wat ik jou zal opdragen." Toen Franciscus hem dat beloofd had, zei broeder Bernardus: "Zeg maar, vader, wat je wilt dat ik doe." En Franciscus zei: "Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid, dat jij als straf voor mijn aanmatigende en onhebbelijke gedrag, terwijl ik op mijn rug op de grond ga liggen, één voet op mijn hals zet en de andere op mijn mond, en zo drie keer van de ene naar de andere kant op me heen stapt. En onderhand moet je schande van me spreken en me uitschelden en vooral zeggen: 'Liggen jij, boerenkinkel, zoon van Petrus Bernardone? Waar haalt een waardeloos schepsel als jij al die hoogmoed vandaan?'" Hoewel het hem veel moeite kostte, voerde broeder Bernardus omwille van de heilige gehoorzaamheid Franciscus' opdracht uit, maar wel zo zachtaardig mogelijk. En toen dat gebeurd was, zei Franciscus: "Draag mij nu op wat je wilt dat ik doe, want ik heb je beloofd je te zullen gehoorzamen." Daarop zei broeder Bernardus, ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid, dat jij me telkens wanneer wij samen zijn streng voor mijn fouten vermaant. Franciscus verwonderde zich over dit gebod, want broeder Bernardus was zo heilig dat hij hem zeer bewonderde en hem tot niets laakbaars in staat achtte. Daarom vermeed Franciscus voortaan lange tijd met hem samen te zijn, om te voorkomen dat hij vanwege dit gebod iemand die hij zo heilig wist, ook maar enigszins zou terechtwijzen. Dus wanneer hij hem wilde zien of over God horen spreken, zorgde hij dat hij daarna zo snel mogelijk weer wegging. En het getuigde van de grootste devotie als men zag met hoeveel liefde, eerbied en nederigheid vader Franciscus omging en sprak met broeder Bernardus, zijn eerstgeboren zoon. Tot lof en glorie van Christus. Amen. In het verhaal wat we gehoord hebben, gaat het eigenlijk over de zonde van de hoogmoed. Hoogmoed is de zonde waarin de mens denkt dat de wereld om hem of haar cirkelt. En kennelijk is deze zonde een zonde die aan niemand voorbij gaat, zelfs niet aan de grootste heilige, in dit geval aan Sint Franciscus. Gelukkig geeft de Heer Franciscus het inzicht dat hij aan zichzelf heeft gedacht in plaats van aan God. Dat hij teleurgesteld is omdat hij niet in het middelpunt staat. God hoort in het middelpunt. Dat beseft Franciscus als God hem daarop aanspreekt. En dat maakt dat Franciscus berouw laat zien. Berouw is de wil om je te herstellen, om te herpakken. En Franciscus toont dat berouw op een voor hem typerende manier, een nogal extreme manier. Hij vernedert zichzelf. Hij gaat liggen. Hij wil dat broeder Bernardus hem uitscheldt voor boerenkinkel, voor zoon van Petrus Bernardone, een naam, de naam van zijn vader, die hij eigenlijk niet meer wil horen. En hij laat zich vertrappen. Het is een echte vernedering die Franciscus eist voor zijn hoogmoed. Daarmee laat hij zien aan broeder Bernardus, maar bovenal aan God, dat hij berouw heeft van zijn zonde, berouw van zijn hoogmoed. Een ander element uit dit verhaal is dat een grote heilige als Sint Franciscus kennelijk andere mensen nodig heeft om over de dingen van God te kunnen spreken. Hij beseft dat hij het geloof in God niet alleen kan vormgeven, maar dat hij anderen nodig heeft. Hij gaat graag naar broeder Bernardus toe om over God te spreken, om hem over God te horen spreken. Dat duidt op de nederigheid waarmee Franciscus bekend is geworden en die zo in tegenstelling is tot de hoogmoed die we aan het begin van het verhaal hoorden. Maar het meest wezenlijke is het berouw dat Sint Franciscus toont. De wil om te herstellen, de wil om zich te herpakken. Het is goed om bij jezelf na te gaan of je die wil om je te herstellen, om die wil om je te herpakken, of je die bij jezelf herkent. Dat is eigenlijk de vraag die ik je mee wil geven deze week in. Hoe laat jij zien dat jij een betere christen wil worden? Dat je de zonde die je met je meedraagt, dat je die achter je wil laten, je echt wil bekeren? En in welke daden laat je dat zien? In welke daden laat je zien dat je berouw hebt? Ik vraag dus iets concreets, om concrete daden, niet om een wil, dat is geen berouw. Berouw uit zich in daden. Berouw is ook iets moeilijks, iets waar we hulp bij nodig kunnen hebben. Daarom wil ik deze uitzending afsluiten met de begroeting van Maria, omdat Maria ons kan helpen. Zij is, zo zegt Franciscus, degene die alle deugden in zich draagt. Hij schreef over haar een litanie, de begroeting van Maria. Laten we die samen bidden. Wees gegroet, vrouwen, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden en uitverkoren door de Allerheiligste Vader uit de hemel, die door hem gewijd werd met zijn Allerheiligste beminde Zoon en de Heilige Geest, de Helper, in wie was en is alle volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn tent, wees gegroet zijn huis. Wees gegroet zijn kleed, wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder. En gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovigen mensen te maken die trouw zijn aan God.
2: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan ter Maat.
4: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Zijn haar was gekamd en zo dat de zilvergrijze pluk verborgen was. Je hebt je verkleed, zei hij verbaasd. Ze streek over het lichtblauwe linnen van haar kledingstuk. Ik had die tunica al aan sinds Caesarea. Je had bloemen kunnen planten in het vuil. Theo trok de kurk bij het bed vandaan en ging zitten. Van zo dichtbij rook ze cypress en een zweem van zoete storax. Onwillekeurig voelde ze het bloed naar haar wangen stijgen. 4 dagen lang had de man haar met een lepel gevoerd, haar vastgehouden als ze dronk, haar zweet weggeveegd. 4 dagen lang had hij dichterbij gezeten dan nu, maar ze was te ziek geweest om de intimiteit ervan te waarderen. Nu was ze gezond genoeg om het op te merken. Haar buik tintelde alsof die ook bloosde. Theo verschoof, kwam dichterbij. Een ogenblik kneep ze haar ogen dicht. Ik heb een verrassing voor je, zei Theo. Zijn diepe stem klonk vergenoegd. Zijn we bijna in Rome? Bracht ze hoopvol uit. Hij gniffelde. Nog niet eens in de buurt. In deze tijd van het jaar zou een groter schip ons binnen 2 weken naar de haven van Rome bij Puteoli kunnen brengen. Maar de Parmis heeft er 5 nodig. 6 als de wind niet meewerkt. Haar mond werd droog. Ze leunde bij hem vandaan tot haar rug de wand raakte. 6 weken! Dan had ze niet veel tijd over om Vitruvia te vinden, de identiteit van haar vader te ontdekken en iets te doen aan Sesens samenzwering tegen de Kandake. Haar hand vormde een vuist op haar buik. Wat voor verrassing! Je komt vandaag naar buiten op het dek om in de zon te zitten. Tiritius heeft gezegd dat frisse lucht je goed zal doen als de koorts is afgenomen. Echt? Ze grinnikte. Hij lachte ook. De Harke en Sophocles hebben een mooie nieuwe stoel voor je gemaakt. Kom maar kijken. Caroline zwaaide haar benen over de rand van het bed. Ze hield de ruwe houten rand vast en hees zich omhoog. Een diepe hoest kwam onder in haar longen los en zocht zich een weg naar buiten, waardoor ze naar adem snakte. Plotseling knikte haar knieën. Voordat ze in elkaar kon zakken, schoot Theo's hand uit om haar middel te grijpen en tegen zich aan te drukken. Even bleven ze zo staan, borst aan borst. Theo hield haar overeind. Haar hart sloeg op hol. Hij greep haar onder de knieën en tilde haar op in zijn armen. Ze hapte geschrokken naar adem. Laat mij je strijdwagen zijn, zei hij met volmaakte beleefdheid, maar zijn stem klonk hees. Hij deed het alleen om vriendelijk te zijn, bracht ze zichzelf onder het oog. Maar haar razende hart had maling aan beleefdheid of vriendelijkheid. Ze stopte haar op holgeslagen gevoelens weg en lag als een onbuigzame houten paal tegen zijn borst. Toen ze op het dek kwamen, was ze bang dat de mannen haar nieuwsgierig zouden bekijken of met uitgesproken vijandigheid. Maar ze werkte gewoon door en deden alsof ze er niet was. Ze vermoedde dat Theo of Taharka hun had opgedragen om haar met rust te laten. Theo droeg haar naar een lage stoel die op het achterschip was neergezet en liet haar voorzichtig in een donzig kussen zakken. Toen hij zijn handen weghaalde, voelde ze zich zowel opgelucht als troosteloos, alsof ze iets kostbaars had verloren. Vanaf haar zitplaats kon ze Taharka zien aan een van de roeren. Het schip had 2 helmstokken aan weerskanten van het achterschip, maar er waren niet altijd 2 stuurmannen nodig. Als de wind gunstig was, was het voldoende als slechts 1 van de roeren bemand was. Ze zoog een teug zeelicht in haar longen en voelde het leven in haar aderen terugkeren. Wat een mooie dag, fluisterde ze. Iemand had een brede luifel van zeil en touw boven haar stoel gemaakt om haar te beschermen tegen de stralen van de zon. Theo schikte de luifel zo dat er meer schaduw over haar heen viel. We beginnen langzaam. Vandaag maar een paar minuten. Theo, ze hield zijn blik vast. Wat ze kon doen, nu ze niets meer in zijn armen bevond. Ik kan je goedheid nooit vergelden. Hij geeuwde en rekte zich uit. Ik wil geen vergoeding. Bovendien moet ik je in leven houden. Je houdt van mijn zeep en het is moeilijk om aan toegewijde klanten te komen. Na 8 dagen zakte de koorts. Maar niet eerder dan in de 3e week van haar herstel nam het pijnlijke hoesten en de uitputtende kortademigheid eindelijk af. Pas toen achtte Theo Caroline gezond genoeg om in het gezelschap van Sophocles te vertoeven. Daarna nam de oude zeeman de gewoonte aan haar elke dag op te zoeken en naast haar zijn werk te doen alsof ze een gesprek konden voeren. Op een middag, toen ze onderuitgezakt in haar comfortabele stoel aan een nieuw ontwerp werkte, liet Sophocles zich met een groot stuk zeil op zijn schoot naast haar neerploffen. Kun je naaien? Vroeg hij hoopvol en hij hield de rafelende leren stukken in de hoeken van het stijve linnen omhoog. Geen steek. Kun jij tekenen? Geen zins. Hij haalde een grote naald uit een leren buidel en ging aan de slag om zijn canvas met bedreven vingers te repareren. Waarom heet het schip Parmis? Vroeg ze, terwijl ze haar aandacht weer richtte op haar nieuwe tekening van Theo's geliefde schip. Het is genoemd naar de moeder van de meester. Ze fronste haar wenkbrauwen. Wat voor naam is Parmis? Hij is niet Grieks of Latijn? Taharka, die binnen gehoorsafstand het roer bemande, zei: Perzisch. Theo's moeder was een bevrijde slavin. Caroline legde de tekening opzij. Eindelijk was er iemand bereid om licht te werpen op Theo's geheimzinnige achtergrond. Wie heeft haar dan bevrijd? Sophocles bevestigde een uitgerafeld leren koord. De vader van meester Justus, toch? Voordat hij met haar trouwde. Taharka humde bevestigend, maar weidde niet verder uit. Ze herkende de naam van Theo's broer en vroeg: hun vader bedoel je? Heeft hij hun moeder bevrijd? Ze hebben dezelfde moeder, maar een andere vader, verklaarde Sophocles. Taharka wierp de oude zeeman een bestraffende blik toe. Sophocles haalde zijn schouders op. Dat is toch alles wat ik weet. Je hoeft me niet te bestraffen met je dreigende blikken. Caroline dacht over Sophocles' antwoord na. Theo's moeder moest weduwe zijn geworden of gescheiden en toen hertrouwd. Ze herinnerde zich vaak dat Theo iets over een adoptievader had gezegd. Hoe had hij hem al weer genoemd? Iets Grieks. Galenos? Ja, dat was het. Was Galenos Justus' vader? Misschien was Parmis weduwe geworden nadat ze Theo had gekregen en was Galenos met haar getrouwd en had hij Theo geadopteerd. Nee, dat kon niet. Het was slaven verboden om te trouwen. Als Justus' vader degene was geweest die Parmis had bevrijd, wilde dat zeggen dat ze voor hem niet getrouwd kon zijn geweest. Ze boog zich naar voren. Theo kon geboren zijn uit een slavin. Een ongetrouwde slavin. Sophocles, wie is ouder, Theo of Justus, vroeg ze. Justus. Dus Parmis was bevrijd door Justus' vader, was met hem getrouwd en had Justus gekregen. Daarna moest ze met Theo's vader getrouwd zijn. Kennelijk was Theo's vader gestorven en had Galenos hem geadopteerd. Adopties kwamen vaak genoeg voor in de Romeinse maatschappij. Hoe lang ken je Theo al? Vroeg ze nieuwsgierig aan Sophocles. 3 jaar. Nog een uitgerafeld koord werd door zijn behendige vingers aangetrokken. Hij vond me in de haven van Alexandrië. Ongewenst wrakhout, dat was ik. Te oud om van nut te zijn op een zeilschip. Mijn vorige meester had me daar gedumpt en gezegd dat ik het eten dat ik nuttigde niet waard was. Ik zat er op de steiger en wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik voer al op een schip voordat ik 12 was. 60 jaar had ik gevaren en ineens was ik niet meer geschikt voor de zee. Tientallen mannen en vrouwen waren langs me heen gelopen, maar niemand stak een hand uit. Mr. Theo wel, die bleef staan. Hij vroeg hoe ik heette, vroeg me waar ik gewerkt had en of ik enige vaardigheden bezat. Hij nam me ter plekke in dienst. Ze glimlachte. Net iets voor Theo. Sophocles pakte een nieuwe scheur in het canvas aan. Ik kan niet meer doen dan wat die lomperds doen. Hij wees met zijn kin naar 2 zeemannen die de rondhouten in het razeil verschoven. Ik ben te oud om op en neer te klimmen of aan roeiriemen te trekken of aan mijn tuig te trekken. Maar ik kan koken, een beetje. En de meester is niet kieskeurig. Hij betaalt mij hetzelfde als hij de andere mannen betaalt. Sophocles grijnsde. Ik ben nu wijzer en geef het niet meer allemaal uit aan goedkope wijnen. Ik heb een appeltje voor de dorst. Hij strekte zijn rug en keek uit over zee. Maar ik was er bijna niet aan toegekomen om het uit te geven. Ik was bijna verdronken in die storm waardoor het schip beschadigd raakte. Het spijt mij, Sophocles. Gelukkig heb je het overleefd. Ja, dankzij meester Theo. Hij sprong in het water om me eruit te halen. Hij was bijna zelf verdronken, die dwaas, zodat een nutteloze zeeman niet zou sterven. Ik heb het je gezegd, oude man, zei Theo, die op blote voeten zachtjes aankwam lopen. Zijn schaduw viel over hen heen. Ik heb je gered omdat Yeshua mij gered heeft. Hij is degene die je moet bedanken. Zonder zijn hulp zouden we die dag allebei verdronken zijn. Sophocles keek op. Ik geloof niet meer in een god sinds ik een jongen was. Maar die van jou, die mag ik wel. Als hij een verzonnen verhaal is, dan is het wel een mooi verzonnen verhaal. Hij is geen verhaal, Sophocles. Sophocles knikte en toen fluisterde hij, zodat alleen Carilline het kon horen. Als ik in zijn ogen kijk, geloof ik het bijna. Luisterde naar hoofdstuk 16 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Oculi omnium in te sperant, Domine, et tudas illis escam in tempore opportuno. Aller ogen hopen op u, Heer, en gij geeft hen te eten op de juiste tijd. Dat hoorden we de monniken van Silos zingen. Die tekst uit Psalm 145 is een zegengebed voor een maaltijd en in ons geval een graduale voor de 18e zondag door het jaar. Goedendag, ik ben broeder Joachim Oude Vrielink en welkom bij Musica Sacra. Vandaag verkennen we de Gregoriaanse gezangen van de 18e week door het jaar. Deze 18e zondag door het jaar staat in het teken van het bekende verhaal van de 5 broden en 2 vissen. De eerste lezing uit Jesaja is daarop uitgekozen. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Op deze zondag voedt God ons zowel met zijn woord als met zijn hemels brood. En het offertorium van deze zondag is Precatus est Moises. Dit gezang is vrij lang voor een offertorium en dat kan een koorzanger afschrikken. Maar de eerste zin mogen we 2 keer zingen. Dat valt alweer mee. Precatus est Moises in conspectu Domini Dei Sui et dixit. In vertaling, Mozes bad voor het aangezicht van zijn God en zei. En het lijkt daarmee of die zin een soort keervers is. Offertoria blijven bijzonder en waarom die tekst en muziek herhaald wordt, geen idee. En er zijn nog meer bijzonderheden in dit gezang. Op een zeker moment spreekt Mozes de woorden Memento Abraham, Isaac et Jacob. Gedenk Abraham, Isaac en Jacob. En op het woord memento wordt het opgetild met een kwintsprong naar boven. Daarna zegt Mozes dat God aan hen het land van melk en honing had beloofd. Melk en honing is in het Latijn 3 woorden van 1 lettergreep. Lac et mel. En zowel lac als mel krijgen 1 enkel nootje toebedeeld. Terwijl op het verbindende woord et 19 noten geteld worden. Het is een waarneming. En we kunnen daaruit concluderen dat Gregoriaans onvoorspelbaar kan zijn. Want waarom worden die noten zo verdeeld?

De communio van deze zondag sluit heel begrijpelijk aan bij de evangelielezing. De tekst van Panem de Cielo komt uit het boek Wijsheid, een passage waarin herinnerd wordt aan het manna in de woestijn, het brood uit de hemel. Hoe toepasselijk is het om dit tijdens de communiegang te zingen? En die tekstpassage kent u wellicht uit de aanbidding, waar tussen het Tantum Ergo en het gebed een versikel met die tekst gezongen wordt.

Op 1 augustus vinden we bijzondere martelaren op de kalender. En u zegt dan natuurlijk, op 1 augustus vieren we toch de heilige Alphonsus Maria de Liguori? Dat klopt. Maar naast de ene heilige die op de algemene heilige kalender staat, vinden we in het martyrologium een keur aan andere, oude en nieuwe heiligen. Op 1 augustus vinden we de gedachtenis van 7 broers, die onder Antiochus Epiphanus met hun moeder hebben geleden en zijn gestorven. En ze staan dan bekend als de Maccabeërs. Uit de mis horen we de Introitus clamaverunt justi.

Na de lezing kan dan een graduale gezongen worden. En voor de Maccabeërs is het heel toepasselijk Ecce quam bonum. Zie hoe goed en vreugdevol het is om als broeders eendrachtig te wonen. We horen de gemengde stemmen van wishful singing en voices aid.

De tekst van het Alleluia-gezang is niet uit de schrift genomen, maar is zogenaamde proza. Hic est vera fraternitas vertelt over de ware broederschap die de zonde van de wereld overwint door Christus na te volgen.

Op 6 augustus vieren we de transfiguratie van Jezus Christus op de berg Tabor. Een wonderbaarlijke voorafbeelding van de verrezen Heer tussen Petrus, Jacobus en Johannes, die Christus dan meemaken met Mozes en Elia. Het Alleluia uit de mis heeft heel treffend een Bijbeltekst uit Wijsheid genomen. Hij is de afstraling van het eeuwige licht, een spiegel zonder vlek, een beeld van zijn goedheid. En dit Alleluia is een contrafact. Op een bestaande melodie heeft men een andere tekst gezet. In dat geval zou het origineel het Alleluia Laetabitur Justus of het Alleluia Adorabo kunnen zijn. En de melodie van dit Alleluia is mij heel dierbaar, want bij mijn diakenwijding werd het Alleluia Adorabo gezongen. En net als bij het Alleluia Candor Est werd het vers door een vrouw gezongen.

De communio voor het transfiguratiefeest is een niemendalletje. Qua stijl is ze meer geschikt voor de getijden. Vertel niemand over het visioen dat jullie gezien hebben, totdat de mensenzoon uit de doden is opgestaan.

0: Straks zullen we luisteren naar de antifoon die de lofzang van Zacharias omlijst, het Ecce Vox, en ook de lofzang van Zacharias zelf. En in die antifoon horen we God de Vader spreken: dit is mijn Zoon in wie ik welbehagen heb. En juist die passage lijkt heel sterk op de stem uit de wolken bij het doopsel in de Jordaan. En daarmee wordt de transfiguratie van Jezus ook een openbaringsfeest.
1: Corona.

Op 6 augustus 1221 stierf Dominicus de Guzman, de grote Spaanse heilige en stichter van de Orde der Predikheren, de Dominicanen. Die orde ontstond in Zuid-Frankrijk, waar hij ketterijen van de Katharen wilde bestrijden. En de Dominicanen hebben altijd hun eigen rites gehad voor het vieren van de Eucharistie en de getijden. En op zich zijn die liturgische gewoonten goed te vergelijken met de Romeinse rites. Maar bijvoorbeeld muzikaal zijn er zeker Cistercienser invloeden te horen. En de notatie is ook iets afwijkend van het Gregoriaans. Het is wel gewoon op 4 lijnen en het is ook wel herkenbaar. Maar net als de Cisterciensers kennen de Dominicanen geen quilisma of kartelnoot. En omdat we op 6 augustus natuurlijk transfiguratie vieren, moet de heilige Dominicus opschuiven. En tegenwoordig vieren we hem op de 8 augustus. We luisteren naar het Alleluia voor Dominicus.

Ik vertelde dat de Dominicanen een eigen ritus hebben. En daar hoort ook een eigen kalender bij. Zo vieren Dominicanen naast de gebruikelijke heiligen van de Romeinse kalender ook hun eigen Dominicaanse heiligen. En als een soort reliek uit oude tijden mogen ze op zeer belangrijke hoogfeesten ook een sequentie zingen. En bij deze dus de sequentie In Celesti Hierarchica. Tijdens de tweede vespers voor Dominicus wordt de lofzang van Maria in- en uitgeluid met de antifoon O Lumen Ecclesiae. De melodie van deze antifoon zult u ongetwijfeld herkennen, want ze komt nagenoeg overeen met de melodie van het Sanctus uit de achtste mis.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Het is 3:00 PM. We gaan het lijden van de Heer overwegen. We gaan de kruisweg bidden. God, de dood die als een erfenis van de eerste zonde was overgegaan op heel het nageslacht, heeft gij teniet gedaan door het lijden en sterven van Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij bidden u, maak ons gelijkvormig aan hem, die wij, die van nature het beeld van de aardse mens in ons gedragen hebben, door uw heiligende genade het beeld mogen dragen van de hemelse mens. Christus, onze Heer.
2: Amen.
1: Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb voor u geleden en ik heb u een voorbeeld nagelaten. Gij moet in mijn voetsporen treden. Toen ik gescholden werd, schold ik niet terug. Toen men mij leed aandeed, uitte ik geen dreigementen. Ik liet mijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Toen ik veroordeeld werd, heb ik niet geoordeeld. Maar gij, hoe vaak hebt gij het lijden gevlucht? Gij zijt andere wegen gegaan, niet de mijne. Gij hebt kwaad met kwaad vergolden, teruggescholden, gedreigd wie u bedreigde. Hoe vaak hebt gij anderen veroordeeld, en mij, uw God? Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Non pendebat filius. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, petransivit gladius.
2: Met tranen in haar ogen stond de moeder diep bewogen naast het kruis waar Jezus ging. Door haar pijnlijk zuchtend harte, overstelpt van wee en smarten, het scherpe zwaard van droefheid ging. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Ik nam het lijden van de lijdende mens op mij, de zonden van de zondaars. Ik droeg de zondenlast van de wereld. Ik heb u zelf gedragen. Ik was het lam dat stom ter slachtbank werd gevoerd. Op mij rustte de straf voor uw heil. Ge hebt mij met striemen geslagen. Zo is er genezing voor u. Ik heb de weg ten leven. Maar ieder van u ging zijn eigen weg. Op mij kwam neer de misdaad van u allen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: O contristis et afflicta, fuit illa benedicta. Mater unigeniti.
2: Hoe bedrukt, hoe neergeslagen, moest de zegenrijke klagen om Gods eengeboren zoon.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb u bemind. Ik heb me voor u overgeleverd als offergave, als slachtoffer. Zwaar drukt uw zondigheid, groot is uw schuld op mijn schouders. Zonde drukt hij neer, zonde vernedert. Ik heb mij voor u vernederd. Mijn kracht is door u verminkt. Gij verdraagt uw God niet meer. Gij verdraagt elkander niet eens. Als gij zelf het juk op uw schouders neemt, als gij uzelf vernedert tot uitputting toe, zal ik ook u verheffen, zoals ik zelf ben opgestaan. Maar gij, mijn volk, gij blijft uw zonde op mij laden. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: Kemerebat et olebat, pia mater dum fidebat, nati penas incliti.
2: Ach, hoe schreide en hoe kreet zij, en wat folteringen leed zij, bij het aanschouwen van die hoon. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Ik ben uit u geboren, mijn mensengeslacht. Ik ben de mensenzoon, geboren uit een vrouw. Door mijzelf geschapen. Zo groot is mijn liefde voor u. Mijn moeder op mijn weg naar Golgotha. De weg waarop gij, mijn mensenvolk, mij hebt verloochend. Alleen zij, mijn moeder, vergaat mij niet. Zo groot is haar liefde voor mij. Maria, de moeder uit wie ik geboren ben, heeft mij nooit vergeten. Zou ik dan u, mijn volk, geboren uit God, ooit kunnen vergeten? Ik heb u lief, mijn volk, ook al hebt gij mij een kruis bereid. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si fideret. In tanto supplicio, quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio.
2: Wie kan nu zijn tranen houden en de moeder hier aanschouwen en haar bittere zielewee? Wie voelt niet zijn hart verscheuren, die de moeder zo ziet ze treuren, leidend met haar Jezus mee.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Uw plaats, mijn volk, is bij mij onder het kruis. Dat kruis dat gij mij hebt opgelegd. Gij moogt uw God helpen uw eigen zondelast te dragen en die van uw eigen volk. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.

0: opnieuw zijn kruis op te nemen. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Hoe uitgeput gij ook zijt, hoezeer onder lasten gebukt, ik zal u steeds verlichten, als gij het kruis draagt met mij. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Pro peccatis omnes, vidit Jesum in tormentis, et flagellis subditum.
1: Zij zag Jezus voor de zonden, van zijn volk bedekt met wonden, van de vrede geeseling. Zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
0: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik ben de man van smarten, die weet wat lijden is. Het gelaat van uw God, dat straalde als de zon, hebt gij begroet met de kus van het verraad. Uit liefde heb ik met speeksel en aarde de ogen van de blinden geopend. Uit haat heb gij mij in het gezicht gespuwd. Gij hebt mij bespot, een doek over mijn hoofd geworpen. Gij hebt met mij uw spel gedreven. Wees nu eens profeet. Wie is het die u geslagen heeft? Gij hebt mij geslagen met de vuist. Beschouw de kaakslagen die ik heb ondergaan, om uw misvormd gelaat te hervormen, tot mijn beeldenis. Gij hebt mij als koning gekroond, maar met een kroon van snijdende doornentakken. Mijn volk, zoek nu het geslagen aanschijn van uw God. Ziet naar mijn gelaat, ziet de mens. Ik toon u mijn aangezicht, ziet naar mij. En gij zult gered zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Videt om dulem natum. Moriendo desolatum, domem isit spiritum.
1: Zij zag haar een lieveling sterven, alle troost zijns vaders derven, tot de geest uit het lichaam ging.
0: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Uw zondelast vernedert mij telkens weer. Het mensenvolk ziet neer op zijn God, die is gevallen. Gij hebt u verheven boven God, door God te vernederen. Ik heb mij vernederd door uw hoogmoed. Maar ik ben de hoge priester, die met uw zwakheden mee kan voelen. Als gij ten neergeslagen zijt, als het kruis u neerdrukt in uw leven, weet, gij hebt een God wiens lijden niet voorbij gaat aan uw eigen leed. Als gij gevallen zijt, ben ik bij u om u op te richten. Vernedert u voor de Heer, en hij zal u verheffen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Ea mater fons amoris, me sentire fim doloris.

0: Ut sibi cum placeam. Sancta Materis tot agas, crucifici fice placas, cordi meo validi.
1: Geef, o moeder, bron van liefde, dat ik leid wat u doorgriefde. Geef mij dat ik met u klaag. Ach, ontvlam mijn hart en zinnen, dat ook ik mijn God mag minnen en in heiland steeds behaag. Heilige moeder, hoor mijn beden, deel mijn Christus wonden mede, diep ze drukkend in mijn hart. 8e statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Weent niet over mij, maar weent over uzelf. Wee klaagt niet over wat mij is aangedaan, maar klaagt uw eigen zonde aan. Weent en jammert om de rampen die over u komen. Erkent uw eigen ellende. Treurt en weent. Ikzelf, ik ween om u, mijn stad Jeruzalem, tot de profeten dood. Ik ween om u, mijn volk, mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt. Maar gij hebt de tijd niet erkend waarin barmachtig op u werd neergezien. Ikzelf, ik zal uw vrede zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
0: Tu vinati vulnerati, tam dignati pro me pati. Penas mecum divide.
1: Van uw zoon bedekt met wonden, die zo leed om zijn om mijn zonden, laat mij delen in de smart.
2: 9e statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: De wereld ziet zwakheid, een gevallen, uitgeputte God, een afgeleefde kerk. Maar mijn kind, gij moet zien met de ogen van geloof. Hij die voor de wereld zwak is, is uitverkoren om het sterke te beschamen. De last van het kruis is een goddelijke kracht. Mijn zwakheid sterker dan de mensen. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. Mijn volk, staar u niet blind op zwakheid. De wereld ziet het vallen van een zwakke God. Gij ziet hoe uw God opstaat keer op keer. Hoe groot de aardse macht ook is, mijn kracht is sterker. Ik doe ook u opstaan na elke val. Zo kunt gij met mij naderen tot Golgotha. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Fac me te cum pie flere, crucifixo condolere. Donec ego fixero.
1: Laat mij met u medewenen, mij met zeren leed verenen, tot het uur van mijn dood. 10e statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Golgotha, schedelplaats, naaktheid en dorst. Bij uw geboorte heb ik u gekleed. Mijn volk ontneemt mij nu de eer van mijn lichaam. Mijn volk wil een kwetsbare en naakte God, berooft mij van kleren. Ieder kan schaamteloos kijken. Gij, mijn volk, waarom beheerst gij uw ogen niet? Waarom kastijdt gij uw zin niet uw zinnen? Waarom wilt gij uw God zien in vernedering? Mijn volk, hebt gij mij gekleed toen ik naakt was? Hebt gij mij te drinken gegeven toen ik dorst had? Ik heb u gelaafd met water uit de rots. Ik heb u gelaafd met water uit de bron van leven. Maar gij hebt mij azijn als drank gegeven. Gij zijt mij zo bitter geworden. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
0: Jux sacrocem te cum stare, et me tibi sociare. In plancto desidero.
1: Naast het kruishout wil ik toeven en mij daar met u bedroeven, om het lijden naamloos groot.
2: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij hem bidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door het heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Ik heb u vrijgemaakt en gij hebt mij gebonden. Ik heb u genezen en gij hebt mij geslagen. Mijn handen hebben u gezegend. Uw handen hebben mij gekruisigd. Gij hebt mij gehangen aan het kruis van uw schuld. Ik heb voor u gebeden, mijn volk, mijn bloedeigen kinderen, toen gij schreeuwde om het vergieten van mijn bloed. Als gij kwaad spreekt van mij, spreek ik voor u ten beste. Gij hebt mij genageld aan het kruis. Ik wil nooit meer los van u. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Virgo virginum preclara, micia non sis amara, fac me tecum plangere.
1: Maagd der maagden onvolprezen, wil mij niet ongustig wezen. Laat mij treuren aan uw zij. Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis.

0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Het was omstreeks het zesde uur. Er viel duisternis over heel de streek, tot aan de negende uur toe. Totdat de zon geen licht meer gaf. Het voorgangsel van de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus met luider stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nadat hij dit gezegd had, gaf hij de geest. De mensenzoon, Jezus de Heer, hij leeft niet meer, want gij hebt hem gedood. Ik ben voor u gestorven, toen gij nog zondaars waart. Mijn bloed reinigt u van elke zonde. Zie het hout van het kruis, waaraan ik de verlosser van de wereld heb gehangen. Zozeer heb ik u lief gehad, tot er niets meer te geven overbleef. Mijn lichaam ontzield om uw ziel te redden. Sterf met mij, opdat ik van kan leven in u. Ik heb mijn geest teruggegeven aan de Vader. Ik ben teruggekeerd naar hem van wie ik ben uitgegaan, om voor u een plaats te bereiden. Gij hebt mij gedood. Maar was uw zonde groot, mateloos werd mijn genade. Ik heb voor u de dood gedood. Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Wat had ik meer voor u moeten kunnen doen, dan ik niet heb gedaan? Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God wees ons zondaars genadig. Facut mortem Christi mortem, passionis faconsortem, et plagas rocolere. Fac me placis vulnerare, fac me cruce inebriare, et cruvore filii.
0: Laat mij Christus doodstrijd strijden, deelgenoot van al zijn lijden. Laat mij sterven zoals hij. Laat zijn wonden mij doorwonden, worde ik bij zijn kruis verslonden, in het bloed van uw zoon.
1: Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis genomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Kan een moeder haar kind vergeten, de vrucht van haar schoot, het bloed uit haar bloed? Opnieuw gedragen door mijn moeder, mijn lichaam, maar nu levenloos en kil. Beloning voor het volbrengen van Gods wil, mij geschieden naar uw woord. Het is geschied. Haar kind vermoord, ontvangt ze in haar handen. Het vlees geworden woord is nu doorboord. Doorboord is ook het hart van de vrouw van smart, zoals voorspeld door Simeon. Bij Christus zijn is met hem lijden, de moeder met het kind. Het lichaam van de Heer keert bij Maria weer. Wie echt van mij houdt, ontvangt mijn lichaam, gestorven, maar ten leven. Wat kan ik nog meer aan u geven? Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ik heb mij geheel aan u gegeven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Flamis neurar sucensus, per te virgo sim defensus, in die judicii.
0: Mogen in het vuur niet branden, mogen ik in het vuur niet branden. Neem, o maagd, mijn zaak in handen, in het oordeel van Gods troon. Veertiende statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Mijn naakt lichaam wordt bekleed met doeken. Eerst had gij mij mijn kleren ontnomen, toen er nog leven was. Nu de dood is gekomen, wilt gij, eens weggevlucht, mij zeer zoeken en bekleden. Bekleed u zelf, maar met een nieuwe mens. Treed binnen, leg mijn lichaam in het graf. Maar zoek de levende niet bij de doden. Verwacht mijn kracht. Uit dit graf zal ik verrijzen en neem u dan mee ten paradijze, waar gij eeuwig leven zult. Dit graf wordt de moederschoot van mijn nieuw volk, de overwinning op de dood voor al wie met mij gedoopt wordt in lijden en sterven. Ik neem u mee van de aardse naar het hemels Pasen. Vrees niet, uw heiland slaapt in het graf, de poort naar eeuwig leven. Ik laat u nooit alleen. Mijn volk, mijn eigen volk, dit alles heb ik voor u gedaan. Laat uw droefheid in vreugde verkeren, want gij hebt een gelukzalige schuld. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Christe, kom sit in exire, na pe matrem he venire. Ad palmam victorie. Quando corpus morieto, facut anime donetur.

0: Christus wil bij mij verscheiden, door uw moeder mij geleiden, tot de overwinnaarsprijs. Doe als het lichaam dan zal sterven, bij de ziel de glorie erven, van het hemels paradijs. Amen.
1: Richt wij ons tot onze Verlosser, die voor ons is gestorven, begraven en verrezen.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Heer en Meester, gij zijt voor ons gehoorzaam geworden tot de dood. Geef ook ons de kracht steeds de wil te doen van de Vader.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Christus, ons leven, gij hebt door uw kruisdood de dood overwonnen. Laat ons met u sterven om met u te verrijzen in heerlijkheid.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Jezus, onze Koning, gij zijt door de mensen verstoten en als een worm vertrapt. Laat ons u volgen in uw nederigheid.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Heiland, gij hebt uw leven gegeven voor allen. Raak ons met uw liefde, zodat we alles zijn voor anderen.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Verlosser van de wereld, gij hebt aan het kruis uw handen uitgestrekt om heel de schepping tot u te trekken. Breng alle mensen samen in uw koninkrijk.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Laat ons bidden. God, om ons mensen te verlossen, hebt gij gewild dat uw enige geboren zoon de dood zou ondergaan aan het kruis. Het kruis waaraan uw zoon gehangen heeft, hebt gij gesteld tot teken van ons heil. Dat kruis waaraan hij eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Daar op het kruis werden de machten van het kwaad gebonden, werd onze dood gedood. Wij bidden u, laat ons die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
2: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan aan het begin van een nieuwe aflevering in onze prachtige pelgrimstocht langsheen de Belgische kust en waar we handig gebruik maken van de kusttram. Voor zij die de tocht een beetje hebben gevolgd, die weten dat we ondertussen aangekomen zijn in Middelkerke, meer bepaald in de Sint-Theresia-kapel. Deze indrukwekkende art déco-kapel leert ons onder meer wat meer over het leven van de heilige Therese van Lisieux, maar we vonden er ook, op basis van twee afbeeldingen die men kan terugvinden, respectievelijk links en rechts van het hoofdaltaar, inspiratie om bepaalde passages uit de heilige schrift te lezen en tot ons te laten komen. Zo spraken we in de vorige aflevering op het einde over de twee passages waar er sprake is van een wonderbaarlijke visvangst. En vandaag mogen we een andere passage tot ons laten komen bij het begin van onze pelgrimstocht, want ja, we bevinden ons nog steeds in de Sint-Theresia-kapel voor een allerlaatste moment van meditatie. Het beeld dat we hier zien aan de rechterzijde van het altaar is Jezus die op de woelige wateren staat. En het doet natuurlijk onmiddellijk denken aan de passage waar Jezus de storm tot bedaren brengt. We luisteren naar deze passage uit de Heilige Schrift. En wij mogen nog een derde passage ontvangen uit het Heilige Evangelie volgens de heilige Matthäus. Toen hij in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen. Hij echter lag te slapen. Zij gingen naar hem toe en maakten hem wakker met de woorden: Heer, red ons, wij vergaan. Hij sprak tot hen: Waarom zijt gij bang, kleingelovigen? Dan stond hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? En natuurlijk geen toepasselijkere plaats om dergelijke passages te mogen ontvangen dan hier op deze plaats waar we echt een steenworp van de Noordzee zijn. Op deze wijze ontvangen we enkele passages uit de Heilige Schrift die te maken hebben met water en lieten we ons vandaag in het bijzonder leiden door de inspiratie van de Sint-Theresia-kapel hier in Middelkerke. We gaan opnieuw onze rugzak opnemen, we gaan terug de tram op en naar onze volgende halte, naar de halte Duinenkerkje. Ja, heel toepasselijk, of meer toepasselijk kan het niet worden. We gaan naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen, een kerkje vlak aan de tramlijn eigenlijk, waar onder meer het graf van Ensor terug te vinden is.

Zo, we verlaten de Sint-Theresia-kapel en zien aan onze linkerzijde eigenlijk nog de aanwezigheid van de Warandeduinen. We zijn daar langsgekomen toen we van Westende zo naar Middelkerke reden. En misschien is het wel goed om daar ook nog even te blijven. Bij stilstaan altijd interessant om iets te leren over de fauna en de flora van de gebieden waar wij langskomen. Iets heel typisch voor het duinlandschap, zo leert ons de website van natuur.be, is verstuiving. Door de fixatie van zandkorrels tussen het helmgras worden stuifduinen gevormd, die dus ook continu veranderen. Deze witte duinen, of zeereepduinen, zijn het leefmilieu van typische soorten zoals de zeewinde, de blauwe zeedistel, die we de vorige keer al mochten ontmoeten, de zeeraket en de heivlinder. Verderop, waar het duinzand dan langer gefixeerd wordt door vooral zandzeggen, ontstaan mosduinen en kleurrijke kalkgraslandjes met vleugeltjesbloem, muurpeper, blauwe bremraap en bruin blauwtje. Hier groeit ook de zeldzame liggende asperge en er zijn konijnen te zien. Waar de wind tot duinzand weg doet stuiven, tot op het grondwatertafel, ontstaat een natte duinvallei. Er groeien parnassia en zelfs orchideeën. En hier en daar in het gebied zijn ook enkele bijzondere duinpoelen. Je vindt er onder meer de zeldzame kamsalamander en vele soorten libellen. Door de kleiige bodem van de dijk en de kwelwerking vanuit de duinen is er een unieke biotoop ontstaan, namelijk een waterplas met zoet water, die ongeveer 1 meter hoger gelegen is dan het achterliggende land. Gezien de waterplas gevoed wordt door kwelwater afkomstig uit de duinen, zijn er belangrijke schommelingen in het waterpeil, die een waardevolle, dynamische plantenontwikkeling van de oevers bewerkstelligen. In het oostelijke gedeelte loopt deze rietkraag over in een rietveld dat in periodes van hoge regenval helemaal onder water komt te staan. In drogere periodes zien we hier een droog, verruigd rietveld overgaand in een veldje met hoofdzakelijk watermunt. U kan het zich voorstellen, het zijn plaatsen waar amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders, het naar hun zin hebben. En allerlei rietvogels bouwen hier hun nesten. Denk maar aan de kleine karekiet. De rietzanger en de dodaars. Soms ontwikkelen zich dwergstruwelen met kruipwillig rond wintergroen en puntwasplaten. Maar bijna de helft van de warande- en sluispuitduinen is ingenomen door duindoornstruweel. Via hun worteluitlopers kunnen duindoorn en sleedoorn zich snel uitbreiden en het overige duinlandschap overwoekeren ten koste van duingrasland en vochtige duinpannen. Het is in dit struweel dat we de nachtegaal terugvinden, de fytis en de braamsluiper. En daarnaast bieden de bessen in het najaar natuurlijk welgekomen voedsel voor de vele trekvogels. Ja, we hoorden dus toch wel enkele bijzondere namen, zoals die kamsalamander, de grootste salamandersoort van ons land. En hij dankt zijn naam aan de hoge, gekartelde kam die de mannetjes op hun rug dragen tijdens het voorjaar. Ze lijken dan wel een klein waterdraakje. Ze kunnen maar liefst 16 centimeter groot worden, de mannetjes en de vrouwtjes nog iets groter, een 18 centimeter, en leven zowat 20 jaar. Het gaat dus over een zeldzame, inheemse salamandersoort.
Naast de kamsalamander zijn er nog twee andere soorten gemakkelijk terug te vinden op deze plaats, de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander, voor wie er interesse in heeft. Deze warandeduinen die vormen dus eigenlijk een smalle duingordel die loopt over een lengte van ongeveer 2 kilometer tussen Middelkerke en Westende. De breedte van de strook is beperkt, ongeveer 185 meter op het allerbreedste punt. En de zogenaamde Drakentoren van Middelkerke duidt het midden van het gebied aan. Hier stond vroeger de Watertoren. Het ligt dus vlak aan de zee, want onze tramlijn die, ja, volgt eigenlijk de contour van het strand. En het is dus hier echt een wandelparadijs voor zij die er graag van willen genieten. De warandeduinen zijn zeker een plaats waar u terecht kan. Met dank aan Natuurpunt voor deze informatie, die we natuurlijk heel graag met u delen. De maand juni trouwens is een mooie maand om dit te doen, omwille van het feit dat er duizenden orchideeën in bloei staan en dat maakt het ook nog eens een bloemenparadijs voor de liefhebbers. Van onze kennismaking met de warandeduinen, en natuurlijk ook uitgebreid in onze vorige aflevering, de Sint-Theresia-kapel, gaan wij opnieuw de kusttram nemen, dierbare medepelgrims. En we nemen u natuurlijk heel graag met ons mee. We gaan opnieuw richting de Leopoldlaan. En dan heeft u eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel keren we een stukje terug richting de warandeduinen en dan neemt u de tram op het station Middelkerke-Krokodil. Dat is een mogelijkheid. Na een mooie wandeling gewoon even de kusttram op en dan verder onze pelgrimstocht afleggen. Dan komt u opnieuw voorbij de Sint-Theresia-kapel, helemaal langs de Leopoldlaan, tot men aan Middelkerke Casino halte komt. Daar kan men ook de tram nemen. Wij gaan naar die richting wandelen. Zo nemen wij dus de kusttram richting Oostende, dat we langzamerhand zullen naderen. Maar alvorens we dat gaan doen, komen we nog voorbij een bijzonder domein waar ik zo meteen graag iets over vertel. Laten we de tram opstappen, genieten van het uitzicht, van de zee, van de duinen die ons voorbij gaan en van deze dag aan de Belgische kust.

Alvorens wij op bezoek gaan in de volgende halte, de volgende bijzondere kapel die we mogen leren kennen, zo vlakbij Oostende, komen we met de tram voorbij een bijzonder domein, dat heet Atlantic Wall. En daar kan u eigenlijk hoofdzakelijk drie zaken bezoeken. Opnieuw een hele dag uitstap, de moeite om naar de kust te komen en u daarvan te laten genieten. Wij zelf hebben geen halt gehouden op deze plaats. Het zou ons te ver brengen om dat te doen, maar ik mocht al eerder op een andere gelegenheid hier een daguitstap van maken die absoluut de moeite waard is. En daarom willen we toch ook graag er zeker even de aandacht op vestigen. Voor eerst brengt het een beetje koninklijke geschiedenis naar boven. In het jaar 1902 zal koning Leopold II de kern van het huidige domein aankopen. Dus begon de historiek van deze plaats ook als koninklijk domein. Er werden onder meer een Noors chalet en paardenstallen gebouwd. In 1906 werd het park met vijver aangelegd en het domein dat deel uitmaakte van de koninklijke schenking werd nadien door koning Albert I en dat is een figuur die hier onlosmakelijk mee verbonden is, prins Karel stelselmatig vergroot. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de batterij Aken gebouwd en tijdens Wereldoorlog II werd de Atlantic Wall uitgebouwd, beide in de duinengordel. Na de Tweede Wereldoorlog zal prins Karel intrek nemen in het domein en het park verder uitbreiden. Het gaat hier natuurlijk over de regent van België. Nu, wie was deze prins Karel? Wordt ook de redder van de Belgische monarchie genoemd. Hij was prins van België en graaf van Vlaanderen. Hij was de tweede zoon van de latere koning Albert I en koningin Elisabeth. Op 10 oktober 1903 in Brussel geboren. Zijn broer Leopold zou in 1934 de koningstroon bestijgen. Maar onverwachts kwam daar verandering in toen Karel in september 1944 als regent en dus tijdelijk staatshoofd van België werd aangesteld. En dat heeft natuurlijk te maken met de koningskwestie. De Duitse troepen die vallen België binnen op 10 mei 1940. En het werd toen al vrij vlug duidelijk dat het Belgische leger niet helemaal was opgewassen tegen de Duitse oorlogsmachine. Koning Leopold III nam daarop de beslissing om tegen de zin van de regering in op 28 mei de capitulatie van België te ondertekenen. Het op dat ogenblik in Frankrijk verblijvend Belgisch kabinet van de eerste minister Hubert Pirlot distancieerde zich hiervan fel en sprak in een radioboodschap zelfs van defaitisme. Meteen daarna verklaarden de regeringsleden dat de koning als krijgsgevangene in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren. De breuk tussen de escalatie van het conflict bereikte daarna een nieuw hoogtepunt toen bleek dat koning Leopold reeds in september 1941 een huwelijk was aangegaan met de gouverneursdochter Lilian Baals, terwijl de burgerlijke echtverbintenis pas een goede 3 maanden later plaatsvond, zonder voorafgaandelijk overleg met de regering in ballingschap. Groot probleem dus, zowel prins Karel van België als de koninklijke familie werd intussen tijd door de Duitsers onder huisarrest geplaatst in het paleis van Laeken. Na de landing van de geallieerden op de Normandische stranden in juni 1944 werd koning Leopold samen met zijn gezin door een detachement van de Schutzstaffel, de SS, overgebracht naar het kasteel van Hirstein in Duitsland en vervolgens naar Strobel, een dorpje aan de Wolfgangzee in Oostenrijk. Prins Karel kon aan deze gevangenschap ontsnappen door zich op een boerderij in de Belgische Ardennen te verschuilen. Uiteindelijk zou hij dus
de vraag krijgen op 21 september 1944 om de grondwettelijke eed af te leggen als regent en werd zo de facto het feitelijk staatshoofd van België. Een oplossing dus voor die zogenaamde koningskwestie. Uiteindelijk zou er een stemming plaatsvinden, een volksraadpleging, of de koning kon terugkeren. Dat was onder leiding van de toenmalige premier Gaston Eyskens in maart 1950. Uiteindelijk zou het vooral Vlaanderen zijn, met 72% die ervoor zou kiezen om de koning te laten terugkomen. Terwijl in Wallonië eerder groot verzet werd aangetekend. Slechts 58% bleek bereid om de koning opnieuw met open armen te ontvangen. Hoe dan ook, de koning kon terugkeren na een nipte meerderheid. En kort daarna, op 22 juli, zal de koning afreizen naar Brussel. Dit leidde trouwens tot hevige rellen in het Franstalig landsgedeelte. Uiteindelijk zal op aanraden en het vrees ook voor een verdere escalatie van de situatie, de toenmalige eerste minister, we spreken dan al over Jean Duvieussart, zal koning Leopold III erin toestemmen om troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Boudewijn, die daardoor de vijfde koning der Belgen werd. Op 20 juli 1950 legde prins Karel van België op verzoek van de regering zijn functie als regent neer. En hij verkoos zich terug te trekken uit het openbaar leven hier op het domein Raverszijde, vlakbij Oostende. Hij legde zich in de daaropvolgende jaren toe op tekenen en schilderen van onder meer portretten en vergezichten, die ook in het huis, zeg maar, de residentie van prins Karel, te bewonderen zijn. Uiteindelijk zou hij overlijden op 1 juni 1983. Hij werd met grote dankbaarheid en nationale eer begraven en nadien bijgezet in de koninklijke crypte te Laken. En u hoort het al, het thema van de wereldoorlogen, ja, dat spreekt hier in alles wat men kan terugvinden in de duinen, hier in dit duinengebied. Je kan hier namelijk een selectie van de best bewaarde restanten van de Duitse verdedigingslinie bezoeken, met meer dan 60 bunkers, open- en ondergrondse gangen, observatieposten en geschutsstellingen. Je kan enkele gerestaureerde collectiestukken bekijken, waaronder een echte codeermachine, een Enigma, en je komt er meer over te weten natuurlijk wat zich hier heeft afgespeeld. Je kan je hier verdiepen in de boeiende geschiedenis van het dagelijks leven in de kustbatterij en aan de bezette kust. En men gebruikt hier ook tal van technieken voor om dat verhaal te vertellen aan de bezoeker. Verder is het ook mogelijk om batterij Salzwedel-Neu te bezoeken en ontdek je zo meer over de Tweede Wereldoorlog. Beide wereldoorlogen komen hier samen en vertellen dit verhaal. Zeker de moeite dus, al twee redenen om hier halt te houden. En dan een derde reden die we toch ook even willen vermelden. Momenteel helaas gesloten omwille van restauratiewerken, maar zoals ik u al aangaf, heb ik op een andere gelegenheid de mogelijkheid gehad om deze tentoonstelling te bezoeken. En dat is namelijk anno 1465. U kan dus altijd even op de website gaan kijken om te zien wanneer deze opnieuw zou geopend zijn, maar het is dus een gereconstrueerde middeleeuws landschap langs het huis van een rijke reder en de woons van een vissersweduwe wordt je onder meer geleid. Je loopt dus rond in Walraverszijde naar anno 1465. Een vissersdorpje dat uiteindelijk onder water kwam te staan. En het is dus een van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen. Een beetje veel informatie, maar het is dan ook een heel rijk gebied hier dat men kan bezoeken. Zeker de moeite om halt te houden in Atlantic Wall, als u er de mogelijkheid toe heeft. Goed, wij snorren verder langs het spoor en komen zo terecht bij onze
volgende halte en maken kennis met de halte Duinenkerkje, vlak in een gebied van de Oostende dat Mariakerke Bad heet, de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk.

En zo zijn we dus in Mariakerke beland. Nee, we zijn niet teruggekeerd naar Oost-Vlaanderen, want daar heb je natuurlijk ook een Mariakerke vlakbij Gent. Maar we bevinden ons vlakbij Oostende, Mariakerkebad. En daar heb je een halte van de kusttram die heet het Duinenkerkje. En uiteraard als pelgrim is het voor ons een uitnodiging om uit te stappen en even te ontdekken waarover dat nu eigenlijk gaat. En wanneer je onderweg bent naar het Duinenkerkje, dan zie je een verwijzing naar het graf van James Ensor. Die ligt hier vlakbij op het kerkhof begraven. En dan ga je het Duinenkerkje binnen en dan komen we plots in een totaal andere stijl terecht. Zoals we in de afgelopen afleveringen al verschillende soorten, architectuur en tijdsperiodes hebben mogen ontmoeten, ontmoeten we nu een veel oudere kerk. Het is zo dat in 1071 reeds gewag wordt gemaakt op deze plaats van een parochiegemeenschap met een kapel, gesticht door graaf Robrecht de Vries, Onze Lieve Vrouw ter Streep, met een verwijzing naar een parochiegemeenschap op het oostelijke uiteinde van Testerp, het eiland voor de kust ervan afgescheiden door een wijde kreek. In 1171 is hier reeds sprake van een kerk of kapel, Sancte Maria Capella, later Maria de Testrep genoemd in 1236. En in 1266 Onze Vrouwe de Testreep. In 1304 is er duidelijk sprake van een kerk Sinte Maria Kerke Testrep of Beata Maria Testrep. Bij de grote dijkbreuk van november 1334, waarbij grote delen van het land eigenlijk verzwolgen werden door de zee die hier zich vlakbij bevindt, zo zegt in de Kronieken van Vlaanderen van Nicolaas Despars, die parochiekerke in het dorp Ter Strepe bij Oostende, toegewijd aan de heilige moeder gods, door de zee ingenomen geweest ten jare 1334. Op die plaats werd een eenbeukige bakstenen kerk vervolgens gebouwd en een lage toren in gotische stijl in de tweede helft van de 14e eeuw. En men vermoedt eigenlijk dat de kerktoren, die nu een spits heeft, vroeger plat was en moet dienst gedaan hebben als een soort van vuurtoren. De kerk heette Sinte Mariekerke. Het waren de heren van Wijnendalen die het recht hadden een kandidaat aan te duiden voor het pastoorschap van deze kerk. In juli 1489 zal Oostende worden geplunderd en in brand gestoken door de Oostenrijkers, aanhangers van de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, aangevoerd door Daniel van Praat, kapitein van Nieuwpoort. En het kerkje werd vernield. In 1548 wordt de kerk helemaal verwoest bij de inname van Oostende door de Engelsen en de Hollanders, maar wordt opnieuw opgebouwd in 1568. En we zien hier van voor aan het hoofdaltaar. Er zijn twee altaren naast elkaar eigenlijk, wat toch wel heel bijzonder is, want de Maria-kapel, zeg maar, of het Maria-altaar dat zich aan de linkerkant van het hoofdaltaar bevindt, is bijna even groot als de ruimte waar het hoofdaltaar staat. Nu, daarbij zien we een hele oude doopvont met het jaartal 1594. En inderdaad, in 1594 werd deze doopvont in Doornikse steen toegevoegd aan de kapel. En in die periode zal het kerkje een bepaalde weelde kennen. Doordat de vroegere moerassen in de omgeving van de kerk omgebouwd werden tot landerijen, dat betekende natuurlijk ook mogelijkheid tot schenkingen, inkomsten van de parochianen die de kerk omringden. Na de slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600 dan trok het leger van de prins van Oranje zich terug naar Oostende. En zo staat er in de archieven, is gelogeerd geweest omtrent de kerken van Sante Marie bij Albertus Schanse, verwijzend naar dit mooie kerkgebouw.
Tijdens het beleg van Oostende, wat een van de bloedigste periodes is uit de 17e eeuw, werd het kerkje gedeeltelijk verwoest. Hier vlakbij vond men het Spaanse fort van Sint Albertus, het hoofdkwartier en de residentie van de aartshertog Albrecht en de aartshertogin Isabella. Bij de belegering die hier heeft plaatsgevonden, die ook vele mensenlevens heeft gekost trouwens, vermoedt men dat het kerkje opnieuw vernield werd. En daarna werd het bij gebrek aan fondsen tot herstel begonnen met de herstellingen, maar dat gebeurde zeer langzaam. En dat onder de hoede van verschillende pastoors. Het jaartal 1638 vinden we terug in de nis met het Mariabeeld in de toren. En in 1642 weten we dat de herstelde kerk opnieuw wordt ingewijd door de bisschop van Brugge. Ten tijde van de Spaanse Successieoorlog werd deze kerk ingericht als militair hospitaal. Verschillende zware stormen die plaatsvonden in november 1716 zouden nog meer schade aanrichten aan de kerk, onder andere aan het dak. Het mag een mirakel wezen dat het kerkje uiteindelijk toch bewaard kon blijven, dankzij een rechtszaak voor de Raad van Vlaanderen tegen de abdis van Petegem, die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de kerk. De nieuwe pastoor, Josephus de la Bulke, die zal voor een verdere uitbouw van de kerk zorgen. Opnieuw zal het Duinenkerkje zwaar te lijden hebben onder de Oostenrijkse successieoorlog, wanneer Oostende zich overgeeft op 23 augustus 1748, ligt de stad half in puin en ook het kerkje heeft heel veel schade geleden. Het wordt opnieuw hersteld in 1758 en er wordt zelfs een sacristie bijgebouwd. We kunnen zeker zeggen, als we kijken naar de geschiedenis, dat de mensen hier op een of andere manier er alles aan gedaan hebben om dat kerkje hier te behouden. En dat ook onze lieve vrouw en onze Heer hier zeker een plaats hebben willen hebben, zo vlakbij Oostende. Het is in de periode van de restauratie dat er 5 zeer kunstzinnige plafondschilderingen van Emmanuel Lacroix worden toegevoegd en een rococo-lambrisering in 42 panelen van de bruggelingen Frans Vijs en Sébastien Widoux. De pastoor die dit alles heeft in goede banen geleid, die overleed in 1761. En achteraan de kerk is er een devotiekapel waar de pastoor te rusten is gelegd. Helemaal aan de linkerkant zien we ook de preekstoel die in 1763 werd toegevoegd. Deze wordt ondersteund door een vrouwenfiguur met kruis in de linkerhand, een beeld van de lerende kerk die het woord verkondigt. De 3 panelen in de kuip verbeelden een zegenende Christus met wereldbol, de heilige maagd met 7 sterren en Sint Jozef. Het hoofdaltaar is klassicistisch in stijl en dateert uit 1771 en heeft de vorm van een graftombe. En we zitten er eigenlijk vlakbij en dat geeft ons de mogelijkheid om de schilderijen die boven het hoofdaltaar hangen even te bewonderen. Het grootste schilderij, denkt men, is van de hand van Gaspard de Kraaier uit de Antwerpse school. Hofschilder van de toenmalige aartshertog, een pronkstuk gemaakt met meesterlijk talent. Een tafereel met schipbreukelingen omgeven door Spaanse schepen. Boven de wolken kijkt Jezus Christus toe in rode mantel, terwijl een smekende Onze Lieve Vrouw wijst naar het drama van 3 schepen en 8 drenkelingen in de ontketende zee. En vroeger stond het hoofdaltaar een beetje meer naar voren eigenlijk. En er is dus een roos, een windroos op de vloer hier in het koor dat aanduidt waar dat altaar vroeger zou gestaan hebben. Onder het altaar bevindt er zich een graf van een onbekende adellijke geestelijke, die stierf in 12 januari 1095. En dat werpt natuurlijk wel enkele vragen op. Stond de oorspronkelijke kapel reeds op deze plaats, of werd het graf later naar hier overgebracht? Het zijn vragen die momenteel nog niet beantwoord zijn. Ook heel interessant.

0: zijn. Ook heel interessant is dat dus diezelfde Emmanuel Lacroix voor 10 verschillende religieuze schilderijen heeft gezorgd. De 5 blijde mysteriën en de 5 droevige mysteriën. En dus zien we dat er een hele grote devotie is geweest altijd tot de heilige maagd Maria. En dat deze ook werd uitgedrukt in de kunstwerken die hier terug te vinden zijn. Ook zeer interessant dat is dat men weet dat deze werken, die ja, de tand destijds, die is natuurlijk soms ook genadeloos voor schilderijen, deze werden gerestaureerd door Henri Permeke en Constant Permeke. En het feit dat het graf van James Ensor hier terug te vinden is, is ook een bijzonder iets, want het is James Ensor die zeer sterk zal protesteren tegen de plannen die men had om het kerkje af te breken, omdat er verderop een grotere kerk zou gebouwd worden. En onder andere August Vermeijlen, samen met James Ensor, heeft hier eigenlijk echt protest op aangetekend, waardoor het dus niet verder kwam dan maar enkele plannen en dat het al heel snel werd afgevoerd. Het was de Commissie voor Monumenten en Landschappen die zal beslissen om het kerkje te restaureren, wat ook gebeurt in 1905. Gedurende de Eerste Wereldoorlog stond tegenover dit duinenkerkje de batterij Cecilia van de Duitse kustverdediging. Op bevel van de Duitse commandant moest de toren gehalveerd worden om geen richtpunt te worden voor geallieerd geschut van op zee. En dus werd de toren gesloopt, tot juist boven de nis met het Onze Lieve Vrouw beeld. Naast James Ensor liggen hier 3 Oostense burgemeesters begraven. Ook de laatste burgemeester van Mariakerke heeft hier ook zijn laatste rustplaats. En dat het de moeite is om deze mooie kerk te bezoeken, getuigen ook het feit dat het de hoofdrol heeft gespeeld in tal van kunstwerken van belangrijke kunstenaars, waaronder natuurlijk James Ensor. Opnieuw een prachtige halte op weg naar Knokke, want dat is natuurlijk de eindbestemming voor vandaag. Alvorens wij dus opnieuw de rugzak opnemen richting de tramhalte gaan, die hier niet ver vandaan ligt, is het ook zeker het moment om opnieuw een weesgegroet te bidden in deze kerk die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw ter Duinen, bid voor ons. Momenteel nog geen mensen ontmoet in dit deel van de tocht, maar niet getreurd, we gaan onze weg verder zetten. En wie weet krijgen we nog het geschenk van enkele ontmoetingen in een van onze komende haltes. Wij gaan van hieruit richting Oostende. Daar hebben we nog de mooie Petrus en Pauluskerk te bezoeken, waar we ook een bijzonder praalgraf kunnen terugvinden. En gaan we even aankloppen bij de zusters Clarisse. En wij nemen u zeer graag mee. En u kon het horen, we hadden nog niemand ontmoet op onze weg. 1 weesgegroetje en de laatste klank van het amen was nog niet uitgestorven, of er kwam iemand binnen in de kerk. Het is werkelijk bijzonder om te zien hoe Onze Lieve Vrouw voorziet, hoe God voorziet op onze pelgrimstocht. Daar zag ik Antoinette een kaarsje branden bij onder meer een beeld van de heilige Antonius. En dat was voor mij de gelegenheid om met haar in gesprek te gaan. Ja, beste luisteraars, ik zei daarnet, we hebben jammer genoeg nog niemand ontmoet op onze tocht. En mijn woorden waren nog niet koud en Antoinette kwam de kerk binnen wandelen. Kijk, zie, zo werkt dat nu eenmaal. En ik zag u hier, Antoinette, een kaarsje aansteken in de kapel hier achteraan bij Onze Lieve Vrouw ter Duinen, bij de heilige Antonius. U heet Antoinette, ik zie de link al een klein beetje. Kunt u misschien u kort voorstellen en eens komen vertellen wat u hier komt doen vandaag?
1: Ja, ik kom iedere dinsdag hier in de kerk van Ensor mijn kaarsje aansteken voor Sint Antonius, voor te bekomen dat alles goed gaat. Dat is al.
0: Ja, dus iedere dinsdag, vanwaar de traditie om dat iedere dinsdag te komen doen.
1: Dat is zijn feest, de dag van zijn

0: feestdag is, hé. Mm-hmm. En daardoor kom ik iedere dinsdag. Mm-hmm. Want in het binnenland was er iedere dinsdag een mis, waar dan mijn mama altijd naartoe ging. En die is dan gestorven op de dag dat ze belde. Het is te zeggen dat Sint-Antonius haar geholpen heeft. En ik vergeet dat niet. Ze wilde niemand ten laste zijn. Ja. En ze heeft 9 dinsdagen gebeden om niemand ten laste te zijn. En de 9e dinsdag zat ze dood in haar zetel. Een hartaderbreuk. En ik heb dat gesignaleerd in Padua bij Sint-Antonius. En ze zei, het is een echt mirakel.
1: Ja, want dat is wel heel bijzonder. Zij is een noveen begonnen tot Sint-Antonius. En op de 9e dag is ze heen gegaan.
0: Op de 9e dinsdag. Ja. 'S morgens zat ze dood in haar zetel. Ja, dat is echt waar.
1: Natuurlijk, het moeten afgeven van uw mama is altijd heel moeilijk. Maar hoe heeft u dat zelf ervaren, dat dat op die 9e dinsdag was?
0: Omdat ze altijd zo devoot was voor Sint-Antonius. Alleen maar naar de kerk ging ze wel, soms, weet wel. Maar Sint-Antonius was haar heilige.
1: Weet u van waar dat kwam? Hoe heeft zij zelf Sint-Antonius leren kennen? Heeft ze daar ooit over iets over verteld?
0: Van vroeger zeker, van in de familie, ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat zij daar zo devoot voor was. Ja.
1: Is ze ooit in Padua geweest?
0: Nee, ik ben in Padua geweest. Voor te bedanken.
1: U zet dus eigenlijk die traditie verder, omdat uw mama eigenlijk toch wel een geschenk heeft gekregen.
0: Ja. Mm. Ja, want ze was maar 72, dus ze was een grote familie en ze wilde niet in rust, zelf niks. Ze wilde niemand te lasten zijn. Dus dat was haar wens. En daardoor doe ik dat verder. Mm-hmm. Omdat ik ook het een en het ander heb, maar ik kan niet zeggen wat. Mijn man is ook niet goed. En ik wil hebben dat in orde komt.
1: Ik ga, als de microfoon uitzet, u toch de naam vragen van uw man. En dan neem ik hem zeker mee in ons gebed onderweg. We gaan dat zeker doen, hè? Want we zijn onderweg naar Knokke. We hebben nog heel wat plaatsen te bezoeken, dus we gaan daar zeker aan denken. Heeft u misschien een voorbeeld van iets waar de heilige Antonius u al concreet mee geholpen heeft in uw leven?
0: Ja, natuurlijk verloren voorwerpen. Ja, ik was gisteren al mijn sleutels van mijn auto kwijt. En als ik thuis kwam, lagen ze tussen de garage en de ding. Voilà.
1: Een klein gebedje tot Sint-Antonius en daar zijn ze.
0: Kom maar, mijn kerrie.
1: Wel, maar als u zo spreekt tot Sint-Antonius, dan is het toch wel een echte vriend van u.
0: Ah, ja, natuurlijk. Natuurlijk, anders doe je dat niet. Hè. Mm-hmm. Maar naar de kerk gaan we zo heel... Ik kom altijd naar dat kerkje hier. Als ik niet kan komen, ben ik niet op mijn gemak.
1: Ja.
0: Ja, ik ga dan in dat dorp waar wij wonen, maar dat is hetzelfde niet.
1: Ja, ik vind het wel heel mooi. Uw band met Sint-Antonius heeft natuurlijk zeker ook te maken met wat uw moeder u ergens heeft geleerd. Ja. Was het voor u een verrassing dat op de 9e dag van die noveen dat uw moeder kwam te overlijden?
0: Ah ja, natuurlijk. Natuurlijk, want dat was een mirakel. Ze hebben dat gezegd in Padua, dat is een echt mirakel. Ik heb dat gesignaleerd en ze zeiden dat is een echt mirakel. Ja, wat moet er van geloven?
1: Wel, het is natuurlijk een feit, hè?
0: De auto staat slecht geparkeerd.
1: U hoort het, beste luisteraars, we gaan aan het toilet moeten laten gaan, maar we zouden niet willen dat je een boete hebt.
0: Ja, die sleutels, ja.
1: Ja, voilà. Anders een gebedje tot Sint-Antonius en je zult ze wel vinden, uw sleutels. Zijn ze nu weer kwijt? Voilà. Zie?
0: Knipt hem maar.
1: Het is altijd zo, we beschouwen één ieder die we ontmoeten op onze weg als een cadeau van God. Hoe dan ook, ja? En we zullen hoe dan ook bidden voor uw man.
0: Emotioneel een beetje van gepakt, omdat je dat doet. Ja, omdat dat is iets speciaals.
1: Ja.
0: Hey?
1: Ja, absoluut. En we delen het ook op die manier een stukje met onze luisteraars. En zij kunnen zich ook weer bemoedigd voelen in hun eigen geloof. Dus dat is toch een cadeautje.
0: Je moet geloven in iets. Dan geeft je steun.
1: Ja.
0: En anders, wat is de wereld? Hey, wat is het leven? Als er niets is, staat voor de deur. Hey?
1: Ja, ja.
0: Voilà, dat is al.
1: Ik ga u laten gaan, zodat je zeker geen boete hebt. Dank u wel en nog een hele fijne dag. Hè? Ja, dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van onze pelgrimstocht. Een volgende keer gaan we naar het graf van baron James Ensor. En gaan we een klein beetje over zijn leven vertellen en ook over enkele van de belangrijke kunstwerken van zijn hand. Van daaruit gaan wij opnieuw de kusttram nemen en houden wij halt bij de zusters Clarisse. Daar zijn we te gast bij zuster Martien, die de overste is van de laatste vrouwelijke congregatie in Oostende. Een boeiend gesprek mag u zeker verwachten in een volgende aflevering. Zo, dierbare medepelgrims, ik dank u opnieuw dat u bent meegegaan tot hier, tot aan het duinenkerkje vlak bij Oostende en het graf van James Ensor. En dan gaan wij van hieruit een volgende keer verder richting Krokken. Van harte dank voor uw meegaan op deze pelgrimstocht. Graag tot een volgende keer.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 31 juli viert de kerk de gedachtenis van de heilige Ignatius, priester en stichter van de Sociëteit van Jezus. De intredetekst past bij de naam die Ignatius aan zijn orde wil geven, niet die van zijn eigen naam, Ignatianen, maar Sociëteit van Jezus, de naam Jezus. De tekst is uit de Filippense brief. In de naam van Jezus moet iedere knie zich buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong belijden tot eer van God de Vader, Jezus Christus is de Heer. Dat is Ignatius uit het hart gegrepen. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen talloze mensen met Jezus meetrokken, keerde hij zich om en zei tot hen: als iemand naar mij toekomt die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken, of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen, als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien, dat alle die het zien hem gaan bespotten en zeggen: die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man het hoofd te bieden aan iemand die met 20.000 man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. Dit is het woord van God. De inleidingen voor het overwegende gebed zijn helemaal van Ignatius. Zo treft u ze aan in het boekje van de geestelijke oefeningen. Bij een langere tijd van inwendig gebed hoort een langere voorbereiding, uitwendig en vooral inwendig. We beginnen met het inwendige: eerst de geest laten rusten bij hem. Alle zelfzuchtige, ik-betrokken bindingen loslaten om het te binden aan hem en aan hem alleen. Bij de plaats van het gebed, staande een paar passen er vandaan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Dan een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Precies zoals Ignatius het zelf deed, tot op het laatste van zijn leven. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik vrij kom voor hoe hij mij beweegt. In deze houding vraag ik om de genade dat heel mijn leven mag zijn zoals ik nu ben, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik breng me de geschiedenis te binnen. Jezus heeft succes. Er trokken tenminste talloze mensen met hem mee. Jezus wil echter geen meelopers, maar navolgers. Eerst legt hij de voorwaarden voor zijn navolging op tafel: algehele onthechting. En in de parabel van de torenbouwer en koning leger aanvoerder legt hij de nadruk op dat er met de liefde niet te marchanderen valt. De plaats waar het gebeurde, ergens onderweg naar Jeruzalem, de stad van zijn nederlaag. En dat brengt hem ertoe zijn volgelingen te waarschuwen: zij volgen hem als een held, als een overwinnaar. Maar hij zal helemaal niet als een held sterven, maar als een getuige van Gods liefde. Die bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat hij me kan motiveren om alle andere bindingen ondergeschikt te maken aan de band met hem. Om met Ignatius woorden te spreken, dat ik volledig onverschillig zal zijn om alleen de liefde van God het verschil te laten maken, dat ik voor hem meer voel dan voor wie
of wat dan ook, en zo alles en allen kan loslaten. De overweging. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken, of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Ignatius had iets van een torenbouwer. Hij had grootse plannen. Het grootste was hem nog niet groot genoeg. 'S avonds keek hij graag naar de hemel. Niet om daarnaar weg te dromen, maar om de afmetingen van de hemel de maat te laten worden van zijn eigen plannen en idealen. Maar hij bouwde niet zijn eigen bouwwerken, maar hij bouwde volgens de plannen van de goddelijke bouwmeester, de goddelijke architect. En daarvoor moest hij alle eigen plannen en idealen, zijn ambities, zijn eerzucht afleggen. Steeds als hij iets groots tot stand wilde brengen, ging hij er eerst voor zitten om helemaal tot zich te laten doordringen: ik kan het niet. In Venetië tot priester gewijd, besloot Ignatius te wachten met zijn eerste heilige mis. Dat zou hij toch zo graag in Bethlehem willen doen, op de plaats waar Jezus geboren werd. Hij bedwong zijn priesterlijke verlangens naar het altaar en nam zich voor een vol jaar te wachten. Een jaar later is hij in Rome, zijn nieuwe Palestina. Daar draagt hij zijn eerste mis op, niet in Bethlehem, maar wel in de Maria Maggiore, het Romeinse Bethlehem, waar de kribbe van de Heer wordt vereerd. En toen was zijn smaak en de goddelijke verlichting hierbij groot, zegt hij even kort als duidelijk. Eerst afsterven aan eigen macht en eigen kracht. Eerst doen wat Jezus zijn volgelingen op het hart drukte. Eerst vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven loslaten. Dat is de strategie in de dienst van deze veldheer. Ignatius was zelf een strateeg, meer dan een soldaat, meer dan een huurling, meer dan eentje van er met geweld van machtsmiddelen op los timmeren. Hij was een strateeg. De strategie van zijn meester had hij zich eigen gemaakt en hij paste die toe bij alles. Voordat hij zich inzette, hoe hij de navolging van zijn meester concreet gestalte zou kunnen gaan geven, bedacht hij eerst hoezeer hij dat zelf niet kon. Want hij werkte niet met zijn eigen kracht, maar met zijn onmacht en met Gods kracht. Welke koning zal, als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is? Ja, zo gaat dat in de strijd van de aardse machten. Ze overschouwen hun mankracht, hun arsenaal en strijdmiddelen, en ze overschouwen de kracht van hun vijand. En zo deed Ignatius. En waar kwam deze overdenking bij Ignatius op uit? Ik kan het niet. Mijn middelen reiken niet toe. In de verste verte ben ik niet opgewassen tegen de opgave die God mij geeft. En toch geeft hij me in eraan te beginnen. Om als leerling van Jezus iets te kunnen, moet men eerst het niet kunnen inoefenen, zichzelf verloochenen. Dat is de christelijke levenskunst. Niet: ik kan het leven aan, ik ga er tegenaan, ik ga ervoor, ik heb er zin in, maar ik kan het niet. En toch drijft mij iets ertoe om eraan te beginnen. Ignatius gaf daar een naam aan: heilige onverschilligheid. Een heilige gevoelloosheid. Dat het voor je diepere op God aangelegde wezen niet zo'n verschil maakt of het nu met je verlangens, je smaak en idee overeenkomt of niet. Dat is het fundament van het geestelijk leven. Mensen die de geestelijke oefeningen hebben gedaan, die weten hoe centraal dit staat in die oefeningen. Dat is het begin en het einde ervan. Dat is de geestelijke hoeksteen van dit geestelijke bouwwerk. Wil je heilig worden, dan moet je eerst
door en door ervaren dat je nooit zal lukken. Eerst afkicken aan je eigen gehechtheid, je eigen liefde en je streven naar heiligheid. Wat er aan eigen liefde schuil gaat in je streven naar heiligheid. Zo kan u juist datgene wat je van de heiligheid afbrengt, je zwakheid, je fouten, je naar de heiligheid toebrengen. Want wil je voor God iets doen, dan moet je eerst los van jezelf. Wil je in alles God vinden, dan moet je in alles jezelf onthechten, jezelf versterven. Aan de wereldaanvaarding van de Ignatiaanse spiritualiteit gaat een wereldverachting vooraf. En dat is helemaal evangelisch. Wie zichzelf wil redden, moet zichzelf verliezen. Zoals Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs: of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods. Om alles ter ere Gods te kunnen doen, moet je je in alles onthechten. Wil je iets krijgen, iets tot stand brengen, moet je eerst je eigen wil loslaten. Als iemand denkt er iets te zijn, zegt Ignatius, is hij niet veel waard. Als iemand een hoge dunk heeft van zichzelf, kan God helemaal niets met hem beginnen. En dat is eucharistische spiritualiteit. Sterven om te verrijzen. Dat afsterven gebeurt altijd, soms met eigen instemming en met eigen toeleg, en dikwijls zonder dat men erop rekende. Maar wat er ook altijd gebeurt, dat er zoiets als een verrijzenis plaatsvindt. En dat is wat Ignatius steeds weer tot verwondering bracht. Niet alleen in de Eucharistie. Ook in de oefeningen legde hij het bewust erop toe dat die menswording van Gods Zoon doorging in wie hij de oefeningen liet doen. Zo intens, zo met hart en zinnen met Jezus laten omgaan, dat ze Jezus worden. Heel zorgvuldig geleidt hij stap voor stap zijn leerlingen naar Jezus, zodat ze inderdaad Jezus worden. Uit de dood van de zonde staat een nieuwe mens op. Niet ineens helemaal, maar steeds een beetje meer. En echt. Enige vooruitgang, enige vrucht eruit halen. Wat is dat anders dan de vrucht van Maria's schoot, die de Heilige Geest in haar hart heeft neergelegd, zoals dat straks weer gaat geschieden. En dan eindigen met een gesprekje met Jezus die mij voorgaat op de weg van de totale liefde en de totale overgave. Ik bid u voor hoe Ignatius dat eens heeft geformuleerd en dat ook vastlegde als gebed in de geestelijke oefeningen. Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid en heel mijn wil. Al wat ik heb en bezit, gij hebt het mij gegeven. Aan u, Heer, geef ik het terug. Alles is het uwe. Beschik erover heel en al volgens uw wil. Geef me alleen uw liefde en genade, want deze zijn mij genoeg. Met de Vader in de hemel, die van mij persoonlijk houdt, wanneer hij mij verenigd ziet met Jezus, spreken en tenslotte een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de Rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

0: met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Beste luisteraars, een hele goede avond en weer heel welkom hier bij Radio Maria. En we mogen op de gedachtenis van de heilige Ignatius van Loyola, mogen we ook de Vespers bidden. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het grootgetijdenboek vindt u dus de inleiding op bladzijde 1359. 1349. In die inleiding zullen we ook dadelijk naar gaan luisteren. En dan ga ik eerst eventjes naar het kleingetijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 136. Daar staat de hymne en dan loopt het verder gewoon helemaal door. Bladzijde 136. In het grootgetijdenboek beginnen we dus op bladzijde 1359 en luisteren we naar de inleiding. En dan gaan we naar de hymne, die staat op bladzijde 718. En dan de antifoon psalmen en verder, dat staat op bladzijde 861. We zitten dus nog op de vrijdag in de eerste week. 861. Nou, en dan hebben we nog één bladzijde nodig waar we ook in het begin ook al zijn. Dan slaan we om, dat is bladzijde 1360. Daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Maria en ook het slotgebed. Nou, kunt u eventueel een lintje bijleggen, dan heeft u dat dadelijk zo te pakken. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. We beginnen dus in het grootgetijdenboek op bladzijde 1359.
1: Ignatius werd in 1491 in Loyola in het Baskenland geboren. Voor zijn bekering verbleef hij aan het koninklijk hof en was hij in het leger. In Parijs voltooide hij zijn theologische studies en kreeg daar zijn eerste volgelingen die hij later te Rome verenigde in een religieuze gemeenschap, bekend als de Gezelschap van Jezus. Hij oefende een vruchtbaar apostolaat uit door zijn geschriften en door de vorming van leerlingen die zich zeer verdienstelijk maakten voor de kerkelijke vernieuwing. Hij stierf te Rome in het jaar 1556.
0: In het kleingetijdenboek beginnen we dus op bladzijde 136 en in het grootgetijdenboek op bladzijde 718. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil. Verdrijf al wat ons schade wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. Opbreek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. In het grootgetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 861. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen. Komt hij in nood, dan helpt hem de Heer.
1: De Heer beschermt hem en houdt hem in leven. Hij maakt hem op aarde gelukkig. Hij geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht.
0: De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt. Verzorgt hem als kwalen hem slaan.
1: Ook ik roep de Heer aan. Wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u.
0: Mijn vijanden wensen mij kwaad toe. Wanneer zal hij sterven? Vergaat zijn naam?
1: Men komt mij bezoeken met lege woorden. Men neemt de ellende nieuwsgierig op. en gaat er op straat van vertellen.
0: Zij fluisteren samen, zij die mij haten. En vragen zich af wat voor ziekte ik heb.
1: Een slag van de boze heeft hem getroffen. En nu hij daar ligt, staat hij niet meer op.
0: Ja, zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde. Die at van mijn brood laat mij nu in de steek.
1: Maar gij, Heer, heb medelijden met mij. Genees mij, zodat ik het hun kan vergelden.
0: Daaraan zal ik merken dat gij mij bemint. Wanneer gij mijn vijanden niet laat juichen.
1: Gij hebt mij toch om mijn onschuld gesteund. En mij voor uw aanschijn gesteld voor immer.
0: De Heer zij gezegend, Israëls God. Van eeuwig tot eeuwig, zo zij het.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht. Een machtige hulp in de nood.
1: Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde. Al vallen de bergen en zee.
0: Al raast en kookt ook de branding. En beukt zij de rotsige kust.
1: Een stroom van water verkwikt Gods stad. Het heilig verblijf van de Allerhoogste.
0: Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzij als de dag begint.
1: Als schreeuwen de volken en woelen de landen. Al ratelt de donder en siddert de grond.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God.
1: Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde.
0: Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de spieren. De strijdwagens steekt hij in brand.
1: Wees niet halstarig, erkent mij als God. Als vorst van de volken en heerser der aarde.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God.
0: Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer.
1: Wij die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te ontzien, zonder rekening te houden met onszelf. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn van de stichting van zijn naaste. Ook Christus heeft geen rekening gehouden met zichzelf. Hij heeft het woord van de schrift vervuld. De smaad van hen die u smaden is op mij neergekomen.

0: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: Hij heeft ons voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: En ons verlost door zijn bloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1360. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen? En als dit ten koste gaat van eigen leven? Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven?
0: In de slotgebeden zitten we weer terug op bladzijde 864. Gezegend zij God, vol liefde schenkt hij aandacht aan de vragen van de behoeftigen. En hongerigen overlaat hij met gaven. Met vertrouwen bidden wij tot hem.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Barmhartige Heer, wij bidden nu voor allen die lijden, in vereniging met het avondoffer van de gekruisigden.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Bevrijd onschuldigen uit hun gevangenschap. Schenk blinden uw licht. Troost hen die treuren om hun doden. Maak ons gevoelig voor het leed van anderen.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Geef ons kracht om te kunnen weerstaan aan de macht van het kwaad.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Kom ons te hulp in het uur van de dood. Leer ons trouw te zijn tot het einde toe. En laat ons heen gaan in uw vrede.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Leid de doden binnen in het licht waarin gij woont. Toon hun voor altijd uw aangezicht.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Als u wilt, kunt u hier een stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 1360. Laat ons bidden. God, gij hebt in de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om uw naam en heerlijkheid beter te doen kennen. Verleen dat wij met het leven van de heilige voor ogen de goede strijd kunnen strijden hier op aarde en de beloning daarvan verwachten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Op Radio Maria Nederland en Vlaanderen kunt u nu in de Theologische Academie luisteren naar professor Dr. Meulenberg, die ons kennis laat maken met Ignatius van Antiochië, apostolische kerkvader.
2: Langzamerhand ontdekken wij allemaal, beste luisteraars, dat de inzet van de christen behoefte heeft aan een bezieling die boven theoretische beschouwingen uitgaat. Het is zonder meer een eis dat we ons in de vraagstukken verdiepen die door de onrechtvaardige structuren in het leven geroepen worden. Het is van eminent belang dat wij strategieën ontwerpen om in deze situatie veranderingen te bewerkstelligen. Maar dat alles mag niet loskomen te staan van het concrete leven van de mensen die in nood verkeren. Velen van hen vragen zich met al hun zwoegen af hoe lang ze dit nog vol kunnen houden. Zij zoeken naar een steun, een inspiratie, een verbondenheid die ondanks alles aan het leven kleur kan geven. Ze willen lachen, zingen en feesten. Ze willen huilen, weeklagen en rouwen. Het zijn vaak de spontane vieringen die een christen weer de ogen openen voor het wezenlijke. En in de Eucharistie ontdekt men dan in God die mens werd, die zich liet breken en delen en ons zo de weg ten leven toont. Dat zijn gedachten die iemand ertoe kunnen brengen om een ogenblik bij Ignatius van Antiochië stil te staan. Deze grote gestalte der oude christenheid laat ons namelijk zien wat een levende gemeenschap kan betekenen. Hij put uit de samenkomsten, de vieringen en de Eucharistie de kracht om tot het uiterste te gaan. Over het leven van Ignatius is ons slechts weinig bekend. We weten in ieder geval dat hij te Antiochië bisschop was. Maar onder het bestuur van keizer Trajanus wordt hij als christen veroordeeld. Samen met enkele anderen stelt de overheid hem op transport naar Rome om daar in de arena aan de wilde beesten overgeleverd te worden. In boeien geslagen terwille van de naam. Onder begeleiding van een escorte begint men door Syrië aan de lange reis. De soldaten schijnen tamelijk rauwe klanten geweest te zijn. 10 luipaarden, zo meent Ignatius,

geweest te zijn. 10 luipaarden, zo meent Ignatius, die nog vreder worden naarmate men hen goed behandelt. Maar ook al is hij in gevangenen, al blijft hij geketend, op de pleisterplaatsen krijgt de bisschop toch de kans om met de gelovigen te verkeren die van zijn komst vernomen hebben. Met hun bisschop aan het hoofd wachten zij hem op. En zelfs de kerken die niet op de route lagen, gingen mij van stad tot stad vooruit. Het was voor Ignatius telkens een ontmoeting waarbij men elkaar weet op te beuren. Een van de eerste steden waar het gezelschap de reis onderbreekt is Philadelphia. Vandaar trekt men door naar Smyrna. Samen met zijn gelovigen bereidt Polycarpus de veroordeelde er in warm ontvangst. En ook de vertegenwoordigers der kerken uit Azië komen hier een opwachting maken. Maar plotseling loopt het bericht binnen dat het gezelschap zich voor Neapolis moet inschepen, de stad van waar men de reis door Macedonië kan voortzetten. En inderdaad, uit de brief die Polycarpus naderhand aan de gelovigen van Filippi schrijft, wordt het duidelijk dat Ignatius en zijn gezellen op een route door Macedonië ook deze stad aangedaan hebben. Maar de bisschop van Smyrna kan voor de rest nog geen zekere inlichtingen verschaffen. Jullie moeten er echter van overtuigd zijn, zo laat u weten, dat zij, na met de Heer geleden te hebben, thans bij hem zijn, op de plaats die hun toekomt. En met dit sobere relaas is het belangrijkste verteld wat ons over het leven van Ignatius bekend is. Voor een nader inzicht in diens spiritualiteit beschikken wij evenwel over een onschatbare bron. Het zijn de brieven die Ignatius op weg naar Rome geschreven heeft. Dat deze niet verloren gingen is te danken aan de vroomheid der kerken die al gauw verzamelingen aanlegden. Wij bemerken dit reeds bij Polycarpus, die in zijn schrijven aan de gelovigen van Filippi hierop zinspeelt. De brieven van Ignatius, die door hem aan ons zijn gestuurd, en al de andere die wij hier bezitten, hebben wij voor u, naar wens, bij dit schrijven ingesloten, zo heet het. U zult er veel voordeel uit kunnen halen, want ze handelen over het geloof, het geduld en alle stichting die ons nader tot de Heer brengt. En bij deze mening van Polycarpus kunnen we ons gevoeglijk aansluiten. De man die in Rome zijn dood tegemoet gaat, heeft geen behoefte om zijn diepste roerselen te verbergen. Spontaan, wars van alle fraaie wendingen, spreekt hier de gelovige die zich tot de kerken richt die hij thans heeft leren kennen. Hun hartelijke liefde, hun zorgen en moeilijkheden vinden bij hem een warme weerklank. Meegesleurd door zijn weergaloze, gloeiende bezieling, kan Ignatius in zijn brieven het vuur doen oplaaien dat hem zelf verteert. Met een verbluffende eenvoud weet Ignatius de kern op te pakken. Hem zoek ik die voor ons stierf. Hem wil ik die voor ons is verrezen. Het is de verlosser die een mens tot leven roept, die de saamhorigheid der gelovigen grondvest, die de kerken tot bloei brengt. Ja, zo ontstaat er het grondakkoord dat de harmonie van de gemeenschap bepaalt. Er klinkt één gebed, één smeking. Er heerst één geest, één hoop en liefde. In de volmaakte vreugde, te weten, Jezus Christus. Beter dan wie er niets bestaat. Dat is de werkelijkheid waar de gelovigen hun leven op afstemmen. Het is dan ook begrijpelijk dat de bisschop van Antiochië een felle toon aanslaat wanneer hij verneemt dat er dwaalleraren rondtrekken die met hun prediking juist het fundament van zijn overtuiging dreigen te ondergraven. Laat u niet verleiden door verkeerde denkbeelden, noch door oude fabels die van geen nut zijn, zo roept Ignatius uit. Want als we aan de wet blijven vasthouden, wordt door ons erkend dat wij de genade nog niet ontvangen hebben. Achter deze ideeën gaan lieden schuil die uit de kringen der Joden stammen. Ze hechten aan de traditie de zeden der synagogen. Het is voor hen onaanvaardbaar dat met de verlosser een nieuw tijdperk aangebroken is. Om tot de kern te komen, ze kunnen niet aannemen dat God

in Jezus Christus ten volle mens geworden is. Zijn kruis blijft voor hen een schandaal. Hij heeft slechts in schijn geleden. En derhalve kan er ook van een echte opstanding in het geheel geen sprake zijn. Ignatius beschouwt zulke opvatting als des te betreurenswaardiger, omdat heel de heilsgeschiedenis volgens hem in het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus juist haar voltooiing vindt. Het heeft te maken met de houding van waaruit wij de schriften lezen. Alles is even mooi voor de mensen die in liefde geloven. Want dan zien wij dat ook de patriarchen en de profeten samen met de apostelen de weg gevonden hebben die door de verlosser tot het heil voert. Natuurlijk, de dwaalleraren laten niet na om in hun verkondiging ook op de boodschap van het evangelie in te haken. Om geloofwaardig over te komen, wordt Jezus Christus erbij gehaald. Maar men moet voor deze lieden op zijn hoede blijven. Vermengd met een honingzoete wijn schenken zij een dodelijk vergif. Dat leidt voor Ignatius geen twijfel. Alle moeten dan ook weten dat God zich in de persoon van de Verlosser werkelijk aan ons geopenbaard heeft. Het is een mysterie dat in de kerken reeds bezongen wordt. Hij is vleeselijk zowel als geestelijk, geboren en ongeboren, in het vlees onze God, in de dood ons waarachtig leven, zowel uit Maria als uit God, lijdelijk en dan onsterfelijk, Jezus Christus, onze Heer. Hier klinkt de overtuiging van een gemeenschap door. Het gaat om een geheim dat de gelovigen ten diepste raakt. Heel hun verwachting is daarop gegrondvest dat de Verlosser ons door de dood de weg naar het leven geopenbaard heeft. En daarom is Ignatius zo verontwaardigd wanneer mensen het wagen om dit gladweg te ontkennen. Waarom draag ik dan nog de boeien? Waarom verlang ik dan nog om met de wilde dieren te strijden? Dan sterf ik tevergeefs. De hoop der gelovigen blijkt in dit geval op een illusie te berusten. En derhalve legt de bisschop van Antiochië alle nadruk op de aardse, lichamelijke werkelijkheid van Jezus Christus, die tijdens de viering van doop en eucharistie zo helder in de geloofsbelijdenis omschreven wordt. Sluit uw oren wanneer iemand tot u spreekt, zonder van Jezus Christus te gewagen, die uit het geslacht van David is, uit Maria, die waarachtig geboren werd, at en dronk, die onder Pontius Pilatus waarachtig vervolgd werd, waarachtig gekruisigd werd en stierf, ten aanschouwe van hen die in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn, die ook in waarheid uit de dood werd opgewekt, daar zijn vader hem deed verrijzen. Zijn vader die ook ons, die in hem geloven, op overeenkomstige wijze zal doen opstaan in Jezus Christus, buiten wie wij het waarachtig leven niet bezitten. Dat is de grondslag waar de overtuiging van de gelovigen op steunt. Maar thans is het zaak om de rijkdom te ontdekken die in deze werkelijkheid besloten ligt. Mochten wij toch alle de wijsheid verwerven doordat wij de kennis van God aannemen die zich in Jezus Christus onthult. Want zo komen wij onze ware roeping op het spoor. Hij is de nieuwe mens. Er tekent zich een wereld af waar ons aardse en sterfelijke bestaan kan opbloeien. Allereerst blijkt dit uit een houding van grote ontvankelijkheid. Men moet zich laten raken door de Verlosser die in zijn persoon Gods plan openbaart. En dat wekt dan in ons het verlangen om van harte aan deze oproep gevolg te geven. Het geloof en de liefde zijn het begin en het einde van ons leven. Ze vergezellen de mens op het pad dat naar de volmaaktheid voert. Het is derhalve duidelijk dat een oprecht vertrouwen in Jezus Christus steeds door een genereuze inzet bezegeld wordt. Degene die hem belijden zal men aan hun werken kennen. En op dit vlak hebben de gelovigen alle ruimte. Men hoeft zich geen zorgen te maken. Ook datgene wat u naar het vlees doet, is geestelijk, zo stelt Ignatius. Want alles wat u verricht, komt vanuit Jezus Christus tot stand.
Heel het aardse leven staat in het teken van de nieuwe mens. Bevrijd en verlos mij door uw genade. Hoor mij aan en kom mij te hulp. Luisteren we naar Psalm 71, gezongen door het koor van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen.

0: Ook wij op Radio Maria Nederland en Vlaanderen blijven graag luisteren naar de woorden van professor Meulenberg in de Theologische Academie, die spreekt over de apostolische kerkvader Ignatius van Antiochië, deel 2.
1: Uit het voorgaande, beste luisteraars, is voldoende gebleken dat de persoon van de Verlosser midden in de wereld staat. Hij roept onder de mensen een verwachting op. Hij is onze gezamenlijke hoop. En dat is volgens de bisschop van Antiochië niet vrijblijvend. Op de gelovigen rust de taak om daaraan concreet gestalte te geven. U moet elkaar steeds in Jezus Christus beminnen. En dat uit zich allereerst in de wijze waarop men de onderlinge verstandhouding bevordert, de vrede bewaart. Want zoveel is duidelijk. Waar tweedracht, waar toorn heerst, woont God niet. De verwerkelijking van ons heil vraagt om een hechte gemeenschap. En in dit licht ziet Ignatius het grote belang van de gezamenlijke vieringen. Volhard in de eendracht, in het gemeenschappelijk gebed. Hier ontstaat ruimte voor de werkelijkheid die allen bijeenbrengt. Ja, dit is een genade die ieder met warme erkentelijkheid moet vervullen. Komt vaker bijeen om God dank te zeggen. Daaruit kunnen de gelovigen de inspiratie putten, waardoor zij tegen elke rampspoed opgewassen zijn. Bij zulke gelegenheden ziet de bisschop van Antiochië een gemeenschap voor zich waar samen met vuur gezongen wordt. Ieder van u moet een lid van het koor vormen om in de harmonie van de akkoorden indrachtig de klankkleur van God overnemend als met één stem door Jezus Christus tot de Vader te zingen. Het gaat om een bezieling die allen meesleurt. En dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Want daar waar de gelovigen zich verenigen, is de Verlosser in hun midden. Als de lijdende, als de verrezene. Dat blijkt duidelijk bij de doop. Door zijn passie heeft Jezus Christus het water gezuiverd. Hier openbaart zich de nieuwe mens. En het hoogtepunt vormt de viering der Eucharistie. Hij, die voor ons zijn lichaam heeft laten breken, die voor ons zijn bloed heeft willen vergieten, is nu in kracht aanwezig. Is dit geen reden om moed te vatten? Vermand u door het geloof dat zijn vlees is, roept Ignatius uit. Put weer inspiratie uit de liefde die zijn bloed is. Voor degenen die aan de Eucharistie deelnemen, gaat een nieuwe wereld open waar ons zwakke vertrouwen, onze gebrekkige inzet, opgevangen worden. Breekt tezamen het brood. Volgens de bisschop van Antiochië komt zo heel ons bestaan tot bloei. Zelfs voor de dood is er dan geen plaats meer. Het wordt een geneesmiddel dat de mens in staat stelt om het eeuwige geluk te verwerven, aldus zijn opvatting. Wij zullen niet sterven, maar voor altijd in Jezus Christus blijven leven. Alle grenzen worden doorbroken. Maar heel deze ontwikkeling neemt een aanvang binnen de gemeenschap. De samenkomsten, de vieringen, zijn de grondslag voor een echte zorg om elkaar, op elk vlak. Het is een houding die met name uit de deelname aan de Eucharistie voortspruit. Want hier bekennen de gelovigen zich immers tot de Verlosser die juist als mens met ons begaan was. En daarom worden vooral de noodlijdenden niet uit het oog verloren. Op treffende wijze komt dit aan het licht wanneer Ignatius nader ingaat op het gedrag van de stokers die thans in de kerken tweedracht zaaien. Zie eens diegenen die een andere opvatting koesteren over de genade van Jezus Christus, welke over ons is neergedaald. Hoe gaan zij tegen Gods plan in? Om de liefde bekommeren zij zich niet, nog om de weduwe of de wees, nog om de onderdrukte, de gevangene of de vrijgelaten, nog om de hongerige of de dorstige. En dat is niet zo verbazingwekkend. Deze lieden weigeren immers ook om aan de vieringen deel te nemen, om samen met de anderen het brood te breken. Zij belijden niet dat de Eucharistie het lichaam van onze Verlosser Jezus Christus is, dat om onze zonde heeft geleden en dat de Vader in zijn goedheid heeft opgewekt. plaats van gehoor te geven aan de oproep die in zulk een mysterie besloten ligt, verliezen dergelijke predikers zich dan ook in disputen die aan de kern van de openbaring voorbijgaan. De gelovigen moeten zich daar echter niet mee inlaten. Integendeel, de inspirerende kracht die de samenkomsten draagt, zal hen veel eer stimuleren om tevens aan de mensen te denken die nog niet met de boodschap van de Verlosser in aanraking kwamen. Bid onophoudelijk voor de overige, vraagt de bisschop van Antiochië, want in hen leeft de hoop dat zij door een bekering tot God kunnen komen. De gemeenschap moet haar hart laten spreken, en dat wordt bezegeld door een edelmoedig getuigenis. Bied hun tenminste de gelegenheid om door uw werken uw leerlingen te worden, aldus Ignatius. Wees tegenover hun toren mild, tegenover hun grootspraak nederig. Plaats tegenover hun verwensingen uw gebeden. Blijf tegenover hun verkeerde denkbeelden verankerd in het geloof. En beantwoord hun bruut geweld met zachtzinnigheid, zonder een poging te doen om hun houding na te volgen. Laten wij door onze welwillendheid als hun broeders bevonden worden. Kortom, laten wij de Heer navolgen. Want wie is er meer onrecht aangedaan? Wie is er meer van zijn waardigheid beroofd? Wie is er meer verstoten? Ja, de navolging van Jezus Christus moet de gelovigen ertoe brengen om ook het lijden te aanvaarden. Hij roept u in zijn passie door het kruis. Naar de mening van Ignatius is het een zuivering die ons tot het ware geluk voert. Want zoveel is duidelijk. Als wij niet, dankzij hem, bereid zijn om te sterven, zodat we in zijn lijden delen, is zijn leven niet in ons. Bij de doop, bij de Eucharistie, worden allen daaraan herinnerd. Het is de doorgang naar de verrijzenis. Maar voor Ignatius zelf is dit niet voldoende. Ik verlang ernaar om te lijden. Met een hartstochtelijke liefde ziet hij uit naar het ogenblik dat hij in de smarten van zijn Verlosser mag delen. En daarom mogen de gelovigen zich niet inspannen om de bisschop van Antiochië uit zijn gevangenschap te bevrijden. Lever hem die van God wil zijn niet aan de wereld uit, zo smeekt hij. Laat mij het zuivere licht ontvangen. Eenmaal daar aangekomen zal ik ten volle mens zijn. Gelouterd hoopt hij in Jezus Christus het waarachtig leven binnen te gaan. Ignatius vraagt om begrip. Ik weet wat mij tot voordeel strekt. De arena, de beten der beesten, de gapende wonden, het doet er niet toe. Mijn werelds verlangen is gekruisigd. Daar is de lokroep van het levende water. Daar is de betovering van een wonderbare maaltijd. De bisschop van Antiochië ziet uit naar het ogenblik der vereniging. Ik ben het graan van God, door de tanden der wilde dieren gemalen, om het zuivere brood van Christus te mogen worden. Het is de bekroning van zijn diepste verlangen. Mijn herder is de Heer. Nooit zal mij iets ontbreken. Luisteren wij naar Psalm 23, gezongen door het studentenkoor van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen.

0: Op Radio Maria Nederland en Vlaanderen kunt u nu luisteren naar het derde deel van de Theologische Academie door professor Meulenberg over de apostolische kerkvader Ignatius.
1: De gemeenschap, beste luisteraars, die op een dergelijke wijze haar kracht uit het gebed, uit de vieringen put, wordt gedragen door een hechte onderlinge band. En deze wordt volgens Ignatius met name bezegeld door de bisschop. Dat kan men vaststellen bij de doop. Maar dat blijkt vooral wanneer de Eucharistie ter sprake komt. Het heeft te maken met het ideaal van de eendracht dat in de persoon van de Verlosser in concrete gestalte aannam. Draagt er zorg voor om slechts aan één Eucharistie deel te nemen, want er is slechts één vlees van onze Heer Jezus Christus, één kelk ter vereniging met zijn bloed en één altaar. Aldus klinkt het vermaan. Evenals er slechts één bisschop is met de priesters en de diakens. Wanneer de gelovigen zich verzamelen om te bidden, te zingen, het brood te breken en de wijn te delen, staat de bisschop te midden van de priesters rondom de tafel. En bij deze kring sluiten de diakens aan. Dat is de wijze waarop men samen het lijden, sterven en verrijzen van de Verlosser viert die allen tot zich roept. En vanuit zulke samenkomsten spruit dan een samenspel voort dat heel het leven der gemeenschap moet inspireren. Het is een ordening die volgens de bisschop van Antiochië volledig aan Gods plan beantwoordt. Ze helpt de gelovigen om de eendracht uit te bouwen. In het vlees en in de geest, in het geloof en in de liefde, in het begin en in het einde, samen met uw zo waardige bisschop, uw schitterende krans van priesters en uw heilige diakens. De weg ligt open. Maar het leidt geen twijfel dat de bisschop binnen dit kader de bezielende gestalte is die voor allen de toetssteen vormt. Hij staat in het hart van de gemeenschap. We moeten hem als de Heer zelf beschouwen. En naar de mening van Ignatius mag men daarom hoge verwachtingen koesteren ten aanzien van degene die door het volk tot voorganger gekozen is. Natuurlijk, waar de kern van de boodschap op het spel staat, moet een bisschop in zijn verkondiging onwrikbaar overeind blijven, als een aanbeeld dat door de slagen gebeukt wordt. Maar voor het overige bedenke hij dat er weinig eer ingelegd wordt met de zorg die de volgzame gelovige ten deel valt. Het is veel eer zaak om de lastige met zachtheid te winnen. De bisschop moet begrip tonen, ruimte bieden. Verdraag allen in liefde. Want de oproep die Jezus tot ons richt is zo alomvattend dat iedereen tekortschiet. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat een bisschop de onderlinge saamhorigheid bevordert. Van groot belang zijn hier de vieringen. Beleg vaker bijeenkomsten, aldus Ignatius. Nodig ieder persoonlijk uit. Bij zulke gelegenheden kan de prediking dan ook de aandacht op de zwakken vestigen. Het gaat om de weduwe, de slaven. Zij moeten geholpen worden. Van hun kant dienen de gelovigen echter te beseffen dat ze het samenspel niet mogen verstoren. Hecht u aan de bisschop, de priesters en de diakens. Zij bepalen bij uitstek het karakter van de gemeenschap. Zonder hen is er van een kerk geen sprake. En derhalve is degene die zich daar bewust tegen afzet niet te vertrouwen. Hij heeft geen zuiver geweten. Dat is de resolute taal die bij Ignatius alles te maken heeft met de wijze waarop men zich in de vieringen tot de Verlosser bekent. En tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat de toon nog beslister wordt wanneer Ignatius op de plaats van de voorganger ingaat. Het volk houdt zich daar waar de bisschop verschijnt. Degene die de samenkomsten leidt drukt een stempel op het leven der gelovigen. Ieder weet dan ook waar hij aan toe is. Wat de kerk aangaat, zo stelt Ignatius om te beginnen vast, moet niemand iets buiten de bisschoppen doen. Alle belangrijke vieringen dienen in samenwerking met hem plaats te vinden. Zonder de bisschop is het niet geoorloofd om te dopen, noch om het liefdemaal te houden. En bij de Eucharistie is de norm nog strikter. Men mag haar enkel dan als geldig beschouwen wanneer ze onder leiding van de bisschop plaatsvindt of van hen die daartoe van hem opdracht ontvangen hebben. Ja, er wordt zelfs reeds op aangedrongen dat man en vrouw hun huwelijk met instemming van de bisschop sluiten. Naar de mening van Ignatius komt hun verbintenis daardoor sterker in het licht van de gemeenschap te staan die op Jezus Christus steunt. Maar voor het overige moeten allen zich verbonden weten door het ideaal dat ieder bezielt. Zwoegt samen, strijdt tezamen, volbrengt tezamen en ontwaakt tezamen als Gods bestuurders, huisgenoten en dienaars. Dat is de band waarvoor Ignatius zijn leven wil opofferen. De eendracht die het leven der plaatselijke gemeenschap draagt, schept ook een grote verbondenheid tussen de talloze kerken. Dat is reeds voorheen duidelijk geworden. De bisschop van Antiochië ondervindt gedurende zijn reis allerwege in spontaan medeleven van de gemeenschappen die op zijn route liggen. En ook hij zelf weet zich sterk betrokken bij het wel en wee der kerken die hem tot dan toe onbekend waren. Er heerst een saamhorigheid die een solide grondslag veronderstelt. Het heeft te maken met datgene wat reeds boven aangestipt werd. De bisschop die de samenkomsten in de Eucharistie voorgaat, stelt samen met de priesters, de diakens en het volk de universele, de katholieke kerk tegenwoordig. Men viert dan immers het mysterie waardoor allen gered worden. In de plaatselijke gemeenschap openbaart zich de verlosser die ook de andere kerken tot leven wekt. En om die reden voelt de bisschop van Antiochië zich ook verantwoordelijk voor de andere kerken. Met een grote vanzelfsprekendheid lucht hij zijn gemoed, want zoveel is duidelijk. Jezus Christus, ons onafscheidelijk leven, belichaamt de geest van de Vader, evenals de bisschoppen, die tot de grenzen der aarde zijn samengesteld, in de geest van Jezus Christus leven. Ieder van hen levert zijn bijdrage aan de eenheid die de Verlosser in liefde bestendigt. En ook hier stoten wij op een kern die aan deze verbondenheid concreet gestalte geeft. Het valt namelijk op met welk een omhaal van woorden Ignatius zich tot de kerk van Rome richt. Haar taak krijgt een eigen karakter. Zij zit voor bij de liefdesbond. Een opdracht die ruimte schept voor het leven dat in Jezus Christus onder ons is verschenen. En hiermee wilde ik mijn verhaal afronden.
0: Beste luisteraars van Radio Maria, u hoort Psalm 98. Verheerlijk de Heer alle landen, wees blij, verheugt u en zingt. Door het koor van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Indien u over deze lezing een vraag wilt stellen aan professor Meulenberg, dan kunt u ons nu bellen op het nummer 073-687-2001 of vanuit Vlaanderen 003173-687-2001.

0: We hebben een luisteraar thuis aan de telefoon die graag een vraag wil stellen aan professor Meulenberg. Stelt u maar uw vraag.
1: Professor Meulenberg, ik heb ongeveer 15 jaar geleden iemand gedoopt. Die wilde namelijk gedoopt worden. En dat gebeurde tussen de bedrijven door in een bolk, op een kwekerij. En ik had toen niet toestemming van de priester gevraagd. Ik wist niet dat dat nodig was. Ik had op de lagere school gehoord, vernomen, als je dat in nood mag en moet iedereen dopen.
2: Volledig akkoord. Maar dat is ook door de kerk zelf al bepaald, door de bisschoppen en de paus. Dus u had automatisch verlof van de hiërarchie, van de bisschoppen en van de paus, ja, om dit te doen. Dus ik denk dat u uw geweten gerust kunt stellen.
1: Ja, de man is inmiddels overleden. Hij had kanker. En hij vroeg of hij gedoopt wilde worden. En het was heel moeilijk voor hem in een pastorie of in een kerk te komen. Want het was Adse de Vos in Zijbekaspel. En hij had heel naar Wognum moeten gaan om te dopen. En dat was moeilijk.
2: Nee, maar
1: ik heb hem eigenlijk spontaan gedoopt.
2: Nou, ik kan u alleen maar prijzen. En ik heb grote bewondering voor uw verantwoordelijkheidsgevoel als christen en katholiek. Zo, ik wou dat je liefst omdraaien. Geweldig. En dat doet hij in conform de wensen van de hiërarchie. Dus de geestelijkheid staat erachter. En wat u zei, in een geval van nood mag en moet, dat is inderdaad de oude catechismus. En dat is door de bisschoppen vooropgesteld. En alleen, nogmaals, geweldig. Geweldig wat u gedaan hebt. Mijn complimenten. Ja.
0: Dank u voor deze vraag en ook voor het antwoord van professor Meulenberg.
2: Ja.
0: Wij danken u ook voor uw lezing in de Theologische Academie met als onderwerp de Apostolische Kerkvader Ignatius van Antiochië.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur. U luistert naar een uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de heilige Eucharistie bent u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. Celebrant is pastor Smit en er wordt geassisteerd door diaken Clavel.
1: In de naam van Jezus moet iedere knie zich buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. En iedere tong moet belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Gedachtenis van de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de Societas Jesu, de Jezuïten, een van de grote heiligen van de ware reformatie, de vernieuwing van de kerk van binnenuit, een van de grootste heiligen die de Heer aan zijn kerk heeft geschonken. Maar wat maakt een heilige groot? Te leven in zijn zending, te voldoen aan wat God van hem vraagt. En dat was precies wat Ignatius gaandeweg zijn leven ontdekte. Na zijn bekering, hij was al in de 40, die fijngevoeligheid van hart om te luisteren naar wat de Heer van hem vraagt en de bereidheid te hebben dit te doen. Alles tot meerdere eer van God en tot heil van de zielen. En zo werd Ignatius een instrument in de handen van de Heer. Kon God hem gebruiken voor zijn plan in die moeizame tijd waarin de kerk verkeerde, kon de Heer mede door Ignatius zijn kerk van binnenuit hervormen en vernieuwen. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedacht, in doen en laat, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons binnen. God, gij hebt in uw kerk tot meerdere eer en glorie van uw naam de heilige Ignatius van Loyola doen opstaan. Geef dat wij met zijn hulp en naar zijn voorbeeld de goede strijd kunnen strijden op aarde en met hem de krans van de overwinning verwerven in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen. Uit de profeet Jeremia. In het begin van de regering van Jojakim, zoon van Jozua, koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Dit zegt de Heer: ga naar de tempel van de Heer en zeg in de voorhof tot hen die uit de steden van Juda naar de tempel komen om de Heer te aanbidden, alles wat ik u opdraag, zonder één woord weg te laten. Misschien luisteren zij en komen ze tot inkeer, zodat ik spijt krijg over de rampen die ik tegen hen om hun zondig leven beraamde. Zeg daarom tot hen: dit zegt de Heer: als ge niet naar mij luistert en niet leeft volgens de wet die ik u heb gegeven, als ge niet luistert naar mijn dienaars de profeten, die ik telkens weer maar vergeefs naar u zond, dan doe ik met dit huis hetzelfde als ik met Silo gedaan heb en maak ik deze stad tot een vloek bij alle volken op aarde. De priesters, de profeten en alle aanwezigen hoorden de reden die Jeremia in de tempel hield. Nauwelijks had Jeremia de reden die hij een opdracht van de Heer voor alle aanwezigen hield beëindigd, of de priesters, de profeten en alle aanwezigen grepen hem vast en schreeuwden: sterven zult ge. Hoe durft ge als ge profeet van de Heer te zeggen: deze tempel zal het vergaan als de tempel van Silo, en deze stad wordt een puinhoop zonder bewoners? En allen stormden tegelijk op Jeremia af in de tempel van de Heer. Woord van de Heer. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer.
3: Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer.
2: Zo talrijk als haar op mijn hoofd zijn zij die mij zonder grond haten. Zij die mij kwellen zijn machtig, zij eisen onrecht van mij. Zou ik terug moeten geven wat ik nooit heb geroofd?
3: Verhoor mij,
2: mijn God, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Om u heb ik iedere smaad verdragen, al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten. Mijn eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Op mij kwam de hoon neer van hen die u honen. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt en trouw in het hulp verlenen. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Alleluia, alleluia, alleluia. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs.

0: Volgens Matteüs. In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd zeiden: waar heeft hij die wijsheid vandaan en de macht om wonderen te doen? Is hij niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? En zijn broeders Jacobus, Jozef, Simon en Judas? Wonen zijn zusters niet allen bij ons? Waar heeft hij dat alles vandaan? En zij namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen kring. En wegens hun ongeloof deed hij daar niet veel wonderen. Woord van de Heer.
1: Wellicht luisteren ze naar mij, zegt de Heer tot de profeet, maar het volk luistert niet. De profeet zegt toch heel duidelijk: als gij u niet bekeert, dan. Maar de menigte pakt dat slecht op en denkt dat de profeet al heeft gezegd dat Jeruzalem verwoest zal worden. En zo komt er een collectieve woede en die richt zich op Jeremia. Jeremia, de profeet in wie al een soort voorpassie zichtbaar is van degene die hij aankondigt van Christus zelf. Jeruzalem zal inderdaad op een bepaalde wijze een vervloekte stad worden, maar heel anders dan men toen dacht en dat ook de profeet misschien gedacht heeft. Jeruzalem zal een vervloekte stad worden, omdat in Jeruzalem en vlak buiten Jeruzalem God de Zoon als een vervloekte aan het hout lijdt en sterft. Hij heeft heel die vloek in zich opgenomen, zoals hij de zonde en al ons lijden en al onze ziekte in zich heeft gedragen. Zodat Jeruzalem een stad van de vloek is, maar een paar dagen later de stad van de zegen wordt als de Heer verrijst uit de dood. Ze hebben slecht geluisterd. Luisteren naar de Heer. Dat is wat Ignatius moest ontdekken. Hoe luisteren we werkelijk naar de Heer? Doorheen het evangelie natuurlijk. Het zijn geestelijke oefeningen, zijn overwegingen van teksten uit het evangelie. Maar wel op een bijzondere manier. Het zijn niet de overwegingen van teksten zoals wij dat snel gewoon zijn, die woorden zo over te gaan, proberen te begrijpen. Nee, zegt Ignatius, de woorden van het evangelie verwijzen naar een gebeurtenis, beschrijven een gebeurtenis. En de woorden willen ons helpen om aanwezig te zijn bij de gebeurtenis. Al onze zintuigen, zegt hij, moeten we daarbij gebruiken. Wat zien we doorheen de woorden? Hoe luisteren wij naar de gebeurtenis, naar de stem van de Heer? Wat proeven we, wat ruiken we? We zijn daarbij aanwezig. En zo kan de levende Heer tot ons spreken, kan hij ons hart vormen. En dan komt het erop aan om te luisteren wat de Heer aanreikt. Maar die houding van luisteren, zegt Ignatius, vraagt nog een andere basishouding, die van beschikbaarheid. We kunnen wel luisteren naar wat de Heer tegen ons zegt en wat hij van ons vraagt, maar als we niet bereid zijn om dan dat te doen, heeft het niet zoveel zin om te luisteren. Ignatius zegt: we dienen dus te luisteren met een houding van beschikbaarheid. Heilige onverschilligheid noemt hij dat. Alleen dat tweede woordje is in onze taal een beetje gevaarlijk. We zouden beter kunnen zeggen mariale bereidheid, mariale beschikbaarheid. En dan kan de Heer zijn wil kenbaar maken en de ziel die in die houding van Maria is, die antwoordt dan ook. Zo heeft Ignatius leren luisteren naar de wil van de Heer. In de grote keuzes, maar zelfs in de kleine keuzes deed hij. Bijvoorbeeld als hij 's ochtends de heilige mis ging opdragen. Welk misformulier, als er ruimte was voor de priester om zelf te kiezen. Hij koos niet zelf, maar hij ging eerst bidden om van de Heer te vragen: welk misformulier moet ik lezen? Ook daarin liet hij zich leiden. De mis die hij opdroeg en die hem altijd heel diep raakte. Want degene die hij doorheen die woorden van de schrift had ontmoet en beluisterd, Jezus, ontving hij daar in zijn handen en in zijn hart. De gave

0: Van tranen tekent het leven van Ignatius. Zo prachtig, wat is dat een rijke gave. En Ignatius had deze gave, omdat zijn hart zo fijngevoelig was geworden voor die barmhartige liefde van Jezus zelf. En met zo iemand kon de Heer zijn kerk van binnenuit hervormen en vernieuwen, een nieuwe orde stichten, zo anders dan de orden daarvoor, met paters, priesters die beschikbaar waren om gezonden te worden, daarheen waar ze nodig waren, om te leven op dat ritme van de wil van God. En daar waar die wil misschien niet helemaal zichtbaar werd voor ze afzonderlijk, altijd de bereidheid om te luisteren naar wat de paus van hen vroeg, de taak die de paus aan hen opdroeg, om zo totaal beschikbaar te zijn voor Jezus en voor zijn kerk. Een bijzonder charisma heeft Ignatius hiermee verworven voor de kerk, de gave van de onderscheiding van Gods wil. Niet van het een op het andere moment, maar toe te groeien naar die beschikbaarheid, om zo Christus, de levende Heer, te ontmoeten, hem te laten spreken en dan bereid zijn om daarop te antwoorden, daarop in te gaan. Als we bekijken naar die hele moeizame 1e eeuw, zouden we kunnen zeggen dat Ignatius het antwoord van de hemel was op Luther. Luther was zeker iemand die aanvankelijk een soort roeping had en ongetwijfeld ook de gave had, maar hij heeft verkeerde keuzes gemaakt en heeft zijn eigen evangelie gevormd. Je ziet het precies in de vraagstelling. Luther vraagt, hoe krijg ik een rechtvaardige God? En Ignatius zegt, hoe kan ik helemaal leven voor God? Dat is een andere beweging. En zo is Ignatius het antwoord op wat er toen speelde in en buiten de kerk. Een gave aan de kerk geschonken tot op de dag van vandaag. Ook vele nieuwe bewegingen beroepen zich op dit charisma van Ignatius, op de geestelijke oefeningen. En Ignatius zelf blijft natuurlijk de kerk begeleiden met zijn voorspraak. Mensen helpen om werkelijk die fijngevoeligheid van hart te krijgen, echt te luisteren naar de Heer, maar meer nog een houding te hebben als Maria, om dan ook bereid te zijn te doen wat de Heer vraagt. Laten wij nu vol vertrouwen onze gebeden aan God de Vader voorleggen.
1: Bidden wij voor alle gedoopte christenen, dat zij met Gods hulp zorg mogen dragen voor hun geestelijk leven. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij voor onze drukke samenleving, dat velen opnieuw smaak mogen ontwikkelen voor de weldaad van de stilte, de plek waar God ons aanspreekt. Laat ons bidden.
0: Wij bidden voor ons.
1: Bidden wij om roepingen tot het religieuze leven, in het bijzonder voor de Jezuïetenorde. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij in deze heilige mis dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij ook voor de Sint-Jozefkerk. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u verhoor.
1: Voor de nieuwe evangelisatie, laat ons bidden.
0: Wij bidden u verhoor.
1: Voor de familieleden Eikhout en voor de familieleden Werps, laat ons bidden.
0: Wij bidden u verhoor.
1: Bidden wij om genezing en kracht voor hen die ziek zijn, naar lichaam of geest. Bidden wij in deze heilig mis voor Monsieur Lise, laat ons bidden.
0: Wij bidden u verhoor.
1: Bidden wij in deze heilig mis ook uit dankbaarheid en om zegen bij gelegenheid van een verjaardag. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u verhoor ons.
1: Bidden wij voor allen die gestorven zijn en die ons dierbaar waren. Bidden wij in deze heilige mis voor Theresia Oudshoorn van Leeuwen, voor Jolanda Dediks Vermeulen en voor Pernelle Severijnen van Buren. Dat zij mogen rusten in God. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u verhoor ons. Barmhartige Vader, wij danken u voor de heilige Ignatius. Wij danken u voor uw kerk. Wil voor ons uw wil onze gebeden verhoren. Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer onze God, mogen de offergave die wij u hebben gebracht bij deze viering van de heilige Ignatius u welgevallig zijn. En wijd ook ons u toe in de waarheid, door dit verheven mysterie, dat gij ons hebt gegeven als bron van alle heiligheid, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij wordt geprezen in uw heiligen. Als gij hun verdiensten bekroont, bekroont gij uw eigen gaven. In hun leven schenkt gij ons een voorbeeld, in hun gemeenschap een band en in hun voorspraak een steun. Gedragen door die menigte geloofsgetuigen, kunnen wij onverschrokken de strijd beginnen die ons te wachten staat, om met hen de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid te ontvangen, door Christus onze Heer. En daarom met de engelen en de aartsengelen, met de ontelbare menigte van heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.
2: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van heerlijkheid, Hosanna in den Hoog. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoog.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis in de achtergrond bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat u ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kunnen. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Bedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk kom, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heeren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer, met dankbaarheid hebben wij het offer van lof opgedragen bij de viering van de heilige Ignatius van Loyola. Wij bidden u, laat deze heilige Eucharistie ons brengen tot de eeuwige lofprijzing van uw majesteit, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.
2: Wij smeken u op terug, dat God hen zijn machtige

Voor de viering van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden naar deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen komt de mis uit Maastricht en zondag kunt u de mis meeveren via Radio Maria vanuit Tilburg, maar natuurlijk ook met ons via de link op onze website via de livestream. De mis werd vandaag opgedragen voor twee bijzondere moeders, die allebei vandaag jarig zijn. Mijn moeder, maar die viert het vandaag boven in de hemel als het goed is. En de andere bijzondere moeder, mevrouw Opstal, daar ben ik vanochtend ook op het geweest. Mevrouw Opstal, ik hoop dat u nog heel veel jaren in goede gezondheid uw verjaardag gevieren met ons allemaal. En hele, hele fijne avond nog. En tot snel. Doeg! Nog even nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit was Radio Maria Nederland te beluisteren op DHB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Vandaag gaan we terug naar het jaar 1950. De Slowaakse communisten sluiten kerken. Kloosters worden omgevormd tot gevangenissen. Meer dan 1000 priesters en religieuzen naar Siberië verbannen. Uitgeput staan 22 Salesianen, paters, broeders en studenten voor de woeste Morava. Als we de rivier maar over zijn. Ze hadden gehoopt onder bescherming van de duisternis deze zijrivier van de Donau over te steken. Maar storm, regen en het modderige land hadden hen vertraagd. Terwijl de boot wordt opgeblazen, kijken bange ogen naar de opzwaaiende golven. Ze moeten over, maar een aantal durft niet. Vooral zij die niet kunnen zwemmen. Tijdens de aftocht stuit de uiteengevallen groep op een patrouille. 16 volgelingen van Don Bosco worden daarbij gevangen genomen. Tijdens een showproces worden de zogenoemde verraders veroordeeld tot dwangarbeid in de mijnen van Siberië. Een van hen is pater Stefan Kostal. Hij is echter zo ziek dat hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis van Bratislava. En zo komt als vanzelf onze zalige van vandaag in beeld. Op kerstavond 1916 geboren zuster Sedenka Sheringova. De gelovigen Pavel en Susanna Schelling noemden hun tiende kindje Cecilia. De kleine meid groeide op tussen de glooiende heuvels van de regio Orava. Samen met haar 10 broers en zusters leerde ze al vroeg de handen uit de mouw te steken op het land. Toen Cecilia 12 jaar oud was, veranderde haar wereld. Toen de zusters van barmhartigheid van het Heilig Kruis in haar broekje kwamen. Ze zag hoe zij met een glimlach de zieken verzorgde en onvoorwaardelijke liefde gaven aan iedereen die leed. Meteen wist ze, dit is ook mijn weg. Slechts 15 jaar oud pakte ze haar weinige bezittingen in. Samen met haar moeder reisde ze naar het klooster in Punenaske Biskupice. De congregatie stuurde eerst naar de verpleegsopleiding. Cecilia stortte zich op de medische boeken en specialiseerde zich in de radiologie. En op 30 januari 1937 deed de 20-jarige Cecilia definitief afstand van haar oude leven. Ze hulde zich in het zwarte arbeid, deed haar kloostergeloftes en nam een nieuwe naam aan zuster Sedenka. 35 jaar oud wordt ze te werk gesteld in het ziekenhuis van de Slovaakse hoofdstad Bratislava. En daar ontmoet ze de gevangen pater Stefan Kostal. De van hoogverraad beschuldigde priester in het bed voor haar zou een spion zijn van het Vaticaan. Nu hij weer enigszins op krachten is, wacht hem transport naar Siberië, waar hij een zekere dood zal sterven. Op een nacht, wanneer de wachten voor de deur niet opletten, doet zuster Sedenka een slaapmiddel in hun thee en smokkelt zij de veroordeelde het ziekenhuis uit. Als de priester uit haar gezichtsveld is verdwenen, loopt ze naar de kapel, valt op de knieën en starend naar het tabernakel, dit zei: Jezus, ik offer u mijn leven voor het zijne. Red hem. Enkele dagen later, op 29 februari 1952, helpt ze 3 priesters en 3 seminaristen te ontsnappen. Maar deze poging mislukt jammerlijk. Alle vingers wijzen naar nachtzuster Sedenka. Op het politiebureau mishandelen de mannen haar op gruwelijke wijze.
Rechters veroordeelden de religieuze tot 12 jaar gevangenisstraf, waarbij ze haar voor 10 jaar haar burgerrechten afnemen. Zuster Denke wordt van de ene gevangenis naar de andere gebracht en steeds weer via nieuwe bewakers een lusten bot. Krijgen de vele wonden niet de kans te helen. Van medegevangene Elena Cordova komt het volgende getuigenis. Ze vertelde: toen ik haar vroeg, misschien voor de derde of vierde keer, hoe ze heette, zei ze: ik ben zuster Zdenka Selenkova. De dokter kwam voor het verschonen van het verband. Ze hadden haar rechterborst afgezet en op die plaats zat nu een afgrijzelijke, etterende wond. Ik vond dat zo raar, want naar mijn idee kon zo'n amputatie bij een religieuze helemaal niet. Voor mij was een kloosterzuster zuiver en ongerept. Ik wilde toen niets vragen, maar daar bij mezelf. Ik hoop dat zusters denken en ik vriendinnen worden. En dat werden we ook. Op een dag kwam een vrouwelijke bewaarder ons cel binnen. Ze zei tegen zusters denken: maak je klaar voor transport. Ik vroeg haar: transport? Hoezo? Ze is helemaal niet in staat om te reizen. De bewaarster reageerde erop door te zeggen: dit is een bevel. Pak je spullen, want morgen vertrek je. Ik bleef doorvragen: en waar brengen jullie haar naartoe? Naar Brno, de afdeling oncologie, luidde het antwoord. Pas toen werd mij duidelijk dat zusters denken kanker had. Ik was helemaal van mijn stuk. Maar zij reageerde zo rustig, dapper en vastbesloten, dat ik niet anders kon dan haar enorm te bewonderen. Zuster denken, bleef de hele dag in gebed. Wat van vroege morgen tot late avond. Ik vroeg haar: zuster, voor wie bidt u eigenlijk zo intens? Op zij antwoordde: nou, allereerst bid ik voor hen die mij martelen en vernederen. Ik vraag God hun harten te verzachten, dat zij stoppen met dit alles mij aan te doen. Pas toen begreep ik dat haar tijdens de zogenaamde ondervragingen de meest afschuwelijke dingen werden aangedaan. Ze vertelde mij hoe ze haar schopten en sloegen, in een goot met koud water gooiden, beulen vervolgens op haar borst stonden, zo haar hoofd onder water hielden tot ze bijna stikte. Dan hun laars enigszins oplichtte, zodat ze net weer kon ademen, om haar vervolgens weer onder te duwen. Hoe dit duivelsspel de hele nacht doorging. Hoe ze haar aan de haren een cel binnensleurde, daar op een koude betonvloer achterlieten. Zij de hele nacht lag te rillen in haar natte, koude kleren. En dat ze de eerste keer dacht dat zij de nacht niet zou overleven. Ze vertelde hoe ze ontkleedde, aan haar handen en voeten bonden en ophingen aan een vleeshaak. De mannen met knuppels op haar borsten sloegen. En dat deze zogenaamde ondervragingen steeds werden herhaald. Nu je mijn verhaal kent, zo sprak zuster denken, weet je ook waarom ze mij geopereerd hebben en morgen naar het departement van oncologie overbrengen. De wonden kregen nooit de kans om te helen. En nu heb ik kanker. Maar verschrikkelijker echter, na alle gruwelijkheden, vind ik echter dat ik al die jaren de sacramenten niet heb kunnen ontvangen. Ik weet dat onze Lieve Heer spoedig komt om mijn belofte die ik hem gaf, toen ik hem mijn leven beloofde, voor het leven de priester in te lossen. Zo vertelde ze aan Elena Cordova. Toch nog onverwacht, gaan we op 16 april 1955 bewakers zusters denken uit haar cel. Breng haar zonder iets te zeggen naar de poort van de gevangenis, waar zij haar
in opdracht van de president vrijlaten. Antonin Zabotocci, de president, had vernomen hoe zusters denken.

0: president had vernomen hoe zusters denken aan een vergevorderd stadium van borstkankerleed. En hij wilde het volk geen martelaar schenken. Mijn zuster Sedenka aanklopt bij het moederhuis van haar orde. De zusters van het Heilig Kruis in Bratislava. Houden ze de poort gesloten. Sturen ze haar weg. De religieuzen zijn doodsbang. Hun klooster wordt voortdurend door de staatspolitie in de gaten gehouden. Ook het ziekenhuis van Bratislava, waar ze gewerkt heeft, houdt de deur op slot. Uiteindelijk vindt zusters Denka onderdak bij een vriendin in Trnava. Deze weet het ziekenhuis van die stad te bewegen haar zuster vriendin op te nemen. Op 31 juli 1955, 3 maanden na vrijlating, komt de heer Stenka Schelingova halen. Op zijn 38 jaar. Intens gelukkig, voorzien van het heilige sacrament, zich 38 jaar oud, intens gelukkig, voorzien van het heilige sacrament, in zijn armen stort. Op 14 september 2003. Verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II de religieus bij zijn bezoek aan Slowakije zalig. En ondertussen is ook haar heiligverklaringsproces afgerond. En nu maar hopen en bidden dat we haar spoedig als heilige Sedenka mogen aanroepen. En dat ik vandaag afsluiten met de afscheidswoorden van zuster Sedenka aan celgenote Elena Cordova. Ze sprak: huil alsjeblieft niet. Er komt een dag dat ze jou vrij zullen laten. Voor mij komt die dag niet meer. En als dingen gebeuren zoals ik denk dat ze gaan gebeuren, kom dan mij alsjeblieft een keer opzoeken. En als je komt, leg dan een paar witte rozen op mijn graf. Want daar ben ik zo gek op. Zalig zuster Denka Schelingova, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
2: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het derde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus wegens een kwade gedachte die hij jegens broeder Bernardus had, deze opdroeg 3 maal een voet op zijn hals en zijn mond te zetten. Franciscus, de toegewijde dienaar,

0: Maar van de gekruisigde was door zijn strenge boetedoening en het voortdurend wenen bijna blind geworden en kon nauwelijks nog zien. Op een keer trok hij, zoals hij vaker deed, van zijn verblijfplaats naar die van broeder Bernardus, om met hem over de dingen van God te spreken. Daar aangekomen vernam hij dat broeder Bernardus in het bos aan het bidden was en geheel in vervoering verenigd was met God. Dus ging Franciscus naar het bos en riep tot hem: "Kom en praat wat met deze blinde." Broeder Bernardus antwoordde niet, want door de intense contemplatie waarmee hij was begiftigd, was zijn geest uit hem getreden en opgegaan naar God. En Franciscus, die juist broeder Bernardus wilde spreken omdat hij meermalen gemerkt had dat deze de bijzondere gave had om met God te praten, riep hem na een poosje voor een tweede en een derde keer. Broeder Bernardus hoorde hem echter geen enkele keer, zodat hij niet antwoordde en niet naar hem toe kwam. Een beetje teleurgesteld liep Franciscus weg, met verbazing bij zichzelf klagend dat broeder Bernardus zelfs na 3 keer roepen niet gekomen was. Nadat Franciscus met deze gedachte was weggegaan en een eindje gelopen had, zei hij tegen zijn gezel: "Wacht hier even." Hij zocht een stil plekje op en begon te bidden, waarbij hij God vroeg hem te openbaren waarom broeder Bernardus niet geantwoord had. En in zijn gebed hoorde hij de stem van God die zei: "Och, arm nietig schepsel, waarom ben je zo ontstemd? Moet iemand dan God verlaten voor een sterveling?" Broeder Bernardus was bij mij toen jij hem riep, daarom kon hij niet komen of antwoorden. Verbaas je dus niet dat hij niet met je kon spreken, want hij verkeerde zo geheel buiten zichzelf dat hij niets hoorde van wat je zei. Na Gods antwoord spoedde Franciscus zich in allerijl terug naar broeder Bernardus, om nederig te bekennen aan welke boze gedachten hij zich schuldig had gemaakt. Zodra broeder Bernardus hem zag aankomen, ging hij hem tegemoet en wierp zich aan zijn voeten. Franciscus liet hem opstaan en vertelde hem vol deemoed van de kwade gedachten en de wrevel die hij jegens hem gekoesterd had, en hoe God hem daarvoor had berispt. En hij besloot: "Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid te doen wat ik je opdraag." Broeder Bernardus vreesde dat Franciscus hem als gewoonlijk iets buitensporigs zou opdragen, en omdat hij zich op een eerlijke manier aan het gebod wilde onttrekken, antwoordde hij: "Ik ben bereid je te gehoorzamen, als jij mij belooft te doen wat ik jou zal opdragen." Toen Franciscus hem dat beloofd had, zei broeder Bernardus: "Zeg maar, vader, wat je wilt dat ik doe." En Franciscus zei: "Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid, dat jij als straf voor mijn aanmatigende en onhebbelijke gedrag, terwijl ik op mijn rug op de grond ga liggen, 1 voet op mijn hals zet en de andere op mijn mond, en zo 3 keer van de ene naar de andere kant op me heen stapt. En onderhand moet je schande van me spreken en me uitschelden en vooral zeggen: 'Liggen jij, boerenkinkel, zoon van Petrus Bernardone? Waar haalt een waardeloos schepsel als jij al die hoogmoed vandaan?'" Hoewel het hem veel moeite kostte, voerde broeder Bernardus omwille van de heilige gehoorzaamheid Franciscus' opdracht uit, maar wel zo zachtaardig mogelijk. En toen dat gebeurd was, zei Franciscus, draag mij nu op wat je wilt dat ik doe, want ik heb je beloofd je te zullen gehoorzamen. Daarop zei broeder Bernardus, ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid, dat jij me telkens wanneer wij samen zijn streng voor mijn fouten vermaant. Franciscus verwonderde zich over dit gebod, want broeder Bernardus was zo heilig dat hij hem zeer bewonderde en hem tot niets laakbaars in staat achtte. Daarom vermeed Franciscus voortaan lange tijd met hem samen te zijn, om te voorkomen dat hij vanwege dit gebod iemand die hij zo heilig wist, ook maar enigszins zou terechtwijzen. Dus wanneer hij hem wilde zien of over God horen spreken, zorgde hij dat hij daarna zo snel mogelijk weer wegging. En het getuigde van de grootste devotie als men zag met hoeveel liefde, eerbied en nederigheid vader Franciscus omging en sprak met broeder Bernardus, zijn eerstgeboren zoon. Tot lof en glorie van Christus. Amen. In het verhaal wat we gehoord hebben, gaat het eigenlijk over de zonde van de hoogmoed. Hoogmoed is de zonde waarin de mens denkt dat de wereld om hem of haar cirkelt. En kennelijk is deze zonde een zonde die aan niemand voorbij gaat, zelfs niet aan de grootste heilige, in dit geval aan Sint Franciscus. Gelukkig geeft de Heer Franciscus het inzicht dat hij aan zichzelf heeft gedacht in plaats van aan God. Dat hij teleurgesteld is omdat hij niet in het middelpunt staat. God hoort in het middelpunt. Dat beseft Franciscus als God hem daarop aanspreekt. En dat maakt dat Franciscus berouw laat zien. Berouw is de wil om je te herstellen, om te herpakken. En Franciscus toont dat berouw op een voor hem typerende manier, een nogal extreme manier. Hij vernedert zichzelf. Hij gaat liggen. Hij wil dat broeder Bernardus hem uitscheldt voor boerenkinkel, voor zoon van Petrus Bernardone, een naam, de naam van zijn vader, die hij eigenlijk niet meer wil horen. En hij laat zich vertrappen. Het is een echte vernedering die Franciscus eist voor zijn hoogmoed. Daarmee laat hij zien aan broeder Bernardus, maar bovenal aan God, dat hij berouw heeft van zijn zonde, berouw van zijn hoogmoed. Een ander element uit dit verhaal is dat een grote heilige als Sint Franciscus kennelijk andere mensen nodig heeft om over de dingen van God te kunnen spreken. Hij beseft dat hij het geloof in God niet alleen kan vormgeven, maar dat hij anderen nodig heeft. Hij gaat graag naar broeder Bernardus toe om over God te spreken, om hem over God te horen spreken. Dat duidt op de nederigheid waarmee Franciscus bekend is geworden en die zo in tegenstelling is tot de hoogmoed die we aan het begin van het verhaal hoorden. Maar het meest wezenlijke is het berouw dat Sint Franciscus toont, de wil om te herstellen, de wil om zich te herpakken. Het is goed om bij jezelf na te gaan of je die wil om je te herstellen, om die wil om je te herpakken, of je die bij jezelf herkent. Dat is eigenlijk de vraag die ik je mee wil geven deze week in. Hoe laat jij zien dat jij een betere christen wil worden? Dat je de zonde die je met je meedraagt, dat je die achter je wil laten, je echt wil bekeren? En in welke daden laat je dat zien? In welke daden laat je zien dat je berouw hebt? Ik vraag dus iets concreets, om concrete daden, niet om een wil. Dat is geen berouw. Berouw uit zich in daden. Berouw is ook iets moeilijks, iets waar we hulp bij nodig kunnen hebben. Daarom wil ik deze uitzending afsluiten met de begroeting van Maria, omdat Maria ons kan helpen. Zij is, zo zegt Franciscus, degene die alle deugden in zich draagt. Hij schreef over haar een litanie, de begroeting van Maria. Laten we die samen bidden. Wees gegroet, vrouwe, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden en uitverkoren door de Allerheiligste Vader uit de hemel, die door hem gewijd werd met zijn Allerheiligste beminde Zoon en de Heilige Geest, de Helper, in wie was en is alle volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn tent, wees gegroet zijn huis. Wees gegroet zijn kleed, wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder. En gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovigen mensen te maken die trouw zijn aan God.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
2: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
3: En beste luisteraars, welkom bij de Club van Job van deze vrijdag. Deze vrijdag is het programma gewoon live, dus u kunt nog vragen sturen. Pastoor Menne is hier in de studio, want daar was wel vragen dat u zou 2 weken afwezig zijn. En hoezo bent u daar vandaag toch wel? Maar ik zei, het zijn 2 weken, maar niet achter elkaar.
4: Nee.
3: Dus komende vrijdag bent u er niet.
4: Nee.
3: Maar daarna bent
4: daarna
3: u...
4: Daarna ben ik er de hele tijd,
3: ja, dan
4: als
3: ben
4: God
3: ik
4: belieft.
3: Niet.
4: Ja. Ik weet niet of die tijd, hoe we die tijd doorkomen.
3: Het zal een verademing zijn.
4: Nou, dat weet ik niet.
3: Nou, we gaan beginnen.
4: Ja.
3: En mensen kunnen dus vragen stellen. We hebben niet zoveel. Dus dat kan vandaag via app.
4: Hebben we de intro al gehad?
3: Ja. Heeft u niet gehoord?
4: Even niet gehoord. Ik was al druk bezig. Ah. Goed, dan begin ik met de eerste vraag die ik over... Via mijn, hoe heet zo'n ding?
3: E-mail,
4: heel goed. Ja, dat krijg je op je leeftijd, dan kun je niet op woorden komen. Dat is het begin van de dementie.
3: Ja.
4: Vanuit België, een mevrouw uit België. En die stuurt dan een artikel op. Nou ja, afijn. Dat gaat over kinderen die niet meer praktiseren en zo allemaal. Afijn. In ieder geval, dat is iets wat natuurlijk bij veel mensen bekend is. Hè, dat ze zelf naar de kerk gaan, maar de kinderen niet meer. Dan is haar vraag. De kern van het katholieke geloof is de verrijzenis, zegt ze. Nou, ja.
3: Is het kruis?
4: Juist, het kruis.
3: Ja, ja.
4: Het kruis, dan maak je allemaal kruistekens. Dat is wel heel modern hoor, als je zegt van de verrijzenis. Want iedereen heeft het over de verrijzenis. In België hebben ze ook de verrijzenisliturgie, dan net of het kruisrijk niet meer toe doet. Terwijl het kruis de basis is van de verrijzenis.
3: Maar ze zeggen dan dat het kruis was voor niks als er geen verrijzenis was. Kan je dat zeggen?
4: Nou, ja, maar er was geen verrijzenis als er geen kruis was.
3: Nee.
4: Dus het gaat. Ook in de Eucharistie gaat het niet om de verrijzenis, maar om het offer, het kruisoffer. Daarvoor zijn wij verlost en bevrijd. En daardoor, omdat we bevrijd zijn van zonde, krijgen we ook deel aan de verrijzenis. Het is een merkwaardig, na het concilie, een merkwaardig idee, wat in de kerk nooit is geweest, dat de mis de viering van de verrijzenis is. Paulus zegt,
3: ik weet wat je wilt zeggen.
4: Paulus zegt, wij gedenken de dood en de dood des Heren totdat hij komt. Niet de dood en de verrijzenis, maar de dood des Heren totdat hij komt.
3: Maar ook Paulus zegt, als er geen verrijzenis was, dan is ons geloof voor niks.
4: Ja, maar dat geloof ik wel. Ja.
3: En klopt het wel dat ook van oudsher is de zondag, op de zondag vieren we de verrijzenis? Of was het te vroeg?
4: Ja, maar we vieren de verrijzenis, dat is raar, maar we vieren dat met de herdenking van de dood.
3: Aha.
4: Ja, we vieren in de Eucharistie toch niet de verrijzenis?
3: Nee.
4: Ja, die komt er wat bij.
3: Op het einde.
4: Ja, het is de geboorte en alles komt erbij. Ja. Maar we vieren daar.
3: Het onbloedig offer van Jezus.
4: Het onbloedig offer van Christus.
3: Ja, ja.
4: En dat wordt een beetje onder de mat geveegd in onze tijd. En ik vind dat lijkt nergens op, want dat is niet katholiek. Goed, daarom hierop als eerste. De verrijzenis. Hoe spreek je hierover met je kinderen? Wat na de dood? Verschil met een aula uitvaart en een uitvaart in de kerk met een absoute. Ik heb wettelijk laten vastleggen dat dit een katholieke uitvaart moet zijn. Mag ik mijn kinderen erop wijzen dat ze niet aanwezig moeten zijn, vermits ze geen geloof hebben in de verrijzenis en dat ze best niet komen? Want ik zou misschien nog wel het schaamrood op mijn wangen kunnen krijgen in de kist, omdat ze niet meer weten wat ze daar in de kerk nog moeten komen doen. Dat is ook een probleem wat veel ouders hebben. Die zeggen, ja, mijn kinderen die komen dan misschien naar de kerk. Alhoewel, de meesten dat tegenwoordig al niet meer doen, die proberen gewoon de kerkelijke uitvaart te verhinderen. Hè? Ik bedoel, al weten ze dat hun ouders de kerkelijke uitvaart, als er nog maar geen meer over is, dan gaan ze gewoon naar de aula, ondanks de wens van de dingen. Want ja, die uitvaart is toch voor ons, denken ze dan. Dus ze hebben helemaal geen besef meer van dat die uitvaart voor die overledene is in de eerste instantie. Dat het offer van Christus wordt opgedragen aan God en de gebeden van de kerk om die gelovigen uit het vage vuur van de zonde te bevrijden. Daar gaat het om. En hoe moet je dat nou aan je kinderen vertellen? Ik denk op de eerste plaats dat je moet zeggen dat vanuit de natuurlijke situatie zoals wij leven, hè, natuurlijk, dan bedoel ik zoals we zo geboren worden, leven wij in een zondige, van God afgescheiden situatie. Wij komen niet tot ons doel, we komen niet bij God als we aan onszelf overgelaten worden. Kun je ook rondom je heen zien trouwens. De meeste mensen die komen niet tot God. Die dwalen alle kanten in tegenwoordig helemaal.
3: Mm-hmm.
4: Als er niet iemand ze wegwijst, dan gaan ze overal naartoe. Nou, dan komen we niet tot ons doel. En dat betekent dat onze vervulling niet komt. Dus het leven dat ons leven dat gericht is op de vereniging met God, op eeuwig leven, op eeuwig geluk, dat komt niet tot ontplooiing. Dat komt er niet als wij van nature leven. We moeten ons laten verlossen uit die zondige situatie, die doodsituatie. En die verlossing gebeurt door Christus. In eerste instantie door de doop. Maar wel door vanuit die doop te leven. Dus dat klinkt heel complex, maar het is het eigenlijk niet. Wij zijn uit onszelf verloren, we moeten ons laten verlossen. En dat gebeurt door de dood en de verrijzenis van Christus. En daar hebben we deel aan door de doop. En we blijven er deel aan houden door de viering van de Eucharistie. Daar komt in het kort het christelijk katholieke geloof op neer. En bij een uitvaart vieren we dus bij voorkeur de Eucharistie. Dat is tegenwoordig ook heel modern om te zeggen, nou laten we dat maar niet doen. Want te veel mensen komen niet naar de kerk enzovoorts allemaal. En die zitten daar dan bij.
3: Ja, en hebben dan ons ontvangen.
4: Nooit, hebben we ons nooit door laten weerhouden in het verleden.
3: Nee.
4: De mis werd opgedragen als er een priester was. En die waren er vroeger. Tegenwoordig kan dat zijn dat die niet meteen bedreven. Maar zoals het in België is, dat bijna iedere uitvaart onder leek gedaan moet worden. Dat is gewoon onzin en totaal overbodig. Dat is het promoten van de leken in plaats van een noodzaak. Want je kunt niet zeggen dat er in België niet voldoende priesters zijn om uitvaarten te doen.
3: Jawel.
4: Zoveel uitvaarten zijn er niet.
3: Nee.
4: Dat is gewoon onzin.
3: En zo weinig priesters zijn het ook niet.
4: Ook niet.
3: Ja.
4: En de kerk heeft gezegd dat het de priester moet zijn. Pas in uiterste noodzaak kunnen het leken doen. Terwijl er nu, geloof ik, in België diocesen zijn waar men zegt het is gewoon de leken te doen.
3: Ja.
4: Nou, als je de mensen de kerk uit wilt jagen, moet je het op die manier doen.
3: Ja.
4: En dat doen ze dus.
3: En wat is een nood? Bijvoorbeeld, je bent op een eiland en dan komt er een priester een keer in het jaar om.
4: Ja, dan is het
3: dan
4: wel
3: is
4: een nood.
3: Nood.
4: Nou, ik denk ook dat het nood is op plaatsen waar een priester heel ver weg woont en niet in staat is om die uitvaart te komen doen. Dat is natuurlijk zo. Dan
3: kan ook.
4: Dan kan het allemaal. Maar we moeten van noodsituaties geen normale situaties maken. En dan zeg ik altijd, wij moeten de Eucharistie doen op een manier dat niet iedereen te communie gaat. Dus door geknield en op de tong te communie te gaan, wat eigenlijk de normale manier is, schrikt al een hoop mensen af. Dan komen die heidenen niet. Die komen nou wel het snoepje halen, zou ik maar zeggen, omdat iedereen naar voren gaat en ze weten niet eens wat er gebeurt. Je kunt ook, als je de communie op de hand wilt handhaven, kun je nadrukkelijk zeggen dat mensen niet voor de communie zijn uitgenodigd die niet katholiek geloof hebben en die niet gewoon zijn aan de Eucharistie deel te nemen. Je kunt er nog bij zeggen die zich niet bewust zijn van grote zonden of zo. Nou, dan slikt dat ook al af. Het is beter naam die mis wel te doen voor die overledenen en eventjes die mensen die in de kerk zitten te zeggen van je hoeft niet de communie, dan die zeggen we laten vanwege die heidenen in de kerk, laten we de hele mis niet doorgaan. Dat is toch een omgekeerde wereld.
3: Ja, dat zou je ook met kerstmis moeten doen.
4: Ja, ook duidelijk wel, ja.
3: Ja, wat dat zou dan zijn.
4: Maar ja. Met kerstmis is het al zo dat er bijna, ja, er komt nog wel iets meer dan normaal, maar eigenlijk kan
3: nou,
4: niet veel meer.
3: Nou, het komt, ik was wel in een volle kerk, extra volle kerk afgelopen kerstmis.
4: Ja,
3: maar het is wel gezegd voor de communie dat je hoeft niet.
4: Moet je zeggen, je hoeft niet. Je mag niet, moet je zeggen. Dat durven ze niet te zeggen.
3: Ja, maar dat zeggen, is een stapje te ver voor sommige priesters.
4: Ja, dat weet ik wel. Maar waarom zijn ze niet voor de waarheid?
3: Ze zijn voor de waarheid.
4: Dan zijn ze niet.
3: Ja.
4: Want anders zouden ze wel zeggen van, nou, als u nooit in de kerk komt.
3: Ja, dat zei de priester. Als u, misschien komt u, dat is voor u de kerk
4: dan
3: niet.
4: Dan hoeft u niet.
3: Dan hoeft, dan,
4: nee, nee, dan mag
3: zei,
4: u niet.
3: Nee, hij zei zo, dat respecteren we van elkaar. U vindt de kerk niet of u vindt uzelf niet echt eens met de kerk. Dat mag. Maar dan moeten we met elkaar respecteren. En wij geloven dat het hoofdstuk het lichaam van Christus is.
4: Gewoon soft gedoe.
3: Als
4: maar toen ik pastoor was, heb ik het ook niet gedaan hoor.
3: Nee.
4: Ik zit nou makkelijk te praten.
3: Zie.
4: Want je krijgt met iedereen ruzie als je dat
3: precies
4: zegt. Maar dan zie je hoe ziek de kerk is.
3: Ja, of de maatschappij dat het niet snapt.
4: Ja, maar de maatschappij hoeft het niet te snappen.
3: Ja.
4: Die kunnen toch minstens respecteren wat wij als kerk doen.
3: Ja.
4: Maar dat doen ze niet eens. Want dit zijn allemaal gewezen katholieken die nog even mee willen. We doen gewoon mee. Want iedereen hoort erbij. We zijn toch inclusief. Weet je wat, al die onzin.
3: Ja.
4: Die iedereen gelooft en die gewoon niet waar is. Het is gewoon niet waar. Ook in de maatschappij zijn we niet inclusief. Nee.
3: Dat zeggen ze van wel.
4: Ja. Horen de boeren er nog bij in onze samenleving?
3: Ja, met beperkingen.
4: Ja. De wolf hoort er meer bij dan de boeren, heb ik de indruk. Maar ja,
3: nou, ze hebben gezegd dat de wolf, probleemwolf mag afgeschoten worden.
4: Nou, we zullen zien hoe lang het loopt. We mogen voorlopig alleen nog maar boer doen. Nou, ja,
3: nou, de boer mag niet afgeschoten worden als die problemen geeft.
4: Nee, maar geestelijk wel.
3: Iemand geeft een tip. Leg in het testament vast dat de erfenis pas vrijkomt na 40 missen. Hebben wij gedaan zodat er voor ons gebeden wordt. Nou.
4: Dat is goed. Dat is heel goed.
3: Nou, de eerste 40 missen, pas daarna de erfenis verdelen.
4: Ja, er zijn allerlei. Het probleem is, je kunt dat allemaal bepalen in een testament. Maar het is de vraag of het testament voor de uitvaart. Hè? Als je iets over de uitvaart bepaalt, of men het testament dan leest dan.
3: Maar kun je niet in het testament zeggen, er moet wel een katholieke uitvaart gebeuren met een priester?
4: Natuurlijk kun je dat zeggen, maar als de familie, als dat de kinderen zijn die het testament niet lezen of er zich niet aan houden, wie zal er iets tegen doen?
3: Dan zeg je anders, gaat al mijn bezittingen gaan naar, weet je veel, iemand anders.
4: Ja, dat zou goed zijn. Dan gaat het allemaal naar een goed doel.
3: Ja.
4: Naar Radio Maria.
3: Kan.
4: Je kunt er in ieder geval van alles op verzinnen. Maar.
3: Ja.
4: Ik weet niet of dat juridisch kan, hoor. Of je een voorwaarde raakt met stellen.
3: Nee, want de wet is duidelijk over wie wat mag. Nee?
4: Nee. Nee. Nee. Iedere ouder, ook al hebben ze kinderen, kan heel zijn bezit aan Radio Maria vermaken. En dat gaat door als die kinderen niks doen. Als die kinderen daar bezwaar tegen aantekenen, dan krijgen ze hun wettelijke portie. En dat is een gedeelte van wat ze anders zouden krijgen.
3: Maar alleen als ze bezwaar doen?
4: Als ze bezwaar maken. Nee, anders dan gaat het allemaal naar Radio Maria.
3: Min 30%. Nee, niet eens.
4: Nee.
3: Want Radio Maria is een ambi-instelling.
4: Ja, dan is het ten hoogste 11%, geloof ik. Het ligt er aan hoe hoog het is.
3: Nee,
4: je kunt het veel beter vermaken. Als je geen kinderen hebt, kun je het beter in goede doelen vermaken. Anders slikt de staat het allemaal
3: in. Als je goede neefjes en nichtjes hebt, waarom die niet helpen?
4: Omdat je dan een hoop aan de staat moet betalen. En waarom zou je die hebben toch geld zat? Waar moeten die hebben?
3: Dat kan, ja.
4: Bij mij krijgen ze niks, hoor.
3: Ja, ze luisteren ook niet, denk ik.
4: Het zou goed kunnen dat ze niet luisteren. Maar ik heb ze ook altijd gezegd.
3: Oh ja,
4: zij
3: dat weten ze.
4: Je kunt zoveel mogelijk zo op bezoek komen. Ben altijd welkom. Maar als je komt met de bedoeling om iets te erven,
3: dan
4: zul je op je neus kijken.
3: Oh, daar komen ze niet, hè?
4: Nee. Er zijn mensen ook die denken dat ze een verplichting hebben ten aanzien van de familie. Dat is helemaal niet zo.
3: Nee?
4: Nee, natuurlijk
3: van God
4: niet.
3: Ook niet?
4: Nee. Waarom zou dat?
3: Nou,
4: het is toch jouw eigen.
3: Als je moeder of vader bent en je hebt kinderen, moet je niet, nou, vanuit een moreel perspectief iets aan je kinderen achterlaten.
4: Nee, denk het niet. Dat gevoel hebben wij wel. Maar dat gevoel is al veranderd in onze maatschappij. Want vroeger erfden echtgenoten niet eens van elkaar.
3: Oh.
4: En nu is dat de eerste erfgenaam. Omdat mensen het ook voelen als zodanig. Ze voelen het niet als eerlijk. Dat als er geen testament zou zijn, dat dan als moeder sterft, dat dan de helft naar de kinderen gaat meteen. Nee.
3: Nee.
4: Je moest vroeger een testament maken op elkaar om het zo te regelen. Dat hoeft nou niet meer.
3: Ja.
4: Afijn. Dus die mevrouw die wil zich nog omdraaien in de kist met schaamloop te wagen als de kinderen. Nou, ik denk dat je heel duidelijk moet zeggen dat je dat niet wilt. He, dus tegen de kinderen zeggen, desnoods in je testament zeiden, we hebben net al een paar. Maar ik zou daardoor de mis niet laten vallen. Maar gewoon duidelijk laten zeggen, we willen die communie niet. Het is de vraag of je in België trouwens een mis kunt krijgen bij die uitvaart. Dan moet je al een brave priester zoeken. Die een beetje tegen het beleid van het bisdom heen gaat. Ik weet het niet hoe het werkt, maar het is daar zo'n rare kerk in België volgens mij.
3: Ja.
4: Ja?
3: Heb je gehoord dat ze niet laten, dat ze priesters niet laten om een uitvaart te doen in bisdom, weet ik veel, Antwerpen?
4: Weet ik niet. Ik weet wel.
3: Maar ja, of het zo echt is.
4: Ik weet wel dat het beleid is, was het beleid in bisdom Hasselt, Antwerpen geloof ik ook. Ik weet het niet precies hoor. Dat de uitvaart door leken worden gedaan. Maar dat is dan. Dat is eigenlijk antikerkelijk, hè? Want de kerk is een hiërarchische gemeenschap. Dat wil dus zeggen dat die door Christus geleid wordt. En degene die het leiden en besturen, die heiligen, dat zijn de bisschop en de priesters. En leken zijn gewoon de gelovigen in de kerk.
3: Ja.
4: Die voorwerp van zorg voor de priesters zijn. enzovoorts allemaal. Dus uitvaarten, die moeten priesters doen. Sacramenten bedienen, moeten priesters doen. Want Christus doet dat. En nou hebben ze ineens het rare idee, maar ja, we moeten leken toch meer laten doen?
3: Ja, het is de raar? Het is de universele priesterschap. We zijn allemaal een priesterlijk volk. Dat weet het wel.
4: Hoe dikwijls heb ik nou al gezegd? Dat priesterlijk volk, dat betekent niks. Dat wil zeggen niet op het gebied van sacramenten enzovoort. Het priesterlijk volk betekent dat wij als volk, als christenheid in zijn geheel, de wereld meer naar de God brengen en de God naar de wereld. En dat betekent dus voor leken in hun werk.
3: Ja.
4: Zij moeten in hun werk apostolisch zijn, ja, en christelijk. Maar die moeten niet op de plaats van de priester gaan zitten. Nee. Dat is gewoon onzin. En dat doen ze allemaal. En in het kader van het feminisme, ja, wordt er nog extra nadruk gelegd op vrouwen.
3: Oh.
4: Dan moeten vrouwen, die moeten van alles kunnen zien. Want vrouw, dat is tegen de wezen van de kerk in. Niet omdat het vrouwen zijn, maar omdat het leken zijn. En als priesters hulp nodig hebben, of er zijn er te weinig en dan moet er iets, dan kunnen bepaalde taken door leken gedaan worden. Maar dat is nooit een eigen taak. Dat is ook zoiets raars. Ik kwam wel eens in de progie om te vervangen en zo. En dan zitten er 30 mensen in de kerk en dan komen er bij de communie komen er 2 mensen naast u staan en die willen communie gaan uitreiken. Ik zeg, ja, maar we zitten, dat gaat, dat is helemaal niet nodig. En die kijken dan heel verontwaardigd. Ik kan 30 mensen alleen. Tegenwoordig kan ik dat niet meer, want ik sta te wankelen een beetje op mijn benen. Dus. Maar toen kon ik dat nog. Dan is het toch helemaal niet nodig. Als ik te wankelen sta op mijn benen, is het goed als er een leek helpt. Maar het is geen eigen taak. Maar die juffrouwen en die meneren die daarvoor gevraagd zijn, die hebben soms het idee, dat is mijn taak. Zo dien ik de kerk. Nee, dat is helemaal niet waar. De priester is degene die de communie uitreikt. Of de diaken. En verder, leken kunnen erbij geroepen worden. Het is trouwens in de traditionele mis, in de Trentijnse mis, zijn er geen leken die communie uitreiken? Nee, doen we niet.
3: Wel diakens.
4: Huh? Wel diakens, ja, ja. Dus ik ben altijd blij in de bos als ik de mis doe dat de diaken er is.
3: Nou, anders zat u wel met een probleem.
4: Ja, maar het gaat. Ze het kunnen gaat mij wel een beetje ondersteunen en dan kan ik het nog. Maar dat is wel ingewikkelder. Goed, we zijn een beetje afgedwaald. Ik ga even mijn vragen. Werken in de gezondheidszorg hebben niet steeds rechtsbescherming tegen meewerken aan medische handelingen die rechtstreeks of in een meer verwijderd verband in strijd zijn met hun geweten of moreel kompas. Ik zou graag om te beginnen aan alle werkers in de gezondheidszorg een wettelijk, grondwettelijk beschermd recht op moreel nee willen verlenen. Door losbandigheidsdemocratie en machtsusurpatie komt het geweten, het innerlijk kompas, steeds meer onder morele druk te staan. Een recht op een moreel nee, te beginnen met alle werkers in de gezondheidszorg. Ik ben er helemaal voor. Wij leven in een volslagen immorele maatschappij. Dus geen enkele basis. We hebben overal ethische commissies. Maar die ethische commissies die veranderen met de stand van de zon, zal ik maar zeggen. Er is geen enkel ethisch kompas. He, want er is enige ethische kompas is de wet van God of de wet van de natuurwet. He, dus met je verstand, zoals Aristoteles, die was weliswaar een heiden. Maar die geloofde wel dat er een natuurwet was. Dat God een bepaalde wet in zijn schepping had gelegd. Of de onbewogen beweger, of hoe hij het noemde. Maar daar is men helemaal los van. Men doet tegenwoordig net alsof wij samen, de Tweede Kamer, kan uitmaken wat goed en slecht is. En niet dat dat voorgegeven is. Dus daarom ook het homohuwelijk. Ik bedoel, op grond van natuurrecht is een homohuwelijk natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Want het huwelijk is wezenlijk, natuurlijk iets tussen man en vrouw. En niet tussen 2 mannen of 2 vrouwen. Dus het is zot om over te praten.
3: Volgens mij is er wel in de zorg wel een soort recht op nee. Bijvoorbeeld een huisarts die niet mee wilt werken aan euthanasie. Die kan dat negen, maar
4: dan moet u wel doorverwijzen.
3: Ja, dan moet naar een collega doorverwijzen.
4: Maar het is zelfs immoreel om te verwijzen naar een slager.
3: Maar ja, dus het is een slager.
4: Ja.
3: Ja, het is een helaas nee. Maar in andere landen heb je eigenlijk meer recht op nee. Ik weet bijvoorbeeld in Roemenië, daar mogen artsen nee tegen abortus zeggen. Als je, en je hoeft niet door te verwijzen. Dan kun je zeggen, nou ik doe dat niet.
4: Nou heb je tegenwoordig apothekers die kunnen een abortuspil verstrekken.
3: Nee, dat kun je niet zeggen. Nee is geen nee zeggen, helaas, denk ik.
4: Ja, maar dat zou toch moeten kunnen?
3: Ja, ja, ja.
4: Je kunt toch niet als christen verplicht worden aan doodspraktijken mee te werken?
3: Nee.
4: Dus ik vind dat dat zou moeten kunnen.
3: Ja.
4: Maar het hele probleem in onze maatschappij, die zo ver afgaat van wat God wil, is dat christenen bepaalde beroepen niet meer kunnen uitoefenen. Ik denk bijvoorbeeld het beroep van gynaecoloog.
3: Ja, dat is lastig.
4: Zal tamelijk moeilijk worden.
3: Omdat, maar ook nu, op dit moment. Is
4: ja, dat is al moeilijk.
3: Ja. Maar als je bijvoorbeeld, je bent arts.
4: En meer dat we geen katholieke ziekenhuizen meer hebben.
3: Nee.
4: Als we nou strikt katholieke ziekenhuizen hadden, waar iedereen weet, daar doen we dat niet. Maar dat wordt steeds opgerekt.
3: Ja, ja. Maar kijk, wat moet je doen? Hè? Je bent arts, je bent gynaecoloog en opeens ontdekt je God, de kerk. Maar je bent gynaecoloog. Wat dan?
4: Nou. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
3: Hoe kon je beroep... Ja, ik kon niet iets anders worden. Kan niet, echt.
4: Nee, je bent bijna verplicht.
3: Tot de hel.
4: Om een eigen... Nee, ja, tot de hel. Maar om een eigen praktijk op te richten. Los van...
3: Van een ziekenhuis. Of van,
4: dus, dat je niet in dienst bent van een ziekenhuis die je kan dwingen om dat te doen. Maar gewoon zelfstandig. Dat was vroeger natuurlijk veel meer, hè?
3: Nu niet meer zo. Ik zou
4: ik weet
3: weten,
4: het niet. Ik weet niet hoe het precies
3: ik zie geen eigenlijk praktijk. Tandartsen wel, maar...
4: Ja, maar in ziekenhuizen zijn het ook. Maatschappen enzovoorts die niet in dienst van het ziekenhuis zijn, maar zelfstandig.
3: Ja, ja.
4: Maar
3: ja,
4: het is gewoon heel moeilijk. In een heidense wereld. En als we nou eens toegaven met z'n allen, dat het een heidense wereld is. Heb jij bisschoppen in Nederland ooit op horen komen voor katholieke doktoren en zo? Die zeggen, nou, daar moet een vrijwaring voor komen, wettelijk.
3: Nou,
4: ik kan het me niet herinneren. Het zou kunnen,
3: zeker.
4: Maar het zou kunnen, maar ik heb het nooit gehoord.
3: Nou, misschien tijd, als er een bisschop luistert.
4: Zou een bisschop naar mij luisteren?
3: Naar u niet, maar wel naar de uitzending.
4: Het zou beter zijn. Dat ze naar mij luisterden eigenlijk.
3: Ja.
4: Maar ja, afijn. Ik snap ook wel dat het heel moeilijk is hoor, in zo'n heidense maatschappij. Om daarin christelijke standpunten te verdedigen, maar dan in de praktijk nog te brengen. En daarmee zou het kunnen zijn dat bepaalde beroepen niet meer door christenen uitgeoefend kunnen worden. Ja. Ik heb wel eens gepleit in de tijd toen... dingen over het leven, dat de artsen daar zo helemaal geen eet van Hippocrates meer onderhielden. Want oorspronkelijk was het zo dat die heidense Hippocrates eet, al was tegen geen abortus en geen dingen. Nou, die eet hebben ze laten vallen. Die heet nog wel een beetje zo, maar die hebben ze een beetje aangepast aan de moderne tijd. Toen heb ik gezegd, ik wil eigenlijk wel weten van mijn huisarts of dat die pro-life is of niet. Dus of een slager, zei ik dan. Ik noem dat dan maar om duidelijk te zijn een slager. Dat zou er op zijn uithangbord en op zijn briefpapier zou er erbij moeten staan. Huh?
3: Ja.
4: Want het is natuurlijk toch niet zo fijn als je ineens, wat ik ook meegemaakt heb in het verleden, de mensen dus zeiden toen ik nog in de progie was, dat iemand zei van mijn vrouw, ja ze lijdt toch wel behoorlijk. Nou, dan zei hij, daar kunnen we wel iets aan doen. Zegt dan de huisarts, die wilde zeggen, het ging niet om minder pijn, nee. We kunnen er een einde maken. Dus het wordt gewoon gesuggereerd.
3: Ja, ja. Ja. Dat is daar, ja.
4: Men schrok ervan. Want dat was niet de bedoeling van wat ze zeiden. Nou, fijn.
3: Ja.
4: Tijdens mijn dagelijkse ochtendwandeling word ik gewekt door het toenemend geluid van vele vliegtuigen die ook nog vaak het hemelgewelf met witte lijnen ontsieren of versieren. Het begrip vliegschaamte is nog maar bij weinig mensen bekend. Het is toch niet alleen economie, bedevaart en een gepaste vakantievlucht die de frequentie van het vliegverkeer doet toenemen. Het gebruik, misbruik maken van een vliegtuig, een morele afweging. Nou.
3: Ik heb geen vliegschaamte.
4: Ik heb ook geen vliegschaamte.
3: Ik zit 10 keer per jaar in een vliegtuig.
4: En ik vind dat ze mogen vliegen zoveel als ze willen. Ze moeten alleen proberen te zorgen dat ze minder herrie maken, maar dat doen ze al. Ja. Dus dat kan soms wel dat mensen er minder last van hebben. Maar verder vind ik het...
3: Ja, en ze proberen die vliegschaamte op de gewone mensen te zetten. Maar het zijn de meeste vluchten... of er zijn die onnodige vluchten van zakkenmannen... die zeg maar naar Londen willen. En van Amsterdam naar Londen even vliegen. Terwijl je zou ook de trein kunnen pakken. Maar ja, ze gaan dezelfde dag dus heen en weer, meerdere dagen per week. Ja, dat is het. Maar voor de gewone mensen die een keer een jaar op vakantie gaan... ja. Die moet je niet schaamte aan leren.
4: Nee, en waarom? Het is toch allemaal onzin?
3: Ja. Nou.
4: Ik vind de hele klimaattoestand is onzin. Dat wil niet zeggen dat het klimaat niet verandert, maar dat wij er iets aan kunnen doen, is voor mij de vraag. Dat is gewoon een verdienmodel voor een heel hoop mensen. Die allemaal warmtepompen willen verkopen en hoe heet het, die dingen op het dak enzovoorts allemaal. En grote herriedingen in de tuinen. Hoe heet dat, die windmolens. Nou, en dan zogenaamd omdat het... hebben we allemaal wiebelstroom. En we kunnen niet eens alles van stroom voorzien. Nieuwe wijken kunnen geen stroom. Dat ligt allemaal aan die rare dingen. Hm. Stroom is er zat. Maar ze kunnen het niet leveren omdat we allemaal dingen sluiten die goed stroom leveren.
3: Dat zijn de...
4: Ja, dus dat is gas en steenkolen. Nieuwe steenkolencentrales die gewoon zo modern up-to-date... die gaan ze nou sluiten. Die hebben dus kapitaalvernietiging van hebben met jou daar. En weet je wat het gekke is? Maar dat mag je helemaal niet zeggen. Dat is natuurlijk een groot geheim... wat je nooit zult horen. Maar dat in China...
3: Ja.
4: Men de ene kolencentrale naar de andere bouwt... om te kunnen zorgen dat wij elektrisch auto's rijden. En van die dingen zonnepanelen hebben. Weet je wat? Ja. Die Chinezen die bekijken het beter. En wij geloven erin. Ja. Dat wij de wereld
3: maar redden. Zij gebruiken, China heeft ook enorm grote zonnepanelenparken en zo. Dat doen ze ook veel meer aan.
4: Ja, maar ik ben er niet tegen.
3: En de meeste auto's in China van die dingen, zijn elektrisch.
4: Kijk, wat ik nou denk. Maar ik ben natuurlijk maar een hele simpele leek.
3: Ja.
4: Dat het goed is om op huizen van die dingen te leggen. En dat je daar dus stroom voor je eigen gebruik.
3: Mm-hmm.
4: En dan als er ook nog, als er een verdere ontwikkeling is... dat je een thuisbatterij die goed werkt, dan is dat prima.
3: Ja.
4: Maar dit werkt niet, die zonnepanelen en die grote wind... die werken niet voor de industrie. Want dan heb je betrouwbare energie nodig.
3: Klopt.
4: Dus dan heb je... Het enige wat daar helpt zijn bijvoorbeeld kleine atoomcentrales. Weet je wat die zijn? Die kleintjes heb je dan. Die ook helemaal niet gevaarlijk zijn enzovoorts. Allemaal erbij. Daar kun je zelfs het afval van ziekenhuizen. Ik weet het allemaal niet. Ik heb er allemaal van dingen over gehoord.
3: Hmm.
4: Maar men wil het niet, want men zit in een tunnel. Het moet allemaal dit en dat. Oh, allemaal knettergek.
3: Nou,
4: het is een soort geloof.
3: Er zijn allerlei dingen die u niet zou moeten horen. Maar u hoort ze dus nu wel bij Radio Maria.
4: Ja, u mag dat eigenlijk niet horen. Als u naar de gewone... Dan zegt dat niemand.
3: Ja, ja.
4: Nee, maar u moet niet geloven wat ze allemaal zeggen. En zeker niet de over ons gestelden.
3: Ja, ja.
4: Goed. In het altaar zit een reliquie van een heilige. Als we in de zomerdag buiten de heilige mis vieren... is het niet altijd een altaar zoals in de kerk. En zit er waarschijnlijk geen reliquie in. Is dit dan in orde? Mogen wij dan wel in de open lucht de heilige mis vieren? Nou, laat ik zeggen hoe het was en hoe het is. Het was zo, onder het oude regime, dat er altijd een altaarsteen gebruikt moest worden. Gewoon de verkenners, als we het op kamp hadden, die hadden zo'n houten altaar met een gat in de dingen. En daar werd een altaarsteen meegenomen waar de reliquieën zaten. En die werd erin gelegd en daar werd het altaar over. Dus dat was altijd. Dan was er nog een oplossing, als dat niet goed ging, nog een Grieks corporale, zoals ze dat noemden. Dat was een corporale, dus zo'n witte doek, waarin reliquieën waren ingenaaid. En die legde men dan op het altaar en daarover de gewone corporale. Want het was verplicht om boven het graf van martelaren en naar de hand van andere heiligen de mis te lezen. Dus reliquieën moesten erin. Sinds de nieuwe codex is dat niet meer verplicht. Het wordt wel aangeraden. En in de meeste altaren is ook zo. Maar het hoeft niet meer. Dus je mag aan een gewone tafel de mis lezen. Dus als het buiten is in de zomer of bij kampen en weet ik wat, dan heb je niet per se een altaarsteen nodig of een reliquie. Dat is tegenwoordig toegestaan. Of dat verstandig is om dat toe te staan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik zeg maar hoe het is. Ja, dat is duidelijk. Goed, dan hebben we hier nog een hele lange die ik net binnengekregen heb. Afgelopen week zag ik een verklaring van pater Hugo die samengevat stelt dat het verschil tussen Pius X en de kerk in essentie niet over de inhoud van het geloof of de liturgie gaat, maar uit een mengelmoes van sociologische, historische en psychologische
3: redenen. Volgens mij is deze geweest, deze vraag.
4: Maar ja, die doet het nou weer opnieuw, maar die hebben we al behandeld.
3: Ja.
4: Dus ik heb toen al gezegd dat ik het helemaal niet met pater Hugo eens ben en dat het een simplificatie van de dingen is. Maar ik zag nou op internet dat monsieur Paprocki, noem ik die. Maar jij zegt dat verkeerd is.
3: Paprocki.
4: Een Amerikaanse bisschop. Die heeft nou weer gezegd dat Pius X helemaal niet katholiek is, maar een protestante secte. Nou ja, hoe gek kun je het maken?
3: Ja. En ik hoopte dat het onderwerp Pius X even...
4: Ja, maar ze komen er hier mee. Ik kan er niks in doen.
3: Ja, maar mensen moeten niet, als je een vraag hebt gesteld en een antwoord hebt gekregen, moet je niet zeggen, goh, die heeft het niet goed begrepen, dus ik ga het nog een keer stellen.
4: Nou, ja. Nee, maar het is natuurlijk dat mensen niet iedere week luisteren soms en hebben ze
3: ja, dan moeten ze kunnen terugluisteren. Ja. Dus alle onze programma's staan vooral terug te luisteren.
4: Dus we hebben het even niet meer over Pius X, want er is genoeg over gezegd. Ja. Goed, dan laten we dit zo liggen. En dan zijn voor mij de vragen ook.
3: Daar zijn er veel vragen op uw telefoon.
4: Nou, dan zeg het maar. Lees
3: ja,
4: maar
3: dan moet ik even teruggaan naar vorige week. Een vraag aan pastoor Menne. In de afgelopen jaren zijn er priesters uitgetreden en in de jaren 60 en 70 nog veel meer. Mag een priester die stopt als priester een relatie krijgt trouwen? Kan hij bijvoorbeeld bij de kerkelijke rechtbank aantonen dat hij een ernstig gebrek aan oordeelsvermogen had, waardoor er eigenlijk een wijdingsbeletsel was, waardoor de priesterwijding gewoon geldig is en hij dus kan trouwen voor de kerk? Of is het zo, eenmaal gewijd is voor altijd priester en dus onmogelijk om te trouwen? Bijkomende vraag. Er zijn dus priesters die wel voor de wet vervolgens trouwen en kinderen krijgen. Is dit dan zondig?
4: Nou. Er zijn twee mogelijkheden als priesters uittreden en eigenlijk het celibaat willen verlaten. Dat is inderdaad de ongeldigheid van de wijding aantonen. Maar dat is heel moeilijk. En ook niet zo erg prettig als je dat veel doet, want dan zou dat ook heel het werk van die priester voor ons ongeldig maken.
3: Al die huwelijken, al die...
4: Dus dat zou enorme onzekerheid geven onder mensen die van hem... Dus die weg wordt meestal niet bewandeld en is ook vaak niet aan te tonen. Dat is een beetje raar. Wel, omdat de celibaat een kerkelijke wet is, kan de kerk dispenseren in het celibaat. Dus eerst wordt iemand teruggebracht tot de lekenstaat. Dat betekent niet dat hij dan meteen mag trouwen. Dat is een aparte ding, een dispensatie in de celibaatsverplichting. Dus als dat, als in die tussentijd vaak, als er nog geen dispensatie is, maar ze zijn tot lekenstaat teruggebracht, dan trouwen ze vaak voor de wet, want ze kunnen het dan meestal niet houden. Dan kom ik op die laatste vraag, is dat zondig? Ja, eigenlijk wel. Maar ik kan de zwaarte van die zonde kan ik natuurlijk niet zeggen, maar objectief is het zondig. Want als je trouwt terwijl je nog aan de celibaatsgelofte vastzit, is dat natuurlijk afbreuk doen aan de gelofte. Bovendien een ongeldig huwelijk besluiten enzovoorts allemaal. Dus dat is verkeerd.
3: Ja.
4: Als de kerk dan verlof geeft, dus dispensatie, om in het celibaat en dus te trouwen, dan kan men gewoon een kerkelijk huwelijk sluiten. En dat hoeft niet voor een kerkelijke rechtbank, Het is gewoon een aanvraag in Rome en Rome die beslist daarover.
3: En dat is niet zondig daarna. Als hij toestemming heeft gekregen, mag het gewoon.
4: Ja. Nee. Weet je wat nog? Ja. Als iemand zijn verlof heeft gekregen, dispensatie en verlof gegeven, dan is het zelfs in principe mogelijk, nee, laat ik dat niet zeggen, want het is een andere situatie.
3: Oké.
4: Goed. Is het nou duidelijk?
3: Is het wel. Maar dus de priester blijft priester tot in de eeuwigheid. Dat wel.
4: Dus de priester blijft, maar die mag dus niks meer doen. Hij is dus gesuspendeerd enzovoorts allemaal. Alleen in noodgevallen, in stervensgevaar, kan hij wel. Kan hij biecht worden en...
3: Maar dat is een uitzondering. Nou, een volgende vraag. Afgelopen vrijdag hoorde ik u bij de Club van Job spreken over draagmoederschap. In het blad van de NPV staat een artikel over hoe het kind dit heeft ervaren. Dit hoor je nog niet veel in de media. Ik stuur u toe omdat de kant en het leed van voor het kind nog niet benoemd wordt in de media. Nou, dat is een artikel. Heeft u het gelezen?
4: Nee.
3: Nou, dat is een lang artikel, gaan we niet voorlezen.
4: Gaan we nou niet lezen, maar ik kan me voorstellen dat sommige kinderen daar... Als ze dat weten,
3: heel veel
4: dan daar last van hebben.
3: Ja.
4: Dat is natuurlijk precies hetzelfde als sommige kinderen last hebben van dat ze geadopteerd zijn al. Ja. Hè?
3: Is nog erger. Je bent gekocht. Je bent gekocht omdat je ouders wilden graag een kind hebben. Dus ze hebben iemand betaald en van je moeder verwijderd.
4: Je ziet hier de zondigheid van mensen die willen een kind. En denken ze recht hebben op een kind. Of een kind kunnen kopen. Of weet ik. Nou, dat is zo tegen de natuur en tegen normale godsbedoelingen. Dat is zo zondig als de pest.
3: Ja.
4: Hè? En bij homo's komt er dan ook bij dat het tegennatuurlijk is om een kind te hebben. En om langs die weg toch de zaak te forceren is natuurlijk helemaal hopeloos.
3: Ja.
4: Het is een misbruik maken van de moeder. Hè? Want de vrouw, het is gewoon moderne slavernij. Niet? Als je denkt... draagmoeder is de echt, kan op verschillende manieren overigens. Hè?
3: Ja. Maar nog steeds, je gebruikt het lichaam van een vrouw om een kind te krijgen, terwijl die vrouw echt moeder geworden is.
4: Ja.
3: Dus al die hormonen, al die gevoelens, die heeft ze wel.
4: Ja.
3: En het kind ook, die kent het hartslag van de moeder. Die ga je dan afbreken.
4: Het is een toppunt van egoïsme naar alle kanten toe. En het wordt verkocht onder liefde.
3: Nee,
4: dat is verschrikkelijk. Goed maar, volgende.
3: Nou, beste bestommende, pater James Martin stelt dat hij de officiële kerkelijke leer over het huwelijk niet betwist, maar zich puur richt op de pastorale zorg. Paus Leo XIV ging in zijn interview met Crooks in september 2025 echter nog een stap verder door de doctrine ter discussie te stellen. De paus sloot een toekomstige verandering van de leer namelijk niet principieel uit, maar noemde het slechts onwaarschijnlijk in de nabije toekomst. Juist van de paus verwachten gelovigen dat hij de geloofsgaat en de doctrine onverkort verdedigt. Hoe beoordeelt u het dat de paus hier in feite verder gaat dan pater Martin door de onveranderlijkheid van de leer ter discussie te stellen? Zorgt dit niet voor fundamentele verwarring? Als hij het heeft gezegd, dan wel. Maar ik herinner me niet.
4: Ik herinner me dat hij dat gezegd heeft. Ja, toen heb ik ook al meteen gezegd... Pausen worden steeds gekker, zal ik maar zeggen. Ja, dat mag je allemaal niet zeggen. Ik weet wel dat je dat niet mag zeggen. Maar sinds Franciscus, dan zeg ik, deze paus is minder erg. Maar hij heeft wel een heleboel van het gedachtegoed van Franciscus, wat hij gewoon met zich meedraagt. Dus nog steeds zijn er theologen in de kerk die zeggen, ja, maar wat moeten wij met de ketterse paus? Die vraag blijft nog naar, want daar zaten we al mee. Hè? Ik mag paus Franciscus geen ketter noemen van mijn bisschop.
3: Ja.
4: Hè? Dat weet ik wel, dat hij niet mag. Maar dat wil niet zeggen dat hij het dan niet is. Hè?
3: Nee.
4: Nee. Ik bedoel, ja, het ene is vriendelijkheid en het andere is waarheid, zal ik maar zeggen. Maar als je zegt dat Jezus niet de enige weg is, maar allerlei wegen. Nou, dat is ketterij. Hè? Ja. Om dan maar eens een voorbeeld te noemen. Als je zegt dat de doodstraf onder alle omstandigheden verboden is, ketterij.
3: Ja, maar hij heeft de catechismus veranderd. Dus ken ik het rij meer.
4: Hij kan de catechismus niet veranderen.
3: Ja, wel, de paus.
4: Dat kan hij helemaal niet.
3: Hij kan het evangelie niet veranderen, maar het catechismus is een werk van de paus. Dat is de paus Johannes de Paulus geschreven.
4: Jawel, maar wij gaan erover dat de catechismus de leer van de katholieke kerk weergeeft. Ja. En als dat niet meer is, maar hij geeft de leer van een of andere dwaze paus weer, dan moeten we niet hebben.
3: Ja.
4: Dus, en Leo heeft ook weer gezegd. Die heeft gezegd van die rare dingen. Want dat kan ik helemaal niet volgen. Die heeft gezegd, als mensen pro-life zijn en dus tegen abortus.
3: Ja, dan moeten
4: maar ze zijn tegen de instroom van migranten. Of voor de doodstraf. Nou, dan zijn ze toch niet pro-life. Nou, dat letterlijk heeft hij zo gezegd.
3: Ja.
4: Nou, dat zijn dingen die je toch niet met elkaar kunt vergelijken. Totaal niet. Zelfs een paus kan er niet.
3: Een klein beetje toch wel.
4: Natuurlijk niet.
3: Ja, dus je moet...
4: Dit is toch...
3: Kijk, de doodstraf is ook echt... Ik denk ook

0: Of is ook echt, ik denk ook in het uiterste gevallen.
1: Ja, dus, ja, maar er heeft niemand gezegd dat we die doodstraf moeten uitvoeren.
0: Ja, maar en sommige mensen zijn echt voor de doodstraf voor allerlei soorten dingen.
1: Ja, maar daar gaat het niet over.
0: Ja.
1: Het gaat erover dat hij dus zegt, principieel is het niet mogelijk. Ik ben ervoor dat de kerk zegt, dat moeten we zo min mogelijk doen. Hè? En
0: eigenlijk niet, liefst, denk ik.
1: Ja, maar er zijn omstandigheden waarin het wel moet. Wij zitten natuurlijk in een samenleving waarin dat misschien niet nodig is. Maar er zijn wel samenlevingen waarin het wel nodig is om de samenleving te beschermen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat kan. En dat is altijd de reden geweest om de samenleving te beschermen. Ja. Hè, tegen.
0: Maar kun je dan zeggen, in een land waar eigenlijk het niet nodig is, die heeft de rechts.
1: Nee, ja, maar zo praat hij niet. Het gaat over.
0: Ja, u ziet, het is
1: principieel,
0: ingewikkeld.
1: Het is niet ingewikkeld. Principieel, volgens de Bijbel en de kerkelijke traditie, heeft de staat het recht om gerechtvaardigde redenen, laatst om gerechtvaardigde redenen, de doodstraf toe te passen. Ja. Nou, dan kun je zeggen, wat zijn gerechtvaardigde redenen? Die zou je dan stel op kunnen noemen.
0: Ja.
1: Maar om te zeggen, het is nooit. Wat nee, de paus gezegd heeft. Het is gewoon dus tegen de katholieke leer. Klaar.
0: Ja, ja. Nou, ik ben blij dat wij in een land leven. Waar
1: ja, maar dat ben
0: het
1: ik
0: ergste
1: ook.
0: Wat je kunt krijgen is levenslang.
1: Johannes de Paulus II. Die heeft zich uitgesproken tegen de doodstraf in Amerika. Zal ik maar zeggen. Die daar was. En die heeft gezegd zo min mogelijk doodstraf. Maar hij heeft niet gezegd. Nooit geen doodstraf. En dat heeft nou dingen weer gezegd. En dan zeggen ze ontwikkeling van de leer. Nee, dat is volledig tegengesteld aan wat vroeger was. De ontwikkeling is dat je het steeds minder doet. Dat kan zijn. En op een gegeven moment zelfs dat het niet meer gebeurt. Maar het principieel ontkennen daarvan. En zeker in uiterste situaties. Als wij een oorlogssituatie hebben. Hè? En je hebt met verraad enzovoorts allemaal te maken in gevaar. Nou, kijk hoe gauw ze de doodstraf erin voeren hoor.
0: Ja?
1: Natuurlijk. Wij leven in een softe maatschappij.
0: Ja, ja.
1: En ik ben er niet tegen.
0: Ik ben zelfs voor niet de verraders niet dood.
1: Maar het zou gevaarlijk kunnen zijn als je dat niet doet.
0: Stop in een gevangenis heel ver weg stoppen. En daar zonder eten, zo bijna zonder eten laten.
1: Als dat kan, is het ook goed. Maar
0: zomaar iemand, want ik weet niet of die echt schuldig is. Hè? Vaak is het een oorlog, zo, de dingen gaan heel snel.
1: Ja, maar het gaat erover, het gaat er mij over, theoretisch is het
0: theoretisch
1: nou,
0: en praktisch,
1: dat, echt, dat ze echt schuldig zijn. Dat het onweerlegbaar juist
0: schuldig zijn.
1: Schuldig.
0: Ja. Nou, ik ga naar de volgende vraag. Priester en professor Herwie Rickhoff stelt in een documentaire van KRO en CRV over de traditionele Latijnse mis dat het concilie van Trente er niet uitkwam om te bepalen of de heilige mis Witte Donderdag, Goede Vrijdag of Pasen is. Ze lieten dat toen in het midden, echter.
1: Volgens wat stond erop?
0: In het midden. Dus,
1: nee, maar van
0: dus, nou, dat de traditionele Latijnse mis, dat het concilie van Trente zei, dat de traditionele Latijnse mis niet de Witte Donderdag of Goede Vrijdag of Pasen is.
1: Daar begrijp ik niks van. Begrijp jij daar iets van?
0: Ja, want u zei dat in de mis vieren we Goede Vrijdag. En niet zo Pasen. Maar degene die de vraag heeft gesteld zegt dat dat documentaire zegt, professor Rickhoff, dat heeft Trente niet bepaald. Kan dat?
1: Nee.
0: Nou ja. Echter, volgens hem bepaalde het Tweede Vaticaans Concilie dat de heilige mis alle drie is. Dus Witte Donderdag en Goede Vrijdag en Pasen. Ik kan dit niet concreet terugvinden in de conciliedocumenten. Wat is uw kijk hierop?
1: Nou, ik heb je al dikwijls genoeg gezegd, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat je moet zeggen dat de mis volgens Paulus, en als Vaticanum II dat gezegd heeft, dat weet ik niet. Die hebben allerlei dingen gezegd waar ik het niet mee eens ben.
0: Mm-hmm.
1: En die niet in de lijn van de katholieke traditie passen. Of althans, verkeerd uitgelegd kunnen worden, laten we het zo zeggen. Paulus zegt, we verkondigen de dood en de dood des Heren totdat hij wederkomt. Het gaat over de dood. Het is vergoten bloed, gebroken. Dat is toch geen vrijsnis? Dat is dood. De verlossende dood. En daar volgt de vrijsnis uit. Dus de vrijsnis heeft er wel mee te maken.
0: Ja.
1: Net als de zending van de Heilige Geest er mee te maken heeft. Maar niemand zegt, we vieren in de mis de zending van de Heilige Geest. Nee.
0: Sommige mensen
1: maar die heeft
0: wel.
1: Het toch mee te maken?
0: Er zijn mensen die dat wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar en als je de communie ontvangt, is dat de hostie het lichaam van de levende Jezus of van de dode Jezus?
1: Het is het lichaam van de verrezen Jezus.
0: Aha, dat is toch wel een
1: die
0: beetje
1: volledig in zijn godheid, mensheid en weet ik wat, met ziel en lichaam ontvangen. Oh. Het volledige Jezus.
0: Nou, iemand anders stuurt.

0: een afbeelding uit het missaaltje, oude missaaltje. Die zegt, ik heb een vraag voor Mr. Menne. Hij zei dat pas na het concilie de verrijzenis betrokken werd in de liturgie. En dat daarvoor de mis alleen om het kruisoffer ging. Ik stuur twee foto's met teksten uit de Tridentijnse mis, waar de verrijzenis en de hemelvaart genoemd worden.
1: Natuurlijk.
0: Als deel van hetgene dat Natuurlijk. Het misover omvat. Hoe kan dat dan als het pas na het concilie zijn intrede heeft gedaan?
1: Nee, wij gedenken in de mis natuurlijk ook, dat is altijd in de klassieke kanon, we gedenken de verrijzenis en de opstanding en alles en nee, en de geboorte, alles herdenken we. Maar wat is de kern? Is de dood van Christus.
0: Ja.
1: Maar de rest gedenken we ook, natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus,
1: De rest is belangrijk geworden door die dood.
0: Ja, ja. Nou, dan een langere opmerking. Ik denk dat als we de mensen op dergelijke wijze aanspreken, dat je niet welkom bent, je mag niet ter communie, als je nooit in de kerk komt, dat je de mensen nooit meer terugziet. Terwijl ze, als het uitlegt, wordt dat Christus werkelijk tegenwoordig is in de communie, dat men het zelfs tot bekering kunnen komen. Doordat men hier werkelijk doorgeraakt kan kunnen worden. Generatie 70, 80, 90 en 2000 heeft mijnenzins met de godsdienstles als die er al was volledig de betekenis van de Heilige Communie gemist. Zelf kwam ik ook pas echt tot bewustzijn van de tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Communie doordat onze pastoor de oude missionaire hersteld heeft. Er en terzijde, boeren, voedselvoorzieners voelen zich in ons land inderdaad wel vaker gediscrimineerd. Daar priesters voedsel voor de geest geven en wij de mensen voeden. Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen.
1: Daar hebben we inderdaad.
0: Doordat welvaart zo groot is, maar de geestelijke armoede zo groot, zal er toch een keer een keerpunt komen, hopelijk. Het is wel een boerin, die vrouw ken ik wel.
1: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar ik ben het er helemaal mee eens.
0: Ja, ja. Maar dat,
1: ik ben op de hand van de boeren.
0: Ja, maar als ze zegt, je moet mensen niet zo zeggen, niet tegen mensen zeggen, oh, je mag niet ter communie, je mag dat niet en dat, dan komen ze misschien nooit meer.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je duidelijk moet zeggen wat het is. En dat de communie zo bijzonder is dat er niet iedereen naartoe mag. Dat is heel... Wij zijn allemaal veel te inclusief, denken we, en voorzichtig. En met heel ons voorzichtig handelen van 30, 40, 50, zijn ze allemaal de kerk uitgelopen. We hebben ze niet kunnen houden.
0: Ja.
1: Hè? En we hebben inderdaad, heb ik ook niet, 40, 50 jaar met kerstmis niks gezegd. Het is fijn dat jullie er zijn, weet je wel.
0: Ja.
1: En ze gingen allemaal de communie, maar zijn ze gebleven? Nee, ze zijn allemaal successief weggegaan. Ik denk, hoe duidelijker je de eisen stelt, hoe meer mensen je uiteindelijk zult krijgen.
0: Uiteindelijk?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En als je dus ziet, nou, de jonge mensen die nu komen, die vinden die eisen ook heel normaal. En die gaan niet naar een kerk waar de pastoor zegt, kom maar allemaal. Inclusief.
0: Ja, ze willen zelfs dat die pastoor dat zegt, dat dit niet mag. Dan vinden ze het verhevender.
1: Ja. Dus mevrouw de boerin, u bent niet helemaal bij de tijd nog. Ik bedoel, heel sympathiek voor u, maar ik denk dat het niet werkt door niks te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Het gaat alleen over op welke manier zeg je het. Dat begrijp ik wel, hoor. Ik zeg nou heel makkelijk, omdat ik geen... Maar ik denk dat je wel voor de communie moet zeggen, gewoon...
0: Hoe
1: de communie is alleen voor die en die en die.
0: Ja, dat zeggen ze vaak ook, hoor ik.
1: Ja, maar dan zeggen ze het gedeeltelijk, hè?
0: Nou, ik ga nu naar...
1: Als u zich bewust bent van doodzonde...
0: Ja, ik ga nu naar een kerk. Dan zegt ze, voor de communie zegt de pastoor, die zegt, dat is een andere kerk dan daar. Die zegt, nou, alleen ter communie mogen alleen gedoopte katholieken en van de Oosterse kerken. En als je niet bewust bent van een doodzonde sinds je laatste biecht, dan zegt hij.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is toch
1: dat
0: goed.
1: Is ook heel goed.
0: Ja.
1: Nou, daar raken. Ik heb ooit, toen was ik pastoor in Tilburg, had ik een uitvaartboekje.
0: Mm-hmm.
1: En dat uitvaartboekje, daar stond bij de communie dat iedereen zich moest onderzoeken of ze waardig waren om de communie te gaan. En als het moeilijk vindt te weten wat waardig is, kijk dan op pagina zoveel. Dus achter in het boekje had ik dus gezegd, de 10 geboden, weet je wel, de belangrijkste dingen. Als u daar, dan maar niet communie, ja, dat is toch helemaal niet zo gek. Nou, wat ik daar voor ellende op gehad heb. En priesters, die zeiden ongastvrij en het leek nergens op. Ik wil niet bij zo'n kerk horen die dat afgrendt. Dat was in die tijd zo.
0: Je had moeten zeggen, ja, je hoort ook niet.
1: Nee, maar ik weet, och, mens toch. Ze kregen helemaal het heen en weer daarvan. Je mocht niks zeggen.
0: En u had niet eens het woord doodzonde gebruikt. Het is alleen waardig. Maar doodzonde, dat is nog erger. Als u had gezegd, als je bewust bent van een doodzonde, en dat zijn nou een aantal,
1: ja.
0: Dan...
1: Misschien heb ik het ook wel gezegd, dat weet niet meer, dat weet ik niet meer.
0: Ah.
1: Zou ik naar moeten kijken, die boekjes heb ik nog wel. Dus, maar ik had het dus duidelijk, ze moesten het dus opzoeken, het stond niet op tussen de midden, het stond achterin. Maar als door een wesp gestoken reageerden ze, de heidenen.
0: Ja, ja.
1: De heidenen nog niet zozeer, het zijn meer de katholieke heidenen.
0: Ja, pseudo.
1: En zelfs priesters weten die allemaal. Oh, ik heb nou, hij is ondertussen dood. Ik heb nog een brief van gehad. Ik kon helemaal niet wat ik dacht.
0: Toen waren er mooie tijden van de kerk.
1: Waren er mooie tijden?
0: Waren er niet? Interessant het daar. Nou, nu is het een beetje saai.
1: Noem
0: zo.
1: Het maar interessant.
0: Ja? Nou, de vragen zijn op. We hebben nog een paar minuten. Ik kan wel heel kort een muziekje laten horen. Als iemand heel nodig een vraag moet stellen, dan kan. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Of anders stuurt u een WhatsApp bericht.

0: Ja, beste luisteraars, ik zie nog iemand aan het bellen, maar helaas, we hebben niet zoveel tijd. Dus.
1: Ja, ik heb nog twee vragen. Op de eerste plaats iemand die zegt dat hij mij heeft horen een tirade houden tegen de moderne tijd. Mm-hmm. En of het niet beter zou zijn dat ik 100 jaar eerder geboren was, samen met de vragensteller, want die wilde daar eigenlijk ook van geloven. Nou, dat weet ik niet.
0: Nee, toen...
1: Ik vind het lijkt mij 100 jaar geleden ook niet aangenaam. Wel geestelijk en kerkelijk gezien, maar de rest zit er dan weer... Ja.
0: Dat waren oorlog,
1: ik ben
0: nou
1: 81 geworden.
0: Ja.
1: 100 jaar geleden weet ik niet of dat gehaald had. Want dat is ook wel fijn, hoor.
0: Geneeskunde was minder.
1: Ik ben wel erg voor het eeuwige leven, maar ik vind het hier ook nog wel heel fijn eigenlijk. Zolang als het mij gegund is.
0: Ja, zolang als het gaat.
1: Ja, zolang als het gaat. En dat was dus al minder.
0: Ja.
1: Financieel was het allemaal minder. Dus, ja.
0: Dat is oorlog, hè? De 100 jaar geleden, 1926, dat was na de oorlog, de crisis. De financiële crisis was vreselijk.
1: Ja, dat was ook niet, nee. Dus het kan zijn, dus wat betreft geloof gaat het allemaal, maar er zijn andere dingen die weer minder aardig zijn. Dus ja, ik weet het niet of ik 100 jaar eerder wou.
0: Ja.
1: Kijk, we kunnen nu, individueel kunnen wij gewoon proberen katholiek te leven. We hebben niet de hele maatschappij om ons heen die dat doet en minder steun, maar het kan wel. En 100 jaar geleden, toen was het met z'n allen wel fijner, maar ik weet het niet op materieel terrein. Goed, dan een andere was dat ik 14 dagen geleden heb gehad over gay en over God die dat gewild heeft enzovoort. Toen ben ik vergeten te zeggen, zegt de vraagsteller, dat heel de schepping gericht is op vruchtbaarheid. En dat de homo-relatie onvruchtbaar is.
0: Per definitie.
1: Per definitie. Nou hoor ik ze al meteen zeggen, die homo's en pater James Martin, dat dat natuurlijk spiritueel wel
0: geestelijk
1: vruchtbaar is.
0: Vruchtbaar.
1: Geestelijk wel vruchtbaar.
0: Ja, dat is een priester ook, toch?
1: Ja. Ja, maar ze hebben helemaal gelijk. Hè, dus de vragen stellen. In principe is het helemaal onvruchtbaar. En daar kun je dus zien dat het niet door God bedoeld is. Het is een misvorming, zoals er zoveel zijn na de erfzonde. Dankzij de erfzonde zitten er heel veel kinken in de kabel van de schepping. Er worden mensen met één arm geboren. Er worden mensen met veel verstand en mensen met weinig verstand geboren. Het is allemaal niet allemaal ideaal. Er zitten gebreken in. En dat wil niet zeggen dat je die gebreken moet zeggen, dat heeft God zo gewild. En, nee.
0: Nou, God heeft die handicap wel gewild, want anders was het niet gebeurd. Maar dat is niet de ideale. Dat is vanwege de erfzonde dat zo gebeurt.
1: Het is de vraag stellen of je het gewild heeft. Het is een gevolg.
0: Ja, ja. Van,
1: het valt natuurlijk, niets valt buiten de wil van God. Maar het is een automatisch gevolg, min of meer, van de erfzonde.
0: Ja. Ja.
1: Van het van God afgekeerd staan.
0: Ja, nou. Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Job. Komende week is er weer een herhaling. Want pastoor is er niet. Maar daarna is pastoor, als God het wil natuurlijk, er weer voor nieuwe programma's.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 1 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Alphonsus de Liguori, bisschop en kerkleraar. Alphonsus Marie de Liguori, geboren in 1696 en hij werd 91 jaar oud, stierf op 1787. Hij was van een hoog adellijk geslacht, kreeg een bijzondere opvoeding. De kinderen de Liguori kregen onderwijs thuis van privéleraren. Hij leerde ook schilderen, laat cymbal spelen, schreef gedichten. Als oudste zoon was hij ervoor bestemd zijn vader op te volgen als admiraal. Hij begon als 13-jarige rechten te studeren aan de universiteit. En met 16 jaar was hij al doctor in de beide rechten, het burgerlijk en het kerkelijk recht. En wel summa cum laude met de hoogste lof. Als jonge man van 19 jaar werd hij ingeschreven als advocaat aan de balie te Napels. Alphonsus had de gewoonte als kind en als advocaat dagelijks de heilige mis bij te wonen. Maar hij merkte dat hij in zijn beroep er niet omheen kon om niet alleen het recht te verdedigen, maar ook het onrecht. En als 27-jarige advocaat verliest hij het pleit in een miljoenenzaak voor de hertog de Gravina, terwijl hij het recht aan zijn zijde had. Hij wordt door de betere argumenten van de tegenpartij schaakmat gezet en hij verloor het pleit. En toen sprak hij de woorden: wereld, nu heb ik je leren kennen. Hij verliet de rechtszitting en zijn rechtenloopbaan, zijn carrière. Hij besloot priester te worden en zijn leven in dienst te stellen van de genade, van de barmhartigheid, niet van het recht. Hij stichtte de congregatie van de Allerheiligste Verlosser. De paters moesten vooral de lagere klassen van de bevolking in hun geestelijk-religieuze verlatenheid te hulp komen. Als advocaat ging hij op een menselijke wijze om met het kwaad. Als priester ging hij op een goddelijke wijze om met het kwaad. Dulden, dragen, vergeven. We nemen het misformulier in de lezing dus van zaterdag in de 17e week door het jaar. Ik lees u nu voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd begon Jezus vermaardheid tot de vier vorst Herodes door te dringen. En hij zei daarom tot zijn hovelingen: dat moet Johannes de Doper zijn. Hij is uit de doden opgestaan. Vandaar dat die wonderkrachten in hem werken. Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, had Herodes Johannes laten grijpen en geboeid in de gevangenis geworpen, omdat Johannes tot hem gezegd had: het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben. Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen, maar hij was hiervoor teruggeschrokken, omdat het volk Johannes voor een profeet hield. Toen de dochter van Herodias echter op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste, beviel ze hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat ze maar zou vragen. Maar haar moeder had haar het antwoord ingescherpt en daarom zei ze: geef mij hier nog op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Dit ging de koning aan zijn hart. Maar toch wilde hij ook wegens zijn tafelgenoten zijn eed gestand doen en hij gelastte het te geven. Hij gaf daarom opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het. Daarna gingen zij het aan Jezus melden. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed. Dat wil zeggen, je moet niet meteen met bidden beginnen. Want bidden vereist van een gelovige een bepaalde grondhouding, een ander soort houding dan een mens normaal gesproken heeft. Door het doopsel ben ik namelijk kind van God geworden. Ik ben dus niet zomaar mens. Iemand met een eigen ik, met een eigen wil,
Ik ben als kind van God een vergoddelijkte mens. Voor wie God in het middelpunt staat, en voor wie dus het gebed des Heren geldt, U wil geschieden op aarde als in de hemel. En onze plaats in de heilige drievuldigheid is de plaats van de Zoon, die zegt tot zijn Vader, Abba, lieve Vader, niet wat ik, maar wat Gij wilt. En dat moet ik me steeds weer in herinnering brengen. Mijn plaats is niet die van de Vader, maar die van de Zoon. Evenals de Zoon moet ik steeds weer mijn geest laten rusten bij de Vader. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij u ziet. Als een vader ziet Hij neer op zijn kleine kind. Een gebaar maken van eerbied, van aanbidding. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat ik ook met mijn leven mag knielen, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik maak me de geschiedenis bewust. In de evangelische traditie wordt Herodes voorgesteld als een zwakkeling, heen en weer geslingerd door goede en slechte neigingen. Hij heeft iets goeds, hij luistert naar de zachte stem van zijn geweten. Herodes had ontzag voor Johannes de Doper en elke keer dat hij naar hem luisterde werd hij geraakt tot in zijn geweten. Maar Herodes wist dat zijn vrouw Herodias Johannes doodzocht en hij nam hem tegen haar in bescherming. Hij wilde wel het goede, maar als het erop aankomt, komt het er gewoon niet van. Hij is in tweestrijd. Hij is verdeeld. Hij is niet heilig. Hij is niet heel. Bij al het goede dat hij heeft, heeft hij een paar ondeugden die hij niet bestrijdt. En dat is genoeg om groot kwaad te doen. Tenminste, wanneer de omstandigheden er naar zijn. Die ondeugden zijn hier, zijn ongeordende liefde, zijn grootspraak, door de drank nog meer vergroot. Zij beviel hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat ze maar zou vragen. En tenslotte zijn eerzucht. Tegenover zijn tafelgenoten wilde hij zijn gezicht niet verliezen. En deze situatie herhaalt zich overal ter wereld, doorheen de tijden, tot in mijn eigen leven. Je hoeft maar een paar ondeugden te hebben en je maakt het leven van een ander zo niet tot een helden, maar dan toch tot een zware beproeving. En van dat kleine kwaad dat je hebt, iets laten zitten, komt op een gegeven ogenblik het grote kwaad. Die gevoeligheid voor het kleine, voor die zachte stem van het geweten, moeten wij dus ontwikkelen. Niets laten zitten, ook niet het allerkleinste. Waarom? Uit liefde voor Jezus. Zoals de kleine Theresia van Lisieux zich voornam om speldenprikken te verdragen uit liefde voor hem. Of zoals moeder Theresia van Calcutta een kampioen wilde zijn, een wereldkampioen wilde zijn in de liefde, in de totale zelfovergave, in het gewone, het buitengewone. Het gewone doen op een buitengewone wijze, uit liefde voor Jezus. Maar ook het liefde voor de ander. Want we weten wat er gebeurt als je het kwaad in het kleine laat zitten. Zo wil Jezus ook onder ons zijn in het gewone, in de eucharistie, in brood en wijn en in de armen. En ook in de stem van je eigen geweten. Dat is maar heel klein. Maar het kan wel de stem van God zijn. Dat nodigt uit tot het vragen om een bijzondere genade. Dat we Jezus zo mogen leren kennen, dat ons hart ontvlamt in liefde tot Hem en bij de gewone dingen van ons leven op buitengewone wijze gaan doen, uit liefde voor Hem. De overweging.
Dat moet Johannes de Doper zijn, zegt Herodes tot zijn hovelingen over Jezus. Wat een eer voor Johannes de Doper. Dat het leven van Jezus, zijn manier van doen, Herodes deed terugdenken aan hem, Johannes de Doper. En wat een eer voor Johannes de Doper zo op Jezus te lijken. Stel je voor dat mensen van jou zouden zeggen, dat lijkt Jezus wel. Herodes had hem eigenlijk ter dood willen brengen. Mensen gaan over lijken als ze niet op God geordend zijn. Als mensen zich niet willen bekeren, hun leven naar eigen willekeur willen blijven inrichten en blijven leiden, dan kunnen ze gewoon niet verdragen dat iemand hun iets in de weg legt, hun de voet dwars zet. En dan maken ze soms korte metten met zo iemand, vooral als ze macht hebben, zoals Herodes. Dan is het ergste te vrezen. Mensen zijn zo weinig waard in de ogen van mensen. En het tegenovergestelde is nu juist wat er in het evangelie uitspringt. Daar telt de mens. Daar is de mens kostbaar. En juist de allerkleinste. Hij kent je. Haar fijn. Ieder haar op uw hoofd is geteld. Matteüs 10:30. Johannes de Doper is het slachtoffer van menselijke willekeur. Hij is een martelaar. En toch heeft iemand nog geprobeerd het voor hem op te nemen. En dat was Herodes. Maar dat was vooral Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, die Herodes tot vrouw genomen had, die het op Johannes de Doper gemunt had. En toen zij het door een list zo ver gedreven had dat hij Johannes de Doper zou onthoofden, ging dat de koning aan het hart. Maar de stem van zijn geweten dan? Wegens zijn tafelgenoten wilde hij zijn eed gestand doen. Dus je geweten wordt onder druk gezet door allerlei motieven, drukmiddelen, beweegkrachten. En die drijven je ertoe om iets anders te doen dan je geweten je ingeeft. Die drijven je ertoe om niet te luisteren naar de stem van God in je hart. Je wilt je eigen zin doordrijven, je eigen wil doordrukken. Je lusten, je gemak, je comfort, het geld. Er zijn allerlei hartstochten die macht willen uitoefenen. Maar de machtigste tegenspeler van het geweten, dat zijn de mensen. Wat men zegt, wat de mensen denken, de publieke opinie. Mensen met wie je een eigen kring vormt. Ons soort mensen, zoals de tafelgenoten bij Herodes, omwille van de tafelgenoten, de hovelingen en de familie. In de Eucharistie vieren we dat we een rechtshulp hebben die voor ons opkomt ten koste van zijn eigen leven, ten koste van zijn bloed, zodat wij altijd zeker weten dat we nooit uit de handen van de barmhartige God zullen vallen. Het einde van het gebed laten beantwoorden aan het begin. Aan het begin zochten we contact met God door ons hart open te stellen voor hem, door onze geest te laten rusten bij hem. Aan het einde niet abrupt afbreken, maar de genade van de gegroeide intimiteit met hem behoedzaam over de grens heen tillen door gesprekjes te voeren met Maria, met Johannes de Doper, met Jezus, die zo aangegrepen is door de dood van zijn voorloper, dat hij de stilte in is willen gaan. En dan ook met de Vader, die in stilte heeft meegeleden met het lijden van de Doper, voorloper van het lijden van zijn eigen Zoon. En dan sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eind.
1: Heer, ik roep u elke dag, elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
2: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
1: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
2: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
1: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
2: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
1: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
2: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
1: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
2: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
1: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
2: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
1: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
2: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
1: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
2: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
1: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
2: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
1: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
2: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
2: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden, samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint-Monica Baby-Mama-gemeenschap, naast de vertrouwde

ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csikszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.

Getuigenis van Peter Schilling, München, Duitsland. De singer-songwriter Peter Schilling is bekend om zijn nummer Major Tom, dat begin jaren 80 bovenaan de hitlijsten stond in Duitsland, Oostenrijk, de Verenigde Staten en Japan. Na een burn-out en verschillende tegenslagen in zijn persoonlijk leven was hij zijn leven aan het reorganiseren. Op een avond in 2005 speelde hij met de tuner van zijn radio toen hij plotseling heilige koormuziek hoorde in zijn appartement. Aanvankelijk was hij verrast en vroeg zich af welk radiostation het zou kunnen zijn. Toen begon Frater Bob een gesprek. Hij voelde zich plotseling kalm en luisterde naar de woorden die hem diep raakten. Het was alsof iemand zijn therapie, die hij na zijn burn-out had ondergaan, voortzette en hem tegelijk terug naar God begeleidde. Waar is mijn geloof gebleven? Waarom heb ik God op mijn levenspad achtergelaten? Zo vroeg hij zich die avond af. Vanaf die avond helpt Radio Horeb hem een nieuw leven met God en in zijn geloof te leiden. Sindsdien is zijn leven ten goede veranderd. Er zijn hem ongelooflijke dingen overkomen waarin hij Gods nabijheid heeft mogen ervaren en die hem met diepe dankbaarheid hebben vervuld. Vandaag zegt hij dat Radio Horeb hem in geest en geloof heeft herbevestigd en hem vooruit heeft geholpen, zoals geen enkele andere zender dat zou hebben kunnen doen. Sindsdien is Radio Horeb een van zijn absolute favorieten geworden, die hem voortdurend vergezelt.

pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg, gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan aan het begin van een nieuwe aflevering in onze prachtige pelgrimstocht langsheen de Belgische kust en waar we handig gebruik maken van de kusttram. Voor zij die de tocht een beetje hebben gevolgd, die weten dat we ondertussen aangekomen zijn in Middelkerke, meer bepaald in de Sint-Theresia-kapel. Deze indrukwekkende Art Deco-kapel leert ons onder meer wat meer over het leven van de heilige Therese van Lisieux, maar we vonden er ook, op basis van twee afbeeldingen die men kan terugvinden, respectievelijk links en rechts van het hoofdaltaar, inspiratie om bepaalde passages uit de Heilige Schrift te lezen en tot ons te laten komen. Zo spraken we in de vorige aflevering op het einde over de twee passages waar er sprake is van een wonderbaarlijke visvangst. En vandaag mogen we een andere passage tot ons laten komen bij het begin van onze pelgrimstocht. Want ja, we bevinden ons nog steeds in de Sint-Theresia-kapel voor een allerlaatste moment van meditatie. Het beeld dat we hier zien aan de rechterzijde van het altaar is Jezus die op de woelige wateren staat. En het doet natuurlijk onmiddellijk denken aan de passage waar Jezus de storm tot bedaren brengt. We luisteren naar deze passage uit de Heilige Schrift. En wij mogen nog een derde passage ontvangen uit het Heilige Evangelie volgens de heilige Matthäus. Toen hij in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen. Hij echter lag te slapen. Zij gingen naar hem toe en maakten hem wakker met de woorden: Heer, red ons, wij vergaan. Hij sprak tot hen: Waarom zijt gij bang, kleingelovigen? Dan stond hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? En natuurlijk geen toepasselijkere plaats om dergelijke passages te mogen ontvangen dan hier op deze plaats waar we echt een steenworp van de Noordzee zijn. Op deze wijze ontvangen we enkele passages uit de Heilige Schrift die te maken hebben met water en lieten we ons vandaag in het bijzonder leiden door de inspiratie van de Sint-Theresia-kapel hier in Middelkerke. We gaan opnieuw onze rugzak opnemen, we gaan terug de tram op en naar onze volgende halte, naar de halte Duinenkerkje. Ja, heel toepasselijk, of meer toepasselijk kan het niet worden. We gaan naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen, een kerkje vlak aan de tramlijn eigenlijk, waar onder meer het graf van Ensor terug te vinden is.

Zo, we verlaten de Sint-Theresia-kapel en zien aan onze linkerzijde eigenlijk nog de aanwezigheid van de Warandeduinen. We zijn daar langsgekomen toen we van Westende zo naar Middelkerke reden. En misschien is het wel goed om daar ook nog even te blijven. Bij stilstaan altijd interessant om iets te leren over de fauna en de flora van de gebieden waar wij langskomen. Iets heel typisch voor het duinlandschap, zo leert ons de website van natuur.be, is verstuiving. Door de fixatie van zandkorrels tussen het helmgras worden stuifduinen gevormd, die dus ook continu veranderen. Deze witte duinen, of zeereepduinen, zijn het leefmilieu van typische soorten zoals de zeewinde, de blauwe zeedistel, die we de vorige keer al mochten ontmoeten, de zeeraket en de heivlinder. Verderop, waar het duinzand dan langer gefixeerd wordt door vooral zandzeggen, ontstaan mosduinen en kleurrijke kalkgraslandjes met vleugeltjesbloem, muurpeper, blauwe bremraap en bruin blauwtje. Hier groeit ook de zeldzame liggende asperge en er zijn konijnen te zien. Waar de wind tot duinzand weg doet stuiven, tot op het grondwatertafel, ontstaat een natte duinvallei. Er groeien parnassia en zelfs orchideeën. En hier en daar in het gebied zijn ook enkele bijzondere duinpoelen. Je vindt er onder meer de zeldzame kamsalamander en vele soorten libellen. Door de kleiige bodem van de dijk en de kwelwerking vanuit de duinen is er een unieke biotoop ontstaan, namelijk een waterplas met zoet water, die ongeveer 1 meter hoger gelegen is dan het achterliggende land. Gezien de waterplas gevoed wordt door kwelwater afkomstig uit de duinen, zijn er belangrijke schommelingen in het waterpeil, die een waardevolle, dynamische plantenontwikkeling van de oevers bewerkstelligen. In het oostelijke gedeelte loopt deze rietkraag over in een rietveld dat in periodes van hoge regenval helemaal onder water komt te staan. In drogere periodes zien we hier een droog, verruigd rietveld overgaand in een veldje met hoofdzakelijk watermunt. U kan het zich voorstellen, het zijn plaatsen waar amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders, het naar hun zin hebben. En allerlei rietvogels bouwen hier hun nesten. Denk maar aan de kleine karekiet. De rietzanger en de dodaars. Soms ontwikkelen zich dwergstruwelen met kruipwillig rond wintergroen en puntwasplaten. Maar bijna de helft van de warande- en sluispuitduinen is ingenomen door duindoornstruweel. Via hun worteluitlopers kunnen duindoorn en sleedoorn zich snel uitbreiden en het overige duinlandschap overwoekeren ten koste van duingrasland en vochtige duinpannen. Het is in dit struweel dat we de nachtegaal terugvinden, de fytis en de braamsluiper. En daarnaast bieden de bessen in het najaar natuurlijk welgekomen voedsel voor de vele trekvogels. Ja, we hoorden dus toch wel enkele bijzondere namen, zoals die kamsalamander, de grootste salamandersoort van ons land. En hij dankt zijn naam aan de hoge, gekartelde kam die de mannetjes op hun rug dragen tijdens het voorjaar. Ze lijken dan wel een klein waterdraakje. Ze kunnen maar liefst 16 centimeter groot worden, de mannetjes en de vrouwtjes nog iets groter, een 18 centimeter, en leven zowat 20 jaar. Het gaat dus over een zeldzame, inheemse salamandersoort. Naast de kamsalamander zijn er nog
twee andere soorten gemakkelijk terug te vinden op deze plaats, de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander, voor wie er interesse in heeft. Deze warandeduinen die vormen dus eigenlijk een smalle duingordel die loopt over een lengte van ongeveer 2 kilometer tussen Middelkerke en Westende. De breedte van de strook is beperkt, ongeveer 185 meter op het allerbreedste punt. En de zogenaamde Drakentoren van Middelkerke duidt het midden van het gebied aan. Hier stond vroeger de Watertoren. Het ligt dus vlak aan de zee, want onze tramlijn die, ja, volgt eigenlijk de contour van het strand. En het is dus hier echt een wandelparadijs voor zij die er graag van willen genieten. De warandeduinen zijn zeker een plaats waar u terecht kan. Met dank aan Natuurpunt voor deze informatie, die we natuurlijk heel graag met u delen. De maand juni trouwens is een mooie maand om dit te doen, omwille van het feit dat er duizenden orchideeën in bloei staan en dat maakt het ook nog eens een bloemenparadijs voor de liefhebbers. Van onze kennismaking met de warandeduinen, en natuurlijk ook uitgebreid in onze vorige aflevering, de Sint-Theresia-kapel, gaan wij opnieuw de kusttram nemen, dierbare medepelgrims. En we nemen u natuurlijk heel graag met ons mee. We gaan opnieuw richting de Leopoldlaan. En dan heeft u eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel keren we een stukje terug richting de warandeduinen en dan neemt u de tram op het station Middelkerke-Krokodil. Dat is een mogelijkheid. Na een mooie wandeling gewoon even de kusttram op en dan verder onze pelgrimstocht afleggen. Dan komt u opnieuw voorbij de Sint-Theresia-kapel, helemaal langs de Leopoldlaan, tot men aan Middelkerke Casino halte komt. Daar kan men ook de tram nemen. Wij gaan naar die richting wandelen. Zo nemen wij dus de kusttram richting Oostende, dat we langzamerhand zullen naderen. Maar alvorens we dat gaan doen, komen we nog voorbij een bijzonder domein waar ik zo meteen graag iets over vertel. Laten we de tram opstappen, genieten van het uitzicht, van de zee, van de duinen die ons voorbij gaan en van deze dag aan de Belgische kust.

Alvorens wij op bezoek gaan in de volgende halte, de volgende bijzondere kapel die we mogen leren kennen, zo vlakbij Oostende, komen we met de tram voorbij een bijzonder domein, dat heet Atlantic Wall. En daar kan u eigenlijk hoofdzakelijk drie zaken bezoeken. Opnieuw een hele dag uitstap, de moeite om naar de kust te komen en u daarvan te laten genieten. Wij zelf hebben geen halt gehouden op deze plaats. Het zou ons te ver brengen om dat te doen, maar ik mocht al eerder op een andere gelegenheid hier een daguitstap van maken die absoluut de moeite waard is. En daarom willen we toch ook graag er zeker even de aandacht op vestigen. Voor eerst brengt het een beetje koninklijke geschiedenis naar boven. In het jaar 1902 zal koning Leopold II de kern van het huidige domein aankopen. Dus begon de historiek van deze plaats ook als koninklijk domein. Er werden onder meer een Noors chalet en paardenstallen gebouwd. In 1906 werd het park met vijver aangelegd en het domein dat deel uitmaakte van de koninklijke schenking werd nadien door koning Albert I en dat is een figuur die hier onlosmakelijk mee verbonden is, prins Karel stelselmatig vergroot. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de batterij Aken gebouwd en tijdens Wereldoorlog II werd de Atlantic Wall uitgebouwd, beide in de duinengordel. Na de Tweede Wereldoorlog zal prins Karel intrek nemen in het domein en het park verder uitbreiden. Het gaat hier natuurlijk over de regent van België. Nu, wie was deze prins Karel? Wordt ook de redder van de Belgische monarchie genoemd. Hij was prins van België en graaf van Vlaanderen. Hij was de tweede zoon van de latere koning Albert I en koningin Elisabeth. Op 10 oktober 1903 in Brussel geboren. Zijn broer, Leopold, zou in 1934 de koningstroon bestijgen. Maar onverwachts kwam daar verandering in toen Karel in september 1944 als regent en dus tijdelijk staatshoofd van België werd aangesteld. En dat heeft natuurlijk te maken met de koningskwestie. De Duitse troepen die vallen België binnen op 10 mei 1940. En het werd toen al vrij vlug duidelijk dat het Belgische leger niet helemaal was opgewassen tegen de Duitse oorlogsmachine. Koning Leopold III nam daarop de beslissing om tegen de zin van de regering in op 28 mei de capitulatie van België te ondertekenen. Het op dat ogenblik in Frankrijk verblijvend Belgisch kabinet van de eerste minister Hubert Pirlot distancieerde zich hiervan fel en sprak in een radioboodschap zelfs van defaitisme. Meteen daarna verklaarden de regeringsleden dat de koning als krijgsgevangene in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren. De breuk tussen de escalatie van het conflict bereikte daarna een nieuw hoogtepunt toen bleek dat koning Leopold reeds in september 1941 een huwelijk was aangegaan met de gouverneursdochter Lilian Baals, terwijl de burgerlijke echtverbintenis pas een goede 3 maanden later plaatsvond, zonder voorafgaandelijk overleg met de regering in ballingschap. Groot probleem dus, zowel prins Karel van België als de koninklijke familie werd intussen tijd door de Duitsers onder huisarrest geplaatst in het paleis van Laeken. Na de landing van de geallieerden op de Normandische stranden in juni 1944 werd koning Leopold samen met zijn gezin door een detachement van de Schutzstaffel, de SS, overgebracht naar het kasteel van Herstein in Duitsland en vervolgens naar Strobel, een dorpje aan de Wolfgangzee in Oostenrijk. Prins Karel kon aan deze gevangenschap ontsnappen door zich op een boerderij in de Belgische Ardennen te verschuilen. Uiteindelijk zou hij dus
de vraag krijgen op 21 september 1944 om de grondwettelijke eed af te leggen als regent en werd zo de facto het feitelijk staatshoofd van België. Een oplossing dus voor die zogenaamde koningskwestie. Uiteindelijk zou er een stemming plaatsvinden, een volksraadpleging, of de koning kon terugkeren. Dat was onder leiding van de toenmalige premier Gaston Eyskens in maart 1950. Uiteindelijk zou het vooral Vlaanderen zijn, met 72% die ervoor zou kiezen om de koning te laten terugkomen. Terwijl in Wallonië eerder groot verzet werd aangetekend. Slechts 58% bleek bereid om de koning opnieuw met open armen te ontvangen. Hoe dan ook, de koning kon terugkeren na een nipte meerderheid. En kort daarna, op 22 juli, zal de koning afreizen naar Brussel. Dit leidde trouwens tot hevige rellen in het Franstalig landsgedeelte. Uiteindelijk zal op aanraden en het vrees ook voor een verdere escalatie van de situatie, de toenmalige eerste minister, we spreken dan al over Jean Duvieussart, zal koning Leopold III erin toestemmen om troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Boudewijn, die daardoor de vijfde koning der Belgen werd. Op 20 juli 1950 legde prins Karel van België op verzoek van de regering zijn functie als regent neer. En hij verkoos zich terug te trekken uit het openbaar leven hier op het domein Raverszijde, vlakbij Oostende. Hij legde zich in de daaropvolgende jaren toe op tekenen en schilderen van onder meer portretten en vergezichten, die ook in het huis, zeg maar, de residentie van prins Karel, te bewonderen zijn. Uiteindelijk zou hij overlijden op 1 juni 1983. Hij werd met grote dankbaarheid en nationale eer begraven en nadien bijgezet in de koninklijke crypte te Laken. En u hoort het al, het thema van de wereldoorlogen, ja, dat spreekt hier in alles wat men kan terugvinden in de duinen, hier in dit duinengebied. Je kan hier namelijk een selectie van de best bewaarde restanten van de Duitse verdedigingslinie bezoeken, met meer dan 60 bunkers, open- en ondergrondse gangen, observatieposten en geschutsstellingen. Je kan enkele gerestaureerde collectiestukken bekijken, waaronder een echte codeermachine, een Enigma, en je komt er meer over te weten natuurlijk wat zich hier heeft afgespeeld. Je kan je hier verdiepen in de boeiende geschiedenis van het dagelijks leven in de kustbatterij en aan de bezette kust. En men gebruikt hier ook tal van technieken voor om dat verhaal te vertellen aan de bezoeker. Verder is het ook mogelijk om batterij Salzwedel-Neu te bezoeken en ontdek je zo meer over de Tweede Wereldoorlog. Beide wereldoorlogen komen hier samen en vertellen dit verhaal. Zeker de moeite dus, al twee redenen om hier halt te houden. En dan een derde reden die we toch ook even willen vermelden. Momenteel helaas gesloten omwille van restauratiewerken, maar zoals ik u al aangaf, heb ik op een andere gelegenheid de mogelijkheid gehad om deze tentoonstelling te bezoeken. En dat is namelijk anno 1465. U kan dus altijd even op de website gaan kijken om te zien wanneer deze opnieuw zou geopend zijn, maar het is dus een gereconstrueerde middeleeuws landschap langs het huis van een rijke reder en de woons van een vissersweduwe. Word je onder meer geleid. Je loopt dus rond in Walraverszijde naar anno 1465. Een vissersdorpje dat uiteindelijk onder water kwam te staan. En het is dus een van de belangrijkste archeologische sites in Vlaanderen. Een beetje veel informatie, maar het is dan ook een heel rijk gebied hier dat men kan bezoeken. Zeker de moeite om halt te houden in Atlantic Wall, als u er de mogelijkheid toe heeft. Goed, wij snorren verder langs het spoor en komen zo terecht bij onze
volgende halte en maken kennis met de halte Duinenkerkje. Vlak in een gebied van Oostende dat Mariakerke Bad heet, de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk.

En zo zijn we dus in Mariakerke beland. Nee, we zijn niet teruggekeerd naar Oost-Vlaanderen, want daar heb je natuurlijk ook een Mariakerke vlakbij Gent. Maar we bevinden ons vlakbij Oostende, Mariakerkebad. En daar heb je een halte van de kusttram die heet het Duinenkerkje. En uiteraard als pelgrim is het voor ons een uitnodiging om uit te stappen en even te ontdekken waarover dat nu eigenlijk gaat. En wanneer je onderweg bent naar het Duinenkerkje, dan zie je een verwijzing naar het graf van James Ensor. Die ligt hier vlakbij op het kerkhof begraven. En dan ga je het Duinenkerkje binnen en dan komen we plots in een totaal andere stijl terecht, zoals we in de afgelopen afleveringen al verschillende soorten, architectuur en tijdsperiodes hebben mogen ontmoeten, ontmoeten we nu een veel oudere kerk. Het is zo dat in 1071 reeds gewag wordt gemaakt op deze plaats van een parochiegemeenschap met een kapel, gesticht door graaf Robrecht de Vries, Onze Lieve Vrouw ter Streep, met een verwijzing naar een parochiegemeenschap op het oostelijke uiteinde van Testerp, het eiland voor de kust ervan afgescheiden door een wijde kreek. In 1171 is hier reeds sprake van een kerk of kapel, Sancte Maria Capella, later Maria de Testerp genoemd in 1236. En in 1266 Onze Vrouwe de Testreep. In 1304 is er duidelijk sprake van een kerk Sinte Maria Kerke Testreep of Beata Maria Testreep. Bij de grote dijkbreuk van november 1334, waarbij grote delen van het land eigenlijk verzwolgen werden door de zee die hier zich vlakbij bevindt, zo zegt in de Chronieken van Vlaanderen van Nicolaas Despars, die parochiekerken in het dorp ter Strepe bij Oostende, toegewijd aan de heilige moeder gods, door de zee ingenomen geweest ten jare 1334. Op die plaats werd een eenbeukige bakstenen kerk vervolgens gebouwd en een lage toren in gotische stijl in de tweede helft van de 14e eeuw. En men vermoedt eigenlijk dat de kerktoren, die nu een spits heeft, vroeger plat was en moet dienst gedaan hebben als een soort van vuurtoren. De kerk heette Sinte Mariekerke. Het waren de heren van Wijnendalen die het recht hadden een kandidaat aan te duiden voor het pastoorschap van deze kerk. In juli 1489 zal Oostende worden geplunderd en in brand gestoken door de Oostenrijkers, aanhangers van de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, aangevoerd door Daniel van Praat, kapitein van Nieuwpoort. En het kerkje werd vernield. In 1548 wordt de kerk helemaal verwoest bij de inname van Oostende door de Engelsen en de Hollanders, maar wordt opnieuw opgebouwd in 1568. En we zien hier van voor aan het hoofdaltaar. Er zijn twee altaren naast elkaar eigenlijk, wat toch wel heel bijzonder is, want de Maria-kapel, zeg maar, of het Maria-altaar dat zich aan de linkerkant van het hoofdaltaar bevindt, is bijna even groot als de ruimte waar het hoofdaltaar staat. Nu, daarbij zien we een hele oude doopvont met het jaartal 1594. En inderdaad, in 1594 werd deze doopvont in Doornikse steen toegevoegd aan de kapel. En in die periode zal het kerkje een bepaalde weelde kennen. Doordat de vroegere moerassen in de omgeving van de kerk omgebouwd werden tot landerijen, dat betekende natuurlijk ook mogelijkheid tot schenkingen, inkomsten van de parochianen die de kerk omringden. Na de slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600 dan trok het leger van de prins van Oranje zich terug naar Oostende. En zo staat er

0: de archieven, is gelogeerd geweest omtrent de kerken van Santa Marie bij Albertus Schanse, verwijzend naar dit mooie kerkgebouw. Tijdens het beleg van Oostende, wat een van de bloedigste periodes is uit de 17e eeuw, werd het kerkje gedeeltelijk verwoest. Hier vlakbij vond men het Spaanse fort van Sint Albertus, het hoofdkwartier en de residentie van de aartshertog Albrecht en de aartshertogin Isabella. Bij de belegering die hier heeft plaatsgevonden, die ook vele mensenlevens heeft gekost trouwens, vermoedt men dat het kerkje opnieuw vernield werd. En daarna werd het bij gebrek aan fondsen tot herstel begonnen met de herstellingen, maar dat gebeurde zeer langzaam. En dat onder de hoede van verschillende pastoors. Het jaartal 1638 vinden we terug in de nis met het Mariabeeld in de toren. En in 1642 weten we dat de herstelde kerk opnieuw wordt ingewijd door de bisschop van Brugge. Ten tijde van de Spaanse successieoorlog werd deze kerk ingericht als militair hospitaal. Verschillende zware stormen die plaatsvonden in november 1716 zouden nog meer schade aanrichten aan de kerk, onder andere aan het dak. Het mag een mirakel wezen dat het kerkje uiteindelijk toch bewaard kon blijven, dankzij een rechtszaak voor de Raad van Vlaanderen tegen de abdis van Petegem, die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de kerk. De nieuwe pastoor, Josephus de la Bulke, die zal voor een verdere uitbouw van de kerk zorgen. Opnieuw zal het Duinenkerkje zwaar te lijden hebben onder de Oostenrijkse successieoorlog, wanneer Oostende zich overgeeft op 23 augustus 1748, ligt de stad half in puin en ook het kerkje heeft heel veel schade geleden. Het wordt opnieuw hersteld in 1758 en er wordt zelfs een sacristie bijgebouwd. We kunnen zeker zeggen, als we kijken naar de geschiedenis, dat de mensen hier op een of andere manier er alles aan gedaan hebben om dat kerkje hier te behouden. En dat ook onze lieve vrouw en onze Heer hier zeker een plaats hebben willen hebben, zo vlakbij Oostende. Het is in de periode van de restauratie dat er 5 zeer kunstzinnige plafondschilderingen van Emmanuel Lacroix worden toegevoegd en een rococo-lambrisering in 42 panelen van de bruggelingen Frans Vijs en Sébastien Widou. De pastoor die dit alles heeft in goede banen geleid, die overleed in 1761. En achteraan de kerk is er een devotiekapel waar de pastoor te rusten is gelegd. Helemaal aan de linkerkant zien we ook de preekstoel die in 1763 werd toegevoegd. Deze wordt ondersteund door een vrouwenfiguur met kruis in de linkerhand, een beeld van de lerende kerk die het woord verkondigt. De 3 panelen in de kuip verbeelden een zegenende Christus met wereldbol, de heilige maagd met 7 sterren en Sint Jozef. Het hoofdaltaar is klassicistisch in stijl en dateert uit 1771 en heeft de vorm van een graftombe. En we zitten er eigenlijk vlakbij en dat geeft ons de mogelijkheid om de schilderijen die boven het hoofdaltaar hangen even te bewonderen. Het grootste schilderij, denkt men, is van de hand van Gaspar de Kraaier uit de Antwerpse school. Hofschilder van de toenmalige aartshertog, een pronkstuk gemaakt uit meesterlijk talent. Een tafereel met schipbreukelingen omgeven door Spaanse schepen. Boven de wolken kijkt Jezus Christus toe in rode mantel, terwijl een smekende Onze Lieve Vrouw wijst naar het drama van 3 schepen en 8 drenkelingen in de ontketende zee. En vroeger stond het hoofdaltaar een beetje meer naar voren eigenlijk. En er is dus een roos, een windroos op de vloer hier in het koor dat aanduidt waar dat altaar vroeger zou gestaan hebben. Onder het altaar bevindt er zich een graf van een onbekende adellijke geestelijke, die stierf in 12 januari 1095. En dat werpt natuurlijk wel enkele vragen op. Stond de oorspronkelijke kapel reeds op deze plaats, of werd het graf later naar hier overgebracht? Het zijn vragen die momenteel nog niet beantwoord zijn. Ook heel interessant is dat dus diezelfde Emmanuel Lacroix voor 10 verschillende religieuze schilderijen heeft gezorgd. De 5 blijde mysteriën en de 5 droevige mysteriën. En dus zien we dat er een hele grote devotie is geweest altijd tot de heilige maagd Maria. En dat deze ook werd uitgedrukt in de kunstwerken die hier terug te vinden zijn. Ook zeer interessant dat is dat men weet dat deze werken, die ja, de tand destijds, die is natuurlijk soms ook genadeloos voor schilderijen, deze werden gerestaureerd door Henri Permeke en Constant Permeke. En het feit dat het graf van James Ensor hier terug te vinden is, is ook een bijzonder iets, want het is James Ensor die sterk zal protesteren tegen de plannen die men had om het kerkje af te breken, omdat er verderop een grotere kerk zou gebouwd worden. En onder andere Auguste Vermeylen, samen met James Ensor, heeft hier eigenlijk echt protest op aangetekend, waardoor het dus niet verder kwam dan maar enkele plannen en dat het al heel snel werd afgevoerd. Het was de Commissie voor Monumenten en Landschappen die zal beslissen om het kerkje te restaureren, wat ook gebeurt in 1905. Gedurende de Eerste Wereldoorlog stond tegenover dit duinenkerkje de batterij Cecilia van de Duitse kustverdediging. Op bevel van de Duitse commandant moest de toren gehalveerd worden om geen richtpunt te worden voor geallieerd geschut van op zee. En dus werd de toren gesloopt, tot juist boven de nis met het Onze Lieve Vrouw beeld. Naast James Ensor liggen hier 3 Oostense burgemeesters begraven. Ook de laatste burgemeester van Mariakerke heeft hier ook zijn laatste rustplaats. En dat het de moeite is om deze mooie kerk te bezoeken, getuigen ook het feit dat het de hoofdrol heeft gespeeld in tal van kunstwerken van belangrijke kunstenaars, waaronder natuurlijk James Ensor. Opnieuw een prachtige halte op weg naar Knokke, want dat is natuurlijk de eindbestemming voor vandaag. Alvorens wij dus opnieuw de rugzak opnemen richting de tramhalte gaan, die hier niet ver vandaan ligt, is het ook zeker het moment om opnieuw een wees gegroet te bidden in deze kerk die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw ter Duinen, bid voor ons. Momenteel nog geen mensen ontmoet in dit deel van de tocht. Maar niet getreurd, we gaan onze weg verder zetten. En wie weet krijgen we nog het geschenk van enkele ontmoetingen in een van onze komende haltes. Wij gaan van hieruit richting Oostende. Daar hebben we nog de mooie Petrus en Pauluskerk te bezoeken, waar we ook een bijzonder praalgraf kunnen terugvinden. En gaan we even aankloppen bij de zusters Clarisse. En wij nemen u zeer graag mee. En u kon het horen, we hadden nog niemand ontmoet op onze weg. 1 weesgegroetje en de laatste klank van het amen was nog niet uitgestorven of er kwam iemand binnen in de kerk. Het is werkelijk bijzonder om te zien hoe Onze Lieve Vrouw voorziet, hoe God voorziet op onze pelgrimstocht. Daar zag ik Antoinette een kaarsje branden bij onder meer een beeld van de heilige Antonius. En dat was voor mij de gelegenheid om met haar in gesprek te gaan. Ja, beste luisteraars, ik zei daarnet, we hebben jammer genoeg nog niemand ontmoet op onze tocht. En mijn woorden waren nog niet koud en Antoinette kwam de kerk binnenwandelen. Kijk, zie, zo werkt dat nu eenmaal. En ik zag u hier, Antoinette, een kaarsje aansteken in de kapel hier achteraan bij Onze Lieve Vrouw ter Duinen, bij de heilige Antonius. U heet Antoinette, ik zie de link al een klein beetje. Kunt u misschien u kort voorstellen en eens komen vertellen wat u hier komt doen vandaag?
1: Ja, ik kom iedere dinsdag hier in de kerk van Ensor mijn kaarsje aansteken voor Sint Antonius, voor te bekomen dat alles goed gaat. Dat is al.
0: Ja, dus iedere dinsdag. Vanwaar de traditie om dat iedere dinsdag te komen doen?
1: Dat is zijn feest, de dag van zijn feestdag is, hé. Mm-hmm. En daardoor kom ik iedere dinsdag. Mm-hmm. Want in het binnenland was er iedere dinsdag een mis, waar dan mijn mama altijd naartoe ging. En die is dan gestorven op de dag dat ze belde. Het is te zeggen dat Sint-Antonius haar geholpen heeft. En ik vergeet dat niet. Ze wilde niemand ten laste zijn. Ja. En ze heeft 9 dinsdagen gebeden om niemand ten laste te zijn. En de 9e dinsdag zat ze dood in haar zetel. Een hartaderbreuk. En ik heb dat gesignaleerd in Padua bij Sint-Antonius. En ze zei, het is een echt mirakel.
0: Ja, want dat is wel heel bijzonder. Zij is een noveen begonnen tot Sint-Antonius. En op de 9e dag is ze heen gegaan.
1: Op de 9e dinsdag. Ja. 'S morgens zat ze dood in haar zetel. Dat is echt waar.
0: Natuurlijk, het moeten afgeven van uw mama is altijd heel moeilijk. Maar hoe heeft u dat zelf ervaren, dat dat op die 9e dinsdag was?
1: Omdat ze altijd zo devoot was voor Sint-Antonius. Alleen maar naar de kerk ging ze wel, soms, weet wel. Maar Sint-Antonius was haar heilige.
0: Weet u van waar dat kwam? Hoe heeft zij zelf Sint-Antonius leren kennen? Heeft ze er ooit over iets over verteld?
1: Van vroeger zeker, van in de familie, ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat zij daar zo devoot voor was. Ja.
0: Is ze ooit in Padua geweest?
1: Nee, ik ben in Padua geweest. Voor te bedanken.
0: U zet dus eigenlijk die traditie verder, omdat uw mama eigenlijk toch wel een geschenk heeft gekregen.
1: Ja. Mm. Ja, want ze was maar 72, dus ze was niemand. Ze had een grote familie en ze wilde niemand, ze wilde niet in rust, ze had niks. Ze wilde niemand te lasten zijn. Dus dat was haar wens. En daardoor doe ik dat verder. Mm-hmm. Omdat ik ook het een en het ander heb, maar ik kan niet zeggen wat. Mijn man is ook niet goed. En ik wil hebben dat in orde komt.
0: Ik ga, als de microfoon uitzet, u toch de naam vragen van uw man. En dan neem ik hem zeker mee in ons gebed onderweg. We gaan dat zeker doen, hè. Want we zijn onderweg naar Knokke. We hebben nog heel wat plaatsen te bezoeken, dus we gaan daar zeker aan denken. Heeft u misschien een voorbeeld van iets waar de heilige Antonius u al concreet mee geholpen heeft in uw leven?
1: Ja, natuurlijk verloren voorwerpen. Ja, ik was gisteren al mijn sleutels van mijn auto kwijt. En als ik thuis kwam, lagen ze tussen de garage en de ding. Voilà.
0: Een klein gebedje tot Sint-Antonius en daar zijn ze.
1: Kom maar, mijn kerie.
0: Wel, maar als u zo spreekt tot Sint-Antonius, dan is het toch wel een echte vriend van u.
1: Ah, ja, natuurlijk. Natuurlijk, anders doe je dat niet. Hè. Mm-hmm. Maar naar de kerk gaan we zo heel... Het is alleen die... Ik kom altijd naar dat kerkje hier. Als ik niet kan komen, ben ik niet op mijn gemak.
0: Ja.
1: Ja, ik ga dan in dat dorp waar wij wonen, maar dat is hetzelfde niet.
0: Ja. Ik vind het wel heel mooi. Uw band met Sint-Antonius heeft natuurlijk zeker ook te maken met wat uw moeder u ergens heeft geleerd.
1: Ja.
0: Was het voor u een verrassing dat op de 9e dag van die noveen dat uw moeder kwam te overlijden?
1: Ah ja, natuurlijk. Natuurlijk, want dat was een mirakel. Ze hebben dat gezegd in Padua, dat is een echt mirakel. Ik heb dat gesignaleerd en ze zeiden dat is een echt mirakel. Ja, wat moeten we ervan geloven?
0: Wel, het is natuurlijk een feit, hè?
1: Notos staat slecht geparkeerd.
0: U hoort het, beste luisteraars, we gaan Antoinette moeten laten gaan, maar we zouden niet willen dat je een boete hebt.
1: Ja, een sleutels, ja.
0: Ja, voilà. Anders een gebedje tot Sint-Antonius en je zult ze wel vinden, uw sleutels. Zijn ze nu weer kwijt? Voilà. Zie?
1: Knipt hem maar.
0: Het is altijd zo, we beschouwen één ieder die we ontmoeten op onze weg als een cadeau van God. Hoe dan ook, ja? En we zullen hoe dan ook bidden voor uw man.
1: Emotioneel een beetje van gepakt, omdat je dat doet. Ja, omdat dat is iets speciaals.
0: Ja.
1: Hey?
0: Ja, absoluut. En we delen het ook op die manier een stukje met onze luisteraars. En zij kunnen zich ook weer bemoedigd voelen in hun eigen geloof. Dus dat is toch een cadeautje.
1: Je moet geloven in iets. Dan geeft je steun.
0: Ja.
1: En anders, wat is de wereld? Wat is het leven? Als er niets is, staat voor de deur.
0: Ja, ja.
1: Voilà, absoluut.
0: Ik ga u laten gaan, zodat je zeker geen boete hebt. Dank u wel en nog een hele fijne dag. Hè? Ja, dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van onze pelgrimstocht. Een volgende keer gaan we naar het graf van baron James Ensor en gaan we een klein beetje over zijn leven vertellen en ook over enkele van de belangrijke kunstwerken van zijn hand. Van daaruit gaan wij opnieuw de kusttram nemen en houden wij halt bij de zusters Clarisse. Daar zijn we te gast bij zuster Martien, die de overste is van de laatste vrouwelijke congregatie in Oostende. Een boeiend gesprek mag u zeker verwachten in een volgende aflevering. Zo, dierbare medepelgrims, ik dank u opnieuw dat u bent meegegaan tot hier, tot aan het Duinenkerkje vlakbij Oostende en het graf van James Ensor. En dan gaan wij van hieruit een volgende keer verder richting Krokke. Van harte dank voor uw meegaan op deze pelgrimstocht. Graag tot een volgende keer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Zijn haar was gekamd en zo dat de zilvergrijze pluk verborgen was. Je hebt je verkleed, zei hij verbaasd. Ze streek over het lichtblauwe linnen van haar kledingstuk. Ik had die tunica al aan sinds Caesarea. Je had bloemen kunnen planten in het vuil. Theo trok de kurk bij het bed vandaan en ging zitten. Van zo dichtbij rook ze cipres en een zweem van zoete storax. Onwillekeurig voelde ze het bloed naar haar wangen stijgen. 4 dagen lang had de man haar met een lepel gevoerd, haar vastgehouden als ze dronk, haar zweet weggeveegd. 4 dagen lang had hij dichterbij gezeten dan nu, maar ze was te ziek geweest om de intimiteit ervan te waarderen. Nu was ze gezond genoeg om het op te merken. Haar buik tintelde alsof die ook bloosde. Theo verschoof, kwam dichterbij. Een ogenblik kneep ze haar ogen dicht. Ik heb een verrassing voor je, zei Theo. Zijn diepe stem klonk vergenoegd. Zijn we bijna in Rome? Bracht ze hoopvol uit. Hij gniffelde. Nog niet eens in de buurt. In deze tijd van het jaar zou een groter schip ons binnen 2 weken naar de haven van Rome bij Puteoli kunnen brengen. Maar de Parmis heeft er 5 nodig. 6 als de wind niet meewerkt. Haar mond werd droog. Ze leunde bij hem vandaan tot haar rug de wand raakte. 6 weken. Dan had ze niet veel tijd over om Vitruvia te vinden, de identiteit van haar vader te ontdekken en iets te doen aan Cesens samenzwering tegen de Kandake. Haar hand vormde een vuist op haar buik. Wat voor verrassing. Je komt vandaag naar buiten op het dek om in de zon te zitten. Tiritius heeft gezegd dat frisse lucht je goed zal doen als de koorts is afgenomen. Echt? Ze grinnikte. Hij lachte ook. De Harke en Sophocles hebben een mooie nieuwe stoel voor je gemaakt. Kom maar kijken. Caroline zwaaide haar benen over de rand van het bed. Ze hield de ruwe houten rand vast en hees zich omhoog. Een diepe hoest kwam onder in haar longen los en zocht zich een weg naar buiten, waardoor ze naar adem snakte. Plotseling knikte haar knieën. Voordat ze in elkaar kon zakken, schoot Theo's hand uit om haar middel te grijpen en tegen zich aan te drukken. Even bleven ze zo staan, borst aan borst. Theo hield haar overeind. Haar hart sloeg op hol. Hij greep haar onder de knieën en tilde haar op in zijn armen. Ze hapte geschrokken naar adem. Laat mij je strijdwagen zijn, zei hij met volmaakte beleefdheid, maar zijn stem klonk hees. Hij deed het alleen om vriendelijk te zijn, bracht ze zichzelf onder het oog. Maar haar razende hart had maling aan beleefdheid of vriendelijkheid. Ze stopte haar op holgeslagen gevoelens weg en lag als een onbuigzame houten paal tegen zijn borst. Toen ze op het dek kwamen, was ze bang dat de mannen haar nieuwsgierig zouden bekijken of met uitgesproken vijandigheid. Maar ze werkte gewoon door en deden alsof ze er niet was. Ze vermoedde dat Theo of Taharka hun had opgedragen om haar met rust te laten. Theo droeg haar naar een lage stoel die op het achterschip was neergezet en liet haar voorzichtig in een donzig kussen zakken. Toen hij zijn handen weghaalde, voelde ze zich zowel opgelucht als troosteloos, alsof ze iets kostbaars had verloren. Vanaf haar zitplaats kon ze Taharke zien aan een van de roeren. Het schip had 2 helmstokken aan weerskanten van het achterschip, maar er waren niet altijd 2 stuurmannen nodig. Als de wind gunstig was, was het voldoende als slechts 1 van de roeren bemand was.
Ze zoog een teug zeelicht in haar longen en voelde het leven in haar aderen terugkeren. Wat een mooie dag, fluisterde ze. Iemand had een brede luifel van zeil en touw boven haar stoel gemaakt om haar te beschermen tegen de stralen van de zon. Theo schikte de luifel zo dat er meer schaduw over haar heen viel. We beginnen langzaam. Vandaag maar een paar minuten. Theo, ze hield zijn blik vast. Wat ze kon doen, nu ze niets meer in zijn armen bevond. Ik kan je goedheid nooit vergelden. Hij geeuwde en rekte zich uit. Ik wil geen vergoeding. Bovendien moet ik je in leven houden. Je houdt van mijn zeep en het is moeilijk om aan toegewijde klanten te komen. Na 8 dagen zakte de koorts. Maar niet eerder dan in de 3e week van haar herstel nam het pijnlijke hoesten en de uitputtende kortademigheid eindelijk af. Pas toen achtte Theo Caroline gezond genoeg om in het gezelschap van Sophocles te vertoeven. Daarna nam de oude zeeman de gewoonte aan haar elke dag op te zoeken en naast haar zijn werk te doen alsof ze een gesprek konden voeren. Op een middag, toen ze onderuitgezakt in haar comfortabele stoel aan een nieuw ontwerp werkte, liet Sophocles zich met een groot stuk zeil op zijn schoot naast haar neerploffen. Kun je naaien? Vroeg hij hoopvol en hij hield de rafelende leren stukken in de hoeken van het stijve linnen omhoog. Geen steek. Kun jij tekenen? Geen zins. Hij haalde een grote naald uit een leren buidel en ging aan de slag om zijn canvas met bedreven vingers te repareren. Waarom heet het schip Parmis? Vroeg ze, terwijl ze haar aandacht weer richtte op haar nieuwe tekening van Theo's geliefde schip. Het is genoemd naar de moeder van de meester. Ze fronste haar wenkbrauwen. Wat voor naam is Parmis? Hij is niet Grieks of Latijn. Taharka, die binnen gehoorsafstand het roer bemande, zei: Perzisch. Theo's moeder was een bevrijde slavin. Caroline legde de tekening opzij. Eindelijk was er iemand bereid om licht te werpen op Theo's geheimzinnige achtergrond. Wie heeft haar dan bevrijd? Sophocles bevestigde een uitgerafeld leren koord. De vader van meester Justus, toch? Voordat hij met haar trouwde. Taharka humde bevestigend, maar weidde niet verder uit. Ze herkende de naam van Theo's broer en vroeg: hun vader bedoel je? Heeft hij hun moeder bevrijd? Ze hebben dezelfde moeder, maar een andere vader, verklaarde Sophocles. Taharka wierp de oude zeeman een bestraffende blik toe. Sophocles haalde zijn schouders op. Dat is toch alles wat ik weet. Je hoeft me niet te bestraffen met je dreigende blikken. Caroline dacht over Sophocles' antwoord na. Theo's moeder moest weduwe zijn geworden of gescheiden en toen hertrouwd. Ze herinnerde zich vaak dat Theo iets over een adoptievader had gezegd. Hoe had hij hem al weer genoemd? Iets Grieks. Galenos? Ja, dat was het. Was Galenos Justus' vader? Misschien was Parmis weduwe geworden nadat ze Theo had gekregen en was Galenos met haar getrouwd en had hij Theo geadopteerd. Nee, dat kon niet. Het was slaven verboden om te trouwen. Als Justus' vader degene was geweest die Parmis had bevrijd, wilde dat zeggen dat ze voor hem niet getrouwd kon zijn geweest. Ze boog zich naar voren. Theo kon geboren zijn uit een slavin. Een ongetrouwde slavin. Sophocles, wie is ouder, Theo of Justus, vroeg ze. Justus. Dus Parmis was bevrijd door Justus' vader, was met hem getrouwd en had Justus gekregen. Daarna
moest ze met Theo's vader getrouwd zijn. Kennelijk was Theo's vader gestorven en had Galenos hem geadopteerd. Adopties kwamen vaak genoeg voor in de Romeinse maatschappij. Hoe lang ken je Theo al? Vroeg ze nieuwsgierig aan Sophocles. 3 jaar. Nog een uitgerafeld koord werd door zijn behendige vingers aangetrokken. Hij vond me in de haven van Alexandrië. Ongewenst wrakhout, dat was ik. Te oud om van nut te zijn op een zeilschip. Mijn vorige meester had me daar gedumpt en gezegd dat ik het eten dat ik nuttigde niet waard was. Ik zat er op de steiger en wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik voer al op een schip voordat ik 12 was. 60 jaar had ik gevaren en ineens was ik niet meer geschikt voor de zee. Tientallen mannen en vrouwen waren langs me heen gelopen, maar niemand stak een hand uit. Mr. Theo wel, die bleef staan. Hij vroeg hoe ik heette, vroeg me waar ik gewerkt had en of ik enige vaardigheden bezat. Hij nam me ter plekke in dienst. Ze glimlachte. Net iets voor Theo. Sophocles pakte een nieuwe scheur in het canvas aan. Ik kan niet meer doen dan wat die lomperds doen. Hij wees met zijn kin naar 2 zeemannen die de rondhouten in het razeil verschoven. Ik ben te oud om op en neer te klimmen of aan roeiriemen te trekken of aan mijn tuig te trekken. Maar ik kan koken. Een beetje. En de meester is niet kieskeurig. Hij betaalt mij hetzelfde als hij de andere mannen betaalt. Sophocles grijnsde. Ik ben nu wijzer en geef het niet meer allemaal uit aan goedkope wijnen. Ik heb een appeltje voor de dorst. Hij strekte zijn rug en keek uit over zee. Maar ik was er bijna niet aan toegekomen om het uit te geven. Ik was bijna verdronken in die storm waardoor het schip beschadigd raakte. Het spijt mij, Sophocles. Gelukkig heb je het overleefd. Ja, dankzij meester Theo. Hij sprong in het water om eruit te halen. Hij was bijna zelf verdronken, die dwaas, zodat een nutteloze zeeman niet zou sterven. Ik heb het je gezegd, oude man, zei Theo, die op blote voeten zag.

0: over hen heen. Ik heb je gered omdat Yeshua mij gered heeft. Hij is degene die je moet bedanken. Zonder zijn hulp zouden we die dag allebei verdronken zijn. Sophocles keek op. Ik geloof niet meer in een god sinds ik een jongen was. Maar die van jou, die mag ik wel. Als hij een verzonnen verhaal is, dan is het wel een mooi verzonnen verhaal. Hij is geen verhaal, Sophocles. Sophocles knikte en toen fluisterde hij, zodat alleen Carilline het kon horen. Als ik in zijn ogen kijk, geloof ik het bijna. Luisterde naar hoofdstuk 16 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het derde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus wegens een kwade gedachte die hij jegens broeder Bernardus had, deze opdroeg 3 maal een voet op zijn hals en zijn mond te zetten. Franciscus, de toegewijde dienaar van de gekruisigde, was door zijn strenge boetedoening en het voortdurend wenen bijna blind geworden en kon nauwelijks nog zien. Op een keer trok hij, zoals hij vaker deed, van zijn verblijfplaats naar die van broeder Bernardus, om met hem over de dingen van God te spreken. Daar aangekomen vernam hij dat broeder Bernardus in het bos aan het bidden was en geheel in vervoering verenigd was met God. Dus ging Franciscus naar het bos en riep tot hem: "Kom en praat wat met deze blinde." Broeder Bernardus antwoordde niet, want door de intense contemplatie waarmee hij was begiftigd, was zijn geest uit hem getreden en opgegaan naar God. En Franciscus, die juist broeder Bernardus wilde spreken omdat hij meermalen gemerkt had dat deze de bijzondere gave had om met God te praten, riep hem na een poosje voor een tweede en een derde keer. Broeder Bernardus hoorde hem echter geen enkele keer, zodat hij niet antwoordde en niet naar hem toe kwam. Een beetje teleurgesteld liep Franciscus weg, met verbazing bij zichzelf klagend dat broeder Bernardus zelfs na 3 keer roepen niet gekomen was. Nadat Franciscus met deze gedachte was weggegaan en een eindje gelopen had, zei hij tegen zijn gezel: "Wacht hier even." Hij zocht een stil plekje op en begon te bidden, waarbij hij God vroeg hem te openbaren waarom broeder Bernardus niet geantwoord had. En in zijn gebed hoorde hij de stem van God die zei: "Och, arm nietig schepsel, waarom ben je zo ontstemd? Moet iemand dan God verlaten voor een sterveling?" Broeder Bernardus was bij mij toen jij hem riep, daarom kon hij niet komen of antwoorden. Verbaas je dus niet dat hij niet met je kon spreken, want hij verkeerde zo geheel buiten zichzelf, dat hij niets hoorde van wat je zei. Na Gods antwoord spoedde Franciscus zich in allerijl terug naar broeder Bernardus, om nederig te bekennen aan welke boze gedachten hij zich schuldig had gemaakt. Zodra broeder Bernardus hem zag aankomen, ging hij hem tegemoet en wierp zich aan zijn voeten. Franciscus liet hem opstaan en vertelde hem vol deemoed van de kwade gedachten en de wrevel die hij jegens hem gekoesterd had, en hoe God hem daarvoor had berispt. En hij besloot: "Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid te doen wat ik je opdraag." Broeder Bernardus vreesde dat Franciscus hem als gewoonlijk iets buitensporigs zou opdragen. En omdat hij zich op een eerlijke manier aan het gebod wilde onttrekken, antwoordde hij: "Ik ben bereid je te gehoorzamen, als jij mij belooft te doen wat ik jou zal opdragen." Toen Franciscus hem dat beloofd had, zei broeder Bernardus: "Zeg maar, vader, wat je wilt dat ik doe." En Franciscus zei: "Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid, dat jij als straf voor mijn aanmatigende en onhebbelijke gedrag, terwijl ik op mijn rug op de grond ga liggen, 1 voet op mijn hals zet en de andere op mijn mond, en zo 3 keer van de ene naar de andere kant op me heen stapt. En onderhand moet je schande van me spreken en me uitschelden en vooral zeggen: liggen jij, boerenkinkel, zoon van Petrus Bernardone? Waar haalt een waardeloos schepsel als jij al die hoogmoed vandaan?" Hoewel het hem veel moeite kostte, voerde broeder Bernardus omwille van de heilige gehoorzaamheid Franciscus' opdracht uit, maar wel zo zachtaardig mogelijk. En toen dat gebeurd was, zei Franciscus: "Draag mij nu op wat je wilt dat ik doe, want ik heb je beloofd je te zullen gehoorzamen." Daarop zei broeder Bernardus: "Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid, dat jij me telkens wanneer wij samen zijn streng voor mijn fouten vermaant." Franciscus verwonderde zich over dit gebod, want broeder Bernardus was zo heilig dat hij hem zeer bewonderde en hem tot niets laakbaars in staat achtte. Daarom vermeed Franciscus voortaan lange tijd met hem samen te zijn, om te voorkomen dat hij vanwege dit gebod iemand die hij zo heilig wist ook maar enigszins zou terechtwijzen. Dus wanneer hij hem wilde zien of over God horen spreken, zorgde hij dat hij daarna zo snel mogelijk weer wegging. En het getuigde van de grootste devotie als men zag met hoeveel liefde, eerbied en nederigheid vader Franciscus omging en sprak met broeder Bernardus, zijn eerstgeboren zoon. Tot lof en glorie van Christus. Amen. In het verhaal wat we gehoord hebben, gaat het eigenlijk over de zonde van de hoogmoed. Hoogmoed is de zonde waarin de mens denkt dat de wereld om hem of haar cirkelt. En kennelijk is deze zonde een zonde die aan niemand voorbij gaat, zelfs niet aan de grootste heilige, in dit geval aan Sint Franciscus. Gelukkig geeft de Heer Franciscus het inzicht dat hij aan zichzelf heeft gedacht in plaats van aan God. Dat hij teleurgesteld is omdat hij niet in het middelpunt staat. God hoort in het middelpunt. Dat beseft Franciscus als God hem daarop aanspreekt. En dat maakt dat Franciscus berouw laat zien. Berouw is de wil om je te herstellen, om te herpakken. En Franciscus toont dat berouw op een voor hem typerende manier, een nogal extreme manier. Hij vernedert zichzelf. Hij gaat liggen. Hij wil dat broeder Bernardus hem uitscheldt voor boerenkinkel, voor zoon van Petrus Bernardone, een naam, de naam van zijn vader, die hij eigenlijk niet meer wil horen. En hij laat zich vertrappen. Het is een echte vernedering die Franciscus eist voor zijn hoogmoed. Daarmee laat hij zien aan broeder Bernardus, maar bovenal aan God, dat hij berouw heeft van zijn zonde, berouw van zijn hoogmoed. Een ander element uit dit verhaal is dat een grote heilige als Sint Franciscus kennelijk andere mensen nodig heeft om over de dingen van God te kunnen spreken. Hij beseft dat hij het geloof in God niet alleen kan vormgeven, maar dat hij anderen nodig heeft. Hij gaat graag naar broeder Bernardus toe om over God te spreken, om hem over God te horen spreken. Dat duidt op de nederigheid waarmee Franciscus bekend is geworden en die zo in tegenstelling is tot de hoogmoed die we aan het begin van het verhaal hoorden. Maar het meest wezenlijke is het berouw dat Sint Franciscus toont, de wil om te herstellen, de wil om zich te herpakken. Het is goed om bij jezelf na te gaan of je die wil om je te herstellen, om die wil om je te herpakken, of je die bij jezelf herkent. Dat is eigenlijk de vraag die ik je mee wil geven deze week in. Hoe laat jij zien dat jij een betere christen wil worden? Dat je de zonde die je met je meedraagt, dat je die achter je wil laten, je echt wil bekeren? En in welke daden laat je dat zien? In welke daden laat je zien dat je berouw hebt? Ik vraag dus iets concreets, om concrete daden, niet om een wil, dat is geen berouw. Berouw uit zich in daden. Berouw is ook iets moeilijks, iets waar we hulp bij nodig kunnen hebben. Daarom wil ik deze uitzending afsluiten met de begroeting van Maria, omdat Maria ons kan helpen. Zij is, zo zegt Franciscus, degene die alle deugden in zich draagt. Hij schreef over haar een litanie, de begroeting van Maria. Laten we die samen bidden. Wees gegroet, vrouwen, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden en uitverkoren door de Allerheiligste Vader uit de hemel, die door hem gewijd werd met zijn Allerheiligste beminde Zoon en de Heilige Geest, de Helper, in wie was en is alle volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn tent, wees gegroet zijn huis. Wees gegroet zijn kleed, wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder. En gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovigen mensen te maken die trouw zijn aan God.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Job. Job wordt door God gerechtvaardigd boven zijn tegenstanders. Na zijn woorden tot Job richtte de Heer zich tot Elifas uit Teman. Zeer ontstemd ben ik over u en uw beide vrienden, want ge hebt van mij niet zo'n zuiver beeld gegeven als mijn dienaar Job. Haal daarom 7 jonge stieren en 7 rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job en draag een brandoffer op voor uzelf en mijn dienaar Job zal voor u bidden. Wellicht ben ik hem ter wille, dan zal ik u niet straffen voor uw dwaasheid, ofschoon gij van mij niet zo'n zuiver beeld hebt gegeven als mijn dienaar Job. Elifas uit Teman, Bildad uit Zoach en Sofar uit Naama gingen naar Job en deden wat de Heer hun gezegd had. En de Heer was Job ter wille. En aan Job gaf de Heer al zijn bezittingen weer terug, omdat hij gebeden had voor zijn vrienden. Zelfs het dubbele van zijn vroeger bezit schonk hij hem. Toen kwamen zijn broers en zusters en al zijn vroegere kennissen weer bij hem thuis eten. Zij betuigden hem hun medeleven en hielpen hem al de rampen te boven te komen die de Heer hem overgezonden had. Ze gaven hem ieder een hoeveelheid geld en een gouden ring. En de Heer zegende het latere leven van Job nog meer dan het vroegere. Hij had in bezit 14.000 schapen en geiten, 6.000 kamelen, 1.000 span runderen en 1.000 ezelinnen. 7 zonen kreeg hij en 3 dochters. De eerste noemde hij Tortel, de tweede Kaneelbloesem, de derde Poederdoos. Onder de vrouwen in het hele land waren de dochters van Job de mooiste. Van hun vader kregen zij, net als hun broers, grond in bezit. Daarna leefde Job nog 140 jaar. Hij zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in het 4e geslacht. Toen stierf Job oud en hoogbejaard. Tweede lezing. Uit de geschriften van de heilige Alfonsus Maria de Liguori, bisschop van Santa Agata dei Gotti. De liefde tot Christus. Heel de heiligheid en de volmaaktheid van de ziel berusten op de liefde tot Jezus Christus, onze God, ons hoogste goed en onze Verlosser. Deze liefde is het die alle deugden die de mens naar de volmaaktheid leiden, tot eenheid brengt en in stand houdt. Of verdient God soms niet al onze liefde? Eeuwig heeft Hij ons al lief. Bedenk goed, mens, zo spreekt Hij ons toe, dat ik je voorging in mijn liefde voor jou. Je had het daglicht nog niet gezien, en zelfs de wereld bestond nog niet of ik beminde jou al. Zolang ik ben, bemin ik jou. Omdat God wist dat de mens zich liet lokken door weldaden, wilde hij hem door zijn geschenken verplichten tot liefde voor hem. Ik wil jacht maken op de mens om mij te beminnen met die strikken waarmee zij zich laten vangen, met teugels van liefde. Daartoe dienden alle geschenken waarmee hij de mens overstelpte. Nadat hij hem een ziel geschonken had, die naar zijn eigen beeld begiftigd was met geheugen, begrip en vrije wil, en nadat hij hem een lichaam gegeven had dat voorzien was van zintuigen, schiep hij voor hem ook de hemel en de aarde en een grote natuurlijke rijkdom. Dat alles schiep hij uit liefde voor de mens, opdat al dat geschapene ten dienste zou staan van de mens en opdat de mens van zijn kant hem zou beminnen uit dank voor zoveel weldaden.
Hij wilde ons niet alleen die mooie schepping geven, maar om onze liefde te winnen ging hij zelfs zo ver dat hij zichzelf totaal aan ons schonk. De eeuwige Vader gaf zijn enige zoon aan ons. Toen hij zag dat wij allen dood waren door de zonde en verstoken waren van zijn genade, wat deed hij toen? Gedreven door zijn onmetelijke, ja, zoals de apostel zegt, door zijn grote liefde voor ons, zond hij zijn beminde zoon, die voor ons de schuld zou voldoen en ons zou terugbrengen tot het leven dat ons door de zonde ontnomen was. Met zijn zoon, die hij niet heeft gespaard om ons te vergeven, schonk hij ons tevens elk goed, genade, liefde en het paradijs. Dat alles is ongetwijfeld minder waard dan zijn zoon. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zulke gaven ook niet al het andere schenken?

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars.

0: vaders, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 1 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Alphonsus de Liguori, bisschop en kerkleraar. Alphonsus Marie de Liguori, geboren in 1696 en hij werd 91 jaar oud, stierf op 1787. Hij was van een hoog adellijk geslacht, kreeg een bijzondere opvoeding. De kinderen de Liguori kregen onderwijs thuis van privéleraren. Hij leerde ook schilderen, laf een cymbal spelen, schreef gedichten. Als oudste zoon was hij ervoor bestemd zijn vader op te volgen als admiraal. Hij begon als 13-jarige rechten te studeren aan de universiteit. En met 16 jaar was hij al doctor in de beide rechten, het burgerlijk en het kerkelijk recht. En wel summa cum laude met de hoogste lof. Als jonge man van 19 jaar werd hij ingeschreven als advocaat aan de balie te Napels. Alphonsus had de gewoonte als kind en als advocaat dagelijks de heilige mis bij te wonen. Maar hij merkte dat hij in zijn beroep er niet omheen kon om niet alleen het recht te verdedigen, maar ook het onrecht. En als 27-jarige advocaat verliest hij het pleit in een miljoenenzaak voor de hertog de Gravina, terwijl hij het recht aan zijn zijde had. Hij wordt door de betere argumenten van de tegenpartij schaakmat gezet en hij verloor het pleit. En toen sprak hij de woorden: wereld, nu heb ik je leren kennen. Hij verliet de rechtszitting en zijn rechtenloopbaan, zijn carrière. Hij besloot priester te worden en zijn leven in dienst te stellen van de genade, van de barmhartigheid, niet van het recht. Hij stichtte de congregatie van de Allerheiligste Verlosser. De paters moesten vooral de lagere klassen van de bevolking in hun geestelijk-religieuze verlatenheid te hulp komen. Als advocaat ging hij op een menselijke wijze om met het kwaad. Als priester ging hij op een goddelijke wijze om met het kwaad. Dulden, dragen, vergeven. We nemen het misformulier in de lezing dus van zaterdag in de 17e week door het jaar. Ik lees u nu voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd begon Jezus vermaardheid tot de vier vorst Herodes door te dringen. En hij zei daarom tot zijn hovelingen: dat moet Johannes de Doper zijn. Hij is uit de doden opgestaan. Vandaar dat die wonderkrachten in hem werken. Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, had Herodes Johannes laten grijpen en geboeid in de gevangenis geworpen, omdat Johannes tot hem gezegd had: het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben. Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen, maar hij was hiervoor teruggeschrokken, omdat het volk Johannes voor een profeet hield. Toen de dochter van Herodias echter op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste, beviel ze hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat zij maar zou vragen. Maar haar moeder had haar het antwoord ingescherpt en daarom zei ze: geef mij hier nog op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Dit ging de koning aan zijn hart. Maar toch wilde hij ook wegens zijn tafelgenoten zijn eed gestand doen en hij gelastte het te geven. Hij gaf daarom opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het. Daarna gingen zij het aan Jezus melden. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed. Dat wil zeggen, je moet niet meteen met bidden beginnen. Want bidden vereist van een gelovige een bepaalde grondhouding, een ander soort houding dan een mens normaal gesproken heeft. Door doopsel ben ik namelijk kind van God geworden. Ik ben dus niet zomaar mens, iemand met een eigen ik, met een eigen wil,
Ik ben als kind van God een vergoddelijkte mens. Voor wie God in het middelpunt staat, en voor wie dus het gebed des Heren geldt, U wil geschieden op aarde als in de hemel. En onze plaats in de heilige drievuldigheid is de plaats van de Zoon, die zegt tot zijn Vader, Abba, lieve Vader, niet wat ik, maar wat Gij wilt. En dat moet ik me steeds weer in herinnering brengen. Mijn plaats is niet die van de Vader, maar die van de Zoon. Evenals de Zoon moet ik steeds weer mijn geest laten rusten bij de Vader. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij u ziet. Als een vader ziet Hij neer op zijn kleine kind. Een gebaar maken van eerbied, van aanbidding. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat ik ook met mijn leven mag knielen, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik maak me de geschiedenis bewust. In de evangelische traditie wordt Herodes voorgesteld als een zwakkeling, heen en weer geslingerd door goede en slechte neigingen. Hij heeft iets goeds. Hij luistert naar de zachte stem van zijn geweten. Herodes had ontzag voor Johannes de Doper en elke keer dat hij naar hem luisterde, werd hij geraakt tot in zijn geweten. Maar Herodes wist dat zijn vrouw Herodias Johannes doodzocht. En hij nam hem tegen haar in bescherming. Hij wilde wel het goede, maar als het erop aankomt, komt het er gewoon niet van. Hij is in tweestrijd, hij is verdeeld, hij is niet heilig, hij is niet heel. Bij al het goede dat hij heeft, heeft hij een paar ondeugden die hij niet bestrijdt. En dat is genoeg om groot kwaad te doen. Tenminste, wanneer de omstandigheden ernaar zijn. Die ondeugden zijn hier, zijn ongeordende liefde, zijn grootspraak, door de drank nog meer vergroot. Zij beviel hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat ze maar zou vragen. En tenslotte zijn eerzucht. Tegenover zijn tafelgenoten wilde hij zijn gezicht niet verliezen. In deze situatie herhaalt zich overal ter wereld, doorheen de tijden, tot in mijn eigen leven. Je hoeft maar een paar ondeugden te hebben en je maakt het leven van een ander zo niet tot een helden, maar dan toch tot een zware beproeving. En van dat kleine kwaad dat je hebt, iets laten zitten, komt op een gegeven ogenblik het grote kwaad. Die gevoeligheid voor het kleine, voor die zachte stem van het geweten, moeten wij dus ontwikkelen. Niets laten zitten, ook niet het allerkleinste. Waarom? Uit liefde voor Jezus. Zoals de kleine Theresia van Lisieux zich voornam om speldenprikken te verdragen uit liefde voor hem. Of zoals moeder Theresia van Calcutta een kampioen wilde zijn, een wereldkampioen wilde zijn in de liefde, in de totale zelfovergave, in het gewone, het buitengewone. Het gewone doen op een buitengewone wijze. Het liefde voor Jezus. Maar ook het liefde voor de ander. Want we weten wat er gebeurt als je het kwaad in het kleine laat zitten. Zo wil Jezus ook onder ons zijn in het gewone, in de eucharistie, in brood en wijn. En in de armen. En ook in de stem van je eigen geweten. Dat is maar heel klein. Maar het kan wel de stem van God zijn. Dat nodigt uit tot het vragen om een bijzondere genade. Dat we Jezus zo mogen leren kennen, dat ons hart ontvlamt in liefde tot Hem en bij de gewone dingen van ons leven op buitengewone wijze gaan doen, uit liefde voor Hem. De overweging.
Dat moet Johannes de Doper zijn, zegt Herodes tot zijn hovelingen over Jezus. Wat een eer voor Johannes de Doper. Dat het leven van Jezus, zijn manier van doen, Herodes deed terugdenken aan hem, Johannes de Doper. En wat een eer voor Johannes de Doper zo op Jezus te lijken. Stel je voor dat mensen van jou zouden zeggen, dat lijkt Jezus wel. Herodes had hem eigenlijk ter dood willen brengen. Mensen gaan over lijken als ze niet op God geordend zijn. Als mensen zich niet willen bekeren, hun leven naar eigen willekeur willen blijven inrichten en blijven leiden, dan kunnen ze gewoon niet verdragen dat iemand hun iets in de weg legt, hun de voet dwars zet. En dan maken ze soms korte metten met zo iemand, vooral als ze macht hebben, zoals Herodes. Dan is het ergste te vrezen. Mensen zijn zo weinig waard in de ogen van mensen. En het tegenovergestelde is nu juist wat er in het evangelie uitspringt. Daar telt de mens. Daar is de mens kostbaar. En juist de allerkleinste. Hij kent je. Haar fijn. Ieder haar op uw hoofd is geteld. Matteüs 10:30. Johannes de Doper is het slachtoffer van menselijke willekeur. Hij is een martelaar. En toch heeft iemand nog geprobeerd het voor hem op te nemen. En dat was Herodes. Maar dat was vooral Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, die Herodes tot vrouw genomen had, die het op Johannes de Doper gemunt had. En toen zij het door een list zo ver gedreven had dat hij Johannes de Doper zou onthoofden, ging dat de koning aan het hart. Maar de stem van zijn geweten dan? Wegens zijn tafelgenoten wilde hij zijn eed gestand doen. Dus je geweten wordt onder druk gezet door allerlei motieven, drukmiddelen, beweegkrachten. En die drijven je ertoe om iets anders te doen dan je geweten je ingeeft. Die drijven je ertoe om niet te luisteren naar de stem van God in je hart. Je wilt je eigen zin doordrijven, je eigen wil doordrukken. Je lusten, je gemak, je comfort, het geld. Er zijn allerlei hartstochten die macht willen uitoefenen. Maar de machtigste tegenspeler van het geweten, dat zijn de mensen. Wat men zegt, wat de mensen denken, de publieke opinie. Mensen met wie je een eigen kring vormt. Ons soort mensen, zoals de tafelgenoten bij Herodes, omwille van de tafelgenoten, de hovelingen en de familie. In de Eucharistie vieren we dat we een rechtshulp hebben die voor ons opkomt ten koste van zijn eigen leven, ten koste van zijn bloed, zodat wij altijd zeker weten dat we nooit uit de handen van de barmhartige God zullen vallen. Het einde van het gebed laten beantwoorden aan het begin. Aan het begin zochten we contact met God door ons hart open te stellen voor hem. Door onze geest te laten rusten bij hem. Aan het einde niet abrupt afbreken, maar de genade van de gegroeide intimiteit met hem behoedzaam over de grens heen tillen door gesprekjes te voeren met Maria, met Johannes de Doper, met Jezus, die zo aangegrepen is door de dood van zijn voorloper, dat hij de stilte in is willen gaan. En dan ook met de Vader, die in stilte heeft meegeleden met het lijden van de Doper, voorloper van het lijden van zijn eigen Zoon. En dan sluiten met een Onze Vader.